0: Elke dag telt voor twee.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Het is 2 uur, nieuw goeienacht, 14 nieuws met Alain de Korte. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben het voorlopige akkoord dat eerder werd bereikt voor vrede in het Midden-Oosten al ondertekend. Trump zette zijn handtekening in het kasteel van Versailles. Hij was er op diner bij de Franse president Macron. Vanuit Versailles, Steven de Kranen.
3: Wat begon als een feestelijke bijeenkomst ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, kreeg onverwacht na middernacht ook nog een geopolitieke dimensie. Volgens de Franse media heeft Amerikaanse president Trump daar tijdens het diner een akkoord met Iran ondertekend. Naar verluidt zelfs op papier als start van de vredesonderhandelingen en om een staakt het vuren in het Midden-Oosten mogelijk te maken. Iran bevestigt ondertussen dat beide landen het akkoord hebben erkend. Trump zou de uitnodiging van de Franse president Macron voor Versailles, aansluitend op de G7-top, trouwens bijzonder geapprecieerd hebben.
2: In de Duitse stad Schorndorf in de buurt van Stuttgart is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in de wagen. In de late namiddag gisteren werd vastgesteld dat het kind om een nog onduidelijke reden, maar wellicht wel per ongeluk, nog in de wagen was achtergelaten door de moeder. Wellicht gebeurde dat in de voormiddag al. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het was bijna 30 graden gisteren in Schorndorf. Een autopsie moet nu duidelijk maken of die warmte het meisje in de wagen fataal is geworden. Op het WK voetbal heeft Engeland zijn openingsmatch gewonnen. 4-2 werd het gisteravond tegen het sterke Kroatië. Op dit moment spelen Ghana en Panama in dezelfde groep hun eerste wedstrijd. Bij de rust was er daar nog niet gescoord. Zo meteen start in Toronto de tweede helft. En gisteravond had Congo voor een kleine stunt gezorgd. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Voor Congo de allereerste WK-goal ooit en ook het allereerste punt. Doelpunt te maken. Johan Wissa was heel fier dat hij die eerste goal maakte.
4: Très fier aujourd'hui, forcément, parce que on a travaillé très très dur. Ça a été très très compliqué face à une équipe meilleure que la nôtre. Mais voilà, on a été vaillant, résilient. Et le premier but, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe.
2: En Congolese Belgen vierde het onverhoopte punt onder meer in Antwerpen.
5: 5 minuten 1-0 achterstand. Moed zakt er in de schoenen. Marcelio Paars.
6: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
7: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in World Cup. Allee, ik heb geen woord.
2: Straks om 4 uur is er in diezelfde groep ook nog Oezbekistan tegen Colombia. En dat is dan de laatste wedstrijd van de openingsspeeldag dit WK. Vannacht ligt bewolkt en tot 18 graden, donderdag veel zon en het wordt heet. Tot 33 graden in de Kempen, aan de kust 25. 'S avonds en 's nachts is er wel kans op onweer. Meer op 14nieuws.be en sporza.be.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Verenigde Staten en Iran hebben het voorakkoord over vrede in het Midden-Oosten ondertekend. De presidenten van beide landen deden dat. Trump deed dat in het kasteel van Versailles, bij Parijs, waar hij was op uitnodiging van de Franse president Macron. Bij het verlaten zo net van het kasteel bevestigde Trump dat de deal ondertekend was. Dat riep hij naar de aanwezige journalisten. De Franse president stapte zo net wel nog af op de pers en was wat spraakzamer. Dit biedt een kans op vrede. Er breekt nu een periode van 60 dagen aan waarin alle punten verder verfijnd moeten worden, zei Macron.
4: Ik denk dat het een akkoord is die permet de mettre fin au conflit, die permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
3: De Pakistanse regering, die bemiddelde tussen de VS en Iran, zegt dat er morgen in Zwitserland wel nog een officiële plechtigheid plaatsvindt en liet zo net ook weten dat het akkoord meteen in werking treedt. En dat betekent onder meer een heropening van de belangrijke straat van Hormuz en de Verenigde Staten zouden hun blokkade van Iraanse havens stopzetten. In de Duitse stad Schorndorf, in de buurt van Stuttgart is een meisje van 20 maanden overleden nadat ze was achtergelaten in een wagen. In de late namiddag werd vastgesteld dat het kind om een nog onduidelijke reden en wellicht per ongeluk nog in de wagen was achtergelaten door de moeder. En wellicht gebeurde dat in de voormiddag al. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het was bijna 30 graden gisteren in de buurt van Stuttgart. Een autopsie moet nu duidelijk maken of die warmte het meisje in de wagen fataal is geworden. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland Kroatië verslagen met 4-2. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met deze zege.
5: Ja, het was een tough game against tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances. A lot of energy is what we wanted and we could get our first win and happy for the fans.
3: En in dezelfde groep spelen op dit moment Ghana en Panama tegen elkaar. Het is 1-0 voor Ghana en daar wordt al bijna 11 minuten blessuretijd gespeeld. Zo dadelijk zal daar afgefloten worden. Nog gisteravond bleef Portugal steken op een 1-1 tegen Congo. Voor Congo het allereerste doelpunt ooit op een WK. En over een uurtje spelen in dezelfde groep dan Oezbekistan en Colombia nog tegen elkaar. En dat is de laatste wedstrijd van de openingsspeeldag. Alle landen hebben dan 1 wedstrijd gespeeld. En het weerbericht. We krijgen een zonnige dag vandaag en het wordt bloedheet tot 33 graden. 25 graden aan de zee en er kan vanavond en vannacht een onweer losbarsten. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: precies 4 uur een heel goedemorgen, 14 uur met Aleid de Korte. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de Pakistanse premier, die bemiddelde tussen de twee landen, vannacht laten weten. De presidenten van Iran en de VS hebben het akkoord gisteravond laat of vannacht nog ondertekend. Morgen volgt in Zwitserland nog een officiële plechtigheid. Dat betekent ook dat de strategisch belangrijke zeestraat van Hormuz weer open kan. En de Amerikanen heffen ook hun blokkades van Iraanse havens op. President Trump zette zijn hand onder de voorlopige deal in het kasteel van Versailles bij Parijs. Daar was hij om te dineren met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord verder te verfijnen.
1: Ik denk dat het een akkoord is dat de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
0: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats en dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. De ranking wordt jaarlijks opgemaakt. Er worden meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen vergeleken. De UGent vinden we terug op plaats 150. Die van Louvain-la-Neuve is de derde op de ranking op plaats 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Hasselt, Bergen en Namen zitten in de top 1000. En op het wereldkampioenschap voetbal heeft Ghana vannacht met 1-0 gewonnen van Panama. Het doelpunt viel in minuut 95. Gisteravond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. Het verslag is van Nicola de Brabander.
2: Offensief indrukwekkend, maar defensief nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie na een nochtans overtuigende zege van Engeland tegen Kroatië. De Engelsen kwamen in de eerste helft 2 keer op voorsprong na 2 goals op spelhervatting van Harry Kane. Een penalty en een kopbal na corner. Maar een verdedigend ongeconcentreerd Engeland zag Kroatië 2 keer gelijk maken. Al waren de doelpunten van Baturina en Moussa wel enig mooi 2-2 halfweg. In een bijzonder sterk openingskwartier van de tweede helft zetten de Engelsen orde op zaken. Bellingham maakte meteen 3-2 en het was een mirakel dat Kroatië niet nog een paar goals slikte. Het was uiteindelijk wachten op invaller Rashford vooraleer de 4-2 op het bord stond. Als Engeland de boel achterin gesloten kan houden, dan zullen ze heel ver komen op dit WK.
0: En zo net is Oezbekistan tegen Colombia begonnen. Dat is de laatste van alle openingsmatchen. Dat is de laatste match van alle openingsspeeldag. Dat betekent dat alle landen straks minstens 1 wedstrijd gespeeld hebben. Vanavond beginnen enkele landen al aan hun tweede match. Het Zuid-Afrika van trainer Hugo Broos speelt dan tegen Tsjechië. Hoogzomer vandaag met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee vanavond en volgende nacht. Wel kans op een onweersbui. Meer op 14nieuws.be en sportza.be.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotste stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran treedt onmiddellijk in werking. Dat heeft de Pakistanse premier vannacht gezegd. Hij bemiddelde tussen de twee landen. De presidenten van Iran en de VS hebben het akkoord ondertekend. President Trump deed dat in het kasteel van Versailles, waar hij was om te dineren met de Franse president Macron. Die zei vannacht dat er nu een goede basis is voor vrede in de regio en dat er nu 60 dagen zijn om het voorlopige akkoord verder te verfijnen.
4: Ik denk dat het een akkoord is dat de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
3: De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. Daarin staat dat na ondertekening de gevechten dus 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch veel kritiek op, hoort Thomas de Grave in Washington.
5: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraanse regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen, maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
3: Op de wereldwijde kwaliteitsranking voor universiteiten is de KU Leuven gestegen naar de 59ste plaats. En dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. Meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen werden vergeleken. De UGent vinden we terug op plaats 150, de Universiteit van Louvain-la-Neuve op 196. Ook de universiteiten van Antwerpen, Brussel, Luik, Hasselt, Bergen en Naam zitten in de top 1000. En op het WK voetbal heeft Ghana met 1-0 gewonnen van Panama. Eerder op de avond had in dezelfde groep Engeland de topper tegen Kroatië overtuigend gewonnen. De Duitse bondscoach van Engeland, Thomas Tuchel, was achteraf bijzonder blij met de zege.
6: Ja, het was een tough game tegen een tough opponent. Struggled in the first half. And had a brilliant reaction and a very good second half with a lot of chances. A lot of energy. It's what we wanted and We could get our first win and happy for the fans.
3: Momenteel speelt Oezbekistan tegen Colombia. Het is voorlopig 0-1. Het weer dan, hoogzomer vandaag met eerst veel zon en tropische temperaturen tot 33 graden in de Kempen en 25 aan zee. Vanavond en volgende nacht wel kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be en sportsa.be.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: En je vindt er ook...

0: Radio 2. Radio 2. Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
1: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
0: Ja, ik heb dat opgevangen.
1: Waar?
0: Ah, in de regio.
1: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
0: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
1: Ze spelen in Seattle.
2: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. Maak elk...
3: Wat eten we? Ik heb honger.
2: Momenten, Max.
4: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
3: Oh.
4: En grote honger, natuurlijk. En jij... Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
2: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
6: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
5: Lekker.
6: Alleen, ik heb geen barbecue.
5: Oei.
6: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
5: Allgreen.
6: Het zijn hier tuinpromoties.
5: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
6: Zo toevallig. Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Allgreen Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninoven en Louvain-la-Neuve. En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
7: Marcel,
8: ja?
7: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
8: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
7: Ja, ja.
2: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
9: IKEA-tip van de week. Shop de zomer. Deze zondag 21 juni bij IKEA Zaventem. Het is ook je laatste kans om min 15% te scoren op Pax kledingkasten en complementkastinrichting.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Tja, ja, het is echt begonnen hoor. Heerlijke temperaturen. Als je een ijsje bent, laat je dan snel oplikken. Dan het wel eens hard kunnen gaan. En let op voor de pluim. De pluim.
13: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
12: Dat is voor zo meteen. Het is 6 uur WRT Nieuws op Radio 2. Krijg je van Shema Saïsa.
14: Een heel goedemorgen. In Sint-Truiden in Limburg is gisteren een jongen van 13 jaar overleden bij een zwaar verkeersongeval. De jongen werd aangereden door een auto bij een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies is gebeurd. Dat wordt nog verder onderzocht. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben hun akkoord om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht al ondertekend. Eerder was gezegd dat dat pas morgen in Zwitserland zou gebeuren. De Amerikaanse president Trump is in Frankrijk voor de top van de G7. Dat zijn de 7 rijkste industrielanden ter wereld. Daar heeft hij in het historische kasteel van Versailles zijn handtekening gezet onder het akkoord. Daarin staat onder meer dat de gevechten 60 dagen lang zullen stoppen, dat de straat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen en dat de Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. Maar in de VS is er ook kritiek omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en omdat er veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Grave vanuit de VS.
15: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Een Republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent. Maar zelfs dat zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen.
14: Vanaf vandaag wordt het heet in ons land met temperaturen boven de 30 graden, maar tegelijk ook felle onweersbuien. Dat vertelt onze weerman Bram Verbrugge.
16: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaans pluim.
14: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
17: In Brussel heeft de politie bijna €700.000 cash geld gevonden bij een routinecontrole. En jongeren in Wolvertem zijn boos omdat het jeugdhuis morgen geen fuif meer mag organiseren op de avondmarkt. Vorig jaar was er toen een grote vechtpartij. Enkele bezoekers raakten gewond toen er met stoelen en glazen flessen werd gegooid. En jawel, veel zon vandaag bij maxima tot 32 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je straks om 6:30.
12: 33 graden.
18: Ja.
12: Ja, laat dat even binnenkomen. Hè. 33, kun je een ei opkoken.
18: Ik vond het vanmorgen al echt warm.
12: Het is onwaarschijnlijk. Goedemorgen, Shema. Goedemorgen, lieve luisteraar. Maar kijk naar buiten, het is al aan het gebeuren.
18: Ja, ik heb de zon ook zien opkomen.
12: Gert Verhoos, wat vind je van?
19: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
12: Amai, jongen, het is ongelooflijk. Geniet er vooral van. Het is 6:03. Het wordt een prachtige donderdag.

0: hebben al heel veel uit Spanje gehad. Je hebt de Spaanse vlieg, de Spaanse griep.
1: Ja?
0: Ja, wat heb je nog? Het Spanje het goed op het wereldkamp.
1: Dos cervezas, por favor.
0: Ja, juist.
1: Ja, ja.
0: Dan hebben we ook de Spaanse pluim, de pardon.
2: Spaanse pluim?
0: Ja, het is iets nieuws. Het is, het is nogal niet duidelijk. Wat is dat nu? Wat is een Spaanse pluim dan?
1: Felle onweersbuien bij hitte.
0: Dat is het Spaanse pluim.
1: Een beetje, ja.
0: Kijk, ja.
1: Als ik het goed begrepen heb.
0: Maar goed, het wordt vooral een prachtige dag. Dat is de bedoeling natuurlijk. Je voelt dat zweet al een beetje parelen als er nu al een zonsopgang is die je even wil delen. Doe dat gerust. Kan in de app van Radio 2. En dan dansen op de pointe.

0: Een gelukkige verjaardag, Christophe. 50 jaar vanmorgen, zeg. Samen met Laura Lin. En toeval is dat, zeg, op dezelfde dag.
1: Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: Ja, lieve Uitschulter is daar instant gelukkig van geworden. En dan die zon nog, lieve jongen toch. Goed hoor. Vandaag 18 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we op weg zijn naar een hittegolf, meer dan 30 graden, het is aan het groeien. Nico Enbroeks uit Turnhout, die is ook al wakker. Nico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent op dit moment papier en karton aan het ophalen. Beschrijf eens, hoe ben je gekleed vanmorgen?
2: In fluogeel.
0: Oh nee, met toch geen dikke jas aan, Nico?
2: Nee, dan niet. Hè. Gewoon een licht zomertruitje.
0: Dat is al beter natuurlijk. Zeg, hoe is het met jouw...
3: Spaanse pluim.
0: Spaanse pluim?
2: Goed, denk ik.
0: Ja, mag ik hopen zo. Ben je ingesmeerd, Nico? Want dat is belangrijk.
2: Nee, dan nog niet.
4: Oei. Ik ook nog niet, maar ik heb het wel bij.
0: Het is belangrijk.
4: Dat we zo meteen doen. Het is belangrijk. Ik voel de zon al branden.
0: Ja, dat is omdat het hier gewoon heel heet is.
4: Ja.
0: Dat is weer iets anders. Goedemorgen Nico, geniet van de dag, hè, man. En dan zullen we het ook een beetje warmer maken, want dit is het vrolijkste nieuws dat je gaat horen vandaag. Toch wel goed hoor. Mosseland.
4: Ja, de eerste Zeeuwse mosselen van het seizoen zijn er. En je kan ze ook meteen kopen in promotie. En daar hou ik natuurlijk van.
0: Ja.
4: Als je één pak mosselen koopt, dan krijg je er één gratis. Voilà, iedereen naar de supermarkt.
0: Gratis bestaat niet.
4: Nee, ja, toch wel. Helft van de prijs. Voilà, ik heb het gezegd. En je eet toch niet maar één pak mosselen, Peter.
0: Je moet
4: er toch meerdere hebben. Als je dan met je gezin eet, één pak mosselen.
0: Eet je met je gezin meer dan één pak mosselen?
4: Daar zit toch weinig in.
0: Ja, dat is dan een kilo.
4: Ja,
0: Allee, pak 2 kilo dan.
4: Profiteer ervan, dat staat in promotie. Op restaurant worden de mosselen wel duurder. Een portie zal 1 tot 2 euro duurder worden. Dus je komt dan toch al aan rond de 30 euro of zelfs meer. En ze zeggen dat komt door de stijgende energie- en personeelskosten die we hebben. Is natuurlijk elk jaar zo.
0: Ja.
4: Er zijn dit jaar wel veel kleinere mosselen. Maar op zich niks om ons zorgen over te maken. Want blijkbaar zijn de eerste lading mosselen wel heel goed gevuld. En zijn ze ook verrassend lekker.
0: Ik zie ook heel
4: veel mensen... Zeg ik niet, maar wordt gezegd.
0: Ja, die dus effectief vandaag al gereserveerd hebben om te gaan eten. Dus als er iemand is die vandaag mosselen gaat eten, laat gerust even weten. Waarom zou je nu al, de kan heel de zomer, september...

0: Kaiser Chiefs en Ruby. Het is 16 bijna 17 over 6. Welkom.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Bij een prachtige, maar letterlijk stralende donderdag. Met twee zonnestraaltjes straks. Reggie en Linda van Milk Inc. Die zijn echt helemaal terug. Spelen straks een nieuwe song live. Madison, perfect weer voor dit soort muziek.
2: Absoluut, ja.
0: Lekker bonken. En dan mosselen. Ja, dus er zijn heel veel mosselen. Zijn ook, ja, ik kan een pak kopen, krijg er eentje gratis in de supermarkt. En zeer veel mensen die al klaar zijn om er te gaan eten. Geert Rampelberg uit Londerzeel. En wij mogen gewoon dun doef zeggen. Het wordt ook een beetje doef. Goedemorgen, dag Geert.
3: Goedemorgen, morgen.
0: Zeg, je gaat al mosselen eten vanavond. Neem ons mee.
3: Ja, uiteraard. Ik heb gereserveerd in de grens in Steenafel. Die zijn bekend voor hun goudmerk. Dus ik zie er naar uit.
0: Ja, maar hoe lekker. Hoe ga je ze klaar laten maken?
3: Waarschijnlijk voor de eerste keer gewoon natuur of misschien witte wijn. Maar ja, we houden het simpel.
0: Ik merk het dat je er zin in hebt. Zeg, trouwens, het is gelukkig vanavond donderdag. Maar weet je waarom je mosselen niet op zaterdag en zondag mag eten, hè, Geert?
3: Vlaammopje en Peter, weekdieren.
0: Ja,
4: oh my god.
0: Inderdaad, zijn week.
2: Maar dat zijn de beste moppen, want die mop komt ook voor in FC De Kampioenen.
0: Hepla.
2: En Balthazar Boma begreep hem zelfs niet. Wie zo flauw was, hij dat toch niet?
0: Komt goed,
3: dat zal een goede mop zijn.
0: Geert, geniet van de dag, geniet van de mosselen en geniet straks van Milk Inc. Fijne ochtend, hè, man.
3: Ja, voor jullie hetzelfde, dankjewel.
0: En nog een quizvraagje. Welke song hebben reclamemakers nooit mogen gebruiken voor aanbijenzalf? Dat zou nogthans keihard gemarcheerd hebben. Je hoort die over 6 minuten.
5: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Mannekes!
14: Bompi!
13: Ik ga schilderen!
14: Nee, Bompi, we gaan klussen!
13: Schilderen!
14: Klussen!
13: Schilderen!
14: Klussen!
13: Schilderen!
14: Klussen!
13: Mannekes!
14: Moeder!
13: Schilderen is ook klussen!
14: Ah ja!
13: En tot maandag is 25% korting op alle verf!
14: 25?
15: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma!
16: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.

0: Die Die. Veel beelden van Harry Kane van Engeland op de voorpagina van de kranten. Ook die Kroatië even hebben kapot gemaakt. Wat was dat, zeg? Shakira en Burna Boy. Die Die.
1: Platenpoets.
0: Ja, ja, de hit van het WK dit jaar is gepoetst. En Eddie Lecoq is ook wakker. Goedemorgen. Even genieten van de ochtendkoelte met de hond. Want straks wordt het heet. Ja, ja, Eddie. Lecoq, heel veel goede moed daarmee. Maar kijk, kunnen we even een plaat poetsen? Want we poetsen elke dag een plaat die je eigenlijk nooit zou mogen vergeten. Quizvraag, welke song hebben reclamesloebers ooit willen gebruiken voor aan bij jezelf? Exact, Ring of Fire. Johnny Cash, dat is echt gebeurd.
2: Ah, ja. Echt?
0: Ja, ja, ja. Oh. Prachtig liedje over een liefde die zo hard brandt dat het pijn doet. Net als aanbijen. Maar de familie van Johnny Cash heeft dat keihard verboden. Die hebben dat gevraagd, maar dat gaan we niet doen. Beetje spijtig, want die song die is zo goed. Nog altijd hoog in de radio, top 2000 elk jaar. We gaan hem poetsen. Het is veel te lang geleden zien.

0: van Johnny Cash.
1: And it burns, burns, burns.
0: Let it burn, Johnny.
1: The ring of fire.
0: Jean Dumeré is ook wakker. Goedemorgen, Peter en Schema. Hier eten we morgen mosselen. De kleinkinderen hebben de laatste examens, dus even verwennen rijwang. Examens? Net al bijna gedaan?
2: Dat denk ik niet, hoor. Nog een weekje.

0: zon brandt al. 6:01, zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Shema.
1: De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben hun akkoord om hun oorlog te beëindigen gisteravond plaat onverwacht al ondertekend. Eerder was gezegd dat dat pas morgen in Zwitserland zou gebeuren. In de VS is er wel kritiek op het akkoord, omdat er ook geld gaat naar de wederopbouw van Iran. En op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Colombia komt zo alleen aan de leiding in de groep. In de andere matchen speelde Portugal met Cristiano Ronaldo en Congo verrassend 1-1 gelijk. Congo speelt voor het eerst
2: in 50
1: jaar. Je
2: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Sonny van der Heijden. We beginnen in Brussel. Daar heeft de politie bijna 700.000 euro cashgeld gevonden bij een routinecontrole. Agenten hielden in Sint-Agatha-Berchem een bestuurder tegen omdat hij zijn richtingaanwijzers niet gebruikte. In zijn auto vonden ze een verborgen ruimte met gsm's en daarna bij een huiszoeking dus een grote hoeveelheid cashgeld. De man en zijn vriendin, allebei veertigers, zijn aangehouden. Ze worden van verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie waar...
4: Bij Telenet weet we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
2: Nood aan een uitlaatclip. En dat was eigenlijk, dat waren wij op de avondmarkt.
3: De burgemeester van Meissen begrijpt de frustratie, maar wil nieuwe incidenten vermijden. Opvallend, de schepen van jeugd geeft de jongeren gelijk en wil de vijf volgend jaar terug. In Halle krijgt de verplaatsbare speeltuin een tweede kans. De speeltuin op wielen zou vorige zomer normaal van de ene locatie naar de andere verhuizen, maar moest na amper een maand al worden weggehaald na een veiligheidscontrole. Kinderen konden met hun vingers namelijk tussen de speeltuigen blijven steken. De fouten zijn weggewerkt en de stad hoopt de speeltuin nu snel opnieuw te kunnen gebruiken, zegt schepen Louis van Dionant.
4: Als ik gewoon al terugdenk aan het moment dat vorig jaar dat de mobiele speeltuin op de Grote Markt stond, ja, dat was een heel groot succes. Dat is jammer genoeg eventjes stilgelegd geweest. Er zijn nog tal van openbare plaatsen waar hij zijn recht zal komen deze zomer.
3: En in de Watongewijk in Elsene is het gelijkspel van Congo tegen Portugal op het WK voetbal gisteravond gevierd als een overwinning. Het werd 1-1 en daarmee scoorde Congo meteen zijn eerste doelpunt ooit op een wereldkampioenschap. Na de wedstrijd barstte dan ook een feestje los in de Watongewijk in Brussel. Veel zon vandaag bij maxima tot 32 graden. Tegen de avond kans op onweer. Updates uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
5: Ja, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Iedereen op weg naar de zon?
6: Ja, ik zie het op D40 naar de kust, want daar is het wat aanschuiven bij Afliegem. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval. Verder naar Brussel verlies je ook al 10 minuten op diezelfde E40, ook vanaf Afliegem. De binnenring rond Brussel een kwartier vertragen daar tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan naar Antwerpen op de E17 opletten bij Haasdonk. Daar is ook een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En verder is het 10 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke. N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, ook daar 10 minuten erbij aan de werken in Temse en op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
5: Je zei daarnet, Kruibeke, daar is iets mee met Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Ja, veel gedoe, dat is nu al jaren bezig. Straks alweer een update daarover.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
10: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes. Of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
14: Nee, jij blijft zitten.
13: Ik heb hier alles binnen handbereik.
15: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
16: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.

0: Paula Bailey en Phil Collins, Easy Lover. Het is 19 voor 7. Shema die zit intussen op Facebook, maar dat heeft een heel goede reden. Niet zwaar, hè?
1: Ja, ik heb het effectief openstaan. Ja,
0: ja, ja, goede reden. Zometeen al redenen daarvoor. Maar Romy van de Regio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik hoor hier net dat jij toch een kleine verkeerscrimineel bent.
2: Nee, daar hangt nog iets boven het hoofd.
0: Vertel.
2: Maar ik heb het nog niet in de bus gekregen, dus zolang dat nog niet gebeurt, is het nog niet echt voor mij. Dus ik leef nog wel in een illusie. Maar ik heb per ongeluk een afrit opgereden van de autosnelweg.
0: Nee.
2: En omdat ik dus wist dat dat fout was en dat ik mij in een levensgevaarlijke situatie begaf...
0: Spookrijden.
2: Heb ik spookrijden eigenlijk, heb ik gedraaid met de auto. Mm. Maar op die afrit.
0: Oh,
2: en nu ben ik daar toch wel voor beboet, zeker.
0: Ja,
2: maar
0: terecht.
2: Dan denk ik... Ja, maar ja, wat had ik anders moeten doen?
0: Ja... Ja, dus...
1: Opletten en niet op een afrit rijden natuurlijk.
0: Exact.
2: Ja, maar ja. Kijk, daar waren we al voorbij.
0: Hou je brievenbus goed in de gaten, want verkeersbordboetes tenminste, die wordt duurder, staat er in de krant.
1: Ja, iedereen moet beter oppassen, niet alleen Romy, want vanaf juli betaal je 10% meer voor verkeersboetes. Voor een kleine boete betaal je dan minstens €74 in plaats van €68. En als je betrapt wordt op bellen of gsm'en achter het stuur, dan moet je ook zo'n €20 meer betalen. En dan zal die boete over de €200 gaan.
0: Oh,
1: de verkeersexperten zeggen dan weer, wij betwijfelen of hogere boetes wel zullen helpen voor een veiliger verkeer.
0: Zolang Romy in het verkeer blijft, ik denk het
1: niet. Ik denk het ook niet. Als je niet zijn bord kan lezen, dan is het eigenlijk het einde nabij.
2: Schema.
0: Romy. Maar dan, ja, die soap duurt nu al jaren. En we hadden het hier ook even in de Goeiemorgenmorgen, sinds een paar jaar geleden al, met Comedian. Xander de Rijke, die woont in Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht. Dat is die fusie. En die wil daar al lang een goede naam. Hij had een prachtig voorstel waar ze niks mee gedaan hebben. Jammer, toch nog even meemaken.
3: Wat het ook wordt, ik hoop dat het gewoon een mooie naam wordt. Want we hebben nu geen inspraak gehad op de naam. Er zijn 5 namen naar boven gekomen die echt door Mark de Bel geschreven zijn. Echt Scheldewaas en Waasschelde, dat is niks serieus.
1: Heb je een voorstel?
3: Beverzwijn.
0: Beverzwijn, ja, waar je zegt van ze hebben geen inspraak gehad. Maar er is weer nieuws over het sinds maandag.
1: Ja, want die gemeente gaat voor de tweede keer al op zoek naar een nieuwe naam. En vanaf deze week konden ze al nieuwe voorstellen insturen. Maar er is wel een voorwaarde. In die naam mogen de woorden Beveren, Kruijbeke of Zwijndrecht niet voorkomen, omdat de naam verbindend moet zijn. Dus helaas zal Beverzwijn het ook niet kunnen halen. Dat komt ook omdat 2 jaar geleden was de naam Beverwaas bijna verkozen. En toen had Zwijndrecht gezegd, oh nee, dat mag niet gebeuren. En nu mogen dus iedereen vanaf 16 jaar creatieve voorstellen indienen. De burgemeester heeft dat specifiek gevraagd. Uiteindelijk worden er dan 5 gekozen en daarop mag ook iedereen stemmen. En dus, ja, we horen al namen als Waaskantje. Maar ik zit dus op de Facebookgroep van Gezijd van Zwijndrecht, Beveren en Kruijbeke als.
0: Dat al, ja.
1: Dat zijn van mijn favoriete Facebookgroepen.
0: Ja.
1: En daar zie ik namen staan als Wazegem, Scheldelaken, Scaldis, Waas, Waastricht. Hilarisch.
0: Waastricht?
1: Ja, ook goed gevonden. Ook heel speciale namen, zoals Trede Simpia, Laarbeke, Waasakker, Waashoek, Scheldehoek, Polderhoek. Ik stel voor dat die al allemaal in de lijst komen.
0: Waar ik vandaan kom, hebben ze Zomergem, Waarschoot en Lovendegem samengegooid.
1: Ja.
0: En daar hebben ze Lievegem van gemaakt.
1: Oh.
0: Dat de lieve daar stroomt. Hoe simpel kan het zijn?
1: Ja. Ik dacht dat het een lieve gemeente was.
0: Ook. Maar ja, inderdaad, de Schelde is daar ook. Je kan zoveel met de Schelde doen.
1: Ja, de burgemeester had blijkbaar Scheldewaas graag gehad, maar de politiezone heeft die naam al gepikt.
0: Dan?
1: Dus ja.
0: Dan?
1: Ja, maar ja, dan zegt hij, dat wordt wel moeilijk, hè?
0: Ja, dat is alles zo moeilijk. Zo moeilijk is het ook allemaal niet, zeg. Maar goed, ja, als er nog mensen zijn uit de buurt daar die denken van, ik heb een uitstekend idee, deel het gerust even. Kunnen we nog doorgeven aan meneer de burgemeester. Bon, Romy van de Regio, ik hoop dat je ter plaatse bent.
2: Nee, duidelijk nog niet.
0: Nee, ja, pas op met die opletten daar. Straks mee.
4: Dit was niet wat ik wilde.
0: Dit is mooi meteor.
4: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Ho, wat een hit wordt dit, jongens. Meteor, nooduitgang. VRT Zomerhit, hou je maar klaar. Grote kans hebben natuurlijk. 12 voor 7, goedemorgen.
1: Zie, daar is Romy.
0: Ja, pas maar op met die Romy.
1: Daar is Romy.
0: Bon, als ze ooit de juiste afrit vindt, dan komt ze er sowieso wel. Romy van de regio, want dit wil je meemaken. Jij gaat naar een plek waar ze kinderen op grote bloembladen leggen. Neem ons mee.
2: Ja. Op reuze leliebladeren. Die kunnen blijkbaar een diameter hebben van 1 meter tot zelfs bijna 2 meter. Gigantische bladeren. En kinderen tot en met 1 jaar oud, die worden daar dan heel schattig, mooi lief opgezet. En dan worden die gefotografeerd. Een prachtig plaatje. Super populair. Bestaat al 20 jaar in de plantentuin Meissen. Daar gebeurt het allemaal dus. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk een beetje een soort van Tomorrowland voor baby's. Zo populair is het. Echt waar. Ze doen het maar 5 dagen gedurende deze zomer. Ja. Dus gedurende de zomermaanden. 90 baby's per dag. Dus je denkt, 90 maal 5. Ik krijg een error in mijn hoofd. Dat
0: 450.
2: Is veel. Dankjewel, Peter. Veel baby's. En blijkbaar toch gewoon binnen het uur uitverkocht. Dus echt gewoon strijden voor die foto op die grote reuze lelieblad.
0: Nee, jongens.
3: Kost wel
2: ja, maar
3: veel
2: mooi
3: geld.
2: Toch?
0: Hoeveel kost dat?
2: Ah.
3: Het kost wel geld. Ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik het te duur vond. En daar staat ook bij dat je maar een beperkt tijd krijgt per kind. Dat, stel dat je kind dan lastig doet of huilt, dan heb je pech, hè. Maar je hebt wel betaald, hè. Geld weg. Bye.
0: Oh, kijk. Alle details over een uurtje zie je. Check even hoeveel het daar kost allemaal ook, Romy. Dit is Lizzo. About them.

Ja, dat kan. Hè. Gewoon punto punto app naar de app van Radio 2 met je telefoonnummer erbij. Punto punto en dan je telefoonnummer en win. Ja, die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Die kan je straks winnen met ons spel punto punto. Ook deze vrouw wordt 50 jaar vandaag. Laura Lynn, weet je dat nog? Die enorme doorbraak hit. En hoeveel

0: Laura Lin, je hebt me duizendmaal belogen. Gelukkige verjaardag.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Met zometeen een donderdagfeestje, want Milk Inc. op bezoek, al 30 jaar bezig. En vooral kennen die hun eigen muziek wel een beetje. De test nog voor 8 uur.
8: Elke dag.
0: Het is 7 uur, 14 nieuws op Radio 2 met Schema.
9: Goedemorgen. Het akkoord tussen de VS en Iran is al ondertekend. En er komen hete dagen aan, met ook onweer. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben hun akkoord om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht al ondertekend. Eerder was gezegd dat dat pas morgen in Zwitserland zou gebeuren. De Amerikaanse president Trump is nu in Frankrijk voor de top van de G7, de 7 rijkste industrielanden ter wereld. Daar heeft hij in het historische kasteel van Versailles zijn handtekening gezet onder het akkoord. En daarin staat onder meer dat de gevechten 60 dagen zullen stoppen, dat de straat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen en dat de Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. Maar in de VS is er ook kritiek omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en omdat er veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Grave in de VS.
10: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Een Republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Ja, grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent. Maar zelfs dat zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen.
9: In Sint-Truiden in Limburg is gisteren een jongen van 13 jaar overleden bij een zwaar verkeersongeval. De jongen werd aangereden door een auto bij een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies is gebeurd. Dat wordt nog verder onderzocht. In de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft de politie bijna €700.000 gevonden na een verkeerscontrole. Agenten hielden een bestuurder tegen omdat hij zijn richtingaanwijzer niet had gebruikt. Ze vonden dat hij wel erg zenuwachtig was en hebben dan zijn auto doorzocht. En toen vonden ze een verborgen ruimte met gsm's in. En later bij een huiszoeking vonden ze dus al dat geld. De bestuurder en zijn partner, een vrouw van 45, zijn allebei aangehouden op verdenking van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met raketten en drones. Rusland deed dat onder meer in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hoeveel schade daar is, is nog niet duidelijk. Oekraïne viel voor de 2e keer in een week tijd een olieraffinaderij in Moskou aan. Op beelden is vuur te zien en enorme zwarte rookpluimen. Het bedrijf zou na een aanval eergisteren wel al stilgelegd zijn. Vanaf vandaag wordt het heet in ons land, met temperaturen boven de 30 graden, maar ook met felle onweersbuien. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
11: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen, met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim.
9: En op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Colombia komt zo alleen aan de leiding in de groep. In de andere match speelde Portugal met Cristiano Ronaldo en Congo verrassend 1-1 gelijk. Congo speelt voor het eerst in meer dan 50 jaar op het WK en pakt dus al meteen een punt. Veel mensen van Congolese afkomst die in ons land wonen zijn zo blij dat ze het als een overwinning zien.
12: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
13: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in World Cup. Allee, ik heb geen woord.
9: Nog op het WK voetbal klopte Ghana Panama vannacht met 1-0. Het doelpunt viel wel pas in de 95ste minuut. In dezelfde groep won Engeland van Oekraïne met 4-2. Harry Kane scoorde twee keer. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
14: Vanaf vandaag wordt het afval in de rand rond Brussel en het Pajottenland een uur vroeger opgehaald. Dat komt door de hitte. En jongeren in Wolvertem zijn boos omdat het jeugdhuis morgen geen fuif meer mag organiseren op de avondmarkt. Vorig jaar was er namelijk een grote vechtpartij. Enkele bezoekers raakten gewond toen er met stoelen en glazen flessen werd gegooid. Veel zon vandaag bij maxima tot 32 graden. Tegen de avond kans op onweer. Morgen halen we zelfs 34 graden. Updates straks om 7:30.
0: Tjahajo.
15: Ja, goedemorgen.
0: Ga je aan de mosselen vandaag?
15: Vandaag misschien niet, maar misschien dit weekend wel. Ja, ja, heel heerlijk. Met een frietje erbij. Fantastisch.
0: Met wat?
15: Met een frietje erbij.
0: Oh, ja.
15: Ja, met een beetje mayonaise.
0: Lekker mayonaise.
15: Oh, lekker. Schitterend.
0: Ja. Oké, okay, ga door.
15: E40 naar de kust. Daar is het 25 minuten aanschuiven van Ternat tot Afliegem. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook daar. Naar Brussel voorlopig files van maximum een kwartier. Zie ik op de E40 vanaf Aalst en op de E429 ook bij Halle. De binnenring rond Brussel opletten. Rijden vanuit Wallonië. Dan moet je even opletten voor een defecte auto op de linkerrijstrook net voor Halle. Het is daar aanschuiven. Verder ook 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dan naar Antwerpen. Stevige file al op de E17. Ruim een half uur van Sint-Niklaas tot Haasdonk. Komt ook door een ongeval. N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, dat is vlakbij. Daar ook al 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.

0: Ik weet nog allemaal niet hoor wat die Bram Verbrugge allemaal zegt. Zo, daarnet ging het alweer over iets nieuws. Een
1: Spaanse pluim.
0: Yo, maar blijft die lang hangen? Straks alle details.

0: donderdag begint.
1: Een donderdag die je gaat meemaken met een...
2: Spaanse pluim.
1: Ja, straks meer daarover met weervrouw Sabine. Het is vandaag 18 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de hittegolf, dat die eraan komt, hou daar rekening mee. Smeren, smeren, voldoende drinken, belangrijk. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Ook op Graspop Metal Meeting in Dessel gaan ze kunnen gebruiken. Dat wordt daar heel heet, hè.
3: Ja, mooi.
1: Ze hebben allemaal een zwarte t-shirt aan.
3: Ja, dat is niet zo goed, hè.
1: Blijkbaar niet.
3: Ja.
1: Twee zonnestraaltjes, straks Reggie en Linda van Milking, die komen live spelen. En er is alweer nieuws van op het wereldkampioenschap voetbal natuurlijk. Ja, ja, Engeland lekker bezig met die Harry Kane die een paar keer gescoord heeft. Maar vooral, heel mooi, we hebben een kapper op het WK.
3: Ja, en als er iets is dat nodig is op een WK voetbal, dan is het wel kapper Mathieu Naïs uit Dilbeek, want die is mee met de Rode Duivels gereisd. En hij knipt in het Spelershotel het haar van onder meer Tielemans, Salemakers en de Ketelaren. De spelers hebben hem zelf uitgenodigd en betalen ook de kapper zelf.
1: Oké.
3: Het is eigenlijk blijkbaar vlak voor een wedstrijd een vast ritueel om naar de kapper te gaan voor verschillende Rode Duivels.
1: Jezus.
3: Naïs begon 10 jaar geleden met één kapsalon vlak bij Anderlecht en dan had hij meteen heel veel Anderlecht spelers als klanten.
1: Slim.
3: En zo is hij dan opgeklommen in dat wereldje. En hij praat naast het haarknippen, kappers was toen niet dan, een beetje babbelen over allerlei dingen. Over voetbal uiteraard, maar ook over bijvoorbeeld investeringen en plannen voor na hun carrière. Daar wordt dus ook al over gepraat.
1: Prachtig.
3: Hij kent eigenlijk alle geheimen van de Rode Duivels. Als je iets wil weten, Mathieu Naïs is dus de man.
1: Eigenlijk backstage Bavo, vriend van de sterren.
4: Oh, yeah. Ja. Backstage Bavo.
1: Zeg, ik hoor dat die man in de buurt van Anderlecht een kapsalon heeft. Dat zou nog iets voor jou zijn.
5: Om er langs te gaan of hetzelfde te hebben?
1: Ja, om er langs te gaan misschien. Maar bij welke kapper ga jij?
5: Ik ga bij kapper... Ah, bij deze een shout-out. Bij kapper Mazen in Halle.
1: Dat is ook toch in de buurt van Dilbeek?
5: Ja, dat is waar. Hè.
1: Moet je toch eens proberen, maar
5: ik ben,
1: man.
5: Ja, zeer content van Mazen. Dus...
1: Ja, sorry daarvoor. Sorry, Mazen. Is dat zijn voornaam of zijn familienaam?
5: Ja, nee, is zijn voornaam.
1: Mazen?
5: Ja.
1: Ik liep die af en toe door... van
5: het... Ik ga er straks naartoe, trouwens.
1: Ja, dat dacht ik al.
3: Dat is echt nodig ook, aan je ziet dat.
5: Zo makkelijk.
1: Maar die woont, hoor. Ja, maar die woont, het is door.
6: Ja, de week is weer voor mij en op vrijdag...
1: Ah, dat is morgen. Laat de tijger er maar uit. Gert en James.

0: Vraag je toch, heb je nu al die kaarten voor Radio 2 Eregalerij woensdag 21 oktober in het Concertgebouw in Brugge? We vieren Bart Peters en daarna winnaar voor een leven vol muziek. Want volgens de laatste cijfers is dat bijna uitverkocht. Dus, ja...
1: Dat is omdat jij dat presenteert ook, hè?
0: Dat is...
1: Ik wil jou zien, hè?
2: Oh my god.
0: Sowieso, Shema, dankjewel. Maar dus, waarschijnlijk gaat dat harder dan baby's die gefotografeerd worden. Grote leliebladeren in meisjes daar. Die beelden die krijg je
1: nu gaan kopen.
0: Ja, maar echt toen hoor. Radio 2 kanaal op VRT Max, daar moet je zijn. En vanaf maandag zou ik heel goed luisteren. Want we gaan jou zo gelukkig maken hier bij Goedemorgen Morgen. En als je weet tegen wie de Rode Duivels volgende week voetballen, heb je straks een streepje voor.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
5: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
3: En een ontmoeting met zijn grote idool.
6: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
3: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
7: Radio 2, WK-koorts.
3: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
3: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Ja, het is met een brandweerman vanmorgen, want die kan misschien de exclusieve Goedemorgen Morgenmok winnen. Kenny Meert uit Lennik. Kenny, goedemorgen.
12: Goedemorgen, dag Peter, dag Shema.
0: Net klaar van de nachtshift op de brandweerkazerne. Wat was de truc?
12: Ja. Nee, het is vrij kalm gebleven vannacht.
0: Ja, want ben je van de uitrukken, brandweerman?
12: Ja, absoluut.
0: Goh, en hoeveel, ja, als je dan zo'n nacht doet, hoeveel keer moeten jullie dan op?
12: Oh, gemiddeld 1-2 keer.
0: Ja, toch, kijk. Hè. Maar je hebt een beetje kunnen slapen, ja. Dat is ook wel goed natuurlijk.
12: Ja,
0: want je hebt je energie
12: wel
0: nodig, want wat ben je aan het doen?
12: Ja, ik ben aan het verbouwen thuis, ja.
0: Ja, Kenny, met dit weer, kameraad.
12: Ja, maar het is binnen, dus het valt nog mee.
0: Alsof het daar niet warm kan zijn. Maar goed, heel veel succes ermee, Kenny. En misschien kan je een Goedemorgen Morgenmok meenemen naar de brandweerkazerne. Zo meteen start de klok van Punto Punto. Ik stel vragen, je krijgt de eerste letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden. Weet je die mok? Pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We gaan met de L, N, O, P spelen. Welke L gebruik je om je handen te wassen na een toiletbezoek? Pas gewoon.
12: Pas.
0: Welke M is de voornaam van een Italiaanse loodgieter uit computerspelletjes?
12: Mario.
0: Welke N is een land zonder buurland en de tegenstander van onze Rode Duivels volgende week?
12: Nieuw-Zeeland.
0: Welke O is een vogel die volgens de mythe baby's rondbrengt?
12: Ooievaar.
0: Oh, spannend. Welke L gebruik je om je handen te wassen na een toiletbezoek? Was misschien een beetje verwarrend. We zochten een lavabo. Lavabo. Welke M is de voornaam van de Italiaanse loodgieter uit de computerspelletjes? Mario. Dan de N, een land zonder buurlanden. En de tegenstander van onze Rode Duivels volgende week? Nieuw-Zeeland. En dan de O, de vogel die volgens de mythe baby's rondbrengt.
13: Punto, punto.
0: Maar ja, de ooievaar. Goed gespeeld, man.
12: Dankjewel.
0: Brandweerman Kenny, geniet van de verbouwing. Geniet van de goede morgen, Mokko. En fijne ochtend.
12: Dankjewel.
3: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. This is the story of my baker.

0: Pandemonium. De mosselen die komen in de buurt al. De zon is op. En ik zag je net dat het in... Wat was het? In
1: Rome
0: was het 36 graden is.
1: Nou, morgen wordt het hier ook al 35 graden.
0: Weervrouw Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Neem ons even mee door de dolle tijden.
2: Ja, dat kan je wel stellen. Gisteren al temperaturen boven 25 graden, 26 graden en half voor Ukkel. Dus de hittegolf is begonnen, denk ik. En het wordt vandaag een hete zomerdag. Met, ik zie nu al veel zon. Voor de provincie Limburg is er nog bewolking. En ik zie ook voor vlak aan de kust, daar kan het eerst nog nevelig of mistig zijn. Maar voorts eigenlijk een hoog zomerdag met zeer warme, zwoele lucht ook. Zeer warme lucht vanuit het zuiden. Met temperaturen straks van 25 graden aan de kust. 26 of 27 graden in de Hoge Venen. In het binnenland gaat het naar een tropische 30 graden en meer. In Brussel 32 graden. In het zuiden van het land misschien wel tot 33 graden. En dat met weinig wind. Er hangt ook onweer in de lucht. Want vanavond en begin van de nacht kunnen er een paar onweersbuien van over Frankrijk ook over ons land trekken. En lokaal kunnen die hevig zijn met veel neerslag op korte tijd, hagel, felle windstoten. En het kan nog warmer en dat voelen we dan morgen. Dus opnieuw het stralende zon na de middag of avond. Vooral alweer die onweders die lokaal hevig kunnen zijn. En we gaan dan van 30 graden aan zee en in de Ardennen tot 35 graden in de Kempen. En het is nog niet gedaan met de hitte, want ook in het weekend vaak zonnig weer. Kans op onweersbuien, vooral na de middag en 's avonds. En met temperaturen rond 30 graden. En dus ook begin volgende week blijft het nog heet, maandag 30 graden en meer. Dus de kans op een hittegolf is echt wel zeer groot.
0: Oh, vinden we dat goed of vinden we dat niet goed, Sabine?
2: Nee, niet goed, hè. Water drinken, in de schaduw blijven, niet te veel bewegen.
1: Dat is mijn favoriete activiteit, niet te veel bewegen.
2: Voilà.
1: Ja, ideaal.
0: Zeg, Sabine, hoe is het met jouw...
3: Spaanse pluim.
0: Spaanse pluim?
2: Ja, Spaanse pluim, ja. Spaanse pluim, ze is er, hè. De droge, hete lucht van over Spanje. Het vocht vanaf het westen en voilà. We zitten erin.
0: Feestelijk, dankjewel Sabine. Goedemorgen zeg. Dus als je last hebt van je Spaanse pluim, die had gerust even bij ons hoor. Vanmorgen, morgen, maar die had last hebben van je Spaanse pluim, want... Je komt live spelen op ons Goeiemorgenmorgen podium. Hij heeft een hele goede nieuwe song uit. Op weg naar mezelf. Jeremy.

0: ik denk dat hij best toch zo'n paar maandverbanden onder zijn oksels moet doen. Zo, want ik kan zweten. Ja, je lacht. Ik weet, Ben Krabbe,
1: ja?
0: Die deed dat van die, ja, van die okselpads.
1: Ah ja, dat bestaat.
0: Ja,
1: om niet te zweten.
0: Zijn er mensen die gewoon een maandverband onder hun oksels plakken?
1: Kan, hè. Pampers, alles kan. Hè.
0: Ja. Pamper is wel heel veel. Goedemorgen, Marijke Arnoud in Halen daar.
2: Goedemorgen Peter, goedemorgen.
0: Oh, we hebben het net over de Spaanse fluim. Hoe is het bij jou daar?
2: Ah, wel, Sabine Hagedorn sprak net van Limburg heeft nog een beetje bewolking. Maar hier in Halen is geen wolkje meer aan de lucht. Dus
0: ik
2: we hebben een
0: het.
2: Stralende ochtend.
0: Oh, leugens. Leugens alweer.
1: Mooi.
0: Maar het ziet er wel heel mooi
2: dat
0: uit.
2: Dat belooft voor vandaag, inderdaad.
0: Marijke, geniet ervan. Ja. Je bent bij Radio 2. Fijne ochtend. Het is 19:30, 14 nieuws zometeen. Uit je buurt, eerst schema.
3: De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben hun akkoord om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht al ondertekend. De straat van Hormuz gaat open voor alle schepen en de sancties tegen Iran stoppen. In de VS is er kritiek op het akkoord, ook omdat er geld gaat naar de heropbouw van Iran. En Rusland en Oekraïne, die andere oorlog, die hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met raketten en drones. Rusland viel onder meer Kiev aan. Oekraïne viel dan weer voor de tweede keer in een week tijd een olieraffinaderij in de hoofdstad Moskou. Aan.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Sonny van der Heijden en we beginnen in Brussel. Daar heeft de politie bijna €700.000 cash geld gevonden bij een routinecontrole. Agenten hielden in Sint-Agatha-Berchem een bestuurder tegen omdat hij zijn richtingaanwijzers niet gebruikte. In zijn auto vonden ze een verborgen ruimte met gsm's en daarna bij een huiszoeking dus een grote hoeveelheid cash geld. De man en zijn vriendin, allebei 40'ers, zijn aangehouden. Ze worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie waar veel zwart geld circuleert. Jongeren in Wolvertem zijn boos omdat het jeugdhuis geen fuif meer mag organiseren morgen op de avondmarkt, omdat er vorig jaar een zware vechtpartij was. Enkele bezoekers raakten gewond toen er met stoelen en glazen flessen werd gegooid. Er gaat nu een petitie rond die al zo'n 300 keer is getekend, zegt Thomas van Beersel van jeugdhuis Sloefke.
6: Dit jaar hebben wij een muziekverbod gekregen vanaf 22 uur en voordien mogen wij enkel nog muziek spelen tot 85 decibel. Dat is een beetje achtergrondmuziek. Maar ja, goed, het is een avondmarkt. Dat is de bedoeling dat dat een feest is voor iedereen, voor jong, voor oud. Het is het einde van de examens. Ze hebben wel nood aan een uitlaatklep en dat was eigenlijk, dat waren wij op de avondmarkt.
5: De burgemeester van Meissen begrijpt de frustratie, maar wil nieuwe incidenten vermijden. Opvallend, de schepen van jeugd geeft de jongeren gelijk en wil de fuif volgend jaar terug. Vanaf vandaag wordt het afval in de rand rond Brussel en het Pajottenland een uur vroeger opgehaald. Als de vuilnisophouders vroeger beginnen, moeten ze minder lang in de hitte werken. Intradura rijdt de volgende dagen al vanaf 5 uur 's morgens uit in plaats van 6 uur. En ook de vuilnisophouders in regio Overijssel starten een uurtje vroeger, dat is dan vanaf 6 uur. In Halle krijgt de verplaatsbare speeltuin een tweede kans. De speeltuin op wielen zou vorige zomer normaal van de ene locatie naar de andere verhuizen, maar moest na amper een maand al worden weggehaald na een veiligheidscontrole. Kinderen konden met hun vingers namelijk tussen de speeltuigen blijven steken. De fouten zijn weggewerkt en de stad hoopt de speeltuin snel opnieuw te kunnen gebruiken, zegt schepen Louis van Dionant.
7: Als ik gewoon al terugdenk aan het moment dat vorig jaar dat de mobiele speeltuin op de Grote Markt stond, ja, dat was een heel groot succes. Dat is jammer genoeg eventjes stilgelegd geweest. Er zijn nog tal van openbare plaatsen waar hij zijn recht zal komen deze zomer.
5: En in de Matongewijk in Brussel is het gelijkspel van Congo tegen Portugal. Matongewijk in Brussel is het gelijkspel van Congo tegen Portugal op het WK voetbal gevierd als een overwinning.

0: E34 en de E313, daar 20 minuten vertraging zie ik vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Op de N16 dan van Sint-Niklaas naar Willebroek, ook daar 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En opletten als je naar de kust gaat, ook de vroege vogels staan al in de file, tenminste bij Afligem, want daar is nog steeds de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Hou rekening met 1 uur vertraging al van voor ter nat. Verder naar Brussel zie ik files van gemiddeld zo'n 20 minuten. Dat is op de E40 vanaf Aalst, verder vanaf Zemst op de E19, andere E40 vanaf Haasrode en bij Halle op de E429. Ook de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En dan goed opletten wie richting Ardennen gaat of Luxemburg. In Luik is de Quinte-tunnel op de E25 door technische problemen momenteel in beide richtingen afgesloten. De files groeien daar snel aan.
1: Tja jongens, stel je voor maar vandaag.
2: Goedemorgen, morgen.
1: Even gezellig naar de zee, dat is nog een goed plan. Maar blijf gewoon even hier, want zometeen is er een live bezoek van Milking natuurlijk.
3: Oh yeah, backstage Bavo.
1: Vriend van de sterren, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, heb je ze al gezien vandaag?
4: Ik heb ze al gezien, Peter. Ja.
1: En?
4: Met de nieuwe song Medicine.
1: Ja, ja. Dat weet ik, ja.
4: Ja, maar ja, dus ik vraag me dan af, wat zou het lievelingsmedicijn van Reggie zijn?
1: Wat is dat? Wil je die vraag echt stellen?
4: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké, zometeen mag je die persoonlijk stellen.
4: Dat is fijn.
1: Bijzonder allemaal. Mocht je nog vragen hebben voor Reggie of Linda, kan ze hier altijd even laten lossen.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het gewoon.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo.
12: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
13: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
12: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
13: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
12: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
14: Eeuw, wat bedoel je daarmee?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
15: Radio 2.
16: Goedemorgen, morgen.
17: Peter van der Veijre.

0: CC. Het is 19 voor 8. Goedemorgen.
1: Zie, daar is Romy.
2: Daar, Romy.
1: Zie, daar is Romy.
0: Wij, je hoopt toch vooral dat ze niet afvallen. Waar af? Van een reuze waterlelie in de plantentuin van Meissen zijn die enorme lelies op een hoogtepunt. Zijn enorme bladeren waar je zelfs een baby kan opleggen en zo foto's kan van nemen. Natuurlijk, kleine Jan, een beetje spoiler, je moet er wel voor betalen.
3: Ja, het kost €56, is wel met de toegang tot de plantentuin inbegrepen.
0: Okay.
3: Maar de foto's moet je dan wel nog zelf achteraf bestellen bij de fotograaf.
0: Ah ja.
3: En iedereen weet dat de foto's dan zelf het duurste zijn.
0: Maar het zijn wel mooie foto's natuurlijk.
3: Prachtig, absoluut.
0: En ook heerlijk om te zien, onze stuntvrouw Romy van de regio is weer van alles van plan. Ze staat op dit moment in de plantentuin van Meissen. Ik voel de warmte en de vochtigheid stijgen. Luister en kijk nu mee wat daar precies aan het gebeuren is.
4: Ja, ja, ik heb hier een prachtige dry suit gekregen. Dus geen wetsuit, maar een dry suit. De botten zijn erin genaaid, zodat er straks geen druppel in mijn broek terechtkomt. Waarvoor dank trouwens. Voor ik dat water inga, heel belangrijk. Ik sta hier in de plantentuin Meissen, want de komende dagen gaan hier veel baby's in en uit gaan. En iemand die er alles over weet, dat is Manon van Hooyen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Romy.
4: Wat staat er hier op de planning, de komende dagen, maar ook maanden?
5: Vandaag is de eerste dag van de sessies van de fotoshoot van de baby's op onze reuzenwaterlelie. Die worden opgekweekt. Die zijn nu op hun mooist, op hun stevigst ook. En vandaag ontvangen we 90 babytjes op een hele dag. Die elke keer met heel veel zorg gefotografeerd worden door onze fotograaf.
4: Ja, de mama's die zijn daar zot van. Denk de papa's, de oma's, iedereen eigenlijk. Het was meteen uitverkocht, hè?
5: Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is al een aantal jaren dat vanaf als we die tickets openzetten, dat ze alle 500 tickets de deur uitvliegen. Dat is fantastisch. Ik denk dat moeders het heel fijn vinden om zo'n unieke foto op een unieke plek te hebben van hun babytje.
4: Want je zegt uniek. Hoe uniek is het dan dat die hier worden gefotografeerd?
5: Het gebeurt op een paar plekken in Europa, maar echt niet zoveel. Dus ja, je kan het ook nooit individueel als individu zelf in zo'n vijver gaan.
4: Dat is levensgevaarlijk. Niet doen.
5: Nee, niet doen. Absoluut niet doen, want je zou de vijver beschadigen, de bladeren beschadigen.
4: En de baby's misschien ook.
5: En de baby's misschien ook. Dus het is niet aan te raden. Dus het kan alleen gebeuren omdat wij het organiseren op een andere botanische tuin. Het is ook een blad dat heel fotogeniek is. Dus ja, voilà.
4: En we doen het al 20 jaar.
5: Ja, dat klopt. Het is een beetje een jubileum. Het is de 20e editie. Dus dat betekent dat de babytjes die er 20 jaar geleden op zaten, nu ongeveer 20 zijn.
4: Dat is keimooi, dat is keimooi. We gaan het in de praktijk ook even doen. Ik ga het water in. Ja. Daar staat ook tuinman Gerry al klaar. Ik heb mij laten vertellen, Manon, dat ik een beetje moet opletten. Hè?
5: Je moet inderdaad opletten. Er zijn 3 treetjes en daar groeien wat algen op. Ja. Dus vooral niet vallen.
4: Nee. Ik ga dat doen, ik ga dat doen. Voorzichtig wordt hier mij nog in mijn oor gefluisterd. Gerry geeft mij al een hand. Daar ben ik heel blij om. Gerry, dank je wel. Hup. Gerry is hier tuinier van dienst. Hele goeiemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Dankjewel voor de hulp. Ondertussen worden mijn benen een beetje vacuüm gezogen, maar dat is normaal.
6: Dat is heel normaal. Dat is een teken dat de botten hun werk doen.
4: Oké, gelukkig, gelukkig. Nu, jij bent hier al aan de slag, die babytjes mooi in het blad aan het zetten. Kan dat blad dat allemaal aan, dat gewicht?
6: Maar veiligheidshalve steken we daar wel een triplexplaat onder. Om te garanderen, moest dat blad scheuren, dat we natuurlijk geen problemen krijgen. Maar zo'n blad kan redelijk veel aan. Omdat daar een speciale structuur van nerven onder zit, waar dat lucht in opgeslagen zit. Dus eigenlijk, hoe meer druk dat je erop zet, hoe sterker dat het wordt, totdat dat natuurlijk ergens breekt.
4: Dus een vierling is ook welkom hier de komende dagen, maanden?
6: Zou kunnen met de nodige hulp van collega's, ja.
4: Ja.
6: We kunnen ze niet alleen laten zitten van een andere te gaan halen.
4: Nee, nee, dat kan ik geloven. Nu, jij doet het al 20 jaar ook, je bent er van het begin af aan bij. Zijn er nooit niet accidenten gebeurd? Nu niet te luid zeggen als er andere mama's of zo bij zijn, maar...
6: Bah, valt wel eens voor.
4: Ja, of wat?
6: Ja, natuurlijk. Al 2.
4: In het water gevallen, maar dan ben jij er wel snel bij.
6: Bah. Als eerste zwemleraar ben ik dat toch ook een beetje fier op van tijd.
4: Oké, kijk, kijk, kijk. Bij Gerry zijn ze in goede handen. Nu, die bladeren, die zien daar wel een beetje van af.
6: Ja, natuurlijk. Een blad die we gebruiken voor de fotoshoot, dat moet er daarna uit. Natuurlijk selecteer ik die wel. Het moet een mooi blad zijn, een volgroeid blad, maar wel bij de oudere bladeren. Dus ik moet zorgen dat er een continuïteit van blaren is, zodanig dat we met de fotoshoot verder kunnen.
4: Nu, aan alle mama's die zeggen, ik wil er volgend jaar echt graag bij zijn, ik wil mijn kindje tot en met 1 jaar laten fotograferen. Geen paniek, want vanaf januari begin je gewoon opnieuw met kweken en de zomer van 2027 doen we dit gewoon opnieuw, hè?
6: Als het seizoen meevalt, zijn ze er elk jaar opnieuw.
4: Kijk, dat is mooi. Elk jaar opnieuw worden hier schattige babytjes gefotografeerd. Zou het mij kunnen houden? Nee.
6: Met een tafeltje eronder, juist.
4: Oh. Ja, oké. Okay, ja.
0: Alle beelden daarvan kun je bekijken op onze Instagram met goeiemorgen.morgen. Het is mooi om te zien, sowieso. En ja, mooi om te zien hoor, zo meteen Linda, Reggie, Milkink live bij ons. En dan die ene gekke vraag van Backstage Bavo. Die wil je

0: Natalie en Boelia, goedemorgen en zie ze stralen, ja. Goedemorgen Reggie, goedemorgen Linda.
1: Goedemorgen.
2: Morning.
0: Twee zonnestraaltjes, toch goed voor minstens 100 graden. Linda en Reggie van Milk King, hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Ja,
2: zeer goed op dit uur eigenlijk. Ik verschiet ervan. Ben ik niet gezind en zo.
0: Sinds wanneer heb je een baard?
2: Sinds ik hier een tijd heb.
1: Ja, eigenlijk.
2: Zit het dan nu al een beetje?
1: Ja, valt nu wel op, ja.
2: Ja, het is tijd om een beetje mannelijker voor de dag te komen.
0: Vind je wel goed?
2: Ja, ja. Goed, oké, dank je wel.
0: Ja, blijft hij lang of...
1: Nu ook niet zo lang, hè, zeg.
2: Ja, tegen kerstmis zou ik toch...
1: Oh, nee, ja, kom.
0: Zo ho, ho, ho, ja, zou het mooi zijn voor de kerstmiseditie. Ja, en vooral, Reggie, ik hoor dat jouw gezin maar blijft uitbreiden. Nieuwe puppy.
2: Och, zwijg. Ja, deze morgen. Ja, sorry. Ik kom dus deze morgen. Ik probeerde niemand te wakker maken, maar ik kom dan beneden. En de nieuwe puppy heeft dan heel de keuken ondergekakt. Maar ik was bijna te laat om hier te komen, dus ik heb de kak niet opgeruimd.
0: Oh, nee.
2: Dus ik denk dat mijn vrouw een beetje kwaad op mij is. Dus bij deze bied ik mijn excuses aan. Maar ik moest bij Peter van de Verre zijn.
0: Ja, dat is een goede idee.
2: En dan zocht ik mijn sokken. En dan heeft die puppy een hobby. En die eet sokken. En mijn sok is weg. Dus ik ben eigenlijk met één sok naar hier gereden. Gelukkig lag er nog één in mijn auto hier op de parking. Wat een leven.
0: Oh, met één zin om een paar honden te kopen. Zo. Jezus.
1: Ja, ja.
2: Denk na volgende puppy bestaat.
0: Hoe heet de puppy?
2: Lana. En we hadden al Deli. Dus nu moeten wij nog Ray hebben. Dan zijn we er.
1: Nee, niet.
0: Oh, Lana,
1: niet daar.
0: Ja. Veel te veel. Maar vooral, verse muziek. Echt toch alsof je nooit echt bent weg geweest. Dat is heel bizar. En een goede zomer ook. Want Radio 2 en VRT, weer de zomerhit. Weet je nog, Linda, hoeveel keer Milk Inc. een zomerhit gewonnen heeft?
1: Niet.
0: Niet, hè?
1: Niet.
0: Ja, het is dat. Maar Reggie wel, hè? Je hebt hem twee keer
2: gewonnen. Twee keer, ja. Maar ik denk dat nog zelfs, ik denk dat Milk Inc. nog nooit genomineerd geweest voor de zomerhit.
0: Nog nooit genomineerd?
2: Ik kan me dat niet. We zijn nooit genomineerd geweest.
0: Wauw.
2: Nee, stel me.
0: Het zijn wel vergissingen die kunnen tellen. Ja, maar nee, met deze medicine moet dat toch nu toch wel lukken, Linda.
1: Ik hoop het, natuurlijk.
0: Ja, we hebben meegeschreven, dus...
1: Ja, het zou wel heel fijn zijn, dus maar, allemaal.
0: Er is iets heel geks, hoor, want... die dus... Backstage Bavo. We net over jullie song bezig, Madison. En je had meteen al een belangrijke vraag. Ja, Backstage Bavo.
3: Ja, goedemorgen toch wel. Ja, Reggie, Linda, ik vraag me dan wel af wat jullie favoriete medicijn is als het echt over medicijnen gaat.
0: Je hebt het echt gevraagd, ja.
1: Medicijnen, ja. Ik pak sowieso geen medicijnen. Een favoriet... Wat was dat voor een
0: dat
1: vraag?
0: Dat is inderdaad een zeer vriendelijke
2: vraag.
1: Favoriet medicijn.
0: We denken erover. Ik denk de liefde, Bavo.
3: Ah, mooi antwoord.
1: Ah,
3: ja, dankjewel.
1: Oké, ja, ik dacht dat je
2: muziek
1: echt dat
2: natuurlijk.
1: Ja, maar ja, zeg.
2: Muziek.
1: Ik ging al helemaal echt in het medicijn.
0: Hoef je
1: ik ben nog niet goed wakker.
2: Die klof, de nak.
0: Maar vooral 30 jaar bezig. En daarom feest op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Twee shows in de AFAS Dome in Antwerpen. Dat is nog lang. Maar er zijn sowieso al details over bekend, Linda.
1: Ja. Vertel.
2: We hebben een playlist.
1: Vertel
2: jij. Nee, maar jij zit hier ook smorgens. Ik moet je niet alles volballen.
1: Zeg, hey.
0: Ja, met welk liedje
1: maar jij kunt goed vertellen.
0: Met welk liedje gaan jullie bijvoorbeeld beginnen?
1: Daar zijn we nog niet uit.
2: Ja, wel, daar zijn we wel uit.
1: Ja? Ah ja, oké, dan hè.
2: Nee,
1: maar jij moet het al verklappen. Dan, allee, dat is toch niet...
0: Jawel, dat is leuk voor de mensen. Dan hebben die er ook iets aan.
1: Allee, vertelt jij het dan.
2: Ik weet het nog meer, dus ik hoop dat jij het nog weet.
1: Ja, Inside of Me, denk ik.
2: Ah, kijk, we gaan beginnen.
0: Inside of Me, ziezo. Kijk, dit bij deze.
1: Het is fraaien.
0: Maar vooral, 30 jaar bezig. We gaan daar toch een... we moeten daar toch iets mee doen. Dat is voor over een uurtje ongeveer. Ja, ik vroeg me af hoe goed jullie echt die 30 jaar Milk Inc. bijgehouden hebben in jullie kopie.
1: Nee.
0: Ja, we gaan dat straks even
1: dan
0: testen.
1: Goedemorgen.
0: Maar nu... We gaan vooral even luisteren naar jullie nieuwe song, Madison. Wat moeten we er zeker over weten, Reggie?
2: Het is een zeer positieve boodschap. Dus Linda heeft inderdaad meegeschreven. En muziek is inderdaad het beste medicijn volgens ons.
1: Ja.
0: En wel, heel eenvoudig. Jullie mogen naar het Goedemorgenmorgen podium gaan. Dan gaan we meekijken en meeluisteren naar Madison. Ze zijn onderweg, ja. Nominatie voor Radio 2 Zomerhit, VRT Zomerhit. Wat denk je? Toch lukken?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: komt goed.
0: Wat denk je, lieve luisteraar? Doen of niet doen. Maar je kan nu beslissen, want dit zijn ze live op ons podium. Reggie, Linda, Milk Inc, het is aan jullie.

0: Hopla, ja, natuurlijk wel. Dit kan toch wel bij VRT Zomerhit bij de selectie. Wat een lekkere zeg, Madison van Milking. Sarah vindt het ook echt een superleuk fijn liedje. Echt zomerhitwaardig. Natuurlijk wel Mario Lunenberg al heel de ochtend aan het meezingen.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet je dansen.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getijst te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
3: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hij heeft een verse puppy die de keuken onderkakt en hij gaat intussen opnieuw naar school. Waarom toch allemaal? Heel mooi verhaal van Reggie. Hoor je na 8 uur.
14: Elke dag, telk voor 2,
0: VRT
14: Radio 2.
0: VRT Nieuws op Radio 2 bij een prachtige donderdag. Shema Saisai.
15: Goedemorgen. Het aantal jobstudenten is gestegen. Het akkoord tussen de VS en Iran is al ondertekend. En er komen hete dagen aan met ook onweer. Vorig jaar hebben bijna 650.000 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat is een nieuw record. Meer en meer studenten werken het hele jaar door in plaats van alleen in de zomer. Sinds 2025 mogen studenten elk jaar 650 in plaats van 600 uur werken. Toch hebben jongeren vorig jaar niet meer gewerkt. Dat blijkt uit een jaarlijkse bevraging van Randstad. Studenten zoeken meer balans tussen studie en werk, zegt Wim van der Linde van Randstad.
16: Vorig jaar heeft de regering beslist om het aantal uren uit te breiden tot 650 uur. Dat is het equivalent van zo'n 81 werkdagen. Het vorige kader was al zeer ruim en we zien eigenlijk dat jongeren niet ingaan op dat aanbod. Het is slechts een klein aandeel, een beperkte groep jongeren die effectief meer uren gaat presteren.
15: Bijna 30% van de ondervraagde studenten geeft ook toe dat hun studentenjob een negatieve invloed had op hun studieprestaties. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben hun akkoord om hun oorlog te beëindigen gisteravond laat onverwacht al ondertekend. Eerder was gezegd dat dat pas morgen in Zwitserland zou gebeuren. De Amerikaanse president Trump is in Frankrijk voor de top van de G7. Dat zijn de 7 rijkste industrielanden ter wereld. Daar heeft hij in het historische kasteel van Versailles zijn handtekening gezet onder het akkoord. En daarin staat onder meer dat de gevechten 60 dagen lang zullen stoppen, dat de straat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen en dat de Amerikanen de Iraanse havens niet meer zullen blokkeren. Maar in de VS is er ook kritiek omdat de sancties tegen Iran zullen stoppen en omdat er veel geld zal gaan naar de heropbouw van Iran. Dat vertelt Thomas de Grave vanuit de Verenigde Staten.
6: Heel veel kritiek, soms zelfs ronduit negatieve commentaar. Republikeinen die zeiden dat dit een politiek probleem zou worden, dat dit een overgave is. Eén Republikeinse senator noemde het zelfs de grootste blunder op vlak van buitenlands beleid van de laatste decennia. Grootste struikelblok voor velen is het feit dat Iran onmiddellijk heel wat geld zal kunnen krijgen. Een van de weinige dingen die Amerika er wel onmiddellijk lijkt uit te halen is het feit dat de straat van Hormuz opnieuw opent. Maar zelfs dat zou ook maar gelden voor de komende 60 dagen.
15: In Duitsland is een baby van 20 maanden overleden nadat ze door haar moeder per ongeluk was achtergelaten in de auto. Het meisje werd gevonden door voorbijgangers en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De moeder zelf bleek uren weg te zijn geweest. Het was gisteren bijna 30 graden in de regio. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met raketten en drones. Rusland deed dat onder meer in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hoeveel schade daar is, is nog niet duidelijk. Oekraïne viel dan weer voor de tweede keer in een week tijd een olieraffinaderij in de Russische hoofdstad Moskou aan. Het bedrijf zou na een aanval eergisteren wel al stilgelegd zijn. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. In dezelfde groep speelde Portugal met Cristiano Ronaldo en Congo verrassend 1-1 gelijk. Congo speelt voor het eerst in meer dan 50 jaar op het WK en pakt dus meteen een punt. Veel mensen van Congolese afkomst die in ons land wonen zijn zo blij dat ze het als een overwinning zien.
17: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
18: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in de Wereldcup. Allee, ik heb geen woord.
15: En nog op het WK voetbal klopte Ghana Panama vannacht met 1-0 en Engeland won van Kroatië met 4-2. En vanaf vandaag wordt het heet in ons land met temperaturen boven de 30 graden, maar ook met felle onweersbuien. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
19: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim.
15: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
20: Enkele gemeenten rond Leuven activeren vandaag een hitteplan om kwetsbare inwoners te beschermen, zoals ouderen en mensen die alleen wonen. En in Halle heeft de stad versiering voor de Rode Duivels laten weghalen. De Belgische vlaggetjes hingen aan verkeersborden en bomen en dat mag niet, zegt de burgemeester. Veel zon vandaag bij maxima tot 32 graden. Tegen de avond kans op onweer. Morgen halen we zelfs 34 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel mag je verwachten straks om 8:30.
0: Ohio, de problemen op een donderdag, toch wel wat. Hè?
21: Toch wel wat, de drukste ochtendspits toch al van deze week op de E403 naar Brugge. Een klein half uur vertragen daar. Van Torhout tot aan de E40, want net voor het knooppunt is een ongeval gebeurd. Files naar Antwerpen, een klein half uur vanaf Sint-Niklaas toch op de E17. Een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. En telkens 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En een kwartier richting Gent, richting de Kennedy-tunnel. De N16 dan, van Sint-Niklaas naar Willebroek. 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En dan nog steeds die problemen op de E40 naar de kust. Bij Aflichem inderdaad is nog steeds de linker rijstrook dicht. Bijna 1 uur ben je kwijt van voor ter nat. Naar Brussel op diezelfde E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. 25 vanaf Zemst op de E19. En dan een 20-tal minuten vanaf Haasrode op die andere E40. Net voor Heverlee is het ook opletten voor een aanrijding. Verder een kwartier vanaf Overijse en 20 minuten bij Halle op de E429. Heel veel drukte op de binnenring met 35 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En dan tot slot in Luik is de Quaantetunnel op de E25 door technische problemen afgesloten. Richting Luxemburg sta je 20 minuten in de file.
0: Bon, gelukkig is het een prachtig moment om te dansen. Reggie en Linda bij ons, we hebben een goeiemorgenmorgendansje dat jullie vrolijk mogen meedansen. Ja hoor, daar gaan we.

0: Ah, heerlijk om te zien dat Reggie toch volledig mee is met ons dansje.
1: Ja.
0: Toch?
1: Hoe weet je dat?
2: Ja, morgens, dus ik moet mee dan met het dansje.
1: Ah, kijk. Echt Radio 2 luisteraars, dat hebben we graag.
0: Is de familie aan het kijken op dit moment, denk ik?
2: Ik hoop het, ik weet niet. Misschien is het nog altijd boos van de kak.
0: Op ja, dat is van de kak van de puppy van Lana. Jongens, toch allemaal niet goed, hoor. Ja, goedemorgen. Zometeen kan je meediscussiëren met Reggie en Linda. Wordt de moeite, weet je nu al.

0: je donderdag begint.
1: 18 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2 vandaag, dat het echt heel warm gaat worden. Zeer veel zon overal. Geniet ervan en smeren. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Aan het ontbijt, Reggie met baard intussen. En Linda van Milk Inc., die dit jaar 30 jaar Milk Inc. vieren met twee concerten in de AFAS-dome in Antwerpen. Wordt feest, maar Reggie, jij zit nog altijd op scholen in de middag. Leg dat nu eens uit.
2: Ah ja, ik heb in de aanloop van de grote vakantie heb ik zo om te testen zo de stressfactor schooltour gedaan. Dan ga ik zo op middelbare school, er staan veel DJ's en zo. Maar dan, ik heb dat expres bewust gedaan om dan te zien of dat mijn set nog altijd compatibel is met generatie alpha en zo. Hè.
1: Ja, ja,
2: en om aan te passen en zo. Dus,
1: ga je dat mee ook, Linda?
3: Nee. Nee, dat zijn dingen.
1: Dat hem alleen gaat. En hoe reageren ze?
2: Zeer goed. En het is goed. Ja, ik wil gewoon zien welke platen werken nog generatiekloofgewijs en zo. Ik vind dat heel belangrijk om te testen. Want ik ken wel ons publiek en al. Maar zo, echt zo die piepjonge generatie wil ik ook altijd even zien van welk nummer kennen ze nog, welk kennen ze niet. Natuurlijk, de allernieuwste dingen kennen ze sowieso. Maar van de oude platen is het altijd gokken. Sommige oude platen kennen ze enorm goed en sommige kennen ze dan bijvoorbeeld niet. Dus dat wil ik dan testen en tegen de zomer ben ik dan helemaal klaar voor alle generaties plat te spelen.
1: Die man, die blijft maar gaan. Ja, ja. Echt waar. Ja, over een paar rijen rusthuis, de koper en heup waarschijnlijk ook nog
4: een heup.
1: Bezig. Maar vooral rond deze tijd, dan gaan we discussiëren.

0: Reggie en Linda, hier mogen jullie ook even onpopulair zijn. Wat is jullie gedacht?
1: Ja, het is al discussie in de groep, want we hebben een stelling. En die is, zelfrijdende auto's zijn fantastisch.
2: Oh.
1: En Linda wordt er al helemaal wild als ik dat zeg, want die vindt van niet.
0: Jij vindt het niet, Linda?
3: Ja, over 300 jaar misschien wel, maar nu zeker niet, want dat is zo in het beginstadium en nee.
1: Maar heb je het alles geprobeerd?
3: Ik heb al eens een filmpje gezien van een auto die flipt.
0: Ja, maar ja.
3: En die mens, die kon niets doen en die was dood, hè. Dag!
0: Ja, maar dat heb je met van die internetfilmpjes.
1: Ja, dus
0: er zijn ook filmpjes waar het wel lukt.
3: Ja, dag. Ja, dan moet er maar één zijn.
0: Waarom vind jij het zo fantastisch?
1: Omdat ik het geïnstalleerd heb en ik ben omvergevallen hoe goed dat is. Je kunt het niet geloven.
0: Jij hebt het in je Tesla.
1: Ja, we hebben twee auto's. Eén van ons is een Tesla en daar hebben we FSD op geïnstalleerd. Ja. En dat is niet normaal. Van dag één... Je moet daar zo rondpunten en van thuis op de noprit tot aan de bijvoorbeeld de Gamma is gereden voor de eerste keer. Die parkeert zich daar echt. Je kunt daar niet. Laat auto's door. Je moet niks doen. Ping. Je kunt het niet geloven.
0: Ik zag zelfs een filmpje op VRT Nieuws van Aurélie Boffet. Iemand van VRT Nieuws. Ja? En die had het geprobeerd midden in het centrum van Brussel. Ja, er is geen grotere chaos dan dat. Mm-hmm. Zelfs daar werkt het.
1: Vingers in de neus. En ik zeg ook altijd, dat ding is... Die heeft 8 ogen en we hebben er maar 2. Dus ik vertrouw veel meer op die technologie en al die datasets die ze al jaren aan het verzamelen zijn.
3: Als het levens redt, oké. Ja. Maar het kan ook levens kosten.
0: Het kan
1: echt niet, serieus.
0: Maar dat is inderdaad de vraag van,
3: ik weet het niet.
0: Wat kost er meer levens? Ja. Menselijke bestuurder of machines? Dat natuurlijk.
3: Ja, voilà.
0: Goed, we gooien het even in de groep, je kan meediscussiëren. Dus Reggie, de stelling was...
1: Zelfrijdende auto's zijn fantastisch.
0: Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Goedemorgen. Kijk, drive safe. Echt.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Het is 17 over 8 en bij ons zijn altijd Linda en Reggie van Wilkink. Met een heel helder gedacht van Reggie. Lees nog even voor, Reggie.
1: Zelfrijdende auto's zijn fantastisch.
0: Ja, meteen heel veel vragen van Linda ook.
2: Ja. Ja. Dat je dat mag drinken en rijden.
1: Nee, allee, het is supervised. Dus ja. Je moet ten alle tijde je ogen op, op de weg houden. Of het ding valt uit. Je mocht niet op je gsm zitten of het ding valt uit. Je mocht niet naar je kind kijken of de achterbank valt uit. Het is super streng.
2: Maar het zal wel een oplossing zijn voor de toekomst dan wel.
1: Hè? Ik ben 5 jaar als de wetgever. Maar nu ben je zelf verantwoordelijk als driver. Hè? Dus op het moment dat je dat natuurlijk...
0: Maar wacht.
3: Het zou wel moeten. Maar wat hebben ze in China daarop uitgevonden? Mensen die dat al hebben, die dachten, maar ik wil eigenlijk gewoon slapen, eten, lezen. Dus dan hebben die een miniatuur pop gehangen.
2: Nee.
3: Boven hun stoel, zodat het systeem denkt dat er iemand alert aan het kijken is naar de weg. En dan vertrekt hij ook, maar de bestuurder zelf is gewoon aan het slapen.
1: Ja, maar kijk eens aan. En waar bestel ik dat?
0: G1. Hugo, uit Capelle aan den Bosch zegt van... Ja, zelfrijdende auto's is allemaal goed. Maar dat werkt bij droog weer, bij regenval of sneeuw. Ja, dan gaan die sensoren waarschijnlijk vuil worden.
1: Dat was zo, maar dat is niet meer. Dus dat is ongelooflijk. Ik weet niet hoe dat Elon Musk het doet. Maar camera's kijken niet alleen maar naar het gewoon... naar het lichtspectrum, maar die kijken ook naar andere... Allee, die camera's worden, die data wordt nog anders geïnterpreteerd, dat het ook redelijk goed werkt bij regen.
0: Allee.
1: Natuurlijk, als het echt dramatisch is, ja. We kunnen zelf als mens ook nog amper rijden.
0: Kim van Kaatsbeek uit Hoesselt, die zegt, ik ben team Linda, ik vind het super eng. Ik vind dat je je auto nog steeds zelf onder controle moet hebben. Maar ja, jij...
1: Is ook wel. Bij FSD moet je hem nog altijd, supervised moet je hem nog altijd.
0: Ben je niet stiekem meteen nog naar de nieuwe Spielberg aan het kijken op je scherm?
1: Dit gaat niet.
0: Dat
1: ding valt
0: veel,
1: uit.
0: Dat kwam veel te laat, het antwoord, vind ik.
3: Marie-Helene Schiepers uit Lanaken zegt, mogen we nog iets zelf doen? We worden hoe langer hoe meer geleefd. Ik ben niet voor zelfrijdende auto's.
0: Ah, ik zou het zo geweldig vinden.
1: Het is een vrije keuze.
0: Er komt een tijd dat we met z'n vieren in de auto zitten en dat er een dat goeiemorgen morgen op is en dat de auto gewoon zelf rijdt. Ja. Heerlijk toch allemaal.
2: En vliegen.
0: Ja, dat vliegt, dat moeten we dringend invoeren. Zo.
3: Zelf vliegende auto's, ja.
0: Ja, jouw reactie blijft welkom in de app van Radio 2. Goedemorgen.
4: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Kijk, kijken hoor.
8: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Wat?
11: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
14: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
15: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.

0: Maxime en Babette. Ja hoor, blijven binnenkomen hoor. De reacties op het zelfrijdende autootje van Reggie.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Want jij vindt de zelfrijdende auto's geweldig. Belangrijke vraag die binnenkomt, Ilse van der Velde vraagt: wat met blinde mensen? Mogen die dat dan doen? Want ja...
2: Ja, in principe niet, want je moet één rijbewijs hebben en je moet altijd alert blijven, want jij bent de eindverantwoordelijke. Maar wie weet ooit, als dat niet meer moet, kunnen blinden wel met de auto rijden zonder ermee te rijden.
0: Ja, Linda is niet meteen voor, maar Linda Fliep Haak zegt, kan me wel voorstellen, als ze laat van een optreden terugkomen, kun je een beetje rusten onderweg naar huis.
3: Ah ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk positief.
0: Ja, want je hebt meestal een chauffeur toch?
4: Ja, we hebben Peter, de gouden tourmanager, dus dat is met een FSD eigenlijk.
0: Dan moet je die ontslaan.
4: Nee. Ja, Peter, bij deze, je weet het, als de technologie er is.
0: Sorry man, sorry. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. We gaan even live over naar de zelfrijdende auto van Lien de Walen uit Sint-Niklaas. Lien, goedemorgen.
5: Goedemorgen allemaal.
0: Zit jij op dit moment in een zelfrijdende auto?
5: Ja, klopt. Ik ben onderweg met mijn werk.
0: Ja, maar wacht. En jij mag dus bellen. Hands-free natuurlijk. Maar je moet wel controle houden over het stuur. Dus je hebt je handen niet op het stuur dan?
5: Nee, mijn handen zijn in de buurt van het stuur. Dus ik moet wel in de buurt van het stuur blijven.
0: Ja. En maar hoe valt het mee tot nu toe?
5: Het is fantastisch. Voor mij moest het eigenlijk niet. Maar het was eigenlijk mijn oudste zoon. Die zei van, oh, toe mama, mogen we dat eens installeren? Het is een proefperiode. We willen echt eens proberen. En dan hebben we dat eens geprobeerd. En nu moet ik stiekem toegeven dat ik het eigenlijk altijd opzet.
0: Ja, mannetjes.
2: Oh.
0: Het is, ja.
2: Allee. Ga je dan nog wel kunnen rijden als het zo blijft doorgaan? Ga je dan niet verleren?
5: Ja, het is maar een proefperiode. Hè, dus daarna zal ik terug het stuur overnemen.
0: Zeg, maar klopt het dat jij eerst een examen hebt moeten afleggen voor je het installeert?
5: Ja, dat klopt. Een kleine toets. Je moet eerst een filmpje bekijken van, ik denk, een dikke 10 minuten.
0: Ja.
5: Waar dan alles in uitleggen, zeggen wat je verplicht bent om te doen. Hoe het in elkaar zit. En dan moet je een aantal vragen oplossen. En als je die goed hebt opgelost, dan pas mag het geïnstalleerd worden. Of dan kan je pas starten.
0: Amai. En jij bent daar doorgeraakt, Reggie. Het is ongelooflijk.
4: Ja, het ene was gewoon, als het lampje blauw is, dat dan aan of uit. Ja.
0: Het is toch belangrijk. Belangrijk. Lien, hou het veilig. Dankjewel om even bij ons te zijn. Fijne ochtend daar.
5: Dag gedaan. Voor jullie ook.
0: Dag. Dag. Bo, zometeen gaan we het hebben over 30 jaar Milk Inc. Zo lang al bezig. Kennen Reggie en Lena hun eigen muziek wel? Dat ga je meemaken. Ik kijk nu naar buiten. De zon schijnt. En luister eens met je oren, want... Oh, ken je deze nog? Ja, die zomerhit van... Hoe lang geleden? Gokje, hoe lang is het geleden?
4: Ik heb er een remix van gemaakt.
0: 15 jaar geleden.
4: Maar
0: goedemorgen.

0: Gustavo Lima. En dus deze Gustavo Lima hangt op het toilet van Reggie. Leg dat nu eens uit.
1: Ja, ik heb ooit een remix gemaakt van dit nummer en heeft dan samengeteld met de originele versie. En zo heeft hij zijn nummer 1 in Vlaanderen kunnen halen. En toen moesten we naar Amsterdam om de gouden plaat te kunnen geven. En meneer had te fel op stap geweest. Dus we hadden een hele ceremonie voor die gouden plaat overhanden. En hij is niet komen opdagen.
0: Oh.
1: Dus wat drama gewoon. En daarom is het ook een one-hit wonder. Nooit niks meer van gehoord. Dus nee. Toen ging het al mis. Dus ik heb die gouden plaat gewoon terug zelf naar huis genomen. En op mijn toilet gehangen als protest. Voilà.
2: Wat een verhaal.
0: Als protest.
1: Ja.
0: Goedemorgen, 1 over half 9. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. Straks hoor je al een nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
3: Het aantal jobstudenten is gestegen. Vorig jaar werkten bijna 650.000 jongeren als jobstudent. Dat is een nieuw record. Sinds 2025 mogen studenten elk jaar meer uren werken zonder veel sociale bijdrage te betalen. Toch hebben jongeren vorig jaar niet meer gewerkt. En in Duitsland is een baby van 20 maanden overleden nadat ze door haar moeder per ongeluk was achtergelaten in de auto. Het meisje werd gevonden door voorbijgangers en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar helaas kwam alle hulp te laat.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Sonny van der Heijden. Enkele gemeenten rond Leuven activeren vandaag hun hitteplan om kwetsbare inwoners te beschermen, zoals ouderen en mensen die alleen wonen. Een telefoontje, bezoekje of gewoon vragen hoe het gaat, kan een groot verschil maken. Maar we zijn nog meer van plan, zegt een van de initiatiefnemers, Jan Vrijes.
6: Bijvoorbeeld het oprichten van een meldpunt. Familieleden of buren of zorgverleners of bijvoorbeeld een wijkagent, die kunnen die kwetsbare personen daar aanmelden. En dan wordt er een beetje op maat gekeken van wat gaan we doen? Gaan we daar een huisbezoek inplannen enzovoort.
5: Vanaf vandaag wordt het afval in de rand rond Brussel en het Pajottenland een uur vroeger opgehaald. Morgens, als de vuilnisophamers vroeger beginnen, moeten ze minder lang in de hitte werken. Intradura rijdt de volgende dagen al vanaf 5 uur 's morgens uit in plaats van 6 uur. En ook de vuilnisophalers in regio Overijssel starten een uurtje vroeger. Dat is dan om 6 uur. In Halle heeft de stad versiering voor de Rode Duivels laten weghalen. De Belgische vlaggetjes hingen aan verkeersborden en bomen en dat mag niet, zegt de burgemeester. Inwoners van Essenbeek hadden met de vlaggetjes hun wijk versierd. Belgische vlaggen mogen, maar dan wel op privéterrein, zegt burgemeester Eva de Mesmaker.
7: Het is door een klacht van een buurtbewoner dat we het zijn gaan bekijken en daar hebben vastgesteld dat het effectief op openbaar domein hing aan verkeersborden, waardoor dat we dan de conclusie gemaakt hebben van we moeten ook wel ergens een lijn trekken, want als dat nog vaker gebeurt aan verkeersborden, verlichtingspalen en dergelijke, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
5: In Vilvoorde is gisteravond een zware tak van een boom op 3 geparkeerde auto's terechtgekomen. De tak viel op het parkeerterrein van de atletiekpiste in domein 3 Fonteinen. 3 auto's raakten beschadigd, bij 1 voertuig was de voorruit volledig stuk. De brandweer heeft de tak in stukken gezaagd en verwijderd. Bij de atletiekclub van Vilvoorde zijn ze opgelucht dat niemand is gewond geraakt. En 38 sportievelingen uit het Pajottenland trainen om deze zomer de Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen. Dat klinkt niet bijzonder, maar ze willen dat alle 38 doen op een eenwieler. 12 onder hen hadden enkele maanden geleden zelfs nog nooit op een eenwieler gereden. Ze zijn dan ook hard Frankrijk te beklimmen. Dat klinkt niet bijzonder, maar ze willen dat

0: 32 graden. Tegen de avond kans op onweer. Morgen halen we zelfs 34 graden. Updates uit Vlaams-Brabant in de app van VRT Nieuws.
1: De problemen dan maar met de zelfrijdende auto's. Man, ja, zou er minder files zijn ook?
2: Misschien wel, hè. Maar in elk geval, er zou minder gebotst worden waar het ligt. Ja. En dat is vandaag zeker het geval. Op de E403 naar de Brugge, bijna 1 uur vertragen, zeg, van Torhout tot de E40. Want net voor het knooppunt daar zijn 2 rijstroken dicht, dus door een aanrijding. Het is heel druk op de E17 van Antwerpen naar Gent, zie ik. Je verliest een kwartier tussen Waasmunster en Destelbergen. En nog problemen door een ongeval, dit keer op de E314 van Leuven naar Lummen. Bijna 3 kwartier bumperen van Halen tot Lummen centrum daardoor. Naar Brussel dan, even kijken. De E40, 25 minuten extra vanaf Aalst. Ook 25 vanaf Zemst op de E19. Op de E40 een kwartier vanaf Haasrode. En als je doorrijdt naar Brussel, ja, veel succes. Dan mag je een half uur aanschuiven van Kraaienem tot aan de Rijerstunnels. Want daar is de tunnel richting het centrum alweer gesloten. E429 een 25 minuten bij Halle. Binnenring rond Brussel erg druk. Een half uur ben je kwijt van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring zelfs 3 kwartier van Waterloo tot Zaventem. Heeft ook te maken met ongevallen in die zone. Naar Antwerpen zie ik files van zo'n 20 tot 25 maximaal minuten. Dus op de gebruikelijke plaatsen geen incidenten te melden. Wel extra druk op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Heeft ook te maken met een defect voertuig in Antwerpen-Zuid. De N16 dan, van Sint-Niklaas naar Willebroek. Ook een half uur erbij daar aan de werken in Temse. En tot slot in Luik is de Quaintetunnel op de E25 richting Luxemburg door technische problemen nog steeds afgesloten. Je staat een klein half uur in de file vanaf Lonsen.
1: Ja, terwijl daar toch staat. Zometeen een gezellig spelletje. Klein quizje om 30 jaar Milk in te vieren. Doen we straks.
3: Hoogstraten aardbeien. Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Balcazar. En morgen een heerlijk bezoek van Jeremy Vrielink, want die heeft iets te maken met Radio 2 waarvan je zal zeggen, mo, dat is toch ongelooflijk. Ja, dat is vanmorgen. En intussen al 30 jaar en meer bezig waarschijnlijk en daarom feest op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober 2026 twee Milk Ink Shows in de AFAS-Dome in Antwerpen. Ja, moet je, hoeveel liedjes doen jullie op zo'n avond, Linda? Ongeveer?
1: Heel veel.
0: Ja?
1: Ja, het is een avond vol hits.
0: Herkenbaarheid. Ja. Het is waanzin wat jullie allemaal gemaakt hebben. Hè.
1: Amai.
0: Maar weet je ook, die liedjes, weet je uit welk jaar die dan telkens...
1: Nee, jij. Ik niet.
2: Oeh, ongeveer, maar ook niet op... Het kan wel een jaar of twee mis zijn.
0: Ja, we gaan toch even proberen, hoor. Ja. We hebben een paar liedjes klaargezet zo om herinneringen op te halen. Maar vooral om te checken van uit welk jaar komen deze songs. We gaan beginnen met volgens mij een eenvoudige. Uit welk jaar komt deze hit van Milk Ink?
1: Ja, dat is mijn eerste.
2: Dus?
1: 2001. 2001. 2000 was Welcome Water.
2: Hey, ja, maar Linda Living is...
1: Check het.
0: Wat denk je?
1: 2001. Nee, 2000.
2: Ja.
0: Het is exact 2000 was het.
1: Wanneer is dat dan uitgebracht?
2: Eind 2000.
1: Ah,
0: dat was waarschijnlijk in 2001 een hit geworden. Dus.
1: Ja. Ah ja.
0: Ja, dit was de allereerste van jou, zeg.
1: Ja.
0: Fantastisch, hè. Mooie herinneringen sowieso.
1: Ja.
0: En dan, oké. Even kijken of jullie deze ook kunnen raden. Uit welk jaar komt deze hit?
1: Voor 2000.
2: Dat is 8 of 9. Nee, dat is 99.
0: Weet het nummer?
2: Oceans.
0: Oceans. Ik denk 99.
2: Ja.
0: Oei.
2: Nee. Het is toch nog 98. Mm.
0: 1996.
2: Dat kan niet, want toen hadden we nog geen zangeres.
0: Ja, volgens ons.
2: Redactie. Ik
1: ook
2: graag. Is goed. Jullie weten.
0: Ja, 1996.
2: Geen probleem, toen hebben we lavage uitgebracht. Dat was de eerste plaat van Milk Ink, was 1996.
0: Ja, maar niet uit. Is,
2: maar wie weet heb ik het in mijn slaap wel gemaakt. Dat was het. Ja, goeie.
0: Ga er maar naar. Ja. Oké, we hebben er nog eentje. Eentje kijken of jullie deze kunnen. Uit welk jaar komt deze hit van Milk Ink?

0: Uit welk jaar denk je?
1: Maar ze denken zelfs niet dat dat hun eigen nummer is.
2: Nee.
3: Dus een gokje?
2: Niet in mijn tijd. Dus voor 2022 en na 2017.
4: Ik ken het, ik heb het nog nooit gehoord. Dus ik denk dat het iets van ons is.
0: Het is pure artificiële intelligentie.
2: Ah ja, ah, voilà,
0: kijk. Dus we hebben dus echt alle hits van jullie in een bak gestoken.
2: Mag.
0: En gezegd van, doe er een keer iets mee zo. En dan krijg je dit. Het is waanzin wat er allemaal uitgekomen is.
2: Allee.
4: Ja. AI op dat gebied is voor muziek niet te doen. Ongelooflijk.
0: Gebruik je dat wel eens?
4: Ja, voor natuurlijk. Ik gebruik dat als zo, zo stukjes bijzoeken. Zoals je hebt een idee.
2: Maar dat vond ik nu wel niet zo.
4: Nee, maar het is niet goed. Het grote voordeel aan AI voor ons is, het kan geen dance maken. Dus alles qua popmuziek, rockmuziek is fantastisch, maar dance is zijn zwakke punt.
0: Is waar?
4: Echt, vooral trance, vooral zo Eurodance. Dus echt zo diepe dance gaat nog met dit. Ja, maar dat is goed, maar dat is nooit zo, dat krijg je zo net niet op de radio.
0: We hebben de hitsingle Endless Connection er ook uitgekregen. Dat is zelfs gezongen, luister eens.
4: Ja, het is wel heel goed, hè. Het is heel goed,
0: snap je? Dat is hier toch allemaal?
4: Nee, dat is zeker. Het is daarmee. Dat is binnenkort. We zijn nog net op tijd met onze nieuwe singles. Binnenkort moeten we
2: straks zijn we niet meer nodig.
4: Ja, we moeten geen muziek meer maken. We moeten niet meer rijden. Het is
0: griezelig allemaal, zeg. Maar vooral, jullie gaan dit weekend naar Madrid om te gaan spelen op een festival.
2: Ja.
0: Heb je al gekeken hoe warm het daar wordt in Madrid?
2: Oh, je wilt dat niet weten.
0: Jawel, ik wil het wel weten.
2: 35 of zoiets.
0: 37 graden. Op zo'n podium waarschijnlijk 50 graden.
2: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Maar vooral, ik hoop van harte dat jullie ook genomineerd worden voor VRT Zomerhit. Dankjewel dat jullie er waren. En heel veel succes nog deze zomer en nog al die zomers daarna. Linda en Reggie, fijne ochtend. En deze vrouw is jarig. Alison Moyet, die wordt 65 vandaag. Goedemorgen.

0: Verlief van Bart Kuil. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Het wereldkampioenschap voetbal is nog altijd bezig natuurlijk. En je pronostieken nog altijd delen op Sportza. Dat is via wkpronostiek.sportza.be. En je kan bijvoorbeeld aansluiten bij de Radio 2, VRT Radio 2 team. Xavier Taverne, waar sta je intussen?
2: Ja, ik ben een beetje weggezakt.
0: Ik merk het, je bent vijfde.
2: Ja.
3: Jammer.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja. Dacht dat jij wereldkampioen zou worden.
2: Wel, we zijn er nog niet, hè, jongens. Volgens mij zijn nu de laatste wedstrijden van de eerste speeldag in de poelenfase.
0: Ja.
2: Dus we zijn nog nergens. Hè. Maar ik sta nog vijfde op 80 of 90 mensen, denk ik. Ik vind dat niet heel slecht. Maar het is ook een beetje het WK van de verhaal. Ik had Portugal-Congo had ik op 4-1. Ja, de bleek 1-1 te zijn.
0: Ja, kijk, ja. Kijk.
3: Ja, te veel hoop gegeven.
0: Ik weet niet wat ik had aangevuld. Ik ben op dit moment sta ik 78ste van Maar het leuke is, er gaan dus 350.000 mensen doen mee. En ik zit nog altijd in de top 300.000.
2: Ja, dat is goed, hè. Ik zat in de top 10.000, denk ik.
0: Het valt allemaal mee natuurlijk.
2: Nee, ik vind dat niet slecht.
0: Maar genoeg. Iemand, Herman Gerits bijvoorbeeld, zegt uit Houthalen Helchteren. Zet toch eens een bloemetje op die kale studiotafel. Als Xavier Taverne binnenkomt, dan heb je geen bloemetje nodig. Heb je meteen een heel tuincentrum. Dus Xavier, vertel eens.
2: Zo die stinkende plant die ook in de plantentuin van Meissen groeit.
0: Bloei jij ook maar één keer per jaar?
4: Oh my god.
0: Die stinker van je.
3: Ik het niet hoor. Jij zal dat wel beter weten, denk ik. Beter
2: weten, maar al te goed wanneer ik bloei. Hij weet dat zeer goed.
3: Je bloeit wanneer je Peter ziet.
0: Rond kwart voor negen.
2: Ja, wij bloeien als we in elkaar bij zijn. Ja.
3: Oké, kunnen we dit nu afronden?
0: Nooit. Zometeen, de klantendienst. Ja. Die komen weer
2: binnen. Want daar gaat het over in menu. De klantendienst van de VRT. Elke dag belichten we daar een ander stuk uit. En vandaag gaat het over de toegankelijkheid van VRT. En dat wordt heel breed geïnterpreteerd. Het gaat bijvoorbeeld over de audiodescriptie. Voor mensen die niet of heel slecht kunnen zien.
0: Okay.
2: Dan krijg je bijvoorbeeld dramareeksen die dan Badgast van Tom Waas bijvoorbeeld, als er dan niet gesproken wordt in de reeks, dan wordt er zo gezegd, Tom loopt nu naar de surfplank op het strand.
0: Dat is fantastisch.
2: Hij wandelt de zee in. En dan kan je dat zien, tussen aanhalingstekens. Ook live ondertitelen, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Dat willen wij wel eens weten. Wat zijn daar de klachten over? Wat kunnen we nog beter doen? Daarover gaan we het hebben zometeen in Win-Win.
0: En ook als je zin hebt om naar een zomerfestival te gaan deze zomer. En je zegt altijd van, ah, met die coins en die herbruikbare bekers.
2: Het is wat.
0: Verschrikkelijk.
2: Ga je naar Graspop?
0: Nee.
2: Nee. Maar ik ben het gewoon gewoon.
0: Want er staan heel veel bands. Maar ik denk van, ik zou dat graag eens zien.
2: Ah ja?
0: Nog nooit geweest.
2: Maar ik zie jou zo wel in het midden van een moshpit helemaal.
0: Vroeger allemaal veel te veel gedaan.
2: Ja?
0: Ja, en dan ooit mijn semafoon kwijtgeraakt. Om maar te zeggen hoe lang.
2: Is dat een metafoor voor iets?
0: Hoe lang geleden.
3: Zijn nu een semafoon?
0: Of? Een semafoon!
2: Nee, een semafoon.
0: Ja, ook. Ken je dat niet meer? Een semafoon?
3: Nee.
0: Ja, dat was een bieperke. Ja, een semafoon.
2: Dan kreeg je een geluid. Iemand probeerde jou te bereiken. Jij kreeg een geluid en dan moest jij die persoon opbellen. Of dan wist je dat je gecontacteerd werd.
3: Dat was aan de zwart-wit films. Ja,
2: dokters hadden dat.
0: En dan kijk, dit soort muziek. Dit komt uit de tijd van de schemafoons.
2: Zwarte
0: Goedemorgen, jongens. 1 kopje koffie, VR de kunst. Goedemorgen.

0: Relativ gesagt, da werden Schema Sai aus dem Massage gegeben. Was nicht gut?
1: Kann ich sagen, das war der beste ooit.
0: Ah, Mai, dann muss ich noch ein bisschen präsentieren. Was wird das vandaag? Goedemorgen!
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
3: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
3: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
3: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
3: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
4: Zo toevallig.
5: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijnen-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve. En Veldmans. Voorwaarden in de winkel.
6: IKEA-tip van de week. Shop de zomer. Deze zondag 21 juni bij IKEA Zaventem. Het is ook je laatste kans om min 15% te scoren op Pax kledingkasten en complementkastinrichting.
7: IKEA.
6: De voorwaarden op IKEA.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Ja, de zomerfestivals die beginnen op kruissnelheid te komen, want Graspop Metal Meeting begint. Wat je moet weten over die festivals om er als een goede consument naartoe te gaan, dat hoor je zo meteen.
10: Elke dag.
11: Goedemorgen, het is 9:14 nieuws met Shema Saisai. Vorig jaar hebben bijna 650.000 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat is een nieuw record. Meer en meer studenten werken het hele jaar door in plaats van alleen in de zomer. Sinds 2025 mogen studenten elk jaar 650 in plaats van 600 uur werken. Toch hebben jongeren vorig jaar niet meer gewerkt. Dat blijkt uit een jaarlijkse bevraging van Randstad. Opvallend is dat er steeds minder studenten werken in een productiebedrijf, vertelt Wim van der Linde van Randstad.
12: Maar senior- en kassamedewerkers zijn de meest uitgevoerde studentenjobs, gevolgd door rekkenvuller, administratief bediende en arbeider in een productiebedrijf. Hoewel we bij die laatste wel een significante daling van 3 procentpunt opmerkten. De arbeidsmarkt is aan het afkoelen en zeker onze productiebedrijven hebben het lastig. En dat laat zich dus ook voelen op vlak van studentenarbeid.
11: In verschillende gemeenten rond Leuven wordt vandaag het hitteplan afgekondigd. Dat plan moet kwetsbare inwoners, zoals ouderen en mensen die alleen wonen, beschermen. Een telefoontje, bezoekje of gewoon eens vragen hoe het gaat, kan een groot verschil maken, vertelt Jan Vrijens, een van de initiatiefnemers.
13: Bijvoorbeeld familieleden of buren of zorgverleners of bijvoorbeeld een wijkagent, die kunnen die kwetsbare personen daar aanmelden. En dan wordt er een beetje op maat gekeken van wat gaan we doen? Gaan we daar echt structurele maatregelen moeten ondernemen? Gaan we daar een huisbezoek inplannen enzovoort?
11: Ook in Brussel worden maatregelen genomen tegen de hitte. Zo beginnen de afvalophalers er een uurtje vroeger dan normaal. De KU Leuven is gestegen naar de 59ste plaats op een internationale ranglijst voor de beste universiteiten ter wereld. Dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische universiteit. Meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen werden vergeleken. De UGent staat op plaats 150, de Universiteit van Louvain-la-Neuve op 196. En ook andere Belgische universiteiten zitten in de top 1000. En in Duitsland is een baby van 20 maanden overleden nadat ze door haar moeder per ongeluk was achtergelaten in de auto. Het meisje werd gevonden door voorbijgangers en er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De moeder zelf bleek uren weg te zijn geweest. Het was gisteren bijna 30 graden in de regio. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met raketten en drones. Oekraïne heeft afgelopen nacht meer dan 550 drones afgevuurd op Rusland. Het was een van de grootste aanvallen ooit. Heel wat drones werden neergeschoten, maar de olieraffinaderij van de Russische hoofdstad Moskou werd geraakt en er brak daar brand uit. Het was al de tweede aanval in een week tijd. De vier grote luchthavens van Moskou zijn op dit moment ook gesloten. Vandaag zonnig en heel warm tot 32 graden. Vanavond en vannacht zijn enkele onweersbuien mogelijk. Morgen nog warmer tot 35 graden met kans op hevig onweer ook. In het weekend meestal zonnig en rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel, Shima.
1: Krijg je het nog?
9: 35.
1: Maar is het niet aan zee altijd minder warm?
9: Ik moet morgen echt... Ik moet voor tv naar Keulen morgen. Het is heel spannend toen. Maar ja, in de stad is het dan nog twee keer zo heet.
1: Ja, daar rees ik wel voor.
9: Ik ga in een arena zitten met duizenden gamers.
1: Dat is wel heel specifiek, maar dat lijkt me een en al zweet. Ik kan het niet anders verwoorden dan dat. Ik kan het niet beter
9: maken. Je ruikt de arena al. Gruwelijk.
1: Good luck.
4: Ik leef met je mee.
9: Ja. Ja. Dankjewel, Hajo. Ik leef ook mee met al die mensen die in West-Vlaanderen in de file staan. Gebeurt niet elke dag, maar vandaag wel.
4: Maar heel veel ongevallen. Dat is de belangrijkste oorzaak van de vele files op de E403. Bijvoorbeeld naar Brugge, een half uur. Vertragen van Torhout tot aan de E40, dus door een ongeval. Op de E17 naar Gent is het ook druk met een kwartier vertraging. Tussen Lokeren en Destelbergen, maar dat is dus gewoon drukte. Op de E314 van Leuven naar Lummen opletten. 40 minuten erbij daar van Halen tot Lummen Centrum komt ook door een ongeval. Naar Brussel hebben we nog vertragingen van zo'n 20 minuten vanaf Afliegem. Op de A12 dikke problemen daar. Een half uur ben je kwijt van Wilderijk tot Schelle. De weg is daar momenteel door een ongeval helemaal dicht. Dus vanaf Aartselaar moet je omrijden via de N177. Dat is de zijrijweg. Verder nog 20 minuten erbij tellen vanaf de Zemst op de E19. E40 is heel lastig vanuit Leuven als je de stad Brussel in wil. 25 minuten ben je kwijt vanaf Krainem. En op de E411 is er een probleempje bij Waver, een defect voertuig zo te zien. Je staat een kwartier aan te schuiven vanaf Corloy-le-Grand. De binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring is dat zelfs 1 uur van Waterloo helemaal tot Zaventem. Komt door een defect voertuig in Groenendaal en verderop ook nog een ongeval bij Wezenbeek op hem. Naar Antwerpen dan. Files van zo'n 25 minuten vanaf Haasdonk op de E17. 20 vanaf Massenhoven op de E313. De Antwerpse ring richting Nederland nog een half uur erbij tellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Aan de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Ook daar nog steeds die werken in Temse. Je bent een half uur langer onderweg daar. En in Luik is de Quainte-tunnel op de E25 richting Luxemburg wel weer open, maar je staat nog 25 minuten aan te schuiven in de file vanaf Lausanne.
9: Ja. Jawel, dat is toch een hele boterham. Dank je.
10: Win-win. Xavier Taverne.
9: Met het antwoord op de vraag hoe toegankelijk is de VRT en hoe overleef je de zomerfestival?

0: Er is volgens mij ooit een supporterslied voor het WK voetbal gemaakt op de tonen van deze gala en Freed from Desire.
1: Win-win.
0: De hele week gaat het bij Win-win over alles wat bij de klantendienst van VRT binnenkomt. Aan klachten, suggesties en opmerkingen. We hadden het eerder deze week al over de schermgezichten. Over de muziek op Radio 2. De vragen voor de nieuwsombudsvrouw. En vandaag beantwoorden we al jouw vragen over toegankelijkheid bij VRT. En ook daar schreef onze Chloe van de klantendienst een column over. Waar ze alle vragen op een, en ik vind het een vreselijk woord, maar ik zal het toch zeggen, een ludieke manier samenvatten.
2: Het is gelukkig niet altijd kommer en kwel in mijn mailbox. Soms vallen er zelfs complimenten in. Zo schrijft iemand: in het verleden heb ik eens een opmerking gemaakt over de slechte timing en opvolging van de ondertiteling. Vandaag met heel veel plezier naar de afspraak gekeken. Met een perfecte ondertiteling en subtiele maar terechte kleine verbeteringen. Vandaar mijn welgemeende proficiat. Toegankelijkheid is dan ook een belangrijke pijler voor VRT. Al kan het altijd beter natuurlijk. Sommige kijkers van het journaal stellen zich vragen bij de ondertiteling. Waarom is die altijd te laat? En een slechthorende kijker schrijft: ik volg elke avond met veel plezier om 20:15 het journaal met een tolk Vlaamse gebarentaal. Maar wat ik vervelend vind, is dat dit soms verschoven wordt naar een later tijdstip, omwille van een belangrijke sportwedstrijd of zo. Dat is niet oké. Dit geeft het gevoel dat dove personen minder belangrijk zijn. En dat is uiteraard niet het geval. Dus heb ik ook deze klacht meteen overgemaakt aan onze toegankelijkheidsverantwoordelijke.
0: En je raadt het nooit, die is hier. Dag Aster Lauwers, goedemorgen.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: Die klacht is inderdaad bij jou terechtgekomen.
3: Ja, ja.
0: De column begon met een opmerking over de ondertiteling bij de afspraak. Ik heb dat zelf ook al eens gemerkt. Soms loopt de ondertiteling mooi gelijk met wat er gezegd wordt. En soms loopt het dan weer wat achter. Ik werk hier, dus ik weet een beetje hoe het gaat. Dat heeft te maken met vooraf opgenomen programma's en live-uitzendingen, denk ik.
3: Correct. Er zijn dus twee verschillen. Vooraf opgenomen en live. Ja. Vooraf opgenomen wil zeggen bijvoorbeeld afleveringen zoals Thuis, Blokken, Dagelijkse Kost. Die krijgen wij van programmamakers op voorhand. En die kunnen wij dus ook één persoon achter een computer daaraan werken. Hè. Daar heb je alle tijd voor. Kan je even op pauze drukken. Je verstaat iets niet goed. Kan je terugspoelen. Mm-hmm. En die geven letterlijk een in- en een uitpunt aan een ondertitel. Die gaan ook rekening houden met de leessnelheid, het aantal karakters per seconde.
0: De leessnelheid, daarmee bedoel je dat een bepaalde ondertitel wel een bepaalde tijd in beeld moet blijven?
3: Ja, want je kan dus hebben, dat gebeurt niet bij ons, maar bijvoorbeeld op andere streamingdiensten kan je zo hebben dat je ziet, een titel die komt op het scherm en ineens poef, is hem weg.
0: Ja.
3: Ja, dat is dus niet rekening gehouden met de regels van het ondertitelen.
0: Ja, en dat doen wij wel bij vooraf opgenomen programma's.
3: Ja.
0: Hoe zit het bij live programma's? Bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd op het WK nu?
3: Ja. Dus daar werken wij met twee ondertitelaars en de computer. We hebben dus ondertitelaar 1 die gaat respeaken, dus letterlijk herhalen wat er gezegd wordt. Die gaat dat ook al een beetje inkorten, grammaticaal een beetje aanpassen. En de computer gaat dus via spraakherkenning daar een titel van maken. En dan heb je ondertitelaar nummer 2, die de titel gaat nalezen en nog corrigeren indien mogelijk en op antenne sturen.
0: Maar dat moet toch waanzinnig snel gebeuren?
3: Ja, en dat is dus ook, daarom zit daar die vertraging op. Omdat dus heel dat proces eventjes zijn tijd, enkele seconden nodig heeft.
0: Oké, op die manier. Want het gebeurt ook wel bijvoorbeeld de zevende dag toen ik dat presenteerde. Wij begonnen om 10:55.
3: Ja.
0: Niet om 11:00, maar om 10:55. En dat was met de bedoeling om het te kunnen ondertitelen.
3: Correct, want dat is heel fijn als programmamakers ons daarin willen helpen. Dus dat wil zeggen dat zij een delay geven, dus een vertraging. Zij beginnen iets vroeger, zoals de zevende dag, 5 minuten op voorhand. En dat wil dus zeggen dat we terug met 2 mensen kunnen werken. 1 ondertitelaar die gaat al beginnen ondertitelen voor de uitzending. En de andere ondertitelaar die gaat uitzenden tijdens de uitzending. Dus wat tijdens de kijker het ziet, gaat hij die titels geven.
0: Maar het is toch altijd met menselijke tussenkomst? Want heel veel mensen denken nu, dat zou wel artificiële intelligentie zijn.
3: Nee, dus de spraakherkenning is wel AI. Dus daar werken we eigenlijk al heel lang mee. En de wereld verandert, AI komt overal binnen. Ook bij ons. Maar wij willen toch zeker een mooie balans hebben tussen mensen en dus menselijke expertise en technologie. En bijvoorbeeld nu tijdens het WK, tijdens een nachtmatch zetten wij wel volledig automatische ondertitels in.
0: Ja. Ik hoorde Chloe van de klantendienst ook spreken over gebarentaal, de Vlaamse gebarentaal. Uh-huh. Het Journaal van Zeven krijgt dat, een Karuiet-uitzending krijgt dat, de intrede van de Sint bijvoorbeeld.
3: Ja, correct.
0: Maar hoe werkt dat dan? Want dat gebeurt toch ook live, zeker die intrede van de Sint? Of is dat toch ook met delay, met vertraging?
3: Ja, dus wij werken, daar zijn twee sporen ook. We werken met horende tolken en dove tolken. De horende tolken zijn de personen die live tolken. Dat gebeurt dus voor het journaal van 19 uur, want we sturen dat ook live uit op de streaming van VRT Max. Mm-hmm. En dan hebben we alles wat we vooraf kunnen opnemen, dus kunnen voorbereiden, een tekst via de autocue. Autocue is zo'n scherm voor de camera waar dat je de presentator de tekst kan aflezen, in ons geval de tolk. Daar werken wij met dove tolken. Dat is niet alleen voor de inclusie, maar ook voor de begrijpbaarheid, want dat is natuurlijk hun moedertaal.
0: Ja, want zij moeten natuurlijk een hele lange uitleg in dat journaal. Mm-hmm. Ja, relatief korter kunnen maken in Vlaamse gebarentaal. Dus ze moeten dat in het beste geval toch al eens gehoord hebben voor ze dat moeten doen.
3: Ja, maar dus onze horende tolken doen dat dus live. En het is inderdaad, het is wel echt moeilijk, want het is, je kan dat vergelijken als vertalen van het Nederlands naar het Frans. Want Vlaamse gebarentaal is niet zomaar woord per woord uitbeelden in gebaren. Hè. Dat heeft een eigen grammatica en woordenschat.
0: Een eigen interpretatie ook, hè?
3: Ook, ja. Correct.
0: Ja, dat journaal is om 7:15 te zien. Dat van 7 om 7:15 op het kanaal van Ketnet, ja. Vlaamse gebarentaal. Maar een van de klagers in de column van Chloe hoorden we zeggen, ja, soms moet hij wijken voor een sportwedstrijd. Mm. Hoe reageer jij daarop? Want hij voelt zich minder belangrijk daardoor.
3: Ja, ik vind dat ook heel jammer. Dat is niet mijn beslissing. maar om daarin tegemoet te komen, en dat is echt, voor ons zijn dove kijkers even belangrijk als inderdaad. Gaan we dat dus ook live opnemen tijdens om 19 uur live uitzenden via de streamingplatform op onze VRT Max. Dus als je bijvoorbeeld naar www.vrtmax-vgtjournaal gaat, dan heb je om 19 uur ook het journaal live met VGT, met Vlaamse gebarentaal.
0: Live echt, dus niet om 7:15, dat gewoon gebeurt live?
3: Ja.
0: Oké, dus je kan ook op het moment
3: zelf...
0: Maar dan moet je dat wel via VRT Max doen.
3: Ja, dus oftewel via de app of via de website.
0: Nou, dat is briljant. Goed, je weet het, vrtmax.be/journaal-vgt.
3: Ja, VGT-journaal, journaal met VGT, er zijn een paar...
0: En dan kom je er gewoon op.
3: Ja, voilà.
0: Zometeen gaan we het ook nog eens hebben over de audiodescriptie. Sinds een paar jaar is ook dat in gebruik op VRT.

0: je zal een frekent slapeloosheid. Ja, de Vlaamse gebarentaal of gebarentaal. Je ziet het soms ook wel eens op concerten of op podium als mensen een speech geven. Volgens mij doen ze het ook tijdens het Eurovisie Songfestival, denk ik. Denk ik, hè, Aster?
1: Ja, wij hebben het niet gedaan, maar er zijn er wel die dat dat...
0: NOS doet het altijd. Aster Lauwers, trouwens, toegankelijkheidsverantwoordelijke bij VRT hier. Het Eurovisie Songfestival op NOS heb ik wel eens met gebarentaal gezien. Het vraagt enig inlevingsvermogen, vind ik.
1: Ja, absoluut. Het is ook die liedjesteksten, die moet je helemaal gaan interpreteren naar Vlaamse gebarentaal. En dat is soms heel, heel mooi om te zien.
0: Ja, het is heel mooi om te zien. Heel expressief. Audiodescriptie, daar moeten we toch ook eens over hebben, ja? Want dat wordt op VRT sinds een paar jaar ook ingezet. Wat is het?
1: Audiodescriptie is een techniek die wij toepassen, waarin een vertelstem tussen de scènes door of tijdens de pauzes vertelt, beschrijft wat dat er in de scène gebeurt. Dus die gaat beschrijven hoe dat de lichaamshouding is, de lichaamstaal, de gelaatsuitdrukkingen, het decor, de omgeving.
0: Alles wordt omschreven als er niet gepraat wordt. In
1: ja, correct.
0: En je zou kunnen denken dat is voor mensen die niet of slecht kunnen zien. Maar ik heb ook begrepen dat mensen daar naar kijken terwijl ze iets anders aan het doen zijn. Dat ze aan het koken zijn en dat ze dan denken, ik kan die reeks toch volgen, want het wordt mij verteld.
1: Ja, want dat is dus in eerste instantie is dat een service die wij aanbieden voor blinden en slechtzienden. Maar het wordt ook gebruikt, inderdaad, zoals je zegt, voor mensen die aan het opruimen zijn, die dan snel VRT Max opzetten.
0: Heel apart.
1: En dan via hun hoofdtelefoon of zo een reeks kunnen volgen.
0: We kunnen er misschien beter ook eens naar luisteren in plaats van erover te praten. Dit is een stukje uit Badgast, de VRT-reeks met Tom Waas in de hoofdrol. Hij speelt er Vince. En dit is een stuk uit die reeks met audiodescriptie.
2: Zoe staat verbaasd midden in de keuken.
3: Hey, zoetje.
4: Wat doe jij hier?
2: Onwennig stapt Vince op haar af.
4: Ik kwam toch naar u?
3: Ik weet het, maar ik zou wel even niet kunnen doorgaan. Het is maar een paar weken.
4: Ik had het beloofd.
2: Zoe kijkt hem strak aan.
3: Ik kan het goed maken.
2: Hij knikt futloos en kan haar amper in de ogen kijken.
3: Straks beter, hè? Op het einde van de zomer. Dan zijn er walvishaaien.
2: Zoe knippert met haar ogen en zoekt met haar blik links en rechts naar houvast.
0: Je hebt er wel een prachtige stem voor nodig. En dit is een hele mooie stem van Elias, denk ik. Is het Elias Smeekens, denk ik, of niet? Wie dit inleest.
1: Ik weet het niet.
0: Maar een prachtige stem in elk geval. Je hebt wel goede stemmen nodig. En het valt op hoe veel blinden en slechtzienden niet kunnen zien, hè, als je het zo hoort beschreven worden, vind ik.
1: Ja, ja, absoluut. Dus er gaat zoveel informatie verloren. Mm-hmm. En dus dat proberen wij wel met audiodescriptie volledig te laten tot zijn recht komen.
0: En wat doen we op VRT? Audiodescriptie?
1: Wij doen dat op alle Vlaamse fictie, behalve soap, dus thuis nog niet. We doen het ook bij sport, bijvoorbeeld bij WK.
0: Mona van het verkeer hier heeft, denk ik, tijdens de Olympische Winterspelen de korte en de lange kuur van Luna Hendricks.
1: Correct, ook, ja.
0: Met audiodescriptie. Zij moest omschrijven wat er te zien was. Dat vond ik heel bijzonder. En ook heel fijn dat we het doen. Jij moet natuurlijk zorgen dat de VRT toegankelijk is, ook bij evenementen die de VRT organiseert. Ik denk bijvoorbeeld aan de warmste week VRT Zomerhit. Binnenkort beginnen we eraan in Blankenberge. Uh-huh. Wat zijn concrete maatregelen die jullie daar nemen om zoveel mogelijk mensen te kunnen verwelkomen?
1: Ja, dat is echt super om te doen, want het is zo leuk om nu de producties, dat is echt zo leuk om bij VRT te werken, mensen warm te maken om ook toegankelijkheid niet alleen bij media aan te bieden, maar ook bij de beleving van onze producten, alles wat we doen. De key is tot toegankelijkheid is dat we dat bij het begin van het proces integreren. Dus we gaan dat niet zien als toegankelijkheid. Oh ja, er moet toch op einde nog iets gefixt worden. We doen dat van helemaal in het begin. En we betrekken Inter erbij. Dat is een organisatie, het expertisecentrum van toegankelijkheid in Vlaanderen. Zij kunnen ook een kwaliteitslabel aan ons geven, waardoor dat mensen al weten van, aha, daar kan ik naartoe gaan. We gaan ook in gesprek gaan met de belangengroepen en zien wat de noden zijn. En toegankelijkheid is iets wat we elke keer, is een proces dat door feedback elke keer opnieuw en vernieuwd en vernieuwd en vernieuwd.
0: En kan je daar een paar voorbeelden van geven? Wat doen jullie dan?
1: Bijvoorbeeld, wij hebben sinds 2 jaar, denk ik, luisterondersteuning via Mobile Connect. En dat is een heel handig systeem. Hè. Dus dat is bring your own device. Dus je hebt een smartphone. Iedereen heeft een smartphone. Je kan een gratis app downloaden. En het enige wat je moet kunnen doen is connecteren met je hoorapparaten, implantaten of hoofdtelefoon. En dan kan je het geluid, dus het uitzendsignaal, streamen naar je eigen apparaten.
0: Wauw.
1: Ja, dat is echt super. Want dan krijg je dus eigenlijk een radiogevoel tijdens een evenement. Wat doen we nog? Dus ja, we hebben natuurlijk zones voor mensen met beperkte mobiliteit. Wij bieden ook prikkelarme ruimtes aan. Zo hebben we bij de warmste week vorig jaar een stilteruimte gehad, waar daar heel veel gebruik van gemaakt is. En dat is toch wel iets waar dat, ja, je verwacht dat niet. En soms ben je er zo, ja, kom dan niet naar een evenement. Maar het is wel iets wat een drempel wegneemt. Er is mensen gaan naar een evenement en ze weten van, ik kan daar terecht als het mij te veel wordt. En dat doet echt heel veel.
0: Er is ook een avond Vlaamse gebarentaal met dove performers. Wordt
1: ja.
0: Daar,
1: ja, dat hebben we bij de Warmste Week gedaan. Ja. Dus dat was vorig jaar. En normaal gezien doen we dat ook met horende tolken, want het is dan natuurlijk ook live op een podium. Maar vorig jaar hebben we het met dove performers gedaan. Die dus gefeed werden, gevoed werden door een horende tolk. Dus eigenlijk een levende autocue voor de dove tolk. En dat was fantastisch om te zien. En het heeft zoveel positief effect gekregen dat we dat ook ja, dit jaar sowieso ook terug opnieuw moeten
0: doen. En er lopen ook mensen rond die een sticker op hun jas hebben met kan ik je helpen?
1: Ja.
0: Dat vind ik wel heel, dat vind ik geniaal eigenlijk.
1: Ja, dat zijn onze toegankelijkheidsmedewerkers en zij kunnen je helpen. Bijvoorbeeld, ik weet niet, jij komt aan op het terrein, zit in een rolstoel en je weet niet naar waar je naartoe moet. Je kan die mensen aanspreken. Lukt de connectie niet met de Mobile Connect? Zij kunnen je verder helpen. Zij zijn daar om jou te helpen.
0: En dat zal ook zo zijn op VRT Zomerhit in Blankenbergen. En ook daar hebben we dan een prikkelarme kijkzone plus een zone voor mensen met beperkte mobiliteit. Maar ik moet daar wel bij vertellen dat je dat op voorhand moet reserveren als je daar gebruik van wilt maken. Je vindt alle informatie daarover op de website van VRT. Mocht je zelf nog vragen hebben over toegankelijkheid op VRT, dan kan je mailen naar toegankelijkheid@vrt.be en dan kom je bij Aster Lauwers en haar collega's terecht. Dankjewel, Aster.
1: Graag gedaan.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love.
1: Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Deze week kom je bij Spar voor
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
6: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
9: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbeiaard.
8: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie? Ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Wow.
10: Op sunweb.be.
1: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Elke dag telt voor twee.
0: Hier is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. Er is een akkoord bereikt tussen directie en vakbonden van Aviapartner, een van de bagageafhandelaars op de luchthaven van Zaventem. Maandag was een spontane staking uitgebroken, waardoor heel wat vluchten vertraging opliepen. De werknemers klagen over de hoge werkdruk. In het akkoord is nu onder andere aandacht voor de opwaardering van functies en concrete afspraken zijn gemaakt rond welzijn op het werk. Enkele gemeenten rond Leuven activeren vandaag hun hitteplan om kwetsbare inwoners te beschermen, zoals ouderen en mensen die alleen wonen. Een telefoontje, bezoekje of gewoon vragen hoe het gaat kan een groot verschil maken. Maar we zijn nog meer van plan, zegt een van de initiatiefnemers, Jan Vrijes.
13: Bijvoorbeeld het oprichten van een meldpunt. Familieleden of buren of zorgverleners of bijvoorbeeld een wijkagent, die kunnen die kwetsbare personen daar aanmelden. En dan wordt er een beetje op maat gekeken van wat gaan we doen? Gaan we daar een huisbezoek inplannen enzovoort.
0: In Dilbeek moeten twee bestuurders hun verkeersboete niet betalen na een overtreding bij een trajectcontrole. Ze konden namelijk allebei bewijzen dat ze op het moment van de overtreding op vakantie in het buitenland waren. Ze deden dat met reisdocumenten en vakantiefoto's. Ze konden dus niet achter het stuur zitten van de auto die werd geflitst. De politierechter heeft hem dan ook vrijgesproken. De politie kan nu proberen om te achterhalen wie dan wel met de auto reed. In Halle heeft de stad versiering voor de Rode Duivels laten weghalen. De Belgische vlaggetjes hingen aan verkeersborden en bomen. En dat mag niet, zegt de burgemeester. Inwoners van Essenbeek hadden met de vlaggetjes hun wijk versierd. Vlaggen mogen, maar dan wel op privéterrein, zegt burgemeester Eva de Mesmaker.
14: Het is door een klacht van een buurtbewoner dat we het zijn gaan bekijken. En daar hebben vastgesteld dat het effectief op openbaar domein hing aan verkeersborden. Waardoor dat we dan de conclusie gemaakt hebben van we moeten ook wel ergens een lijn trekken. Want als dat nog vaker gebeurt aan verkeersborden, verlichtingspalen en dergelijke. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: En 38 sportievelingen uit het Pajottenland trainen om deze zomer de Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen. Dat klinkt niet bijzonder, maar ze willen dat doen op een eenwieler. Sommigen onder hen hadden enkele maanden geleden nog nooit op zo'n eenwieler gereden. Ze zijn dan ook hard aan het oefenen, zegt initiatiefnemer Stefan van Oudenhoven uit Herne.
15: In het begin gaat dat effectief wel over 1 à 2 meters. En dan dat gaat altijd maar verlengen. En op de duur doe je 1 kilometer. En vorige maandag hebben we de muur van Gerasbergen beklommen met alle fietsers. En dat geeft een super fijn gevoel, hè?
0: En dat allemaal op een eenwieler. Zonnig weer vandaag bij maxima tot 32 graden. Tegen de avond kans op onweer. Morgen halen we zelfs 34 graden. En al zeker tot maandag blijft het zo warm. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
16: Ja, joh, het is nog een stevige donderdag op de weg eigenlijk.
17: Ja, inderdaad, want op de A12 naar Brussel vanuit Antwerpen nog steeds problemen door een ongeval in Schelle. De snelweg zelf, die dus verdiept ligt daar, die is helemaal afgesloten door een ongeval. En vanaf Aartselaar moet je dan verplicht via de zijrijweg omrijden, maar dat gaat voor geen meter.
16: Ja, dat zal gedoe zijn daar, ja. Dat kan ik me zo voorstellen.
17: Dus blijf daar weg, zeker een half ben je daar kwijt.
16: Blijf daar weg.
17: Absoluut. En dan de E19, ja, je kan omrijden via de E19, maar daar sta je ook nog eens 20 minuten in de file vanaf Peuty. En op de E429 een half uur ben je kwijt bij Halle. Heeft te maken met een probleem, een incident aan het kruispunt met de Nijvelse Steenweg. De binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen nog steeds tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring ook een half uur van Waterloo tot Wezenbeek. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Het is erg druk in Brussel in de wetstring rond Brussel. Een klein

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: We hadden deze week met de muzieksamensteller van Radio 2, Manu Lammes, over de muziek op Radio 2. En ik zei toen dat mijn uitzendingen vaak beginnen met Roxette en onderbroken worden door One Republic. En dat is ook zo. Het is opnieuw 9:30 en dit was One Republic met Run. Radio 2. Win-win. Je had er wel een goede uitleg voor. Muziek moet herkenbaar zijn. Je moet onmiddellijk kunnen meezingen en onmiddellijk in de sfeer zitten. En dat was natuurlijk ook zo. Kan ik alleen maar hopen voor jou ook. Vandaag begint in Texel Graspop. De Graspop Metal Meeting. GMM. Niet Goedemorgen Morgen, maar dus de Graspop Metal Meeting. 4 dagen. Niet meteen de muziek die je hier op Radio 2 verwacht. We willen niemand aan een hartaanval helpen. Zeker niet op dit uur in de ochtend. Maar het festivalseizoen is daarmee wel uit de startblokken geschoten. En iemand die deze zomer zowat op elk groot Belgisch festival te zien zal zijn, dat is onze fijne collega van Studio Brussel, Nona van Brakel. Daar wordt Studio Brussel de festivalzender. Ze is daar helemaal klaar voor, maar Nona heeft toch nog een paar consumentenvragen voor ons. Kijk en luister even mee.
1: Hey Xavier, ik ben klaar om naar Graspop Metal Meeting te vertrekken, maar ik ga ook nog naar Rockwerchter, Tomorrowland, Pukkelpop. Maar er is één ding wat aan mij en festivalfannetjes altijd zo blijft frustreren en ook onduidelijk is. Coins. Pearls, Scullies, ze hebben overal een andere naam en een andere prijs. Hoe weet ik nu precies wat dat mijn drankje kost? En als ik dan coins op een bandje zet, kan ik die dan nog terugkrijgen of niet? Ik weet dat de kans klein is, maar hoe werkt het nu eigenlijk precies?
0: Maar dankjewel Nona voor die goede vraag. We hebben natuurlijk geweldig goede mensen bij ons op de redactie die al die vragen kunnen beantwoorden. Harald Scheerling, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Onlangs heeft Rob Beenders, de minister voor Consumentenbescherming, gezegd dat muziekfestivals die zich niet aan de betaalregels houden een boete zullen krijgen. Moeten we wel natuurlijk weten wat die regels zijn. Jij gaat dat voor ons op een rij zetten, want een gewaarschuwde festivalganger is er twee waard. Nona vraagt zich af, en ze is

0: niet alleen. Hoe weet ik nu hoeveel een drankje of een snack mij echt kost op een festival?
1: Ja, dat is echt de rechte vraag. Hè? Want het kan soms verwarrend worden. Op Werchter betaal je met coins, zo heet dat bijvoorbeeld. De Scully's, dat is voor Graspop. Tomorrowland heeft zijn Pearl als een munteenheid. Wat heel belangrijk is, hè, is eigenlijk als je daar op voorhand... moeten ze jou eigenlijk al inlichten van hoeveel kost zo'n Pearl? Hoeveel kost zo'n coin bijvoorbeeld? En wat staat daar tegenover? Hoeveel heb je dan nodig om iets te betalen? Soms heb je twee van festivalmunten nodig om één drankje te betalen. Kan je best op voorhand al eens opzoeken. En sowieso, als je aan de toog staat, daar moet een lijst hangen. Dat is heel duidelijk. Het moet transparant zijn. Dus ofwel zegt de foto-economie van kijk, dat mag allemaal. Hè, maar je doet gewoon een lijst van kijk, zoveel kost het in euro. En dat betekent zoveel in Scully's, coins, whatever. Mm-hmm. Of je zet het gewoon in de festivalmunten, maar je legt er heel duidelijk een omrekentabel bij, dat je niet moet zelf je rekenmachine bovenhalen. Dat het
0: ja, want
1: af
0: ik
1: te lezen is.
0: Wat is het? Eén Scully ja. is, of één coin op Rockwerk ja. is €3,90?
1: Ja, of €3,60 als je het vooraf koopt. Kijk, nog meteen een tip. Maar ja, één Pearl op Tomorrowland is dan maar €1,90, maar je hebt er dan twee nodig ja. om een drankje te betalen.
0: Maar je geeft zogezegd één coin uit en je denkt misschien ja, alles ja. in euro. Nee, het is bijna €4.
1: Ja.
0: Dus sta daar wel bij stil.
1: Voilà, inderdaad.
0: Veel festivals gebruiken tegenwoordig een cashloze betaalsysteem. Dan kun je dat geld opladen op een festivalbandje of een aparte kaart. Dat heeft ongetwijfeld voordelen. Wat zijn die dan? Waarom gebruiken festivalorganisatoren dat zo graag?
1: Ja, er zijn tal van voordelen. Ik heb het eens gevraagd aan Debbie Wilmsen. Dat is de woordvoerder van Tomorrowland. En dat was volgens mij trouwens het eerste festival in ons land dat daarmee allemaal begonnen is met die bandjes. We gaan even luisteren.
2: Wilmsen is eigenlijk ontstaan in 2014 al. Dus wij werkten daarvoor altijd met bonnetjes. Dus we hadden eigenlijk de pearls in fysieke coupons. En dan zijn wij naar Tomorrow World in Atlanta gegaan, in Amerika. En daar was het eigenlijk niet gewoon om met bonnetjes te werken. Daar werkte ze sowieso altijd met creditkaarten, debitkaarten. En dan hebben we eigenlijk voor de eerste keer het systeem getest op het polsbandje. Dus dan konden mensen eigenlijk hun polsbandje niet alleen gebruiken voor de toegang voor het festival, maar eigenlijk ook als betaalmanier. En dat werd eigenlijk heel erg geapprecieerd, omdat dat heel gemakkelijk is voor festivalgangers. Je kan geen bonnetjes meer verliezen. Het is heel duidelijk, het is heel gemakkelijk aan de bars. En dan hebben we eigenlijk gezien dat dat heel veel voordelen geeft, ook bijvoorbeeld het logistieke gedeelte aan de bars. Want wij kunnen heel goed in kaart gaan brengen welke producten er waar op welke momenten goed verkopen. En eigenlijk daar op basis daarvan eigenlijk ook de logistiek gaan doen. Hè. Aanvullen van de bars, meer producten voorzien in bepaalde bars.
0: Zegt Debbie Wilmsen van Tomorrowland. Maar Harold, ik dacht dat je in ons land altijd de keuze moest hebben tussen elektronisch betalen en cash betalen. Hoe zit dat dan met dat polsbandje?
1: Ja, voilà, ik snap de verwarring. Wel, dus het betalen met het bandje zelf, hè, dat noemen ze dan cashless. Want je kan dat gewoon ergens tegen een bakje houden en je hebt betaald. Maar je moet dat bandje natuurlijk eerst opladen. Mm-hmm. Dat moet altijd, als je dat zou willen, cash kunnen. Dus er moet ergens een punt op de wei zijn waar je dus letterlijk brievengeld uitgeeft om dan je bandje op te laden. Kan ook gewoon prima met de bankkaart of zo. Er moet ook een elektronische manier minstens eentje aanwezig zijn. Dus dat cashgeld, ja, het is een wettig betaalmiddel. Dus een handelaar mag dat niet zomaar weigeren. Organisaties mogen dat niet weigeren. Nu, de festivals zelfs zeggen... alsjeblieft, als het niet hoeft. Cash hoeft niet, maar het mag. Ze zijn er niet echt fan van, dat is een beetje extra gedoe.
0: En het geeft ook wat onveiligheid mee als je heel veel cashgeld daar
1: wil je
0: op het terrein hebt.
1: Rondlopen, hè? Nee, ja. Voilà. Ja.
0: Maar wat als je geld over hebt op het einde van het festival? Want daar zijn regels voor, dacht ik. Ja. Hoe kan ik mijn geld terugkrijgen?
1: Wel, misschien belangrijk om te weten, het is niet verplicht om je geld terug te geven. Voor organisatoren is dat niet verplicht.
0: Amai.
1: Ze moeten dat dan wel op voorhand zeggen.
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld je Pukkelpop, die houden nog vast aan de oldschool papieren bonnetjes. Mm-hmm. Hè, ze zijn er zwaar fan van. En ze zeggen er op hun website bij, ja, we gaan die ook wel niet terugbetalen mocht je er op het einde van Pukkelpop over hebben. Duidelijk, kijk, maar dan weet je dat gewoon. Ga nog lekker iets bestellen. Nu, er zijn wel veel festivals die het wel doen. En dan heb je eigenlijk het issue...
0: Het kost het geld om je geld terug te krijgen.
1: Ah, wel. Dat is het eigenlijk, ja.
0: Dus en mogen ze dat?
1: Ze mogen daar geld voor vragen. Een administratiekost, dat mag, maar ook opnieuw. En dat is eigenlijk altijd de regel. Je moet daar op voorhand van op de hoogte gebracht zijn. Je moet dat weten. Ik zal een paar voorbeelden geven. Hè. Bijvoorbeeld, eigenlijk, de foto-economie zegt, wees daar transparant over en... zorg ook dat die kosten redelijk zijn. Dan zeg je, wat is redelijk natuurlijk?
0: Voilà. Dat vraag ik inderdaad dan. Ja.
1: Organisatoren zeggen, kijk, wij hebben daar natuurlijk ook wel werk aan. Mensen moeten die terugbetalingen regelen. Mm-hmm. Wij moeten de bank ook af en toe, of de betaalsystemen betalen om die betalingen te doen. En dan is eigenlijk een beetje de ongeschreven regel, vraag niet meer dan wat één pintje kost op het festival.
0: Oké, dat is een soort gentleman's agreement dan.
1: Eigenlijk wel. Ja,
0: er zijn dat niet in de wet, hè, maar een soort gentleman's agreement.
1: Nee, maar er zijn dus veel festivals die al een charter hebben ondertekend van kijk, we gaan ons prima aan de regels houden of aan die richtlijnen en we gaan dat zo doen. Bijvoorbeeld in Werchter betaal je €3,50 administratiekosten. Tomorrowland is het 2 pearls, dus ik ga het nog even omrekenen naar mensengeld, 3,80 €.
0: Ja,
1: okay. Maar dan weet je dat gewoon. Ja, je kan dat geld dus laten terugstorten, maar eigenlijk moet je dus wel beseffen, onder dat bedrag ben je dat geld eigenlijk kwijt, want ja, dat heeft geen zin.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk altijd beter als je bonnetjes op zijn, op het einde van de rit. En dan zegt de foto-economie, dat ze stimuleren dat, en dan zeggen ze, ja, je hebt dat soort fenomeen dat je moet afronden, zo 3, zoveel scullies voor dit en 3,6 voor dat. Ja, als je dan met die 0,6 overschiet, dan werkt het ook niet. Dus bijvoorbeeld in Werchter zeggen ze van, je kan heel lage stukjes coin aankopen om daarmee toch tot een afgerond
0: bedrag dus kan dan zo
1: op te krijgen.
0: Een halve coin kopen om in euro aan een bedrag te komen dat je echt op nul eindigt op het einde van het festival, voor die laatste hamburger.
1: Ja, inderdaad. Nele Bigeré van Rock Werchter, die gaat eens even uitleggen hoe ze dat aanpakken.
0: Okay.
3: Bij ons kan je ook je kaart leegmaken. Zeggen, je kan eigenlijk coins kopen aan 0,10 coin. Dus stel je op Rock Werchter, het is zondagavond 10 uur, je hebt nog 2 coins en je wil iets van 3 coins en half gaan halen, dan kan je eigenlijk nog 1,5 coin bij opladen. En dan sta je op nul. Dus dat hebben we ook wel voorzien, dat mensen hun kaart echt leeg kunnen krijgen.
1: Ja, dus je kan echt kleine stukjes festivalmunt kopen, zodat je op een rondbedrag uitkomt en alles op is op het einde van de rit. En dan heb je ook geen administratiekosten.
0: Mag ik wel zeggen, complimenten voor Rock Werchter. Dat je echt op nul kan komen op het einde van
1: Tomorrowland doet het ook bijvoorbeeld. Dus er zijn echt wel veel festivals die zich daaraan proberen te houden.
0: Wat je tegenwoordig op festivals ook overal ziet, dat zijn de herbruikbare bekers. Dat zijn torenhoge stapels van bekers waar kinderen achterlopen. Ja. En daar hoort meestal een waarborg bij hoe dat werkt. Dat is voor zometeen.

0: Het is jammer genoeg net dat soort mensen dat het meest interessant wordt natuurlijk. Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Organisatoren van grote evenementen die zijn al een paar jaar verplicht om hun drank in herbruikbare bekers te serveren. En dat werpt zijn vruchten af, toch zeker voor de afvalberg. Om je een voorbeeld te geven, op de kerstmarkt in Antwerpen was er vorig jaar 11 ton minder afval. 11 ton minder afval, dankzij die herbruikbare bekers en borden. Kan allemaal tellen, Harald Scheerling. Festivals moeten ook met dat soort bekers werken, hè? Hoe zit dat?
1: Ja, dat is inderdaad verplicht. Wegwerpbekertjes, dat mag niet meer. Er bestaat wel een uitzondering voor petflesjes en blikjes. Dat kennen we allemaal uit onze blauwe PMD-zak. Dat gooien we ook in die zak thuis. Nu, als een organisator ervoor kan zorgen dat minstens 95% van die flesjes en blikjes gerecycleerd kan worden, lees ze zamelen dat in en doen dat bij de grote PMD-zakken, dan mag dat ook. Dan is het een goed alternatief.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dat is wel goed. Zeker voor festivals. Ik denk aan Rockwerter of Tomorrowland. Die hebben zoveel bezoekers.
1: Ja.
0: Die moeten daar echt wel iets mee doen natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat dat wel behoorlijk scheelt.
1: Ja, dat is waanzin hoeveel bekertjes zij moeten voorzien natuurlijk. Ik heb de woordvoerder van Tomorrowland bijvoorbeeld gevraagd van wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ze sprak over een hangar vol met bekertjes. Ze verkopen daar op een weekend 1 miljoen pintjes. Ja, dan weet je het wel.
0: Wow.
1: Want die pintjes worden bijvoorbeeld in herbruikbare bekers geschonken. De festivals zijn trouwens ook verplicht om ervoor te zorgen dat 90% van die herbruikbare bekers, dat die ook terugkomen, dus hergebruikt kunnen worden.
0: En daarom moet ik er waarborg voor betalen natuurlijk.
1: Ja.
0: Want als iets geld waard is, dan gaan we het wel terug.
1: Ah, wel, dat is het. Ja. Daarvoor doen ze dat natuurlijk. Ze vragen dan waarborg, je krijgt die wel terug, maar dat maakt dan ook dat je het ook proper gaat inleveren of veel meer mensen dat gaan doen. Ze doen het niet allemaal. Hè. Dus die waarborg, dat is niet geen verplichting of zo. Hè. Dus opnieuw, bekijk goed hoe jouw festival daarmee omgaat. Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeldje geven. Live is Live in Antwerpen binnenkort. Daar betaal je 1 euro voor een herbruikbare beker. Maar dat is een soort van milieubijdrage. Dus dat is geen waarborg.
0: Ah, okay.
1: Lees, je krijgt dat ook niet terug. Dus dat is eigenlijk een soort van kost die ze jou aanrekenen.
0: Omdat ze ervan uitgaan, we gaan die beker toch niet terugkrijgen. We zullen hem maar al aanrekenen.
1: Ja, ik weet het niet. Zij zeggen het is omdat we de afwas moeten doen en omdat heel veel mensen in de beker zijn. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik vraag me inderdaad wel af. Zo'n waarborg lijkt me iets beter te werken. Ik heb het nooit uitgetest, maar dan ga je het zeker terugbrengen. Maar goed, breng het
0: lijkt mij
1: terug,
0: ook. Maar ja, goed, ja, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Bij Tomorrowland hebben ze een chip in een beker.
1: Ja, dat is iets speciaals. Ja, dus je moet dat dan terugbrengen. Hmm. Dus hoe werkt het bij Tomorrowland? Zit er een chip in die beker? Daar staan van die digitale vuilbakken, zal ik het even noemen. Je gooit dat daarin. En eigenlijk op het moment dat dat erin gaat, komt de waarborg meteen op het bandje van diegene die het pintje of whatever gekocht heeft.
0: Wauw, daar hou ik van. Dat vind ik fijn, dat soort technologie.
1: Ja,
0: daar word ik heel blij van.
1: AI, het kan ons helpen.
0: Ja.
1: In Werchter is het een klein beetje anders, maar gelijkaardig eigenlijk. Daar ga je het gewoon terugbrengen aan de toch. En dan krijgt degene die het terugbrengt
0: De persoon die...
1: Ja. Dus als je vrienden wil overhouden aan het festival, verdeel dat een beetje eerlijk. Maar wat mij wel opviel bij Tomorrowland, de waarborg die ze daar vragen, is eigenlijk best wel hoog, vond ik zelf. Hè. Ik ga je zeggen, in Werchter bijvoorbeeld, per herbruikbare beker betaal je 0,2 coin. Ik zal het nog even omrekenen. Dat is iets meer dan 70 eurocent. Maar op Tomorrowland kost dat 1 pearl. En dat is 1,90 euro. En er is een goede reden, volgens de woordvoerder Debbie Wilmsen, waarom ze dat doen.
2: Ja, we hebben eigenlijk de afgelopen jaren heel veel getest. En we hebben gemerkt dat mijn internationaal publiek het soms heel moeilijk is om het waarborgsysteem uit te leggen. En dat we die bij ons publiek eigenlijk heel hoog moeten zetten om ervoor te zorgen dat ze teruggebracht worden. Als we ze te laag zetten, dan merken we eigenlijk dat de bekers gewoon niet correct worden ingezameld. Dat ze blijven liggen op plekken waar ze niet moeten liggen of dat ze mee naar huis worden genomen. Dus we hebben heel bewust gekozen om een vrij hoge waarborg in te zetten.
0: Wat sommige festivalgangers graag doen, dan denk ik vooral aan mensen die hun kinderen mee hebben, is om de hele namiddag gratis te kunnen drinken. Dus bekertjes te rapen.
1: Ja.
0: Dat bestaat dus eigenlijk niet meer, als ik het goed begrijp, als ik dit hele systeem...
1: Het is deels weggevallen. Natuurlijk, herbruikbare bekers, dat zal iedereen zelf liever gaan terugbrengen. Ga je niet zomaar op de wei laten liggen. Dat is heel het idee erachter ook natuurlijk. Maar we zitten wel met die petflesjes en die blikjes. Hè. Die mag je bijvoorbeeld, niet elk festival doet dat, maar in Werchter, zegt Nele Bigaré van de organisatie, kan je nog altijd die petflesjes en blikjes inzamelen.
0: Mo.
3: Eigenlijk een heel simpel systeem om goed op te ruimen op het terrein. Dus we zijn dat eigenlijk blijven toepassen daar. En dat werkt nog altijd. We zien dat mensen dat zeer goed bij elkaar brengen en binnenbrengen in onze return points. En dan krijgen ze weer dus nog altijd van ons een beloning daarvoor, zijnde een coin. Ja.
0: Oké, Harald, heel eerlijk, als je naar een festival gaat, ga je voor de muziek en de optredens of ga je om bekers te rapen en geld te sparen?
1: Wij werken te lang samen, denk ik.
0: Dat laatste zeker?
1: Ik trakteer graag, maar dan wel op die manier.
0: Oké, afgesproken.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel voor die heerlijke, heldere uitleg alweer.

0: Ik zie het al helemaal voor mij, de dijk van Blankenbergen, de Romeo's. Ik zag jou maar even, het wordt een goede zomer. Schitterend nieuws van op het win-win front. We hebben een Facebookpagina, 150.000 volgers hebben we daar, Anne Rijmen. Jazeker. Sinds vanmorgen zijn we zo blij mee dat we 10 win-winkelzakken gaan weggeven. Ga naar onze Facebookpagina, reageer en ja, krijg zo'n zak, hè jongens. Ja, zo meteen Anne en Daan op je radio.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. IKEA tip van de week. Shop de zomer. Deze zondag 21 juni bij IKEA Zaventem. Het is ook je laatste kans om min 15% te scoren op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wautje van Aert.
3: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
5: Yo, wat bedoel je daarmee?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Marcel,
7: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
7: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja, ja.
1: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
8: Maak elk...
9: Wat eten we? Ik heb honger.
8: Momenten, Max.
10: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
9: Oh.
10: En grote honger, natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
8: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
11: de max.
12: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
13: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
12: Lekker.
13: Alleen, ik heb geen barbecue.
12: Oei.
13: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
12: Allgreen.
13: Het zijn hier tuinpromoties.
12: Jij geeft een feestje en het is daar korting. Zo toevallig.
1: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Allgreen Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve. En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Goedemorgen. Van de zon krijg je een kleurtje, maar ook rimpels, een oude huid en misschien zelfs erger, huidkanker. Willen we dat? Nope. Wat gaan we daaraan doen? Dat hoor je bij ons.
16: Elke dag, telk voor twee.
17: Morgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Op het festival Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen is een man van 47 overleden. Hij verbleef op een van de campings en werd daar onwel. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later. Volgens de organisatie wijst alles op een natuurlijke dood. Graspop begint vandaag, maar gisteren was er al een pre-party. Het festival duurt nog tot zondag. En door de aangekondigde hitte neemt de organisatie extra maatregelen, zoals extra waterpunten. Ook in verschillende gemeenten rond Leuven wordt vandaag het hitteplan afgekondigd. Dat plan moet kwetsbare inwoners, zoals ouderen en mensen die alleen wonen, beschermen. Een telefoontje, bezoekje of gewoon vragen hoe het gaat, kan een groot verschil maken, vertelt Jan Vrijens, een van de initiatiefnemers.
18: Bijvoorbeeld familieleden of buren of zorgverleners of bijvoorbeeld een wijkagent, die kunnen die kwetsbare personen daar aanmelden. En dan wordt er een beetje op maat gekeken van wat gaan we doen? Gaan we daar echt structurele maatregelen moeten ondernemen? Gaan we daar een huisbezoek inplannen enzovoort?
17: Ook in Brussel worden maatregelen genomen tegen de hitte. Zo beginnen de afvalophalers er een uur vroeger dan normaal. Vanaf komend academiejaar wordt er 34 miljoen euro bespaard op de studiebeurzen in het hoger onderwijs. Dat heeft het Vlaams parlement goedgekeurd. Alleen studenten jonger dan 30 jaar zullen een beurs kunnen krijgen als ze het financieel moeilijker hebben. En alle beursstudenten moeten minstens 54 van de 60 studiepunten per jaar opnemen. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers zijn er uitzonderingen. Maar volgens de Vlaamse Vereniging van Studenten is dat niet genoeg en zouden toch zo'n 20.000 studenten hun beurs verliezen. Dat zegt Nele van Hooijwegen.
11: Ze zeggen dat die uitzonderingen ervoor gaan zorgen dat iedereen die recht heeft op een studietoelage die ook effectief zal krijgen. Maar in de praktijk zien we dat er toch nog heel veel problemen zijn met die uitzonderingscategorieën. Bijvoorbeeld bij werkende studenten gaan studenten die werken met een interimcontract daar volledig buiten vallen.
17: Volgens minister van Onderwijs Zuhal Demir is de besparing nodig om het systeem van studiebeurzen in de toekomst te garanderen. Vandaag dus zonnig en heel warm tot 32 graden. Vanavond en vannacht zijn enkele onweersbuien mogelijk. Morgen wordt het nog warmer tot 35 graden met kans op hevig onweer. In het weekend meestal zonnig en rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Hoogstraten aardbeien.
0: Zeer goedemorgen, 2,5 minuut over 10 en er staat 120 kilometer file. Na Brussel is het nog aanschuiven op de A12. De weg in Schelle is wel weer open. Hou daar nog rekening met een half uur file op de zijrijweg tot in Boom. Op de E19 nog een kwartier vanaf Peuty. Op de E429 10 minuten bij Halle. Aan het kruispunt met de Nijvelse Steenweg is één rijstrook dicht. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten langzamer tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring 10 minuten erbij dan van Waterloo tot Tervuren. Naar Antwerpen schuif je nog aan op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E313, 10 minuten vanaf Randst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek bijna een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de E19 van Frankrijk naar Brussel sta je bij Bergen een half uur in de file en op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
2: Radio 2, Anne en Daan.
19: Anne Rijmen en Daan Masset.
15: Goedemorgen, vandaag bij Anne en Daan. Team Hoop van Stichting Tegen Kanker met nieuwe cijfers en analyses over zonnebescherming. Want jongens, we zijn dus nog altijd niet goed bezig.

0: Gekkes aan Emily Sandé. En next to me, en wij zijn ook weer bij elkaar. Weer next to elkaar, want gisteren zat ik in Luik, in het zonnetje. Want wij verkennen Wallonië wat beter de laatste tijd en daarom ben ik gisteren gaan rondlopen in Luik. Mooi hoor, aanrader.
1: Ja.
0: Punten, echt waar, weekendje weg, daguitstap, ga naar Luik.
1: Ja, de week voordien was je in Namen.
0: Ja.
1: Ook voor Visit Wallonië.
0: Ook gezellig hoor.
1: Ook heel
0: beetje
1: gezellig.
0: Beetje kleiner, maar ja. Echt top. Gezellige pleintjes en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, heel tof. Dan heb ik daarvan een brochure gekregen. Dat had je voor me bij.
0: Ja, jij wil per se dat ik altijd iets meebreng.
1: Ja, dat is toch zo. Als je op vakantie gaat, breng je toch ook iets mee?
0: Ah ja, mijn kinderen verlangen dat ook altijd van mij. Als ik voor het werk naar Spanje ga, voor de winterbreak, dan is het ook, breng je iets mee. Ja, dan kom je met zo'n schelpen thuis. Dus jij wil, ja. Jij wil...
1: Ja, jij had gisteren de Luikse wafel, dus ik dacht, ja, dat heeft hij dan toch wel... voilà.
0: Sir. Ik heb een zakje meegebracht. Ja. Wat zit er in het zakje, denk je, wat ik meegebracht heb uit Luik?
1: Ja, een Luikse wafel, hè, Daan?
0: Ik heb voor jou... Een stadsplannetje...
1: Ga toch weg, man.
0: Van Luik. Echt waar?
1: Mooi.
0: En ik duid jou daar alle plekken aan die je zeker moet gaan bezoeken. En waar je Luikse wafels kan gaan eten. Maar je kan er ook proeven.
1: Ja!
0: Ik heb ook Luikse wafels meegebracht.
1: Goed.
0: Het is zo met verschillende smaakjes en zo. Superlekker.
1: Maar dank u wel. Daar al een koffietje erbij. Nu zijn we vertrokken, hè.
0: Oh, kijk. Het is toch goed gemaakt. Allee, vooruit. De dag is warm, maar de dag is goed, want er zijn Luikse wafels.
1: Ah, heel fijn. Dank u wel.
0: En dit is Camille.

0: Volgende week zaterdag is het weer van Let Me Entertain You, want dan is hij in ons land voor Live is Live, het festival in Antwerpen. Robbie Williams, altijd goede live shows. Dus ja, als je erbij bent, dan ga je ervan genieten, hoor.
1: Goed, eens de zon gaat schijnen en dat gaat gebeuren, dan lees je ook heel wat zin en onzin over zonbescherming. De cijfers van huidkanker zijn de snelst stijgende cijfers bij kanker, wat waanzin is. En we weten dat we dit kunnen vermijden, wij zelf.
0: Ja, daar moeten we het dus toch nog eens over hebben, want elk jaar krijgen 50.000 Belgen krijgen de diagnose huidkanker. Per jaar, hè. Het is de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker in ons land.
1: Ja, als je dat even uitrekent, dat is 1 op de 5. 1 op de 5 onder de 75 jaar krijgt een vorm van huidkanker.
0: Wauw. Bij ons in de studio Lien de Kooman, preventiemanager van Stichting Tegen Kanker. Dag Lien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die cijfers, dat is waanzinnig.
2: Klopt, dat is inderdaad waanzinnig. Dus je spreekt over die 50.000 nieuwe diagnoses per jaar aan huidkanker. Dat betekent dat 1 op de 3 kankers in België een huidkanker is. En dat dan in schril contrast met het feit, zoals dat je al aangaf, dat het te vermijden is in veel gevallen.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Dus dat is het ernstige daaraan.
1: Ja. Maar we gaan het straks nog hebben over de slogan weren, kleren, smeren, want dan gaat het over Klopt. Die UV-stralen van de zon. Maar jullie lanceerden gisteren ook een oproep om zonnebankcentra eigenlijk compleet uit te faseren.
2: Ja.
1: Dus alle zonnebanken sluiten op termijn. Laat me eerlijk zijn, ik wist niet dat dat nog bestond.
2: Dat bestaat, er is ook een zekere regelgeving rond. Nu zien wij echter dat die niet zo streng toegepast wordt als dat die zou moeten. Dus in de eerste plaats pleiten wij ervoor dat die regelgeving beter toegepast wordt, dat er strengere controles op zijn. Niet enkel op het gebruik ervan, maar echt ook op de reclames daarvan. En dat is iets dat we eigenlijk ook op dit moment, waar dat we voor pleiten, om dat te gaan stopzetten.
1: Want die zonnebankcentra, dus als je onder de zonnebank gaat, dat is schadelijk voor je
2: Absoluut.
1: Huid en kankerverwekkend.
2: Absoluut. Dus zo'n toestel, je moet dat gaan vergelijken, de stralingsintensiteit die je daar hebt, dus de UV-stralen, de intensiteit daar, is 10 tot 15 keer zo hoog als de zon aan de Middellandse Zee.
1: Maar ik heb daar vroeger zelf onder gelegen.
2: Wij allemaal.
1: Als je 20, 30 jaar teruggaat,
2: wij allemaal.
1: Waren mensen die thuis een zonnebank hadden?
2: Wij allemaal. Maar net daarom, we hebben die cijfers nu. Wij weten ook wat de impact daar is. We hebben bijvoorbeeld cijfers uit een hele grote studie. Vrouwen die geconfronteerd werden voor de leeftijd van 30 jaar met een melanoom. En dat is de meest agressieve vorm van huidkanker. 97% van die vrouwen waren zonnebankgebruikers. Dus die impact is zo groot dat we daar niet meer omheen kunnen.
0: Zijn die cijfers misschien ook zo hoog omdat het 20, 30 jaar geleden bijna gebruikelijk was om onder de zonnebank te gaan?
2: En dat is exact het probleem waar we ook mee geconfronteerd worden. We spreken van een cumulatief effect, dus een opstapelingseffect over de jaren heen.
0: Ja.
2: En een vertragend effect. Dus die huidkanker ga je niet ontwikkelen omdat je gisteren verbrand bent.
1: Nee.
2: Omdat je jaren aan een stuk schade aan de huid gekregen hebt door die straling.
1: Ja.
2: Dus dat is net het probleem. Mensen leggen die link niet. En we hebben ook nooit actie ondernomen omdat die linker niet was. Maar het is jarenlange gebruiken die we hebben, die ervoor gezorgd heeft dat we in dat cijfer komen.
1: Ja.
0: En nu is die linker wel. Al is het dan aan de politiek om daar gevolg aan te geven aan de oproep die jullie hebben gedaan gisteren. Maar goed, wij gaan het over huidkanker hebben vandaag. Hoe kunnen we dat voorkomen? Veel ligt letterlijk in onze eigen handen. Daar hebben we het zo meteen over.

0: Damiano David en Next Summer. Komende zomer gaan we weren, kleren en smeren tegen huidkanker. Dat is de slogan van Stichting Tegen Kanker. Hoe dat precies zit en hoe het werkt, dat vertellen we zo.
1: Deze week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Luister elke dag vanaf 9 uur op Radio Bene.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
13: Radio 2.

0: was de nummer 161 in de Radio 2 Top 2000 in december. Maar als je nu naar de temperaturen kijkt, jongens, december, dat is zo ver weg.
1: Amai.
0: Dire Straits and Money for Nothing.
1: Ja, we hebben het dit uur samen met Stichting Tegen Kanker over zonbescherming. Ben je op dit moment in de tuin aan het werken, uw gras aan het maaien, buiten een koffie aan het drinken, met de collega's aan het sporten? Ik hoop dat je al ingesmeerd bent.
0: Ja, en als het een motivatie kan zijn, we zeiden het net al, elk jaar krijgen 50.000 Belgen de diagnose huidkanker. 50.000, je hebt dat goed gehoord. Huidkanker, een van de snelst groeiende vormen van kanker in ons land. We hadden het net ook over die zonnebankcentra. Stichting Tegen Kanker lanceerde gisteren de oproep om die centra gefaseerd te sluiten. Anne de Donker reageerde net nog in de app van Radio 2. Ik heb huidkanker gehad op mijn voorhoofd door de zonnebank. Ik voelde het branden toen ik eronder lag en toch blijven doorgaan tegen beter weten in.
1: Ja, zo
0: reageert
1: was dat,
0: in de app.
1: Ja. Bij ons Lien de Kooman, preventiemanager bij Stichting Tegen Kanker, over zonbescherming. Want we weten als dat de SPF, en je ziet dat op je crème staan, staat voor zonbeschermingsfactor. Hoe hoger dat getal, hoe meer bescherming. Maar smeren is niet het enige, want jullie slogan is, Lien, weren, kleren en dan pas smeren.
2: Klopt.
1: Leg eens uit.
2: Klopt. De zonnecrèmes, daar wordt steeds naar gegrepen. Wij doen tweejaarlijks een enquête bij de Belgische bevolking en daaruit zien we dat ze nog steeds de zonnecrèmes als een van de voornaamste beschermingsmaatregelen zien. Mm-hmm. Dat klopt ergens, maar het is pas de derde plek. Eigenlijk als je de UV-index zou gaan gebruiken en je gaat daar heel stelselmatig kijken op de dagen vanaf het moment de UV-index 3 gaat bereiken of zelfs hoger gaat, zoals vandaag het geval zal zijn. Ja. We zullen 4 à 5 bereiken.
1: Ja.
2: Dan is het beter van de schaduw op te gaan zoeken tussen 12 en 3 uur. Ja. Dat is eigenlijk een heel gemakkelijke maatregel en de beste bescherming die je kan gaan toepassen. Dus opnieuw, je kan gerust gaan genieten, maar houd gewoon in de gaten wanneer dat die UV-index zo hoog is.
1: Ja.
2: En dan hoef je geen zorgen te maken, heb ik de juiste SPF-factor, heb ik de juiste zonnecrème bij de hand.
1: Nee, nee,
2: als je die uren in de schaduw gaat zitten en die zon weert, en vandaar onze slogan, ben je veel beter beschermd.
0: Ja. Nu, het gebeurt ons allemaal wel eens natuurlijk dat je snel met de fiets naar de bakker gaat of je bent toch snel een klus in de tuin aan het doen. Ja, je vergeet je in te smeren omdat je denkt van ja, maar het is maar 10 minuten. Je nek, bij mij toch, die is heel snel verbrand. Wat zijn de gevolgen dat je huid verbrandt? Wat gebeurt er dan?
2: Eigenlijk elke verbranding ga je schade op een DNA-niveau gaan teweeg brengen. Dus elke keer opnieuw dat je verbrandt, gaat die huid schade oplopen die zich opstapelt. En het is een proces over jaren en dat is net het verraderlijke aan huidkanker. Je gaat gaan verbranden, maar de dag erop, 2 dagen later, ben je dat wel weer vergeten.
1: Maar je hebt toch ook mensen die zeggen, ja, maar ik bruin gemakkelijk, ik kan daar tegen.
2: Bruinen, dat is weer zo'n grote misopvatting. Een bruine huidskleur is eigenlijk een teken dat jouw huid in een verdedigingsmechanisme gaat gaan kruipen. Dus dat is eigenlijk net het teken dat jouw huid aangeeft, er is schade. Dus ook die bruine kleur die wij als gezond zien, is eigenlijk helemaal geen teken van een gezonde huid.
1: Mm-hmm. Nu, ik zie het ook op social media. Het is een hype bij jongeren. Daar hebben we het nogal eens ooit over gehad, maar dat blijft terugkomen om te tannen. En tannen, dat wil zeggen bakken in de zon, zodat je de tanning lines ziet. Dus de witte strepen van je bikini dan eigenlijk. Of je bikinibroekje, dat je een hele bruine buik hebt. En dan laten ze dat zien op social media. En dan zeggen ze, ah nee, je ziet eens hoe goed ik ben getand. Dat is dus bijna een wedstrijd, hè?
2: Klopt. En jammer genoeg is dat ook iets dat wij zien in de enquête. Het aantal zware verbrandingen is het hoogst bij 16 tot 24-jarigen. Het aantal mensen dat onder de zonnebank gaat, ook bij hen weer het hoogst.
1: Onder de zonnebank zo jong?
2: Absoluut. Tussen de 16 en de 24 jaar is er een frequenter zonnebankgebruik. Dus zij zijn veel vatbaarder voor inderdaad die social media en voor dat schoonheidsideaal, jammer genoeg. Ja. Maar we zien dat ook in de cijfers.
0: Vatbaarder liever vanwege de social media, maar misschien ook een stuk onwetendheid. Te jong om te beseffen.
1: Ja, of het gevaar
2: wat
1: niet
2: de impact
1: zien,
2: is op lange termijn. Ja, zeker weten.
1: Hetzelfde met die vapes en dan roken toch ook, of alcohol drinken. Ja, iedereen is jong, hè. Uw prefrontale cortex,
2: absoluut,
1: niet ontwikkeld.
2: Absoluut, een beetje onbezonnen. Ja. Net daarom dat het belangrijk is om op jonge leeftijd reeds aan sensibilisering te gaan doen.
1: Ja, ik krijg dan de eye roll, hè, thuis, Lien, als ik dat zeg.
2: Dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik graag. Ja.
1: Nu, we hebben ook gelezen dat er een huidplakker bestaat.
0: Ja.
1: Je hebt dat uitgezocht, hè?
0: Ja, die meet blijkbaar de UV-blootstelling op je huid dan. Hè? Op basis van de UV-index. Is dat een goede indicator dan om te weten of je te veel in de zon loopt?
2: Ik vrees ervoor. Dus er zijn studies naar gedaan. Mensen die zo'n plakker aangebracht hebben. Hè, gaan kijken, zijn die minder vaak dan verbrand dan mensen die zo'n plakker niet gebruiken? En dat was niet het geval. Dus er waren evenveel verbrandingen gezien bij mensen die dat gebruiken.
0: Ah, ja.
2: Dus in dat opzicht opnieuw, dat is niet jouw beste tool. De beste tool is opnieuw die UV-index in de gaten gaan houden.
0: Ja.
2: En daar bijvoorbeeld de KMI-app, onze eigen KMI. De KMI-app gaat jou daar een heel duidelijk signaal geven wanneer die UV-index gestegen is. Daar wordt ook verder onderzoek naar gedaan. Die wordt ook uitgebreid op dit moment om jou nog meer te begeleiden. Wat is dat dan precies, die bescherming die je moet gaan toepassen?
1: Ja.
2: En ze zijn ook daar verder aan het kijken naar projecten om ervoor te zorgen dat dat real-time op jouw locatie klopt in het kader van de bewolking die daar op dat moment is.
1: Eigenlijk een buienradar, maar dan
2: absoluut.
1: De UV-radar.
2: Ja.
1: Maar goed, die cijfers moeten beter. Hè? 50.000 nieuwe gevallen van huidkanker, dat is gigantisch veel. Hoe krijgen we dat cijfer naar beneden? Daar hebben we het rond 11:15 over met Lien de Koman van Stichting Tegen Kanker.
0: 100 kilometer file op de kop. Naar Antwerpen schuif je 20 minuten aan op de E17 vanaf Haasdonk en een kwartier tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file rijden van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent is dat nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar klein vertragingen.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Jackie reageert nog in de Radio 2-app over die zonnebescherming. Ik krijg al uitslag van de zon, dus ik blijf sowieso weg uit de zon.
1: Ja.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Is nostalgie voor jou?
1: Ah, love it.
0: 1992, Boys to Men.
1: Ja, zeker.
0: En End of the Road. We hebben het over huidkanker. Elk jaar 50.000 nieuwe gevallen in ons land, hebben we daarnet al gezegd. Hoe krijgen we die cijfers naar beneden? Misschien door naar Australië te kijken, want zij zijn een schoolvoorbeeld.
1: Wat gek is, want daar schijnt volgens mij toch altijd de zon.
0: Aha. Waarom zijn zij een schoolvoorbeeld? Dat hoor je over een dikke 5 minuten.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
4: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
2: En een ontmoeting met zijn grote idool.
5: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
2: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
6: Radio 2, WK-koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo.

0: duivelse burgers.
1: Twee schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo.
3: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
4: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Oh, nee. En nu?
6: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
7: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
6: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
8: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
9: En hier uw linkeroor.
8: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
9: Wat blief?
8: Zie je het wel?
9: Oh, amai, dat is ampetant.
8: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
9: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
8: Wat?
9: Aan halve prijs.
8: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
9: Wat blief?
8: Bij Hans.
9: Ja, ja, het kan anders.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Licht het op, laat het op, daar heb je popstroom. Licht het op, laat het op, daar heb je popstroom.
13: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Woehoe. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, woehoe, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
15: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
16: Radio 2.
2: Radio 2.

0: schijf, jongens. Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Wij hebben het vandaag hier in Annendaan over huidkanker. Het is de snelst groeiende en grootste kanker in ons land. 50.000 nieuwe diagnoses per jaar hadden we het daarnet al over. We hebben het ook al over de zonnebankcentra gehad. Want Stichting Tegen Kanker lanceerde gisteren de oproep om die zonnebankcentra gefaseerd te sluiten. Daar zijn wat reacties gekomen in de app van Radio 2, zoals de reactie van Marijke.
1: Ja, Marijke zegt, ik heb huidkanker gehad op mijn oor en ik heb vroeger veel onder de zonnebank gelegen. En dan hebben we nog Anja, die hangt aan de lijn. Dag Anja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt ook al huidkanker gehad.
2: Ja, dat klopt. Ik heb zo last van die sprutjes en ik ga ieder jaar op controle bij de dermatoloog. En op een bepaald moment hebben ze een van die sprutjes onderzocht en zat er kankercelletjes. Dus hebben ze die volledig moeten weghalen.
1: Ja, en wat doe je nu?
2: Nu ga ik nooit meer naar buiten zonder dat ik mijn zonnestick mee heb. Ik heb altijd overal in al mijn tassen een stick zitten met zeker factor 50. Overal doe ik dat aan. Ook al van in het voorjaar, van in april of zo, van als de zon er een beetje is, doe ik dat overal mee en aan. En ook een hoed op mijn hoofd voor niet te veel in de zon te zitten natuurlijk. Ja.
0: Je bent een voorbeeld voor veel. Ik denk dat Lien de Kooman, preventiemanager bij Stichting Tegen Kanker, fier op jou gaat zijn dat je het zo aanpakt. Maar Lien, we krijgen ook een aantal berichten in de app van Radio 2 die het omgekeerde zeggen. En mensen zeggen, ja, vroeger werd er gesproken over zonnig en zomers weer. Nu tegenwoordig is het altijd doemdenken. Het gaat over verbranden. Het gaat over de gevolgen. Het gaat over kanker. Er zegt ook iemand van, ja, je moet de mensen zo niet bang maken. Zijn wij watjes geworden?
3: Ik begrijp de reflex. Hè? We horen dat wel vaker. Mogen we nog wel genieten hier in België? En wij begrijpen dat volop. Je kan even goed genieten zonder te verbranden. Dat is eigenlijk de boodschap. Want het is bij elke verbranding dat je die schade gaat gaan toebrengen. We zien dat het aantal verbrandingen gestegen is de afgelopen jaren. Dus vroeger en tegenover nu. Het is toch dat gedrag dat erop achteruit gegaan is. Als we spreken over 15 jaar geleden hadden we 2% van de zware verbrandingen. Tegenover nu 12 en bij de jongeren zelfs meer dan 30% zware verbrandingen. En dan spreek ik van verbrandingen met rillingen, met koorts, met misselijkheid. Dus echt heel ernstige verbrandingen. Dus wij zijn geen watjes geworden. Die intensiteit van die UV-stralen is ook gestegen die laatste jaren. Dus enerzijds is het ons gedrag, anderzijds is het ook nu eenmaal de wijzigingen van het klimaat die ervoor zorgt dat wij meer blootstaan. Ja.
0: Dus letterlijk, de zonnestralen van 50 jaar geleden zijn niet dezelfde als die van vandaag.
3: Zeer zeker niet.
1: Allee, zeg maar, we zeiden al van ja, Australië, dat is een schoolvoorbeeld.
3: Klopt.
1: Maar hoe leg je dat dan uit? Want Australië, dan denk ik, ja, dat is gewoon heel de dagen zon en op een surfplank staan.
3: Absoluut, absoluut. Dus daar in hun cultuur hadden zij dat zeer zeker ook. Hè. Net zoals dat wij hebben, wij willen genieten, nog meer dan ons. En net zoals dat je zegt, daar is de strandcultuur nog veel groter dan bij ons. Maar zij zagen ook die immense stijging aan huidkankers. En dat bleef maar oplopen. En nu, zij zijn al 40 jaar bezig met preventie en met sensibilisering. En zij starten heel jong in de scholen al bij lagere schoolkinderen.
1: Ja, 40 jaar is een generatie.
3: Dat is een volledige generatie. En nu pas zie je die laatste 10 jaar een daling in de cijfers. Dus ook dat, je ziet nu eenmaal dat vertraagde effect in de cijfers. De cijfers die we van vandaag zien in België, dat is, de oorzaak is daar te zoeken 10, 20, 30, 40 jaar terug.
0: Ja. Maar dan hebben we wel nog even te gaan als we de cijfers ook in ons land willen zien dalen.
3: Absoluut. Net daarom dat wij dat nu moeten inbedden in onze cultuur en dat wij ons daar gewoon aan moeten maken en dat we ook ons niet moeten opstellen als wij mogen niet meer genieten. Zeer zeker wel, maar je hoeft niet te verbranden om te genieten.
1: Nee, dat is waar. Goed, conclusie is, jaarlijks 50.000 nieuwe huidkankerdiagnoses, dat waanzinnig hoog is. Volg ook de regel van weren, kleren, smeren. Van de zon krijg je niet alleen huidkanker, maar ook rimpels en een oud vel, hè, Lien.
3: Absoluut.
1: Ja, ga niet in de volle zon liggen, zeker niet tussen 12 en 3 uur. Kijk de UV-index naar, dat vind je op de Weer-app en ook op ons weerbericht wordt het gezegd. En bescherm jezelf. Lien de Kooman van Stichting Tegen Kanker, dank je wel.
3: Hartelijk dank. Radio 2.

0: Shakira samen met Wyclef Jean, Hips Don't Lie. We hadden het daarnet over ja, huidkanker en over insmeren en zo. Ida stuurt nu in de app van Radio 2. Bestaat er eigenlijk iets voor alleenstaanden om je rug in te smeren? Dat is een goede vraag. Totdat dat gevonden is, Ida, stel ik voor dat ik Anne gewoon naar jou stuur.
1: Dat is goed.
0: He? We spreken iets af en dan komt Anne jouw rug insmeren. Kunnen niet veel mensen zeggen hoor, Ida.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
9: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
8: Ja, ik heb dat opgevangen.
9: Waar?
8: Ah, in de regio.
9: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
8: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
9: Ze spelen in Seattle.
10: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, we hebben het over die zonnebescherming en dan denk je ook aan zonnecrème. Daarover is het ook gegaan in Win-Win. Wat vertellen we zo?
12: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
13: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saishai. Vanaf komend academiejaar wordt er 34 miljoen euro bespaard op de studiebeurzen in het hoger onderwijs. Dat heeft het Vlaams parlement goedgekeurd. Alleen studenten jonger dan 30 jaar zullen een beurs kunnen krijgen als ze het financieel moeilijker hebben. En alle beursstudenten moeten minstens 54 van de 60 studiepunten per jaar opnemen. Voor studenten met een beperking, werkstudenten en mantelzorgers zijn er wel uitzonderingen. Maar volgens de Vlaamse Vereniging van Studenten is dat niet genoeg en zouden zo'n 20.000 studenten hun beurs verliezen. Dat zegt Nele van Hooijwegen.
14: En bovendien kunnen studenten al sinds 2 juni hun studietoelage voor volgend academiejaar aanvragen. En pas nu wordt er eigenlijk beslist wat de nieuwe regels zijn. Dus dat betekent dat studenten die hun studietoelage nu al hebben aangevraagd, dat die toch onder de nieuwe regels zullen vallen. Wat dat voor ons ook gewoon aantoont dat er heel veel onduidelijkheid is en ook rechtsonzekerheid voor studenten die eigenlijk gewoon willen verder gaan studeren.
13: Op het festival Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen is een man van 47 overleden. Hij verbleef op een van de campings en werd daar onwel. Hij werd wel nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later. Volgens de organisatie wijst alles op een natuurlijke dood. Graspop begint vandaag, maar gisteren was er al een eerste feest. Het festival duurt nog tot zondag. Door de hitte neemt de organisatie wel extra maatregelen, zoals meer waterpunten. Vanaf 1 juli betaal je 10% meer voor bepaalde verkeersovertredingen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Als je iets sneller rijdt dan toegelaten, betaal je 74 in plaats van 68 euro. Laat je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille, betaal je 217 euro. En bellen achter het stuur kost je binnenkort 201 euro. De KU Leuven is gestegen naar de 59ste plaats op een internationale ranglijst voor de beste universiteiten ter wereld. Dat is de hoogste plaats ooit voor een Belgische unief. Meer dan 1500 universiteiten in zo'n 100 landen werden vergeleken. De UGent staat op plaats 150 en de Universiteit van Louvain-la-Neuve op 196. En ook andere Belgische universiteiten zitten in de top 1000. Vandaag dus zonnig en heel warm tot 32 graden. Vanavond en vannacht zijn nog enkele onweersbuien mogelijk. Morgen wordt het nog warmer, dan gaan we naar de 35 graden. En dan is er ook kans op hevig onweer. In het weekend meestal zonnig en droog en rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Shema. Naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten file rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de E40 naar Brussel, 10 minuten extra vanaf Ternat. Door een ongeval is dat op de linkerrijstrook. En op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Groot-Pijgaarden en Jetten. En voorbij Groenendaal is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig.

0: één van de mooiste, zo niet de mooiste stem van Vlaanderen. Barbara Dex en Back to You.
1: Bij ons was in het voorbije uur Lien de Kooman, preventiemanager bij Stichting Tegen Kanker, om het te hebben over het belang van zonnebescherming. Ga dus niet liggen bakken, het is voor niks goed, smeer je goed in. En tegenwoordig heb je al dagcremes met een UV-filter. Dat ik ook, ja.
0: Ja, dat zou ik ook willen.
1: Ja, ik heb dat. Zal ik dat eens meebrengen morgen voor jou?
0: Wel voor mannen dan, hè.
1: Maar dat is allemaal hetzelfde.
0: Nee, want bij vrouwen zit daar vaak glitter in. Dat hoeft niet.
1: Glitter?
0: Ja, dat is
1: dat
0: toch?
1: Waar, zit een glitterje in.
0: Ah, voilà, kijk. Ja. Zeg, Caroline de Becker, onze collega, die ging voor Win-Win afgelopen week op onderzoek uit. En ze onderzocht wat er allemaal in die zonnecrèmes zit. En ik vond dat wel interessant, want ik heb daar bijvoorbeeld geleerd. Eén, belangrijkste zijn die UV-filters, die de UV-stralen tegenhouden. Want anders verbrand je en verouder je en krijg je rimpels, heb ik net geleerd. Mm. En twee, er zitten ook parfums in en andere geurstoffen, maar die zijn altijd chemisch. Ja. En je kan er ook allergisch aan zijn, dus altijd die ingrediëntenlijst goed checken.
1: Ja, wat heb je nog geleerd?
0: Dat er bewaarmiddelen in zitten natuurlijk. Emulgatoren, dat is om er een binderende crème van...
1: Ja, anders...
0: Ja, dan is het
1: lopend,
0: later.
1: Ja.
0: Ja, voilà, dus dat moet echt een crème worden. Er zitten ook kleurstoffen in om je crème mooi wit of geel-wit te maken.
1: Ah, dat...
0: Ja, als je dat eruit perst, dat je denkt, ah, mooi. Er zitten ook vochtinbrengende stoffen in om alles wat smeerbaar te maken. En er zitten plastics in. Microplastics zitten daar vooral in. En toen bedacht ik mij, hoe komt dat... Allee, dat komt ook allemaal in onze oceanen terecht dan.
1: Ja, ja. En dat is blijkbaar sinds 3 jaar al gebannen in Europa. Maar er zijn wel nog zonnecrèmes waar dat die in zitten. Hè. Nu, voor ons lichaam, wij eten geen zonnecrème. Dus schadelijk is dat niet voor ons, maar wel voor het milieu en alles wat daarin leeft. Dus ja, wij leven ook in dat milieu, dus onrechtstreeks ook voor ons. Caroline heeft dan ook testaankoop eens opgebeld. Die hebben onlangs heel wat zonnecrèmes onderzocht en ook met elkaar vergeleken. En ze vroeg aan Laura Kluis van testaankoop, hebben jullie eigenlijk schadelijke stoffen gevonden en zijn zonnecrèmes wel gezond?
0: Dit was het antwoord.
2: Ja, je kunt dat nooit met 100% zekerheid zeggen. We ontdekken steeds meer over die stoffen. Dus zonnecrèmes worden steeds meer en meer gezonder in de zin van met minder hormoonverstorende stoffen, met minder kankerverwekkende stoffen. Maar goed, het blijft natuurlijk een product dat enorm chemisch samengesteld is. En dus je kan nooit die risico's uitsluiten. Maar ondertussen zitten we wel op een punt, en dat wil ik wel heel duidelijk zeggen, dat het voordeel van een zonnecrème zeker en vast veel groter is dan de eventuele potentiële nadelen van bepaalde stoffen die er nu nog mogelijk zouden inzitten en waarvan we de lange termijn effecten nog niet kennen.
1: Ja, ze blijven dat dus continu onderzoeken en ook wetgeving rondmaken in Europa. Veel meer dan in andere continenten trouwens. En het ergste dat je kan doen is je gewoon niet meer insmeren. Hè. Dat is kankerverwekkend. Dat zien we dus ook aan die cijfers. En dat hoorden we ook vorig uur bij Lien de Kooman van Stichting Tegen Kanker die bij ons was.
0: Allee, vooruit. Met het mooie weer, het warme weer dat eraan komt. Denk eraan om je te weren, te kleren en te smeren tegen de zon.

Lilian Saint-Pierre en Soldiers of Love. Ik heb het al eens gezegd, ik vind dit de leukste dagen van het jaar. Zeker 's ochtends vroeg, het zonnetje komt op, het is al aangenaam warm, je hoort de vogeltjes fluiten en de zomer hangt al in de lucht. En dan denk ik, it's a beautiful day. The heart is a blue.

0: Ja, jongens. Juni. Mooiste maand van het jaar. Vind ik, hè?
1: Ja, ik ga voor mei.
0: Mei?
1: Het zijn veel vrije dagen.
2: Radio 2. Radio 2, hier gaan wij.
0: In juni toch ook? Er is toch hemelvaart? Dat is toch ook in juni?
1: Huh? Dat is toch in mei dan?
0: Wacht.
1: Allee.
0: Is dat allemaal in mei? Ah ja,
1: is allemaal
0: dat
1: is allemaal...
0: Ah, dat is eind mei.
1: Ah ja,
0: voilà. In mijn beleving is dat... Hemelvaart is zelfs half mei. Amai, waar zit ik met mijn hoofd?
1: Ja,
0: al bij de eregalerij misschien.
1: Ja, want we hebben maandag verteld dat Dana Winner en Bart Peters worden opgenomen in de eregalerij van de Radio 2. Ze worden dan in een grote show geëerd voor hun leven vol muziek. Dat is nog ver af, dat is woensdag 21 oktober, dat is nog even. Maar het gaat plaatsvinden in het Concertgebouw van Brugge. Het staat al in veel agendas, want er werd ons ingefluisterd dat er blijkbaar nog maar weinig tickets beschikbaar zijn.
0: Wauw, wat een sterverkoop.
1: Ja, dat gaat zeer snel.
0: Maar ja, straffe artiesten dus... ook, hè. Dana Winner, Bart Peters.
1: Ah ja, zeg, ze zijn niet de enige. Daar zit nog wel een lijstje aan te komen. Hè?
0: En dan dus... hebben we nog niet gezegd welke nummers dat er worden opgenomen in de eregalerij. En dat gaan we ook nog niet zeggen, want dat moet een beetje spannend blijven. Dat gaan we later wel doen.
1: Ja. Maar wil je erbij zijn, dan zou ik toch nog vandaag je tickets bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Het is toch veel te warm om in je tuin te werken. Dus doe gewoon thuis, binnen, online. En dan zien we jou misschien daar wel.
0: Ja, niet wachten. Boeken. Nee. En als je dan toch op VRT Max zit, je kan ook de Radio 2 Winterbreak boeken.
1: Oh, dat kunnen we ook nog doen.
0: Met Al en Daan naar de Spaanse zon in januari 2027.
1: Kan ook, hè.
0: Ook heel leuk, hè. Ja. Ook heel leuk.
3: Belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
4: Inderdaad, sorry. Ik sla dat gedeelte meestal over, maar
3: Dat heb ik ook al horen verteld.
2: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers. Deze week live vanuit Historium Brugge. We gaan er een knal op geven, want we hebben een voetballer te gast. Een ex-voetballer, Toby Alderweireld. En muziek is er van Matthias Mesmans.
2: Radio 2 Weekwatchers.
4: Het is weer top vandaag. Dankjewel, mensen.
2: Live vanuit Historium Brugge.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
7: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbeiaard.
6: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
8: Mannekes!
9: Bompi!
8: Ik ga schilderen!
9: Nee, Bompi, we gaan klussen!
8: Schilderen!
9: Klussen!
8: Schilderen!
9: Klussen!
8: Schilderen!
9: Klussen!
8: Mannekes!
9: Moeder!
8: Schilderen is ook klussen!
9: Oh ja!
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
10: Ja! Want wij gaan schilderen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
2: We kennen ze allemaal. De grootste hits van Bart Peters.
12: Lepeltjes gewijd.
2: En Dana Winner. Maar hoe klinken hun klassiekers? Gebracht door de strafste artiesten van bij ons.
5: Ontdek het op de Radio 2 Eregalerij. Want we vieren Bart Peters en Dana Winner voor een leven vol muziek.
2: Op woensdag 21 oktober in Concertgebouw Brugge.
5: Tickets via Radio 2 op VRT Max.
13: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
14: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
15: 4000?
14: Ça va toch, dat is 20 euro.
15: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
14: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
16: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
18: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 2.

0: Als we in januari op Radio 2 Winterbreak gaan naar Calpe en we zouden een karaoke doen, kan jij misschien deze zinger? Zingen? Zinger.
1: Deze zinger? Weet je waar ik ook aan het denk? Nee, dat ga ik niet vertellen, laat maar.
0: Allee, kom.
1: Nee. Het was weer een zijsprong in mijn hoofd dat ik moeilijk kan tegenhouden. Bram, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hi.
1: Hoge UV vandaag.
2: Ja. Ja.
1: Ben je al ingesmeerd?
2: Ik heb mij vanmorgen ingesmeerd vooral eer ik naar hier fietste. Zeker wel. Zeker tatoeages moet je heel goed insmeren bij dit soort weer. Zeker,
1: is dat?
2: Ja. Zeker. Dat is beschadigde huid. Dus vooral daar smeer ik altijd wat extra. Hoge UV-index inderdaad. Dus je huid kan snel verbranden. Smeren is de boodschap. Maar ook typisch met dit weer. UV, dus dat is een onderdeel van de straling van de zon. UV in combinatie met luchtvervuiling. En die is er in ons land altijd, zorgt voor ozon. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. En ik denk dat we vandaag of zeker morgen de informatiedrempel wel gaan overschrijden om te waarschuwen voor ozon. Wat is ozon? Wel, ozon is vooral ongezond voor mensen die zware inspanningen doen.
1: Dus als je gaat lopen, fietsen?
2: Ja,
1: vandaag.
2: Dus ik ben deze ochtend vrij sportief naar hier gefietst. Ik heb een trainingsschema gedaan, maar deze avond, wanneer ik naar huis fiets, zal het aan een heel lage hartslag, heel lage intensiteit zijn. Om dus te vermijden dat je die ozon in je longen krijgt, want dat is dus heel ongezond. Dus blijf zeker sporten, maar doe het aan lage intensiteit vandaag.
0: Vind je de leukste sport?
2: Ja.
0: Sport aan een lage intensiteit.
2: Dat zijn meestal de vetverbrandende sporten.
0: Ben ik heel goed in.
2: Ja.
0: Lage intensiteit.
2: Maar het is echt wel voorzichtig zijn vandaag ook. Hè. Zeker voldoende hydrateren, daar begint het altijd mee natuurlijk. Want het wordt heel warm, hè. 1 of 32 graden, in het zuiden van het land 33 graden. Beetje verkoeling aan de kust, met daar 25 graden. Daar hadden ze vanmorgen zeemist. Heel mooi fenomeen. Ja. Ik heb een foto meegebracht van die zeemist.
0: Wie meekijkt dus via VRT Max ziet hem op de schermen achter ons.
2: Dus als warme, vochtige lucht, die wordt afgekoeld door het koude zeeoppervlak en dan krijg je mist. Enkel en alleen voor de kustregio. In Brugge bijvoorbeeld, als een foto ernaast, daar scheen de zon al volop deze ochtend. En ja, deze namiddag wordt een zeer, zeer zonnige namiddag. Wat hoge wolkenvelden, wat stapelwolken, meer niet. Nu, van over Frankrijk gaan er vanavond een aantal onweersbuien ons land binnenkomen. Nu, de ergste onweders zijn voor Frankrijk. Wij gaan de restanten krijgen met lokaal, dus niet overal, maar lokaal verspreid in ons land een aantal onweerachtige buien. En die kunnen met momenten toch wel fel zijn, hoor. Dus onweer sowieso, kans op hagel, kans op veel regen en vooral kans op felle rukwinden van die stevige valwinden.
1: Ja.
2: Dus niet overal, maar hier en daar in de loop van de avond en de nacht is dat mogelijk. Temperaturen blijven warm, hè, vannacht. Minima tussen 18 en 22 graden.
0: Wauw.
2: Dus een zeer warme nacht en dat zet meteen ook de toon voor morgen. Hè. Morgen wordt het echt drukkend warm. We gaan naar 30 graden aan zee. En 4 of 35 graden in het binnenland. In de loop van de namiddag en ook 's avonds dan stevige onweersbuien. En deze keer is het niet lokaal. Hè. Lokaal wil zeggen hier en daar. Dat gaat vannacht gebeuren. Nee, morgen is het gestructureerd. Dat wil zeggen dat er heel veel onweersbuien, een hele zone eigenlijk, over ons land gaat trekken. Dus op heel veel plaatsen morgen die stevige onweersbuien in de namiddag. En ook 's avonds opnieuw hagel, veel regen op korte tijd. En vooral die felle rukwinden. Dat is iets waar we voor moeten waarschuwen. Dus zeker de buienradar in het oog houden als je buitenplannen hebt. Ook in het weekend is er kans op een paar onweersbuien. Het zullen er veel minder zijn dan morgen. En opnieuw gaat het om lokale buien, dus niet overal. En ja, het blijft warm, hè. Zaterdag tot 32 graden, zondag tot 35 graden. En het wordt echt wel een joekel van een hittegolf. Want ook volgende week blijven we dat zeer warme weer wellicht de ganse week lang nog hebben. Dus traditioneel gaan weervoorspellingen tot 15 dagen in de toekomst. De definitie hittegolf blijft wel aangehouden voor die 15 dagen.
1: Dus het voelt ook niet.
0: Voor 15 dagen?
2: Echt vandaag vertrokken voor een zeer lange, zeer warme periode. Want ook volgende week, hè, maandag tot 35 graden, dinsdag tot 34 graden, woensdag 31 graden. Het
1: koelt niet af, hè?
2: Het zou bijna historisch kunnen worden, denk ik.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Gaan we hier nog geschiedenis mee maken, jongens?
0: Ik denk dat de verkopers van airco-toestellen in de handen aan het wrijven zijn.
2: Dat wel, ja. En zonnecrème. En ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar het wordt dus puffen en zweten.
1: Oké, wel.
0: Goed, dankjewel, Bram. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: Sabrina Carpenter en Man Child. En we zijn een beetje laat, want het is al 11:56, jongens, toch?
1: Dat is omdat het weerbericht zo interessant was. Op de E17 naar Antwerpen is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen. Op de afrit Kortrijk-Oost, nog op die E17. Een kwartier erbij vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de E313 is in Bilze door een ongeval de rechterrijstrook versperd. Op de Antwerpsring richting Nederland, 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 25 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de E40 naar Brussel 20 minuten extra. Knaldi!
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo

0: Mamma mia, het is warm en het wordt alleen nog maar warmer de komende dagen. Hoe hou je die warmte uit je huis? Want ja, dat gaat ook nog een uitdaging zijn.
1: Ja, we hebben zo van die Velux erboven. Met zo'n verduistering. Ja, en dat wordt zo warm, soms denk ik dat die ramen gaan ontploffen. Allee, ja, als de warmte niet weg kan, Daan.
0: Drama! We hebben 5 tips om je huis af te koelen zometeen.
2: Amai, dat zijn veel sloten.
3: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
4: Nu, op VRT Max.
5: Als de muren konden praten.
4: Een podcast van Radio 2.
6: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
4: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
7: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
4: Maureen van Herbergen en Sieg.
8: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
4: Jelle Kleijmans.
9: Ik heb 2 douches naast elkaar.
10: Je woont alleen.
9: Ja, ik weet het.
4: Tanja Dekster.
11: Hier is altijd een hele chille sfeer.
4: En Peter van den Bent.
12: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
4: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
13: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
14: Coachello!
15: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Oei, nog maar tot 21 juni?
15: Yep, info op telenet.be.
17: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
18: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
19: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
20: Carrefour. Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
21: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
22: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
21: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
22: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
23: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
24: Mijn haren omhoog?
23: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
24: Ah ja, dus mijn factuur?
23: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
25: Radio 2.
26: Radio 2.

0: Wat is er?
1: Ik lees brandweerman. Maar ik heb mijn bril niet op. Er staat eigenlijk Bram de Weerman. Zo is mijn leven dus dan.
0: Ja.
1: Zonder bril.
0: Dat is als je bijna 50 wordt, dan heb je af en toe een bril nodig. Nu, bon, ik ben bijna 40, ik heb ook een bril nodig.
1: Ja.
0: Goo Goo Dolls met Iris trouwens. Bram de Weerman die was hier daarnet inderdaad. Niet de brandweerman, maar wel Bram de Weerman. En die vertelde dat we vertrokken zijn voor een lange periode aan hoge temperaturen. Dus het is niet zo 1-2 dagen. Nee, nee, het zou meerdere weken warm blijven. En mijn eerste reactie was, shit, hoe ga je die warmte uit je huis houden? Want oké, 2-3 dagen warm, ça va. Maar als dat langer dan 3 dagen duurt, dan is dat...
1: Ja, slaapt slecht, hè.
0: Ja, en het is dan zo klam binnen.
1: Nu gaan we klagen, hè, mannen.
0: Nee, we gaan niet klagen. Ik merk wel een verschil. We hebben ja, een benedenverdieping en een bovenverdieping. Benedenverdieping, ça va nog.
1: Ja, bij ons ook.
0: Maar de bovenverdieping, ja, dat wordt heel snel warm, hè. Ja, ik heb ook 1 dakraam daar waar geen zonwering op zit. Dus ja, daar komt echt
1: los
0: massa's warmte binnen. Dus ik ga straks denk ik eens googlen op zoek naar manieren om dat toch die zonnewering-achtig proef te maken.
1: Ja, ik heb dat even al gegoogeld voor jou. Om dan op toch 5 tips te komen om je woning af te koelen bij deze hitte.
0: Oh, deel het met mij en met Vlaanderen alsjeblieft.
1: Ja, heel goed. Verlucht niet overdag. Ik denk dat iedereen dat ondertussen al wel weet. Zet overdag niks open, maar doe dat 's avonds. Dus overdag zo weinig mogelijk warmte binnenlaten. Denk dat in een grot woont, doet alles dicht. Hou alles dicht.
0: Maar jij zegt, dat is evident, maar ik denk dat er nog veel mensen zijn die overdag denken van, het is warm, we gaan alles openzetten. Ja, dat is net wat je niet moet doen, hè.
1: Ah ja, dan komt de warmte binnen.
0: Ja, toch nog eens herhalen. Overdag niet verluchten.
1: Ja. Als je het dan toch gaat verluchten, 's avonds of 's morgens, open je ramen en deuren op verschillende verdiepingen, zodat je een beetje de tocht krijgt.
0: Oh, heerlijk.
1: Een schouweffect.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Beste moment, 's ochtends vroeg als je wakker wordt, alle ramen en deuren open en dan dat windje voelen. Oh.
1: Daar leeft jij voor, hè?
0: Ja.
1: Ja. Dan 's ochtends uw ventilator aan het raam zetten en de frisse lucht naar binnen blazen.
0: Ah, zo. Ja. Goeie tip. Dat je de frisse lucht eigenlijk aanzuigt. En je woning binnen drijft.
1: Heb ik ook ergens gelezen dat je natte was moet ophangen?
0: En werkt dat verkoelend?
1: Ik denk dat dat vooral veel condens gaat geven, dat dat zo wat vochtigheid geeft. En vermits dat we nu toch al met tropische temperaturen zitten, weet ik nog niet heel zeker of dat wel zo gaat...
0: Over een half jaar iedereen schimmel in de woonkamer. Maar dan kunnen we het daar weer over hebben.
1: Ja, zo blijft die show duren. En dan verlucht vooral ook lang genoeg. Hè. Zet dat niet gewoon 5 minuten open 's morgens, maar echt laat het gaan, jongens. En dan heb ik nog een tip binnengekregen in onze Radio 2-app van Mark. En Mark zegt, je moet zilverfolie kleven op je Velux. Probleem opgelost. Dan aan de buitenkant dan.
0: Zilverfolie? Zo aan de buitenkant. Dat kan ik wel doen straks.
1: Of je dakraam, jouw dakraam, komt Marleen, zegt dat, je moet dat buiten afdekken met een oud wit laken. Dat heb ik vorig jaar geprobeerd bij de dakramen bij ons. Dat was goed hoor.
0: Ja, werkte
1: dat? Ja,
0: dat
1: blijft niet plakken. En ik bedoel, dat blijft niet hangen. Dat was het niet.
0: Ja, ik raak daar ook niet zo makkelijk aan. Maar goed, we nemen het mee, alle tips. Als er nog iemand de tip wil delen...
1: Ja, hier, ik geef nog eentje mee.
0: Ja.
1: Katrien, die zegt, er kan zonnewering geplaatst worden aan de buitenkant van je ramen. Dus zonnewering moet buitenkant, niet binnenkant, met zuignappen. Dat zie ik ook heel vaak in mijn social media voorbij komen.
0: Ja, ik heb dat eens opgezocht en nu krijg ik op mijn sociale media niks anders dan dat soort van systemen. Dat is dan het algoritme. Ik zie nu alleen maar zonnewering in mijn algoritme voorbij komen.
1: Ja.
0: Maar goed, leuk. Er zegt ook iemand, airconditioning zo fijn. Ja, Ria, ja. Straks wel trouwens een piek in de stroomprijs. Was het niet de duurste stroomprijs van het jaar, omdat iedereen straks zijn airco's gaat opzetten?
1: Ah ja, dus jij doet dat dan ook verkeerd. Hè? Iedereen gaat dat dan vol een bak zetten, terwijl dat eigenlijk standaard lichtjes moet laten blazen.
0: Heb jij ook geen airco's?
1: Op de kamers van de kinderen, ja. Maar niet bij mij. Ik slaap met een ventilator op mijn gezicht gericht.
0: Maar dus de stroompiek, de prijs... Is mede
1: dankzij jou. Pak dat wel van een zak geld af.
0: Het is voor de kinderen, zeg.

0: Cool and the Gang en Celebration. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan dankzij Anne Daan?
1: Dat er nog altijd te veel mensen zijn die onder de zonnebank kruipen. En dat er ook nog altijd te veel mensen zijn die zich niet beschermen tegen de zon. Jaarlijks 50.000 nieuwe gevallen van huidkanker. Wat waanzinnige cijfers zijn. Gebruik je gezond verstand, blijf uit de zon of smeer je in.
0: En we weten ook dat de tickets voor de Radio 2 Eregalerij zo goed als uitverkocht zijn. Man, man, man. Als je erbij wil zijn, heel snel en misschien nog heel snel zoeken naar die laatste plaatsen. 21 oktober eren we Bart Peters en Dana Winner voor hun leven vol muziek. Tot morgen!
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kunt het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Go yellow!
10: Deze week kom je bij Spar voor
11: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
10: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
13: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling. Wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
15: Mannekes.
16: Bombie.
15: Ik ga schilderen.
16: Nee, Bombie. We gaan klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Schilderen.
16: Klussen.
15: Mannekes.
16: Moeder.
15: Schilderen is ook klussen.
16: Oh ja.
15: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
16: 25?
17: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
20: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Dag 1 van de hittegolf. Mensen die er niet tegen kunnen zoeken nu al verkoeling op. En zorgredacteur André uit Nossegem heeft er ook iets op gevonden. Dat hoor je na het nieuws.

0: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Justitie heeft meer klachten gekregen over de werking en de lange duur van de procedures. Het water van de zwemzones in Vlaanderen is meestal zeer goed. En een Russische olieraffinaderij staat in brand na een massale aanval van Oekraïnse drones. De Hoge Raad voor de Justitie ontving vorig jaar fors meer klachten over de werking van justitie. Die raad houdt toezicht op het gerecht om te zien of alles correct verloopt. In totaal werden er 427 nieuwe dossiers geopend. Bij 66 klachten kreeg diegene die ze indiende ook gelijk. Het grootste probleem is de lange duur van de procedures. Zo kreeg iemand wiens zaak oorspronkelijk in 2023 zou beginnen te horen dat dat ten vroegste in april 2030 zou gebeuren. Het is daarom belangrijk dat mensen met klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie terecht kunnen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad.
1: Een van de instrumenten is inderdaad dat een burger een klacht kan indienen individueel. Ik ben nu anderhalf jaar als voorzitter van die commissie bezig en ik stel wel vast dat dat voor ons een belangrijk instrument is om inderdaad te zien waar loopt het fout en waar kunnen we eigenlijk aan werken. Dus voor ons is het wel een belangrijke detectiefunctie.
0: De Hoge Raad kan aanbevelingen formuleren of onderzoek doen, maar vraagt om in de toekomst ook sancties te kunnen nemen. Vanaf 1 juli betaal je 10% meer voor bepaalde verkeersovertredingen, dat schrijft het Nieuwsblad. Als je iets sneller rijdt dan toegelaten, betaal je 74 in plaats van 68 euro. Blaas je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille, betaal je 217 euro. En bellen achter het stuur kost je binnenkort 201 euro. Op Graspop Metal Meeting in Dessel in de provincie Antwerpen is een 47-jarige Duitse festivalganger overleden. De man werd onwel op het kampeerterrein, vertelt Wim Snels, de korpschef van de lokale politie.
2: Van de nacht is een verblijver op de camping onwel geworden in zijn tent. De betrokkenen die bij hem bij waren hebben onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd, waar er heel snel een MUG-team ter plaatse kon komen omdat er daar twee ingerichte spoeddiensten op het festivalterrein zijn. Die hebben daar de eerste zorg toegediend en betrokken gereanimeerd en nadien is betrokken onderweg naar het ziekenhuis van Turnhout waar hij spijtig genoeg is komen te overlijden. Dus een volledig natuurlijk overlijden.
0: De dood van de man zou niets met de hitte te maken hebben. Hij had wel al medische problemen. In het station Brussel-Zuid is er vanaf nu een aangepaste wachtruimte voor reizigers die hulp nodig hebben om de trein te nemen. Het gaat om een proefproject omdat er in dat station de meeste hulpvragen zijn. Gemiddeld zijn dat er 45 per dag. De ruimte in de centrale hal is helemaal aangepast voor mensen met een beperking. Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Ze is volledig rolstoel toegankelijk. Er zijn aangepaste stoelen, stopcontacten op de juiste hoogte of er zijn zelfs drinkwaterbakjes voor de geleide. De honden. Kortom, een plek waar mensen met een beperkte mobiliteit die assistentie hebben aangevraagd op een heel aangename plek in alle rust kunnen wachten op hun assistentie en op hun terrein.
0: De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die het zwemwater in Vlaanderen controleert. 3/4 van de zwemzones scoort uitstekend, de rest scoort goed. Maar op één plaats was de kwaliteit slecht. De VMM merkt wel dat er steeds vaker blauwalgen in het water zitten, vertelt Katrien Smet.
4: De aanwezigheid van blauwalgen is steeds vaker een probleem. We merken ook door de klimaatverandering dat dat sneller op het jaar voorkomt en dat dat ook frequenter voorkomt. Dat zijn dus bacteriën die in het water beginnen woekeren onder invloed van het zonlicht wanneer er te weinig stroming is en wanneer er ook te veel vervuiling natuurlijk in dat water zit.
0: In Moskou staat een grote olieraffinaderij in brand na een Oekraïnse drone-aanval. Rusland zegt dat het meer dan 550 drones uit de lucht haalde. Maar eind trio, het was dus een hele grote aanval.
5: Ja, de grootste ooit, denk ik. De grootste ook op de Russische hoofdstad Moskou, want die werd vooral geviseerd. Er kwam een drone neer in een appartementsgebouw en een winkelcentrum. Maar het hoofddoel was de uitgestrekte olieraffinaderij van Moskou. En je ziet op beelden verschillende brandhaarden en gigantische zwarte rookpluimen boven dat deel van de stad. Het is al de tweede keer op 3 dagen tijd dat die olieraffinaderij wordt aangevallen. Ze is belangrijk voor de brandstofvoorziening van de regio en van de 4 luchthavens van Moskou. En die zijn trouwens de afgelopen uren verschillende keren stilgelegd door die drone-aanvallen.
0: Dankjewel, Marijn. Meerkampster Nafitiam zal eind deze maand opnieuw deelnemen aan een officiële wedstrijd. Dat is voor het eerst sinds haar opgave op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze neemt deel aan de meerkampmeeting in het Duitse Ratingen. Tiam zal er wel geen volledige zevenkamp afwerken, maar zich focussen op enkele onderdelen. Midden juli neemt ze ook deel aan het verspringen op de internationale atletiekmeeting in Luik. In augustus volgt het EK in het Britse Birmingham. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen op de zevenkamp. Wat hoge wolken in het westen, maar in de meeste streken veel zon en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren. Morgen drukkend warm tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Vooraan, het aantal klachten over de werking van justitie is fel gestegen. Die klachten gaan vooral over de procedures die lang duren en vaak ook niet duidelijk zijn. Meer daarover is te lezen in de app van VRT Nieuws.
6: Een heel goeiemiddag. Op de E40 naar Brussel is het ruim een half uur file rijden vanaf Aalst. Voorbij Ternat is de weg wel vrijgemaakt. Er komen ook 10 minuten bij op de binnenring rond Brussel bij Groenendaal. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Telkens staat er een defect voertuig op de rechte rijstrook.
7: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Jana Smeets.
6: En we beginnen aan onze donderdagmiddag met zon, muziek en nieuws uit de regio. En zometeen zorgen de Waterboys al meteen voor verkoeling. Heel goedemiddag. Hey.

0: Ze hebben een naam te danken aan een nummer van Lou Reed. Je hoorde The Waterboys en The Hole of the Moon. Heet, heter, heetst. Dat is het motto voor de komende dagen. Voor zonnekloppers zijn het echte hoogdagen. Voor anderen wordt het vooral een strijd om het hoofd koel te houden. Want niet iedereen houdt van die hitte. Zeker ouderen en kwetsbaren hebben het er moeilijk mee. Reden genoeg voor zorgdirecteur André Klaasjes uit Nossegem om zijn klanten extra in de gaten te houden. Dag André.
1: Hallo, goedemiddag.
0: André, je bent zorgdirecteur. Jij levert maaltijden aan huis. Maar deze dagen doe je ook nog wat extra?
1: Ja, dat is ook zo. Wij leveren dagelijks bij meer dan 1000 senioren in de regio tussen Leuven, Brussel en Mechelen. En de voorbije jaren hebben we altijd de gewoonte gehad om met het warme weer, zeker als er een hittegolf is, een actie op te zetten. En die actie was voor de voorbije jaren was dat om een kleine attentie te geven, een gekoeld flesje water, met daarbij een opschrift van vergeet zeker en vast niet te drinken. Maar ook daar merkten we, dat is natuurlijk een druppel op een hete plaat, letterlijk en figuurlijk. Dus we hebben eraan gehouden om in ons netwerk, wij werken met heel wat zorgpartners thuis, verpleegkundigen, ziekenhuizen, rusthuizen, om iedereen proberen wakker te schudden, al dan niet met een kleine actie, om te zeggen, warmte, mijn klein gebaar, kunt een groot verschil maken. En wij zelf proberen dagelijks, in de mate dat we kunnen, 10, 15, 20, 30 extra telefoontjes, bezoekjes te doen tijdens onze ronde, of even gewoon aan telefoon iemand te bellen die we minder frequent vastkrijgen, om te zien, want het gaat alles goed met u, hè? Omdat we elk jaar opnieuw geconfronteerd worden met mensen die met een hittegolf buiten in slaap zijn gevallen, geen drinken in huis hebben, zijn, gevallen zijn.
0: Heb je het in het verleden al meegemaakt dat zo'n extra check echt wel een verschil kan uitmaken?
1: Ja, dat is eigenlijk de hoofdreden dat maaltijden aan huis zo succesvol zijn, om het zo te beschrijven. We spreken niet alleen over de levering van maaltijden. Eten kan je overal kopen, kan je in het grote warenhuis ook kopen. Maar in dit geval is dat eigenlijk eten met een sociale of een maatschappelijke surplus. Dat is eigenlijk de key van heel ons gebeuren. Door het bezoekje, door het leveren van maaltijden, ziet je ook meteen een bepaalde persoon, een meneer die alleen woont, opa van iemand die misschien maar 1 of 2 keer de week bezoek krijgt. Wij zien die mensen op dagelijkse basis. En vaak staan wij in contact met de familieleden om hun eigenlijk ook een stukje op de hoogte te houden van aan de zijlijn. Van, we zijn vandaag bij je opa geweest. Meneer had geen water in huis of meneer leek een beetje verward. Iedereen die je gezien hebt, daar kan je eigenlijk in een oogwenk een mini-check doen. Is die persoon oké? Okay? Mm-hmm. Doet die open? Doet die niet open? Stel dat je ergens 4 dagen op rij gaat leveren met een hittegolf en die rolluiken blijven naar beneden. Dat kan zijn omdat dat met de warmte is, om de warmte buiten te houden. Maar soms wil dat ook zeggen dat gewoon iemand gevallen is. Daar proberen we zowel tijdens onze ronde als ook aan telefoon een extra duit in het zakje te doen om dat patroon te doorbreken waar dat wij kunnen. En wij zien sowieso heel veel mensen. Als elk van ons, iedereen tussen Leuven, Brussel en Mechelen, ene persoon een keer extra goeiedag zegt, ene keer extra iemand een bezoekje brengt, een keer 1 telefoontje per dag doet om te zien van kijk, voilà, is alles oké met u? Mm-hmm. Dat is een heel kleine daad, zeker vandaag. Hè. Maar dat maakt maatschappelijk een heel groot verschil als we voor elkaar zorgen. Elke vorm van communicatie, elke vorm van samenwerking, om het zo te zeggen, kan soms, een kleine ludieke touch kan soms een groot verschil maken. Hè.
0: En appreciëren jullie klanten dat?
1: Ja, zeker en vast wel. En ik moet ook zeggen, vanuit zorgstandpunt en maatschappelijk standpunt is dat een factor. We zitten nu in een periode dat heel veel mensen uitkijken naar hun welverdiende vakantie. Je hebt hard gewerkt, je kijkt er naar uit om met gezin of familie naar het buitenland te gaan. Maar het zijn dan vaak de bejaarden of de zorgbehoevenden die achterblijven. Hè? En als je in een vast tramien zit, dat bijvoorbeeld je dochter elke woensdag en zaterdag langskomt, maar die gaat 2 weken naar Spanje. Ja, wie zorgt er dan voor oma en opa? Komt er daar toevallig nog een keer een hittegolf tussen? Dan is het jammer genoeg 2 keer miserie, om het zo te zeggen. Maar gelukkig zijn er instanties zoals zorg- en thuisverpleegkundigen of een maaltijd aan huis die een klein beetje van die sociale rol kunnen overpakken en toch ook wel zien dat oma en opa alles hebben, zodat je zelf geen zorgen moet maken als je op vakantie bent en dat die mensen, net zoals zij voor ons gezorgd hebben, dat wij daar een tikkeltje kunnen van teruggeven natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. André Klaasjes, zorgdirecteur. Heel, heel mooie actie die jullie doen. Jullie gaan dus extra bezoekjes brengen, extra telefoontjes doen naar jullie klanten om te checken of ze in orde zijn met deze hitte. Dankjewel André, veel succes ermee.
1: Dankjewel, veel plezier nog. Dag.

0: eerste nieuwe van Dana Winner, De Stilte van de Stad. En ik word toch ook wel even stil van wat zorgredacteur André uit Nossegem doet. Hij brengt deze dagen met die hitte extra bezoekjes aan zijn klanten. Dat zijn voornamelijk senioren, mensen die hulpbehoevend zijn, om te checken of ze wel oké zijn. Christel van Grunderbeek uit Zaventem stuurt super service van die zorgredacteur. Zeg dat wel.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Ja, sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
7: Jo, wat bedoel je daarmee?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg iemand een tom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes. Of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
14: IKEA.
13: Meer info op IKEA.be.
15: Radio 2.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Als jij het geluk hebt dat je vanmiddag ergens in de schaduw of de zon kan zitten, check dan zeker eens de app van VRT Max. Daar vind je een heleboel toffe podcasts om te luisteren terwijl je aan het relaxen bent. Zoals Mens Erger Je Niet, de podcast van Xavier Taverne en Chema Saisai. Deze week is chefkok Peter Goossens daarin de centrale gast. Peter ergert zich eraan als kwaliteitsproducten niet met het nodige respect behandeld worden. En je komt ook het antwoord te weten op iets dat ik me persoonlijk al heel lang af. Vraag, als je iets bakt, doe je dat dan best in olijfolie of in boter? Volgens de godfather van de Belgische gastronomie, Peter Goossens, is het antwoord alvast heel simpel.
1: Olijfolie is zeer goed. Ik vind het ook super lekker. Mm-hmm. En sommige dingen zijn goed in olijfolie. Maar ja, mensen denken dat olijfolie minder vet is dan boter. Maar dat is niet waar. Het is even vet.
2: Ja.
1: Maar het ene is plantaardig en het andere is dierlijk. Maar zo, ja, een visken in de olijfolie bakken, dat gaat niet. Hè. Een solken, dat gaat niet. Hè. Dat moet in de boter. Hè.
3: En dan je krijgt nooit die smaak en ook niet het korstje.
1: Nee,
3: en de...
1: bestaat niet.
2: Ja. Je hebt dat wel geprobeerd.
1: Ja. Ja. Ja, toch wel. En een goede filipuur of een stek bakken in de olijfolie. Ja.
0: Ja, dus bakken in olijfolie kan, maar toch beter niet. Je hoort trouwens ook luisteraar Raf in de podcast Mens erger je niet. Want Raf ergert zich aan wandelaars die voortdurend naar hun smartphone kijken en niet meer op de weg letten, zie ik ook heel vaak voorbij komen. Als jij zelf trouwens ook met een frustratie zit, laat dat dan weten. Mail die ergernis gewoon naar winwin@radio2.be en Chema en Xavier zoeken een oplossing voor jouw probleem. Dus de plek voor al jouw ergernissen. winwin@radio2.be En wie weet ben je binnenkort ook wel te horen in de podcast Mens erger je niet.

0: met ja, Zuiderse liedjes. Hè. Michel Telo hoorde je. Het is iets over half één. Tijd voor het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: RT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. In Vlaams-Brabant zijn vorig jaar 464 bouwbedrijven failliet gegaan. Uit een bevraging bij bouwondernemers blijkt dat ze het steeds moeilijker hebben, vooral de kleinere bedrijven. De loonkosten en de prijzen voor bouwmateriaal en gronden stijgen, waardoor winstmarges dalen. Maar ook de verkeersproblemen op de Brusselse ring spelen een rol. Zeker met de werken aan het viaduct verliezen ze veel tijd. Misschien moeten daar maatregelen komen in het voordeel van bedrijven, zegt Chris Klaas van de werkgeversorganisatie Voca Vlaams-Brabant.
1: Laat ons eens out of the box denken naar een aantal maatregelen gedurende die werken. Wij durven daar zeggen van ja, kijk eens naar was de identiteit van het verkeer. Er is economisch verkeer en er is vrije tijdsverkeer. Moeten we daar geen onderscheid in maken, zodat de economische impact wat minder groot is.
0: Bij deze temperaturen is het extra warm in de serres in de druivenstreek. Net nu is er veel werk aan de druiventrossen. Ze moeten manueel uitgedund worden. Traditioneel worden de glazen gewit met kalk om felle zonneschijn tegen te houden. Maar er zijn nog andere trucjes, zegt Koen de Wit van Druiven de Wit.
2: Een serres zoals een veranda, heel warm. Zoals de meeste zitten wij in warenhuizen. Dus we hebben nog een ruimte van 4-5 meter hoog. Meer luchtcirculatie. En dan wordt het niet extreem heet in de ser. Dus het is maar om en bij de 2-3 graden warmer als buiten. Morgen 35 graden zetten we ook de daksproeiers aan. En dan vernevelen we water op het dak eigenlijk, zodat die ruiten afkoelen en niet direct de warmte naar binnen weergeven. Want er is heel weinig zuurstof en het is heel drukkend.
0: Ja, en voor wat verkoeling kan je naar de plas in Rotselaar, het zwemdomein ter Heide. De zogenoemde plas gaat uitzonderlijk morgenmiddag, vrijdag, al open. De sportdienst heeft voldoende redders gevonden, zegt burgemeester Jelle Wouters.
3: Normaal gaan wij pas vanaf het weekend open, maar morgen zijn we al vanaf vrijdagmiddag paraat om alle bezoekers te ontvangen. De studenten hebben gedaan met de examens, dus iedereen is vanaf vrijdagmiddag welkom. We hebben echt heel wat redders die gekwalificeerd zijn om er ook voor te zorgen dat iedereen op een veilige manier kan genieten van het water en van het mooie weer in Rotselaar.
0: Twee mannen uit Brussel zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor een gewelddadige home invasion in Overijse. Een derde dader kreeg ook 5 jaar, maar moet maar 2 jaar naar de cel. De drie mannen vielen in maart 2024 een woning in Overijse binnen, waar ze de bewoners bedreigden met een wapen en een mes. De minderjarige zoon werd zelfs geslagen met het wapen. De jongen durfde daarna lang niet meer buiten te komen of naar school te gaan. Ere-burgemeester van Lubeek, Roger Wierings, is overleden. Wierings was 36 jaar burgemeester van eerst Linde en dan Lubeek. De liberaal had zo een grote invloed op de gemeente en was een bekend politicus in de regio. Hij was ook senator. In 2006 stapte hij uit de politiek. Roger Wierings werd 98 jaar. In het station Brussel-Zuid is er vanaf nu een aangepaste wachtruimte voor reizigers die assistentie nodig hebben om de trein te nemen. Het gaat om een proefproject in het station waar de mensen hulpvragen worden gesteld. Gemiddeld zijn dat er 45 per dag. De ruimte in de centrale hal is helemaal aangepast aan de noden van mensen met een beperking, vertelt Dimitri Timmerman van de NMBS.
4: Voor ons is de toegankelijkheid van het openbaar vervoer heel belangrijk. Er is die assistentie waar vorig jaar in heel het land 57.000 keer gebruik van is gemaakt. In totaal hebben we 174 stations waar je assistentie kan reserveren. Maar daarnaast blijven we ook echt wel volop investeren in die volledige toegankelijkheid van onze stations en treinen. Zodat we echt wel in de toekomst die assistentie zelfs niet meer nodig hebben.
0: En in Brussel zijn zeldzame tekeningen uit de 18e eeuw opgedoken die nu geveild gaan worden. Ze tonen hoe Brussel er vroeger uitzag en dat was veel landelijker dan nu. Je ziet velden, dorpen, moerassen en kastelen van onder meer Ukkel, Laken en Beersel. De werken komen uit de collectie van de hertogen van Arenbergen en worden vanaf 24 juni geveild. En dan het weer. Ja, een zonnige dag, een warme dag. En dat bij temperaturen rond de 31 graden. In het Hageland halen we zelfs mogelijk 33 graden. Vanavond wel kans op onweer. En ook de volgende dagen zomers warm. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
5: Dank je, Lieselot.
6: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: met Habits. Je hoorde Ed Sheeran. Een slechte gewoonte van mij is dat ik eigenlijk bijna meestal altijd te laat kom. Maar ik noem dat eigenlijk geen slechte gewoonte. Ik denk dat dat een aandoening is. Ik kan daar niks aan doen. Sorry.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Mannekes, Bompi, ik ga schilderen.
3: Nee, Bompi, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: En Maria, het warmt op, het wordt alleen maar warmer. Zometeen vraag ik eens aan Weerman Erik waar we vandaag gaan eindigen qua temperaturen. Maar wat ik heel fijn vind op zo'n zonnige dagen is met een goed boek in de schaduw van de notenboom in mijn tuin zitten. En binnenkort kan dat misschien wel met een boek van Matthias Vergels. Goedemiddag Matthias.
1: Goedemiddag Java.
0: Acteur, zanger en binnenkort ook auteur. Want Matthias, je bent bezig aan een boek over het Pajottenland.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Het is een heel leuke ervaring, dit alles. Ja. Ik ben verhalen aan het verzamelen over het Pajottenland. Dingen die waar gebeurd zijn, maar dingen die ook waar gebeurd zouden kunnen zijn. Dus legendes, sages, mythes over het Pajottenland. En het zijn er heel wat. Dat heb ik ondertussen wel al ontdekt. Ja.
0: Jij bent van het Pajottenland, hè? Is dat de reden dat je daar naar op zoek bent gegaan? Of hoe kom je daarbij?
1: Ah, wel, ik ben eigenlijk oorspronkelijk van Sint-Genestius-Rode, hè, dus de Zennevallei. Maar het Pajottenland kan niet bestaan zonder de Zennevallei en omgekeerd ook niet, denk ik. En ik weet dat daar heel wat verhalen in schuilen. En nu, nog niet zo lang geleden, heb ik mijn motorrijbewijs gehaald en ik rij heel veel door het Pajottenland. En ik vind dat dat een streek is die gewoon zo die mystiek uitstraalt. Of dat je daar nu in de zomer rondrijdt, als het goed weer is, of in de winter, als er zo wat schemer is. Het is altijd wel iets. En ik ben nu net verhuisd naar Aflien. En hier bruist het eveneens van de legendes. Mm-hmm. En die vertel ik altijd aan mijn zoon. Omdat hij daar ook helemaal van onder de indruk is. Tijdens een wandeling of zo. Dat vindt hij dan leuk om dat te luisteren.
0: Ja.
1: En ik dacht van, misschien is het wel leuk om in heel het Pajottenland al die verhalen, of toch zoveel mogelijk verhalen, te verzamelen.
0: Ja.
1: Maar er zijn verhalen waar ik niet zo gemakkelijk aan geraak.
0: Nee, inderdaad. Want het zijn er een heleboel, zei je al net. Maar er is eentje waar je over je wat meer info zoekt, hè?
1: Ja, voorlopig is er eentje. Dus ik doe altijd oproepen via mijn Instagram-account om aan mijn volgers te vragen of dat zij eventueel nog verhalen kennen. Maar het verhaal waar ik nu op dit moment naar op zoek ben, is het verhaal van de heten Heuzel. En ik ben al het een en ander te weten gekomen, maar ik heb het gevoel dat er nog meer in zit. Dus ik vraag me af, ja, als er mensen zijn die meer informatie hebben, stuur het mij door, laat het mij weten. Want ik ga ook nooit af op één bron. Ik ben altijd aan het wachten op verschillende mensen die mij dingen sturen, zodat ik dan uiteindelijk tot één geheel kom.
0: Ja, eigenlijk. Ja, ja. De heten Heuzel. Ik heb daar letterlijk nog nooit van gehoord.
1: Ja.
0: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, het zou gaan over een eenzaad die ineens opdook in het dorp. En die had krachten, speciale krachten. Die was heel sterk. En mensen vonden dat heel raar, dus er werd al heel snel over gepraat, over die zonderling. En naar het schijnt zou die zijn opgestegen tijdens een misviering en ontsnapt zijn uit het raam van de kerk.
0: Amai.
1: In Lennik.
0: Amai,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dat is wat
1: ik tot nu toe al ben te weten gekomen. Maar het verhaal gaat nog verder, weet ik. Het heeft iets met Keulen te maken. Maar bon, daar ben ik dus naar op zoek. Wat is het einde van het verhaal? Ja.
0: Oké, dus als mensen dit horen en die denken van ik ken dat einde, laat het weten. Kan je doen in de app van Radio 2. Dan kan Matthias Vergels verder met zijn boek. Zeg, wanneer mogen we het verwachten in de winkels?
1: Ah, wel, ik dacht eigenlijk dat het al lang af ging zijn.
0: Oh,
1: ja. Want er blijven maar verhalen bijkomen. En hoe meer mensen dan weten dat ik ermee bezig ben, hoe meer mensen dat de neiging hebben om mij nieuwe dingen door te sturen. Dus ik ga niet stoppen tot dat ik het gevoel heb dat ik een heel mooi document heb verzameld. Maar ik zou toch graag tegen volgend jaar er wel mee naar buiten willen komen.
0: Nou, dat wordt een klepper van 1000 pagina's, hoor ik.
1: Dat denk ik niet, maar misschien wel. Misschien wel. Het hangt ervan af wat de luisteraars van Radio 2 gaan doen nu. Hè?
0: Ja, wel, dat is inderdaad af te wachten. Matthias Vergels, heel veel succes met je boek. Ik hoop dat wij hier massaal veel reacties krijgen dat je verder kan. Hè?
1: Heel lief, dikke merci. En moesten er nog andere verhalen binnenkomen, stuur ze maar door.
0: Ah wel, gaan we doen. Dankjewel, Matthias.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Geen beter liedje dan dit op deze hete dag. Hotshot van Stan van Samang. Heel goedemiddag, Erik.
1: Die link had ik toch niet gelegd zelfs.
0: Ja, hotshot, hè. Het is,
1: Ja. Ik vind een mooi nummer, moet ik eerst
0: zeggen. Ja, het doet wat denken aan Robbie Williams. Maar bo, dit geldt terzijde. Ja, ben je al bijna gesmolten, Erik?
1: Nee, we hebben airco. We hebben airco, zonnepanelen en een thuisbatterij. Dus ik zit gratis in de koelte.
0: Zalig, op dit moment. Ja.
1: Maar ik ging net de brieven leegmaken en dan kom je buiten. En ja, inderdaad, patsen. Ik zit te kijken naar de temperaturen nu. Ik zie Wiltshire, dat is de hoogste die ik heb. 29,2. Bij Hugo Mathuus in de Hof is het 28,6. En er komt nog bij, hè, want het was pas om 3:00 het warmste moment van de dag. En dan zullen we in Vlaams-Brabant toch waarden rond 32, misschien Hageland 33 graden hebben. Ik was eens aan het kijken naar de volgende dagen. Wel, de eerste volgende dag dat het kwik onder 25 graden zakt en dus een einde komt aan de hittegolf, is 1 juli.
0: 1 juli?
1: 1 juli.
0: Dat kan niet.
1: Dus tot dan zitten we met temperaturen tussen 25 en 30 graden.
0: Dat is toch meer dan 10 dagen?
1: Ja. Men wezen voorbereid. Enfin, de details. Dus vandaag 32, 33 graden. Er kunnen wat stapelwolken opbollen. Heel lokaal misschien een onweersbui. Ook vanavond zijn er wat onweersdingetjes die van Frankrijk tot bij ons sukkelen. Dus ook dan in Vlaams-Brabant hier of daar mogelijk een onweer. Dus niet algemeen, hè. Het is echt plaatselijk. Als het begint te onweren, kan het wel vrij stevig zijn met hagel en windstoten en alles erop en eraan, dat wel. Temperaturen, het koelt wel iets af, maar niet veel. Ik heb 20, 21 graden op het platteland, maar in de centra van dorpen en steden is dat tussen 20 en 25 graden. Morgenochtend, dus het grootste deel van de nacht, boven de 25 graden. Morgen vrijdag, hè, als we zo hoog beginnen, 's morgens, dan kunnen we hoog eindigen. En dat is dan concreet 35, misschien mogelijk Hageland zelfs 36 graden. En bij die hoge temperaturen krijg je sneller onstabiliteit. Dus de kans op een onweersbui is veel groter morgen in de late namiddag. En zeker in de loop van de avond dan, als er wat onweerscellen vanuit Frankrijk opnieuw onze kant op komen. Dus morgenavond zou het best wel eens op heel wat plaatsen kunnen onweren. Die verdwijnen dan weer, of wij zakken in elkaar en schuiven weg naar Nederland na middernacht dan. Minima zaterdagochtend opnieuw rond 20, 21 graden. Zaterdag en zondag is de onweerskans veel kleiner, dat is misschien het belangrijkste. Heel lokaal misschien nog, maar op de meeste plaatsen toch wel geen onweer. En temperaturen, zaterdag 31, 32, zondag 3, 34. En dan begin volgende week is het onweer helemaal voorbij, maar de warmte blijft. Maandag 35, 36, dinsdag 33, 34, woensdag 30, 31, donderdag 29, 30 en heel die periode zonnig.
0: Amai, amai, amai.
1: Onverbiddelijk zomerweer.
0: Onverbiddelijk.
1: Nu, in Frankrijk, ik zag in Frankrijk temperaturen tot 42, 43
0: graden. Wat blieft, oh my god.
1: Als je dan in een stad zit, in het midden van een stad, wat is dat dan? Dat is, dat vallen doden, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Die temperaturen kan
0: dan mogen wij hier niet klagen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Ah, wel, Erik, geniet er nog van je airco en tot morgen, hè.
1: Dag. Tot morgen. Dag.

0: Sex on Fire van Kings of Leon. En de temperaturen zijn ook on fire. Geniet ervan en tot morgen.
1: Alles klaar voor uw tuinfeest?
2: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
1: Lekker.
2: Alleen, ik heb geen barbecue.
1: Oei.
2: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
1: O'Green.
2: Het zijn hier tuinpromoties.
1: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve. En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
5: Marcel,
6: ja?
5: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
6: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja, ja.
4: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
7: IKEA-tip van de week. Shop de zomer. Deze zondag 21 juni bij IKEA Zaventem. Het is ook je laatste kans om -15% te scoren op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Met straks Radio 2 Hitmix zo cool als een ijsbadje. Tenminste, dat maak ik er toch van. Eerst krijg je het nieuws van 1 uur. Tot zo.

0: Nieuws met Iris van Impen. Minister van Defensie Franke wil op termijn alle Belgische F-16's aan Oekraïne geven. En afgelopen nacht heeft Oekraïne een zware aanval op Rusland uitgevoert. Premier Bart De Wever heeft deze voormiddag de Oekraïense president Zelensky ontvangen in Brussel. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot en minister van Defensie Franke waren daarbij aanwezig. Ze hebben besproken hoe België Oekraïne kan helpen in de oorlog. Franke heeft Zelensky gegarandeerd dat ons land nog dit jaar F-16 zal sturen. Dat had ons land al lang geleden beloofd. Franke zelf wil op termijn zelfs al onze F-16's geven als de nieuwe F-35. Gevliegtuigen er zijn.
1: We hebben onze F-16's nog nodig voor heel wat taken. Dus die zullen we nog even nodig hebben. Maar er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus maar goed. Ik denk dat we Oekraïne moeten steunen. Hè?
0: Zometeen heeft Zelensky een lunch met koning Filip. Daarna vertrekt hij naar de Europese top. En in Moskou staat een grote olieraffinaderij in brand na een Oekraïense drone-aanval. Rusland zegt dat het meer dan 550 drones uit de lucht haalde. Maar in trio, het was dus een hele grote aanval.
2: Ja, de grootste ooit, denk ik. De grootste ook op de Russische hoofdstad Moskou, want die werd vooral geviseerd. Er kwam een drone neer in een appartementsgebouw en een winkelcentrum. Maar het hoofddoel was de uitgestrekte olieraffinaderij van Moskou. En je ziet op beelden verschillende brandhaarden en gigantische zwarte rookpluimen boven dat deel van de stad. Het is al de tweede keer op 3 dagen tijd dat die olieraffinaderij wordt aangevallen. Ze is belangrijk voor de brandstofvoorziening van de regio en van de 4 luchthavens van Moskou. En die zijn trouwens de afgelopen uren verschillende keren stilgelegd door die drone-aanvallen.
0: Dankjewel, Marijn. De Hoge Raad voor Justitie ontving vorig jaar fors meer klachten over de werking van justitie. Die raad houdt toezicht op het gerecht om te zien of alles correct verloopt. In totaal zijn 427 nieuwe dossiers geopend. Uiteindelijk zijn 66 klachten ook gegrond verklaard. Het grootste probleem is de lange duur van de procedures. Zo kreeg iemand, wiens zaak oorspronkelijk in 2023 zou beginnen, te horen dat dat ten vroegste in april 2030 zou gebeuren. Het is belangrijk dat mensen met klachten bij ons terecht kunnen, zegt Daniel van den Bossen van de Hoge Raad.
3: Het is wel de bedoeling dat effectief iedere burger die meent dat er iets mogelijk zou fout lopen, dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Want voor alle duidelijkheid, na die klachtenprocedure hebben we nog een ander instrument, dat is een audit. En dat betekent wanneer er verschillende klachten rond een bepaalde entiteit zouden zijn, dat we dan breder gaan kijken en zeggen, oké, we gaan een keer gaan de entiteit op een bepaald vlak gaan doorlichten, om dan op ons beurt aanbeveling te doen met het oog op een verbetering van de werking.
0: De raad vraagt om in de toekomst ook tuchtrechtelijke maatregelen te kunnen nemen. De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die het zwemwater in Vlaanderen controleert. Katrien Smet legt uit.
4: In onze 103 erkende locaties, zowel aan de kust als de binnenwateren, heeft 3/4 een uitstekende zwemwaterkwaliteit en 1/4 heeft een goede kwaliteit. En eentje had een minder goed rapport, maar die locatie heeft nu heel wat werken gedaan. Die plek is helemaal heraangelegd en ook daar is de zwemwaterkwaliteit nu goed.
0: Blauwalgen zijn wel steeds vaker en steeds vroeger op het seizoen een probleem. Dat komt door de klimaatverandering en je mag ook niet overal zomaar zwemmen. In het station Brussel-Zuid is er vanaf nu een aangepaste wachtruimte voor reizigers die hulp nodig hebben om de trein te nemen. Het gaat om een proefproject in Brussel-Zuid, omdat in dat station de meeste hulpvragen worden gesteld. Gemiddeld zijn dat er 45 per dag. De ruimte in de centrale hal is helemaal aangepast aan de noden van mensen met een beperking, vertelt Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Ze is volledig rolstoel toegankelijk. Er zijn aangepaste stoelen, stopcontacten op de juiste hoogte of er zijn zelfs drinkwaterbakjes voor de geleide honden. Kortom, een plek waar mensen met een beperkte mobiliteit die assistentie hebben aangevraagd op een heel aangename plek in alle rust kunnen wachten op hun assistentie en op hun terrein.
0: De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, moeten het opnemen tegen Polen om een stap dichter bij het WK in Brazilië te komen. In oktober spelen ze de tweede wedstrijden, 1 thuis en 1 uit. Als België wint van Polen, volgt nog een tweede en beslissende play-off ronde. En daarna weten we welke Europese landen naar het WK van volgende zomer mogen. Nog 7 Europese landen kunnen zich plaatsen. En Afitian neemt eind deze maand deel aan de Meerkamp op de meeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste officiële wedstrijd sinds haar opgave op het WK in Tokio in september vorig jaar. Thiam zal in Duitsland geen volledige zevenkamp afwerken, maar zich focussen op enkele onderdelen. Midden juli neemt ze ook deel aan het verspringen op de internationale atletiekmeeting in Luik. In augustus volgt het EK in Birmingham. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Wat hoge wolkenvelden in het westen, maar in de meeste streken veel zon en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren met mogelijk intense neerslag, hagel en zware windstoten. Morgen drukkend warm tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. We begonnen met de Oekraïense president Zelensky. Hij is in Brussel voor een Europese top, maar eerst had hij nog een gesprek met de leden van de Belgische regering. Minister van Defensie Theo Franke is er voorstander van om al onze F-16's aan Oekraïne te geven zodra de nieuwe F-35's er zijn. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Iris. En zo werd het 6 minuten over 1 op de E17 naar Antwerpen. 25 minuten extra vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. En een kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. Ook op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het ruim 3 kwartier file rijden tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. 2 rijstroken zijn versperd door een ongeval. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Stabroek een half uur op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur door de werken in Temse. Naar Brussel ook vertragen op de A12 voorbij Wolvertem door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
7: Radio 2 Hitmix.
8: Benjamin Scholaert.
6: Ja, zeer goedemiddag. Met de eerste schuiven we al direct door naar de jaren 70. 10 op 10 voor disco met de Bee Gees. Welkom.

moeten ze 10 minuten overeen zeggen. Hoe zit het daar bij jou? Eens even kijken, hier in Brussel op dit moment 28 graden. En er blijft maar bij komen hoor, we gaan naar 30 plus nog deze namiddag. Advies, niet te veel doen, op tijd eens drinken en in de koelte gaan zitten en vooral ook doen wat de Bee Gees hier zingen. Je kreeg ze beter met Stayin' Alive. Nu, Matthias Mesmans, en die zit volgens mij toch ook al aan zee, want zijn nummer heet App en Vloed.

0: eigenlijk een achtergrondzangeres, deze Sam Brown. Maar in 1988 dacht zij, ja ja, achtergrond, ik wil eens op de voorgrond staan. En toen bracht ze dit nummer uit. Het werd een grote hit, hoor. Bij ons heeft heel lang in onze Radio 2 Top 30 toen gestaan, deze stap. Zometeen is dan MC Hammer.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. We kennen ze allemaal. De grootste hits van Bart Peters.
6: Lepeltjes gelijk.
5: En Dalla Winner. Maar hoe klinken hun klassiekers? Gebracht door de strafste artiesten van bij ons.
1: Ontdek het op de Radio 2 Eregalerij, want we vieren Bart Peters en Dana Winner voor een leven vol muziek.
5: Op woensdag 21 oktober in Concertgebouw Brugge.
1: Tickets via Radio 2 op VRT Max.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pik en mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour. Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.
12: Can't touch this.

MC Hammer met You Can Touch This. De nieuwe Toy Story film is er. Dat is intussen al de vijfde. Ja, die reeks gaat ook al een hele tijd mee. Hè? Zeg, weet je wat zo leuk is? Dat is dat die figuurtjes in Toy Story dat die ook ouder worden. Bijvoorbeeld Woody, dat is die cowboy, die begint nu kaal te worden. Ja, dat heb ik gezien. Heel fijn, heel grappig is dat allemaal. In ieder geval, de soundtrack van die nieuwe Toy Story film, die wordt ingezongen door niemand minder dan Taylor Swift. I Knew It, I Knew You, zo heet het nummer.

0: Vandaag is het zoveel hoor.
1: Voor hem?
0: Ja, ja. Op deze 18e juni wordt hij 50 jaar, Christophe. Gelukkige verjaardag uiteraard voor hem gekregen met een ster. En Kim de Brie die belt hem ook even op in Radio 2. Olala, na 6 uur is dat. Goed, zometeen krijg je... Oh, de confetti's met de Sound of Sea, dat is ook lang geleden. Eerst gaan we even de weg op. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het meer dan anderhalf uur file rijden. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne, twee rijstroken zijn versperd door een ongeval. Een kwartier erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek, 20 minuten op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Op de E17 naar Antwerpen, 25 minuten extra vanaf Haasdonk. En zo'n kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een half uur bumperen door werken in Temse en op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
4: This is the sound of sea. This is the sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: was toch wat toen dit in de jaren 80 uitkwam. The sound which creates a new dimension. This was a new style of music. En dan ging het natuurlijk over die new beat. Je kreeg de confetti's in Radio 2 Hitmix met The Sound of Sea. Aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet met Xavier en Shema deze week is er een met Peter Goossens. Bakken met olijfolie of bakken in de boter. Daarover gaat het. Wat doe jij, olijfolie, boter? En hoe denkt de godvader van de Belgische gastronomie daarover? Peter Goossens, zeg maar.
1: Olijfolie is zeer goed. Ik vind het ook super lekker. Mm-hmm. Sommige dingen zijn goed in olijfolie. Maar ja, mensen denken dat olijfolie minder vet is dan boter. Maar dat is niet waar. Dat is even vet.
2: Ja.
1: Maar het ene is plantaardig en het andere is dierlijk. Maar zo, ja, een visken in de olijfolie bakken, dat gaat niet. Hè. Een solken, dat gaat niet. Dat moet je in de boter. Hè.
3: En dan je krijgt nooit die smaak en ook niet het korst.
1: Nee,
3: en de...
1: nee, bestaat
2: ja.
1: niet.
2: Ja. Je hebt dat al geprobeerd.
1: Ja. Wel. Ja. Ja, toch wel. En een goede filipuur of een stek bakken in de olijfolie. Ja.
0: Heerlijk toch, hè? Peter Goossens, de gast bij Xavier en Shema in de podcast Mens Erger Je Niet. Zeg, zit jij trouwens met ergernissen, mag je ook iets doorsturen, hè? win@radio2.be en die Mens Erger Je Niet met Peter Goossens, die kan je natuurlijk beluisteren op VRT Max.

0: broodjes gehoord over bakken in olie of boter. Intussen krijg ik hier een bericht van Christine uit Veurne. Die schrijft...
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000...

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
0: Radio 2.

Woensdag 21 oktober is deze Bart Peters ons feestvarken, ja? Want dan wordt hij geëerd voor een leven vol muziek tijdens de Radio 2 Eregalerij. En dat vindt dit jaar plaats in het Concertgebouw in Brugge, 21 oktober. Dus en jij kan erbij zijn bij dat muzikale, fantastische feest. Kaartjes die kan je bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Trouwens, Bart is niet de enige die daar geëerd zal worden en in de prijzen zal vallen. Ook Dana Winner wordt daar geëerd voor een leven vol muziek op woensdag 21 oktober, de Radio 2 Eregalerij.

woensdag 21 oktober, dat is dus de dag van de Radio 2 Eregalerij. Plaats van gebeuren is het concertgebouw in Brugge. En kaartjes die bestel je natuurlijk via dat Radio 2-kanaal op VRT Max. We hebben vandaag al eenjarige gehad. Dat was Christophe. Ja, 50 wordt hij vandaag. En ik heb nog een tweedejarige. Iemand die ook geboren is op deze 18e juni. Maar het is wel iemand van over het water. Jawel, het is Alison Moyet bij Yazoo en Don't Go.

Beat Management Foundations en Linda uit Ichtigem die laat intussen weten, Benjamin, onze kaarten voor die Radio 2 eregalerij, die zijn besteld. Wij zullen erbij zijn. Op het moment dat Dana Winner en Bart Peters zullen geëerd worden voor een leven vol muziek. Als je erbij wil zijn, niet te lang twijfelen, want het is wel bijna uitverkocht. Kaartjes dus via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dit is Clouseau.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
5: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
6: Oh nee. En u?
7: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
8: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
10: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes. Of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
14: En hier uw linkeroor.
13: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
14: Wat blief?
13: Zie je het wel?
14: Oh, amai, dat is ampetant.
13: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
14: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
13: Wat?
14: Aan halve prijs.
13: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
14: Wat blief?
13: Bij Hans.
14: Ja, ja, het kan anders.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
18: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
19: Met straks nog eens een uitstapje naar de 80's in Radio 2 Hitmix. Meteen na het nieuws krijg je Cyndi Lauper en Girls Just Want to Have Fun.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De waterkwaliteit van de erkende zwemzones in Vlaanderen is over het algemeen uitstekend. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die het zwemwater in Vlaanderen controleert. Slechts op één plaats was de kwaliteit slecht. 3/4 van de zwemzones scoort uitstekend, de rest scoort goed. De VMM merkt dat de kwaliteit er algemeen op vooruit gaat, zegt Katrien Smit.
1: Die zwemwaterkwaliteit die gaat er inderdaad op vooruit. Er wordt ook heel veel in geïnvesteerd eigenlijk. Ook de beheerders van heel wat plassen nemen heel wat maatregelen. Dus dat is eigenlijk toch wel positief nieuws dat die investeringen lonen.
0: Blauwalgen zijn wel steeds vaker en steeds vroeger op het seizoen een probleem. Dat komt door de klimaatverandering. En belangrijk, je mag niet zomaar overal zwemmen. Premier Bart De Wever heeft deze voormiddag de Oekraïense president Zelensky ontvangen in Brussel. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot en minister van Defensie Franke waren daarbij. Ze hebben besproken hoe België Oekraïne kan helpen in de oorlog. Franke heeft Zelensky gegarandeerd dat ons land nog dit jaar F-16 zal sturen. Dat had ons land lang geleden al beloofd. Franke zelf wil op termijn zelfs al onze F-16's geven als de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. Er zijn.
2: We hebben onze F-16's nog nodig voor heel wat taken. Dus die zullen we nog even nodig hebben. Maar er zullen dit jaar al F-16's overhandigd kunnen worden aan Oekraïne. Dat is ook de afspraak, daar houden we ons aan. Er is ook de vraag om eventueel alle F-16's te kunnen leveren tegen 2029. Dat is iets wat ik ga verdedigen. En dat moet nog binnen de regering besproken worden. Dus maar goed, ik denk dat we Oekraïne moeten steunen. Hè.
0: Na een lunch met koning Filip gaat Zelensky verder naar de Europese top. De Pro League heeft de voetbalkalender voor volgend seizoen in de hoogste klasse bekendgemaakt. Landskampioen Club Brugge opent op vrijdag 7 augustus het nieuwe seizoen tegen het pas gepromoveerde KV Kortrijk. Bekerhouder Union, dat tweede eindigt in de competitie, speelt een dag later bij Westerlo. Op de vierde speeldag eind augustus zijn er de eerste toppers met Union tegen Anderlecht en AA Gent tegen Club Brugge. En de Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, moeten het opnemen tegen Polen om een stap dichter bij het WK in Brazilië te komen. In oktober spelen ze 2 wedstrijden, 1 thuis en 1 uit. Als België wint van Polen, volgt nog een tweede en beslissende playoffronde. Daarna weten we welke Europese landen naar het WK van volgende zomer mogen. Nog 7 Europese landen kunnen zich plaatsen. In het westen wat wolken, maar in de meeste streken veel zon en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren. Morgen drukkend warm tot 35 graden met opnieuw kans op hevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Iris. Ja, en zometeen mag Cindy Lauper dus nog eens. Maar eerst de weg op de Antwerpsring richting Nederland is het bijna 2 uur file rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne door een ongeval. Richting Gent, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, ook richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Op D17 naar Antwerpen bijna 1 uur vertraging vanaf Haasdonk en op de A12 een 30 minuten vanaf het viaduct van Wildrijk. En 20 minuten op de E34 vanaf Melzele en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de N16 van Sint-Klaas naar Willebroek een 30 minuten vertraging ging door werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En elders zijn er lichte vertragingen.

City Lopper and Girls Just Want to Have Fun. Ook bij je. Intussen even kijken. Bijna 30 graden, 29 graden hier in Brussel. Ja. Fijne dagen in het vooruitzicht. Toch als je houdt, ja, inderdaad van warmte. En als je op tijd ook wel wat afkoeling kan vinden. Zometeen zit mama's jasje er ook nog eens bij in Radio 2 Hitmix. Met een van die hits uit de 90s. Maar eerst die nieuwe van Judith. I'd Love to Be in Love.

Ja, dat was eigenlijk een nummer van Ann Christie, hè? Ik mis hem, zo was het bij haar. In de 90s, een grote hit voor Mama's Jasje, ik mis haar zo. En nu Gracie Abrams in Radio 2, hit Mix, I Love You, I'm Sorry.

Tracy Abrams, I love you, I'm sorry. Vanochtend was Milk Kink op bezoek bij Peter in Goeiemorgen Morgen. Ik heb nu Reggie, maar wel zonder Linda. Het is met Terry B. en You'll Never Let Me Down.

0: Ja, het was vanochtend echt wel heel fijn hoor om Reggie en Linda hier nog eens op bezoek te hebben. Ja, als Mil Kink. Zijn weer zeer goed bezig tegenwoordig met dat nummer Madison. Dit was Reggie samen met Teddy B. You'll Never Let Me Down, de zomerhit van vorig jaar. Morgenochtend opnieuw muzikaal bezoek bij Peter. Want Jeremy Vrielink, die komt morgen langs. Zometeen krijg je Ming de Vel.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
3: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
1: En een ontmoeting met zijn grote idool.
4: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en geeft mij een hand.
1: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
5: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en 14. Max.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
8: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
9: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
8: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
7: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
10: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
11: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
11: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
14: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
15: Dat is een pakje voor jou.
14: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op IKEA.be.
18: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Radio 2.
5: Radio 2.

0: zitten vandaag richting de 30 graden. Ja, hoog zomer in het land, hè. En dan begint een mens al eens aan zomerhit te denken natuurlijk. Bijvoorbeeld ook David Osselaren uit Halle, die stuurt in de app van Radio 2. Zeg, Benjamin, is er eigenlijk al iets bekend van een lijst van genomineerden voor zomerhit? Nee, David, nee, dat is nog niet. Maar zo schandalig lang gaat dat nu ook weer niet duren. Je kreeg Ming de Film met de Spanish Troll. We gaan naar Udo met Als de wereld morgen eindigt. Goedemiddag.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Janet Jackson met It's All For You. Wat ik straks nog voor jou heb, dat is Céline Dion. Weet je nog dat nummer van het Eurovisie Songfestival zoveel jaar geleden? Eigenlijk haar grote doorbraak. De Partie Passamba komt er zo meteen aan. Waar is dit hier? 133 kilometer file op dit ogenblik op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is er nu vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel. Op de E17 naar Antwerpen is anderhalf uur vertraging vanaf Haasdonk. En 40 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek meer dan een half uur extra aan de werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de buitenring is dat een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en elders lichte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

Eerste grote hit was dit voor Céline Dion. En er zijn veel, veel, veel, veel hits gevolgd. Je kreeg ze met Ne partez pas sans moi. Ik vertelde jou vanmiddag al dat Bart Peters geëerd zal worden op de Radio 2 Eregalerij op woensdag 21 oktober in het Concertgebouw in Brugge. Ja, en die eer is ook voor deze hier. Ook Dana Winner wordt geëerd voor een leven vol muziek op woensdag 21 oktober in Brugge. Wil je kaartjes? Wees snel, want ze zijn bijna op. Het kan via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Dit is Dana met Westenwind.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: je zeggen, dat gaat zo een fijn muzikaal feest worden daar, die Radio 2 Eregalerij. 21 oktober, Concertgebouw Brugge, met dus deze Dana Winner en ook Bart Peters, die ja, de feestvarkens zijn die avond worden geëerd voor een leven vol muziek. En Peter van der Veyre, die is er ook bij, want hij presenteert die hele show. Wil je kaartjes? Radio 2-kanaal op VRT Max. Dat is de plek waar je dan moet zijn. Zometeen krijg je Soul Asylum.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, sorry. Ik slaap op gedeelte meestal over, maar ja.
3: Dus, ja. Dat heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers. Deze week live vanuit Historium Brugge. We gaan er een knal op geven, want we hebben een voetballer te gast. Een ex-voetballer, Toby Alderweireld. En muziek is er van Matthias Mesmans.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit Historium Brugge.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
10: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
12: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Mooi weer van...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
4: Radio 2.

Soul Asylum met de Runaway Train. Het is 3:15 geweest. En we zitten daar bij jou. Lukt het nog een beetje met deze temperaturen? In ieder geval, ik heb een beetje verfrissing voor je bij in de vorm van een blok ijs uit de film Frozen van een paar jaar geleden. Demi Lovato en Let It Go.

0: Demi Lovato met Let It Go. Jongens, en dit is wel wat minder nieuws, want de politie meldt een ongeval op D314 van Leuven naar Lummen voorbij Wilselen en de weg is daar volledig versperd.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

kunnen wel zeggen dat dit weekend het festivalseizoen in ons land pas voor echt begint. Met Graspop natuurlijk, de Graspop Metal Meeting. En dan volgend weekend is er Werchter Boutique. Een hele mooie affiche voor Werchter Boutique. Pommelien Thijs bijvoorbeeld. Pitbull ook. Katy Perry, dat is de headliner. En ook Mika, die zal erbij zijn. Ik kreeg mijn Radio 2 hitmix met Grace Kelly. Dit is Bananarama, Robert De Niro's Waiting. Goedemiddag.

0: 1984, Robert De Niro's Wedding van Bananarama. Nu, het verhaal gaat dat Robert De Niro zodanig gecharmeerd was door dit nummer dat hij zijn agent had opgedragen om eens een afspraak te regelen met Bananarama. Nu, die meisjes waren toen zodanig zenuwachtig dat ze eerst een paar glazen hebben achterovergeslagen vooraleer ze hem ook maar durfden ontmoeten. Ja, Robert De Niro, altijd wel een grote persoonlijkheid geweest natuurlijk. Het is bijna 3 uur. Zometeen krijg je het nieuws en daarna nog veel meer Radio 2 Hitmix.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: Elke dag telt voor twee.
1: We zijn er altijd en overal.
2: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: VRT Radio 2.
1: Radio 2.
4: Alles klaar voor uw tuinfeest?
5: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
4: Lekker.
5: Alleen, ik heb geen barbecue.
4: Oei.
5: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
4: O'Green.
5: Het zijn hier tuinpromoties.
4: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
6: Zo toevallig.
7: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
8: O'Green. En Peltmans.
7: Voorwaarden in de winkel.
9: De Tijdloze Tribute Festival.
7: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
9: De Tijdloze Tribute Festival.
7: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
10: Marcel,
11: ja?
10: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
11: Ah, AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
10: Ja, ja.
12: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
13: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
14: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
13: Ja, ik heb dat opgevangen.
14: Waar?
13: Ah, in de regio.
14: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
13: Ja, de wijde regio dan, hè.
14: Ze spelen in Seattle.
15: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
16: IKEA-tip van de week. Shop de zomer. Deze zondag 21 juni bij IKEA Zaventem. Het is ook je laatste kans om -15% te scoren op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En ik heb voor straks al Bruce Springsteen klaarstaan en ook die nieuwe single van DJ Licious en Milo. Nu het nieuws van 3.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Twee Brusselse jongeren zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een gewelddadige home-invasie bij een gezin in Overijse in Vlaams-Brabant. Een derde verdachte kreeg ook 5 jaar cel, maar moet maar 2 jaar effectief uitzitten. De overval gebeurde vorig jaar. Twee gemaskerde mannen drongen 's ochtends vroeg het huis binnen, sloegen de minderjarige zoon met de kolf van een wapen en bedreigden de andere bewoners met een mes. De overvallers gingen aan de haal met onder meer gsm's, bankkaarten, juwelen en een horloge, maar konden kort na de overval worden opgepakt. Autowrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden. Het Europees Parlement heeft een wet daarover goedgekeurd. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen zoals staal en koper. En die komen hier goed van pas. Maar nu gaan er elk jaar zo'n 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika. Daardoor is recyclage niet mogelijk. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen, zegt Europees Parlementslid Sarah Mathieu van Groen.
1: Vandaag zijn we heel afhankelijk van China als het gaat over kritieke grondstoffen. En dat is natuurlijk een probleem voor Europa, dat is ook een probleem voor onze bedrijven. En eigenlijk is de oplossing simpel, hè. We moeten gewoon de grondstoffen die we vandaag al hebben in Europa gaan hergebruiken. Op die manier zijn we minder afhankelijk van China of andere landen in de wereld die daar nu bijna een monopolie op hebben. En creëren we ook jobs om dat soort van hergebruik van grondstoffen te gaan realiseren.
0: Nieuwe auto's moeten voortaan ook voor een deel met gerecycleerd plastic gemaakt worden. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, heeft alle contact met Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas stopgezet. Aanleiding is een vermeende uitspraak van Kallas, waarin ze Israël zou hebben vergeleken met het vroegere apartheidsregime in Zuid-Afrika. Volgens Saar heeft Kallas die uitspraak niet ontkend of verduidelijkt en eist hij eerst een rechtzetting voor hij verder contact wil. De spanningen tussen Israël en de Europese Unie lopen al langer op, onder meer door de oorlog in Gaza en het beleid in de bezette westelijke Jordaan-oever. Kallas benadrukte intussen dat de Europese Unie verder wil praten en pleit ook voor een twee-staten-oplossing waarbij Israëli's en Palestijnen een eigen staat hebben. En de Pro League heeft de voetbalkalender voor volgend seizoen in de hoogste klasse bekendgemaakt. Landskampioen Club Brugge opent op vrijdag 7 augustus het nieuwe seizoen tegen het pas gepromoveerde KV Kortrijk. Bekerhouder Union, dat tweede eindigde in de competitie, speelt een dag later bij Westerlo. Op de vierde speeldag, eind augustus, zijn er de eerste toppers met Union tegen Anderlecht en AA Gent tegen Club Brugge. In het westen wat hoge wolken, maar in de meeste streken is het zeer zonnig en warm tot 33 graden. Vanavond en volgende nacht kan het onweren. Morgen drukkend warm tot 35 graden, met opnieuw kans op hevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Iris. 3 minuten over 3, intussen 147 kilometer file. En ja, op de E314 van Leuven naar Lummen is door een ongeval voorbij Wilselen maar 1 rijstrook beschikbaar. 20 minuten file vanaf Gasthuisberg. Naar Antwerpen, 3 kwartier file op de E17 vanaf Sint-Niklaas en op de E34 vanaf Melzijlen. 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk, op de E19 vanaf Eidegem en vanuit Breda op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout, richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ruim een half uur richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Liefkenshoek-tunnel en op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 40 minuten file rijden aan de werken in Temse.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
5: Benjamin Scholaar.

All About The Money. En als je morgenochtend naar Goedemorgen Morgen luistert, dan is de kans zeer groot dat je deze man zal horen. Want hij is morgenochtend, Peter, zijn gast in de show. Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf. Goedemiddag.

Morgen vrijdag grote feestelijkheden in de USA. Want morgen wordt in Chicago het Barack Obama Presidential Center geopend. Dat is eigenlijk een centrum, een museum, een bibliotheek. Allemaal ter ere van Obama. En heel, heel wat sterren gaan daarbij zijn, hoor. Bijvoorbeeld Stevie Wonder, John Legend, Christina Aguilera. En ook Bruce Springsteen, die heeft beloofd om langs te komen. Allemaal dus voor Barack Obama. Je kreeg dus Born in the USA. En dit is David van Dijk. Ik kan het niet geloven.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
0: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
4: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
5: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleimans.
6: Ik heb twee douches naast elkaar.
0: Je woont alleen.
6: Ja, ik weet het.
2: Tanja Dexter.
7: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
8: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
9: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
10: Motorpech en Nies.
0: Oh.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
12: Go yellow!
13: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
14: Wat? Nog maar tot 21 juni?
13: Yep.
14: Oei, dat moet ik rap zijn.
13: Go for info naar telenet.be.
15: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom?
16: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
17: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
18: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
19: Wie? Ikke?
18: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
19: Maar echt?
18: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
19: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
18: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
19: Voilà.
18: Op sunweb.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken.
5: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Radio 2.
6: Radio 2.

Freak Out, ofwel Le Freak van Chic in Radio 2 Hitmix. Het is vandaag 18 juni ja, en er zijn wel wat bekende jarigen vandaag. Ik vertelde jou onder andere al dat Christophe vandaag 50 jaar wordt. Ja, en dan is er nog een andere slagerkampioen die vandaag ook 50 wordt. Dat is echt wel toevallig. En dat is Laura Lynn. Dus Laura, gelukkige verjaardag, hè. Er is ze met Jolene.

50ste verjaardag vandaag van deze Laura Lin. En Kim de Brie die heeft vanavond in Radio 2 Olala een dubbel interview met dus Laura Lin en die andere jarige, Christophe. Allemaal dus tussen 6 en 8, hoor je dat? In Radio 2 Olala. Yannick Bovie die gaat ook even langslopen. Die heeft trouwens ook nieuws over de Rat Pack in concert. Ja. En dan gaan de volgende ook nog even binnenlopen in onze studio hier. Hele fijne samenwerking is dat tussen DJ Licious en Milo. Je krijgt ze met Forever Young.

0: Ik vind het eigenlijk wel een verrassende samenwerking, hoor. DJ-licious en Milo Forever Young vanavond dus gast bij Kim de Brie in de Radio 2 Olala. Het is precies 3:30, 158 kilometer file. Op de E314 van Leuven naar Lummen is door een ongeval voorbij Wilselen maar één rijstrook beschikbaar. Er is 1 uur file rijden vanaf Heverlee. Naar Antwerpen 3 kwartier file op de E17 vanaf Haasdonk en op de E34 vanaf Melselen. Bij Antwerpen-West is er hinder door een defect voertuig. Verder 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk en op de E19 vanaf Edegem. Vanuit Breda op de E19 vanaf Kleine Pareel en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur erbij tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout en richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op de R2 richting Stabroek 1/2 uur tussen Beveren en Lillo. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen 1/2 uur file rijden aan de Werk in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Elders op de snelweg lichte vertragingen. En dan in Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten voor de Europese top. En in Gent is door een ongeval op de Eurosilo-rotonde de rechte rijstrook versperd richting Destelbergen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: had vanmiddag al de Bee Gees in Radio 2 Hitmix, weet je het nog? Staying Alive. En hier waren ze nog eens bij. Ja, ze schreven ook dit nummer eigenlijk voor Barbara Streisand, deze Woman in Love. Zometeen zelfs.
1: Deze week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Luister elke dag vanaf 9 uur op Radio Bene.
3: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
4: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
3: Ja, ik heb dat opgevangen.
4: Waar?
3: Ah, in de regio?
4: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
3: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
4: Ze spelen in Seattle.
1: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
6: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt: Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja.
8: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
9: Voilà, een salade van vlees.
10: Oei, amai.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
7: Snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Een bak plezier.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Radio 2.

Tegenwoordig hebben ze het over een nacht in Amsterdam, maar in 2019 stonden ze nog in het maanlicht. Bazaar. Met maanlicht uiteraard. Nieuwe single van Lara Tesoro, dat is Plastic Paradise. Maar een jaar geleden liet ze dit op ons los. Shining.

dan intussen al een jaar geleden van Lara Tesoro. En het was vorig jaar ook een van die zomerhit genomineerden, weet je dat nog? Ja, en het zal ook niet meer zo schandalig lang duren vooraleer we de genomineerden van dit jaar zullen bekendmaken. Straks is het aan Margot Bogaert, Radio 2 Spits. Ik heb enkel deze nog voor jou. First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Rotterdam.
1: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
2: IKEA.
1: Meer info op IKEA.be. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia, movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho! Dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.
5: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: En straks nog meer zomerse muziek hier bij Radio 2. Dua Lipa, The Pointer Sisters en Genesis onder andere. Een heel erg fijne middag.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Het blijft onduidelijk hoeveel ritten er geschrapt worden in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de hijsa die eerder deze week ontstond. De lijn had aan scholen laten weten dat er 200 ritten geschrapt worden om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. De Ridder benadrukt dat ze zich aan het budget moet houden, maar bekijkt of er nog aanpassingen mogelijk zijn.
1: Ik moet werken binnen heel strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren die natuurlijk voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig.
0: Autovrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden. Het Europees Parlement heeft een wet daarover goedgekeurd. Afgedankte auto's zitten vol waardevolle grondstoffen, zoals staal en koper. Die komen hier goed van pas, maar nu gaan er elk jaar zo'n 3,5 miljoen auto's vanuit Europa naar Afrika. Daardoor is recyclage niet mogelijk. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. Luc Vangin van recyclagebedrijf Gallo in Menen, West-Vlaanderen, is daar blij mee.
2: In plaats van te gaan zoeken in de grond naar ertsen om aluminium te maken of koper enzovoort, gaan we eigenlijk die grondstoffen gaan recycleren. De nieuwe wetgeving is eigenlijk een goede zaak, omdat de wetgeving vooral vertrekt vanuit circulariteit, wat dus ideaal is voor onze business natuurlijk. Maar het komt wat laat, plus dat bepaalde zaken pas tegen 2032 zullen in voegen gaan.
0: Nieuwe auto's moeten voortaan ook voor een deel met gerecycleerd plastic gemaakt worden. De Nederlandse drugswebshop Funcaps zou gelinkt kunnen worden aan 18 sterfgevallen. Dat is gezegd op het proces in Nederland waar 3 verantwoordelijken terecht staan. Het Openbaar Nederlands Ministerie onderzocht de dood van tientallen mensen die drugs of pillen hadden gekocht via Funcaps en zegt nu een direct verband te kunnen bewijzen tussen zeker 18 van die sterfgevallen en de aankoop op Funcaps. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. In ons land kregen 2 uitbaters van de drugswebshop al een celstraf voor de handel in verboden middelen. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen van code geel naar oranje. Enkel in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Bij code oranje wordt aanbevolen om regelmatig te drinken, overdag binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden om de warmte buiten te houden. En dat zal nodig zijn, zegt weerman Bram Verbrugge.
3: Ja, vandaag is het al behoorlijk warm met temperaturen tot 32 graden. Maar morgen wordt het nog wat warmer. We gaan dan naar maxima rond 30 graden aan zee. En een recordwarme 35 of 36 graden in het binnenland. Vandaar dus die code oranje. Zeer warm weer bij ons, maar de heetste lucht die zit boven Frankrijk. Daar gaan ze op veel plaatsen naar 40 graden en meer.
0: En Bram zei het al, het is erg warm, tot 33 graden vanavond en vannacht kan het onweren. Morgen nog warmer tot 35 graden, met ook dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2 Spits.
5: Margot Bogaert.
6: De ventilator in onze radiostudio draait over uren, herkenbaar waarschijnlijk. En zweet of niet, kom nog een beetje dichter bij de radio. Wie weet komt onze ventilatielucht wel tot bij jou. Wel

0: Mirjam, waar is het aanschuiven momenteel?
1: Op heel veel plaatsen. We hebben al heel de dag lange files door ongevallen. We passen bijvoorbeeld eentje op de E314 naar Lummen. In Wilselen is de weg wel vrijgemaakt. Dan moet je nog een half uur extra rekenen vanaf Heverlee. Naar Antwerpen 3 kwartier vanaf Haastonk en vanaf Melkzele. Verder vertragingen tot 10 minuten. En ook 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Antwerpse ring richting Nederland, daar komt 1 uur bij. Naar Gent is dat bijna een half uur. Op de R2 de ring richting Saarbroek ook een half uur tussen Beveren en Lilo. Nog een half uur op de N16 naar Mechelen aan de Werken in Temse. Voor de buitenring rond Brussel ook een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat de 40 minuten tussen Vorst en Tervuren. Verder kleinere vertragingen en in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht voor de Europese top.
0: Jonge, courage met deze temperaturen. Radio 2. Welkom bij de donderdagnamiddag. Het is 19 juni en wat je van vandaag al zeker moet weten is dat je vanaf 1 juli 10% meer betaalt voor kleine verkeersboetes. Dat zijn de boetes die onmiddellijk geïnd worden. Heel concreet wordt dan bijvoorbeeld een snelheidsovertreding waar je nu €58 voor betaalt, €64.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja. Kijk, oppassen dus. Hè. Weet je waar ze voor mij boetes zouden voor mogen uitschrijven, Mirjam?
1: Nee.
0: Met je blote voeten op de zetels van de trein zitten.
1: Ah, ja.
0: Ja, dat heb ik dus vandaag zelf meegemaakt op de trein van Dendermonde naar Mechelen. Er zat een vrouw met haar blote voeten op de zetels om met haar tenen over elkaar te wrijven. Daar stopt het, hè. Voor mij, dat vind ik zo vreselijk vies en onbeleefd. Of overdrijf ik?
1: Nee, maar ja.
0: Je mag dat zeggen, hè?
1: Mijn schoenen aan, het mag niet, denk ik dus.
0: Nee, zeg. Nee. Hou je tenen in de schoen, man. Want ik weet, het is warm. Het is heel warm zelfs, tot 33 graden op de thermometer. Maar doe gewoon een open schoen aan.
1: Ja.
0: Zwat, dat is mijn gedacht natuurlijk. Maar wat de warmte betreft, op VRT Nieuws vind je alvast een paar tips hoe je het binnen bij je thuis koel kan houden. Onder andere de natte was in huis ophangen, las ik. Want dat zou de warmte uit de lucht halen. Dus voilà. En ik heb zelf, voordat ik naar het werk vertrok vanochtend, een handdoek in de vriezer gelegd. Want wij slapen onder de nok van het dak.
1: Oeh.
0: En dan vanavond leg ik die handdoek open en ga ik daarop liggen. Dat vind ik echt schitterend. Maar misschien heb jij ook wel nog betere tips om jezelf of je huis af te koelen. Stuur ze alsjeblieft door in de app van Radio 2. En dan deel ik de tips hier met iedereen, want sharing is caring.
2: Radio 2 Spits.

0: En not going anywhere. Intussen lopen jullie verkoelingstips hier binnen in de app van Radio 2. Blijf ze vooral doorsturen. Ik ga er zo meteen een paar delen. Maar eerst moeten we even naar Michiel, want die heeft onze hulp nodig. Michiel, hallootjes.
1: Hallo, goeienamiddag.
0: Wat is het probleem?
1: Maar ik kan juist iets doms gedaan. Ik stopte op de parking, dat klein parkingtje in Wasmünster op de E17 van Antwerpen naar Gent.
0: De E17 snack.
1: Ja, het kan zijn zo'n klein dingetje. Ik ga daar binnen vlug om een koffietje te drinken. Ik zet daar aan de toog en ik drink die koffie. Maar die meneer naast mij heeft zijn frikadel laten vallen in de grond. En ik was dadelijk mee bezig. Ben ik dan doorgaan, maar ik heb het niet betaald. Ik heb nu al gezocht. Ja, ik ben dus gestopt aan die volgende parking dan. En daar gaan vragen achter dat telefoonnummer, maar zij hebben dat ook niet. Maar ik wil die mevrouw aan mijn koffie betalen. Ik moet nu dringend naar de klant richting Popringen. Dus ik kan niet terug om te gaan betalen, maar ik voel me niks schuldig.
0: Maar Michiel, zo lief van jou. Want hoeveel kost een koffie?
1: Ja, ik weet het. Ja, ze heeft niet gezegd hoeveel dat was. Ja, ik ben gewoon doorgaan.
0: Okay.
1: Ja.
0: En je weet het niet, maar je voelt je duidelijk heel schuldig. Ik voel het tot hier in Brussel. Dus eigenlijk, heel concreet, ben je op zoek naar de dame van de E17-snack die jou die koffie heeft gegeven en je wil haar op een of andere manier nog betalen. Ik zou zeggen, mensen die daar momenteel passeren, rij er even af. Zeg tegen de vrouw dat we haar zoeken. Stuur ons een berichtje in de app van Radio 2 en dan gaan we dat regelen. Michiel, is het goed?
1: Super, ik ga het direct overschrijven. Ik voel me net schuldig.
0: Het is oké. Er zijn ergere dingen, maar ik ben blij dat jij zo'n goed mens bent. Fijne dag nog, Michiel. We gaan het oplossen.
1: Hartelijk dank. Doei. Tada.
2: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met Verte Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
3: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
2: Download Verte Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
4: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
5: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
10: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
11: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Radio 2.

0: We hebben intussen contact met de snackbar aan de E17, waar Matthias zijn koffie is vergeten te betalen. Het wordt allemaal geregeld. Oef zeg, de Pointer Sisters Jump, het is 22 over 4. En het is erg warm, dat hoef ik jullie niet meer te vertellen, maar wel heel leuk dat jullie jullie verkoelingstips delen. Katrien Benoot zegt, ik woon al 28 jaar in de hitte in Florida. Mijn trucje, ik maak mijn kleren lichtjes nat en als ik dan op een terrasje zit, is dat veel verdraaglijker. Vivian legt de icepacks die je zo op je been of zo legt als je een verstuiking hebt. Die draait dat in een handdoek of in een kussensloop, waardoor ze ook veel afkoeling krijgt. En dan heb je nog Nancy Blanke, die zet flessen bevroren water voor haar ventilator. Dus merci voor de tips. Al zijn er natuurlijk ook mensen die moeten werken in die hitte, in de volle zon. Goedemiddag, dag Andreas.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent dakwerker bij Kena in Oostende. Hoe warm was het bij jou op het dak vandaag?
1: Dat klopt, een goede 20, 25 graden.
0: En hoe zwaar is dat om daarin te werken? Want ik denk zo, bij dakwerken gebruiken jullie ook niet branders soms?
1: Ja, maar vandaag had ik redelijk veel geluk.
0: Oké.
1: Okay. Vandaag was met een hoge drukreiniger, ontmoeting.
0: Oké, okay. Een beetje verfrissing dan toch wel.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: Maar een parasol openzetten op een dak lijkt mij heel moeilijk. Hoe proberen jullie het naast de hoge drukreiniger ook een beetje koel te houden?
1: Met een koelboxje bij ons, met een paar drankjes erin.
0: En veel smeren waarschijnlijk.
1: Of een ijspadje erin.
0: Ja. En beginnen jullie ook extra vroeg deze dagen?
1: Nee, rond 6 uur, rond 7 uur.
0: Oké, okay, goed. Ja, natuurlijk, jij staat daar in de hitte op het dak. Het compleet tegenovergestelde bestaat ook. Hallo, dag Robin Magerman.
2: Goedemiddag.
0: Waar ben jij vandaag aan het werk?
2: Ik werk in de koolruit van de Ring Halle.
0: Oké, okay. En meer specifiek?
2: Ik werk vandaag in de frigo.
0: Oké. Okay.
2: In onze versmarkt.
0: En hoe koud is het dan bij jou?
2: Ongeveer een graad of 6.
0: Oké. Okay. Ben je dan stiekem heel blij nu dat het buiten 30 graden is?
2: Ik ben vandaag eigenlijk uitzonderlijk blij dat ik in de frigo mag staan, ja.
0: Wat is eigenlijk het lastigste aan werken in een koelcel? Want oké, okay, ja, 6 graden, dat is wel even fijn om af te koelen, maar als je daar de hele tijd moet instaan?
2: Oh, zomers is het vrij aangenaam. In de winter is het natuurlijk iets minder prettig. Maar al bij al is het wel aangenaam werken sowieso. Je bent ook constant bezig in de koolruit. We zijn ook altijd aan het werken, klanten aan het helpen. Dus op zich hebben wij ook niet echt tijd voor te denken van oei, het is hier frisjes vandaag.
0: En ben je al eens naar buiten geweest?
2: Ik ben al eens naar buiten geweest, ja, maar ik was snel terug binnen.
0: Oké. Okay. Als je nu echt moet kiezen, Robin, een dag werken, 30 graden in de volle zon of een hele dag in de koelcel zitten?
2: Liever in de koelcel dan.
0: Ja, Andreas, de dakwerker, wat zeg jij?
1: Ik zeg ook wel hetzelfde. Nee, het is een grapje, ik doe mijn werk daar.
0: Oké, okay, dan is het goed. Zeg, ik wens jullie nog heel veel succes in de hitte of in de koelte daar vandaag. En veel plezier, hè, mannen.
3: Radio 2 Spits.

0: Filip Tijdgat uit Engelmonster heeft hier juist het gesprek met de dakwerker gehoord. Enorm veel respect voor de mensen die in deze hitte buiten moeten werken. Sabrina van der Linden van hetzelfde Laken en Broek. Ze zegt, het is 34 graden bij ons, maar op een recyclagepark loopt de temperatuur nog veel hoger op. Vandaar chapeau aan de mensen die daar vandaag en de komende dagen hun job uitvoeren. Het zal wel zijn.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.
0: En nu krijg je hier al het nieuws uit jouw buurt.
2: 4:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Liselotte Rijn. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen van code geel naar oranje. Bij code oranje wordt aanbevolen om regelmatig te drinken, overdag binnen te blijven en deuren en ramen gesloten te houden om de warmte buiten te houden. Intussen wordt ook gewaarschuwd voor onweer vanavond. Dat kan gepaard gaan met hevige regen en windstoten. In Brussel zijn alle parken, natuurgebieden en bossen die beheerd worden door Leefmilieu Brussel vanaf 6:00 vanavond gesloten voor het publiek. Het gaat onder meer om het Zoniewoud in Brussel. Het nummer 1722 is geactiveerd voor storm- of wateroverlast. En nu het zo heet is, belt een traiteur uit Nossegem oudere klanten op om te zien hoe het met hen gaat. Bij een vorige hittegolf deelde de traiteur al gratis flesjes water uit aan klanten. Soms is de maaltijdbezorger de enige persoon die eenzame ouderen nog te zien krijgen op een dag, zegt traiteur André Klaases.
3: Omdat we elk jaar opnieuw geconfronteerd worden met mensen die met een hittegolf buiten in slaap zijn gevallen, geen drinken in huis hebben. Door het bezoekje, door het leveren van maaltijden, ziet je ook meteen een bepaalde persoon, de meneer die alleen woont, de opa van iemand die misschien maar 1 of 2 keer de week bezoek krijgt. Wij zien die mensen op dagelijkse basis.
2: De dodelijke brand in een loods in Anderlecht was waarschijnlijk een ongeluk, dat zegt het parket van Brussel. Bij de brand op zaterdag 6 juni kwamen 4 mensen om het leven. Leuven gaat het park aan de Philipszide dan toch niet heraanleggen. 4 jaar geleden kondigde Leuven aan dat ze er nieuwe bomen, banken en sportinfrastructuur wou plaatsen. Maar de stad heeft beslist om het park zo leeg mogelijk te houden om het als evenementenruimte kunnen inschakelen, zoals bijvoorbeeld bij Leuven Marathon. En acteur en zanger Matthias Vergels werkt aan een boek over het Pajottenland. Daarvoor verzamelt hij oude volksverhalen en legendes uit de streek. Het gaat niet alleen om verhalen die op waar gebeurde feiten gebaseerd zijn, maar ook dus om mythes. Het verhaal waar ik nu op zoek naar ben, is het verhaal van de hete neuzel, zegt Matthias.
4: Het zou gaan over een eenzaad die ineens opdook in het dorp. Die had krachten, speciale krachten, die was heel sterk. En mensen vonden dat heel raar, dus er werd al heel snel over gepraat, over die zonderling. En naar het schijnt zou die zijn opgestegen tijdens een misviering en ontsnapt zijn uit het raam van de kerk. Het verhaal gaat nog verder, weet ik. Het heeft iets met Keulen te maken. Maar bon, daar ben ik dus naar op zoek. Wat is het einde van het verhaal?
2: En het weer. Vanavond kans op plaatselijk onweer met veel regen op korte tijd, hagel en windstoten, temperaturen rond de 20 graden. Morgen een hete dag met temperaturen rond de 35 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2 Spit.

0: Alex Warren. En Mirjam is er ook met de files.
1: Ja, het zijn er veel vanavond. 235 kilometer zitten we ondertussen met voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Ruim 1 uur extra. Naar Gent komt er een half uur bij. Ook op de R2 de ring richting Stabroek een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen 3 kwartier vanaf Haastonk en vanaf Melzele. Bijna een half uur op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En verder vertragingen tot een minuut of 10. Op de E313 moet je in Ranst wel uitkijken voor een ongeval op de linkerrijstrook. En 16 naar Mechelen, een half uur aan de werken in Temse. Rond Brussel gaat het ook moeizaam op de buitenring. Een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Verderop een kwartier tussen Dilbeek en Vorst door een ongeval. En dan nog eens een half uur tussen Waterloo en Groenendaal. Er staat een defect voertuig rechts. Voor de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. En 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. Dat is eigenlijk een groot stuk kijkfile. En dan naar Lummen op de E314. Nog 20 minuten filegolven tussen Heverlee en Aarschot. In Heverlee een ongeval op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht voor de Europese top.
0: Dankjewel Mirjam. En op de wei van Graspop Metal Meeting is het op dit moment ongetwijfeld ook zeer hard puffen en zweten. Zometeen gaan we even live naar daar, naar onze spion.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go.
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie.
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Het Graspop Metal Meeting met vanochtend wel het spijtige nieuws dat een Duitse festivalganger overleden is nadat hij onwel werd op de camping. Het festival laat weten dat wie nood heeft aan steun of een gesprek daarover altijd terecht kan bij het We Care A Lot team op het festivalterrein. En oh ja, ook daar op de festivalweide is het ontzettend, ontzettend warm. Jean Top, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag, dag Margot.
4: Jij bent er als festivalganger. Beschrijf eens de gevoelstemperatuur op dit moment op de wei.
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het is echt superheet. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
4: En heb je zwarte kleren aan?
5: Ik heb zwarte kleren aan, zoals
4: Allee.
5: Het hoort.
4: Allee, maar het is waarschijnlijk een en al zwarte kleren daar.
5: Ja, er zijn ook wel mensen die eruit springen, maar toch wel pak 80-90% zwarte kleren.
4: Oké, okay, ja, dat is ideaal. De zon ziet dat graag, dus kan je het nog lekker warmder krijgen. Maar op welke manier zorgt het festival voor, verkoeling? Wat heb jij al gezien?
5: Oh, er zijn hier een aantal waterpunten, denk ik. En ook een aantal plekken met schaduw. Maar in het algemeen is het echt gewoon ja, de vibe, hè? De mensen. Gewoon gaan.
4: Gewoon gaan. En voor wie ben jij daar vandaag specifiek?
5: Oh, voor tamelijk wat groepen. Ik zou graag Limp Bizkit zien, The Offspring, A Day to Remember.
4: Ja, dat zijn allemaal dingen die we hier niet op Radio 2 spelen, maar die ontzettend goed zijn. Jean, ik wens je nog heel veel plezier daar. Een beetje water drinken ook, hè? Dat is belangrijk.
5: Dat zal ik doen. Dankjewel, Margot.
4: En er zijn ook mensen die moeten werken op de festivalweide, zoals Alwin Seelen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Margot.
4: Jij zet piercings bij de festivalgangers. Hoe warm is het in jouw studio?
6: Nou, in mijn studio is het op zich goed te doen. Wij staan lekker een beetje aan de zijkant en er is goede verkoeling door middels van wires en zo. Dus in de studio is het goed te doen, maar buiten is het heel erg warm.
4: Maar de warmte houdt de festivalgangers dus niet tegen om een nieuwe piercing te zetten?
6: Nee, het komt zeker wel voor dat mensen nog steeds binnenkomen. Het is de eerste dag en dan is het altijd wel wat rustiger. Maar over het algemeen, we staan al 17 jaar hier op Graspop. En over het algemeen is het altijd lekker druk en wordt er veel gepierst.
4: Ah, dat is goed. Moet jij trouwens in een tent slapen als je daar werkt? Want dat kan ook wel warm worden, toch?
6: Nee, wat dat betreft ben ik een luxe paardje en heb ik een goede airco. Of een goede camper voor mezelf met een airco. Want goed slapen en accuraat zijn en bij de pinken zijn is wel heel belangrijk. Alcohol drinken en zo doen wij ook niet, want ik moet natuurlijk ik heb serieus werken en ik moet wel weten wat ik doe en goed bij de les zijn, zeg maar.
4: Oké, okay. Nu het festival is opnieuw volledig uitverkocht. Wat vind jij zelf zo fijn aan Graspop Metal Meeting? Want dat is toch meer dan zware muziek, hè?
6: Het is de mensen. De mensen zijn zo aardig en lief. En eigenlijk is het zo, hoe erger dat ze eruit zien met hoe meer piercings, tatoeages en sluitspelden, hoe liever dat de mensen zijn.
4: Teddybeertjes eigenlijk.
6: Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Dat, wij staan al 26 jaar alleen maar op festivals met onze piercingshop en van housefeesten tot rockfeesten. Maar geef mij de rockfeesten maar. En zoals de Graspop en volgende week Jera in Nederland. Dat zijn zulke relaxte mensen. En hoe meer dat ze zichzelf toegetakeld hebben, hoe relaxter dat ze zijn.
4: Voilà, dat hebben we dan ook weer geleerd. Alwin Seelen, heel veel plezier nog daar in je piercingstand. En wie de komende dagen nog richting de weide van Graspop trekt, surf zeker even naar hun website. Daar vind je alle hittemaatregelen die het festival treft. En weet dat je er ook altijd terecht kan bij het Rode Kruis.
7: Radio 2 Spits.
8: Radio 2.
9: Margot Bogaert.

0: Genesis en Jesus, He Knows Me. Het is bijna 5:10. En Weerman Bram is erbij komen zitten. We hebben net contact gehad met de wij van Graspop. Mm-hmm. Want jij gaat ook, hè?
1: Ik ga morgen, ja.
0: Oké, hoe ga je de hitte counteren? Want ik heb al van horen zeggen dat het daar onverdraagzaam warm is bijna.
1: Ik heb al naar het thuisfront gebeld. Mijn vrouw gaat ook mee. We hebben besloten van niet rond de middag al te vertrekken, maar wel later op de dag.
0: Ja.
1: En het zal veel water drinken zijn en 0% biertjes, denk ik, in plaats van te kiezen voor het echte bier, denk ik dan. En ik ben gaan twijfelen, maar misschien ga ik zelfs voor een witte t-shirt.
0: Nee.
1: Ja, ik heb een witte t-shirt met een metalband op, dus misschien dat ik die aan doe. Ja.
0: Goeie keuze.
1: Ja.
0: Ja, zeg maar.
1: Dus het gaat morgen nog wat warmer worden dan vandaag. Hè. Vandaag was al de warmste dag van dit jaar. De teller in Ukkel staat op 30,8 graden. Het zal misschien nog een beetje kunnen bijkomen in de komende uren. Met zeer veel zon, maar ook met onweersbuien die zich op dit moment al aan het vormen zijn boven Frankrijk. En die gaan in de komende uren ons land gaan binnentrekken. Het gaat om lokaal onweer, dus zeker niet overal. Wellicht eerst in het westen van het land en dan later vanavond en vannacht trekt het ook nog wat door naar het oosten. Maar er kunnen wel een paar felle onweersbuien bij zitten. Dus kans op wat hagel, op forse windstoten ook. En lokaal kan er veel regen op een korte tijd vallen. Code geel is actief voor die onweersbuien. Nu, in de loop van de nacht wordt het overal droog. Brede opklaringen, maar wel een zeer warme nacht. Temperaturen zakken niet veel lager dan 18 tot 22 graden.
0: Ja.
1: Dus als de warmte al in het huis zit, gaat het moeilijk worden om die er terug uit te krijgen. Zeker als je weet dat het morgen een recordwarme dag wordt. We gaan naar 30 graden aan zee en 35 of 36 graden in het binnenland. Dus echt bakken en braden morgen. Drukkend warm weer ook, zeer zwoel. Met dan in de loop van de namiddag en ook morgenavond felle onweersbuien. Deze keer niet lokaal, maar wijdverspreid. Dat wil dus zeggen op heel veel plaatsen dat we dat onweer mogen verwachten. Met hagel, met forse valwinden, met ook veel water op een korte tijd. Dus ja, toch maar opletten morgen. Niet alleen voor die hitte, maar ook voor die onweersbuien. En die hitte, ja, die blijft maar duren. Hè. Ook in het weekend 1 of 32 graden. Met dan lokaal nog een paar onweerachtige buien. En ook volgende week zeer, zeer, zeer warm weer. Maandag 5 of 36 graden.
0: Allee.
1: Dus net zoals morgen, zeer veel zon. Ook dinsdag zonnig weer. Temperaturen nog altijd boven de 30 graden. En ja, eigenlijk een groot gedeelte van volgende week lijken die temperaturen tropisch te blijven. Dus we zijn echt vertrokken voor een zeer lange hittegolf. En die is gisteren gestart. En die gaat pas eindigen, wellicht ergens naar het einde van volgende week.
0: Oké, ik wens je hoe dan ook heel veel plezier op Graspop morgen. En hier is een liedje dat je daar absoluut niet gaat horen. Bart Peters en de bevalligste.

0: Sugar Daddy.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten of mens erger je niet. Je vindt ze op VRT Max.
1: Radio 2.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman? Ja,
4: sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
5: Jo, wat bedoel je daarmee?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Hey.
7: Alles klaar voor uw tuinfeest?
6: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
7: Lekker.
6: Alleen, ik heb geen barbecue.
7: Oei.
6: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
7: O'Green.
6: Het zijn hier tuinpromoties.
7: Jij geeft een feestje en het is daar korting. Zo toevallig.
2: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
1: O'Green.
2: En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
8: Marcel.
4: Ja?
8: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
4: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
8: Ja, ja.
2: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
6: Maak elk...
9: Wat eten we? Ik heb honger.
6: Momenten, Max.
10: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
9: Oh.
10: En grote honger natuurlijk. En jij? Jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
6: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
2: IKEA-tip van de week. Shop de zomer. Deze zondag 21 juni bij IKEA Zaventem. Het is ook je laatste kans om min 15% te scoren op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. IKEA.
11: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: NASA gaat naar de ruimte voor een speciale reddingsmissie, want er dreigt een satelliet neer te storten op aarde. Geen paniek, straks legt astronoom Bart uit hoe dat zit.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
14: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Minister Annick de Ridder wil het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs bekijken, maar extra geld is er niet. Dit is voorlopig de warmste dag van het jaar en morgen geldt code oranje. En in Nederland zijn explosieven gevonden in een gebouw waar asielzoekers zouden opgevangen worden. Het blijft onduidelijk hoeveel ritten er geschrapt worden in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa die eerder deze week ontstond. De lijn had aan scholen laten weten dat er 200 ritten geschrapt worden om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. De Ridder benadrukt dat ze zich aan het budget moet houden, maar bekijkt of er nog aanpassingen mogelijk zijn.
15: Ik moet werken binnen heel... strakke budgetten die wel zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering en door het Vlaamse parlement. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat we dat op een kwaliteitsvolle manier organiseren die natuurlijk ja, voor die meest kwetsbaren op een goede manier dat vervoer regelt. En daar zijn we achter de schermen mee bezig.
14: Het is de warmste dag van het jaar tot nu toe. Daarnet was het in Ukkel 30,8 graden. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing voor morgen van code geel naar oranje. Enkel in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Weerman Bram Verbrugge, in de rest van het land wordt het dus nog warmer dan eerst gedacht.
16: Ja, code oranje inderdaad, voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten. Nu, morgen wordt het dus nog warmer dan vandaag en dus kunnen die onweersbuien nog feller zijn dan vandaag. Morgenmiddag en morgenavond verwachten we hagel, forse valwinden en opnieuw lokaal veel regen op een korte tijd.
14: Dankjewel Bram. Het nummer 1722 wordt vanavond actief voor wie hulp nodig heeft van de brandweer bij stormschade of wateroverlast. Voor levensbedreigende situaties blijft het noodnummer 112 beschikbaar. De slimme camera's die brand kunnen signaleren en die een jaar geleden beloofd werden aan het Nationaal Park Hoge Kempen zijn er nog altijd niet. De aankondiging over de camera's kwamen er na een zware natuurbrand daar eind mei vorig jaar. De opsporing van branden is nu nog altijd beperkt tot mensen op 2 brandtorens en 2 trails, zegt Vlaams N-VA parlementslid en burgemeester van As Tom Seurs.
0: De minister geeft aan dat er pas in 2027 ook mogelijkheid zal zijn om die slimmer camera's verder uit te rollen. Ik denk dat dat sneller moet. Een jaar geleden was de urgentie heel hoog en nu zijn we een jaar later en eigenlijk is er totaal niks veranderd. En we zien dat er veel meer periodes van droogte aankomen en dat het juist zo belangrijk is om sneller die brand te kunnen detecteren.
14: Vlaams minister Jo Broens weerlegt die kritiek. Hij zegt dat er intussen geïnvesteerd werd in opleidingen natuurbrandbeheersing. In Neunen, in de Nederlandse provincie Brabant, zijn explosieven gevonden in een toekomstig asielopvangcentrum. Dat zou in augustus moeten opengaan. Jeroen Rijgaard, het protest in Nederland tegen asielcentra lijkt niet te gaan liggen.
11: Nee, absoluut niet. Integendeel lijkt het wel. We moeten er wel nog even bij vertellen dat door de spreidingswet in Nederland asielzoekers over het hele land, dus over verschillende gemeenten, verspreid moeten worden. Maar dus bijna elke keer als zo'n gemeente aankondigt dat er een asielcentrum komt, leidt dat tot heel veel protest en dat durft ook al eens uit de hand te lopen. Eerder werden er bijvoorbeeld al asielcentra in brand gestoken, het kwam ook al tot rellen. En nu zijn dus in Nuenen vuurwerk en een licht ontvlambare pijpbom gevonden in het gebouw dat een asielcentrum moet worden. Dat is intussen allemaal onschadelijk gemaakt, maar ja, de boodschap die blijft natuurlijk wel hangen. En die tegenstanders, moeten we er ook even bij vertellen, die krijgen ook actieve politieke steun van Geert Wilders bijvoorbeeld. Hij roept op om tegen asielcentra overal in Nederland te gaan demonstreren en zelf gaat hij ook regelmatig bij dat soort manifestaties een toespraak houden.
14: Dankjewel Jeroen. Autowrakken zullen voortaan vaker in Europa gerecycleerd worden in plaats van geëxporteerd te worden. In het Europees Parlement is daar vanmiddag een wet voor goedgekeurd. Amaury de Mulder zocht uit wat er precies verandert.
17: Aluminium, koper en staal. Auto's bevatten een schat aan grondstoffen. Luc Wenjij van het bedrijf Gallo in Menen recycleert ze uit de voertuigen.
18: In plaats van te gaan zoeken in de grond naar ertsen om aluminium te maken of koper enzovoort, gaan we eigenlijk die grondstoffen gaan recycleren.
17: Klinkt goed, maar veel van die waardevolle metalen kunnen niet worden gerecycleerd. Want elk jaar verscheept Europa zo'n 3,5 miljoen auto's naar Afrika, zegt Sarah Mathieu, Europarlementslid voor Groen.
19: Als het inderdaad de bedoeling is dat dat auto's zijn die nog perfect kunnen rijden, is dat geen probleem. Maar als dat over autowrakken gaat, is dat eigenlijk een slecht idee. Want wij zijn al die grondstoffen kwijt.
17: En dus moet een nieuwe wet ervoor zorgen dat die grondstoffen in Europa blijven.
19: Op die manier zijn we minder afhankelijk van China of andere landen in de wereld en creëren we ook jobs om dat soort van hergebruik van grondstoffen te gaan realiseren.
17: En ook voor nieuwe auto's komen er strengere regels. Zij moeten van Europa nu voor een deel met gerecycleerd plastic gemaakt worden.
14: Vanavond en vannacht kan het dus hevig onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden. En de minima blijven liggen tussen 15 en 21 graden. Morgen opnieuw erg warm tot 35 graden. En ook in het weekend en begin volgende week blijft het zeer warm met meer dan 30 graden. Vooraan de reactie van minister van Mobiliteit Annick de Ridder op de beslissing om ruim 200 busritten voor het buitengewoon onderwijs te schrappen. Er was veel ongerustheid over. De Ridder wil bekijken of aanpassingen kunnen, maar zegt wel dat ze zich moet houden aan het budget. Meer op vrtnieuws.be.
20: Radio 2. Radio 2 Spits.
21: Margot Boga.
22: Goedemiddag.

0: Kara en Fame. En hier is Mirjam, bekend van het verkeer.
1: Met nog een behoorlijke brok verkeer vanavond. 250 kilometer lang vertragen op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur daar. Richting Gent is dat 20 minuten. Naar Antwerpen 3 kwartier vanaf Haastonk en vanaf Melzele. Ook veel problemen op de E313. Traag tussen Geel en Herentals door een ongeval links. En verder ook tussen Randst en Wommelgem. Ook daar een ongeval links. Samen is dat goed voor 1 uur extra. 25 minuten ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En verder naar Antwerpen tot 10 minuten. En 16 naar Mechelen, een half uur door de werken in Temse. En dan problemen ook rond Brussel op de buitenring. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Nog een kwartier tussen Grootbijgaarden en Vorst, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. En ook nog 40 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. Daar een defect voertuig rechts. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. En 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Gent is door een ongeval het kruispunt van de Langerbrug. Bruggenkaai en het Langerbrugge-eiland dicht. Je vermijdt daar beter de omgeving. En in Brussel is de Reijerscentrumtunnel dicht voor de Europese top.
2: Radio 2. Ook in het nieuws vandaag, NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, plant volgende week een missie naar een van haar satellieten, want die dreigt neer te storten op aarde. Bart van den Bussen, astronoom aan de KU Leuven, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik lees hier verschillende berichten van een gewaagde missie tot pure science fiction. Ja, zo'n berichten die lijken altijd heel apocalyptisch. Maar even in mensentaal, wat is daar nu precies aan het gebeuren boven ons hoofd?
3: Ja, de NASA is natuurlijk altijd zeer goed in het gebruik van dramatische taal om hun missies aan te kondigen. Maar toch, het is inderdaad wel een bijzondere missie. Hè? Dus wat er aan de hand is, er is de SWIFT ruimtetelescoop. Dat is een ruimtetelescoop die gammastralen kan detecteren.
2: Okay,
3: en die is eigenlijk gemaakt om de oorsprong te achterhalen van gammaflitsen. Dus we kennen al enkele decennia. Hebben kleine flitsen van in gammastraling uit alle kanten in het universum gezien. En we hadden eigenlijk geen idee wat dat zou kunnen zijn. En men heeft toen een aantal satellieten gelanceerd. En de SWIFT-satelliet is eigenlijk een hele goede satelliet om dat te onderzoeken. Want als er zo'n flits, die detecteert flitsen aan de hemel. En die kan dan heel snel ook in die richting kijken om de positie heel nauwkeurig te kunnen bepalen van waar die flits vandaan komt. En dan kunnen die coördinaten van die positie aan de hemel doorgegeven worden om met telescopen op aarde naar die, in die richting te kijken en te kijken wat zit daar eigenlijk op die plaats waar dat die gammaflits zich voordoet.
2: Okay.
3: En het licht, de optisch licht daarvan te analyseren. En op die manier weten wij eigenlijk ondertussen dat die gammaflitsen, dat in ver afgelegen sterrenstelsels eigenlijk supernova-explosies zijn en het samensmelten van hele zware sterren en het creëren van zwarte gaten.
2: Er is dus nu iets mis met die satelliet.
3: Wat de bedoeling is van die SWIFT-satelliet. Nu, die SWIFT-satelliet zit in een redelijk lage baan om de aarde, op een paar honderd op 600 kilometer hoogte ongeveer. En op die hoogte, nu en dan reikt de atmosfeer van de aarde ook al een beetje in die baan. En daardoor die satellieten die op die hoogte zitten, die komen na verloop van tijd neer. Dat was ook zo gepland. Hè? En de voorspellingen daarvan, wanneer dat die satelliet terug zou in de atmosfeer van de aarde opbranden, dat varieerde een beetje afhankelijk van hoe in welke mate dat de atmosfeer wat uitzet.
2: Okay.
3: En dus nu, door de activiteit van de zon, was de aardatmosfeer in die lagen nogal uitgebreid. En dus dat komt eigenlijk sneller neer dan men dacht.
2: Hè? En dat moeten ze nu gaan oplossen.
3: Omdat het zo'n waardevolle satelliet is, willen ze die redden.
2: Okay.
3: Dat is wat de NASA wil doen.
2: Bestaat dan de kans dat die pakweg op de grote markt van Brussel gaat landen, plots? Hallo Bart, hoor je ons nog? Oei, ik denk dat de satelliet op Bart zijn hoofd is gevlogen. Hallo Bart?
3: Ja.
2: Ja, hoor je ons? Ja, wij waren even kwijt. Gaat die satelliet dan op de markt van Brussel pakweg terechtkomen of gaan ze het wel kunnen oplossen?
3: Dat kan dat hij op de markt van Brussel terechtkomt, maar die kans is eerder klein. Er is namelijk veel meer plaats naast de markt van Brussel dan op de markt van Brussel.
2: Okay.
3: Dus de bedoeling is helemaal niet, of het is de missie, is niet geïnspireerd om de mensheid van een catastrofe te behoeden. Want als die satelliet neerkomt, die is wel redelijk groot, het is een beetje de grootte van een bestelbus, weegt ongeveer 1500 kilogram. Maar het bestaat voor een groot deel uit aluminium en dat brandt eigenlijk redelijk gemakkelijk op in de atmosfeer van de aarde. En wat er dan nog overblijft, de kans dat het op iemand zijn hoofd terechtkomt, is heel klein natuurlijk. Er is veel meer plaats in de Indische Oceaan dan op de, bijvoorbeeld de markt van Brussel, waar u zich zorgen over maakte.
2: Oké, oef. Dus al die krantenkoppen van spannende missie, we moeten, daar niet te hard aan tillen. Bart van den Bussen, astronoom aan de KU Leuven, merci om dat toch even uit te leggen aan ons.
3: Ja, graag.
0: Radio 2 Spits.

0: is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
2: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
0: En een ontmoeting met zijn grote idool.
3: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en geeft mij een hand.
0: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
4: Radio 2, WK-koorts.
0: Zondag om 9 uur op Radio 2 en 14. T-Max.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
6: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
7: Er is een pakje voor jou.
6: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
8: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
9: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel?
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, ja, het kan anders.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2.

0: It's My Life. En met de hitte zoeken heel veel mensen verkoeling in het water. En jammer genoeg duiken er elk jaar wel berichten op van verdrinking, vaak ook bij kleine kinderen. Dus heeft Valérie Stoop uit Destelbergen een polsbandje ontwikkeld dat binnen de 0,3 seconden waarschuwt wanneer een kind te ver afdwaalt op het strand of te lang onder water zit in het zwembad. Valérie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe werkt dat polsbandje precies?
1: Kido bestaat eigenlijk uit een armbandje dat het kindje draagt. Uh-huh. En de ouder die heeft een ontvangertje die bij hun blijft of je legt het op terras. En dan eigenlijk als het kindje in het water zou vallen of te ver weg zou lopen, krijg je een heel luid alarm.
0: Oké, dus dan kan je er snel bij het zwembad staan.
1: Ja,
0: Ja,
1: dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je daar elke seconde is belangrijk bij verdrinking. Dus ook het systeem is super slim. En daardoor kunnen we ook wel heel wat foutmeldingen uitfilteren. Dus het is niet omdat er een klein spletje water op komt dat hij gaat afgaan. Dat totaal niet.
0: Oké, je bent zelf mama. Waarom vond je het zo belangrijk om nu met dit te komen?
1: Ik denk dat die ongerustheid rond water toch wel bij vele ouders leeft. En ja, ik ben daar een beetje in verder gegaan, want ja, ik vond eigenlijk daar geen hedendaagse oplossing voor. En dan ja, zo is het eigenlijk, ben ik mij daarin in verder gaan verdiepen. En ook omdat ik al werkte in de kindersector, had ik al zo wat gezien van nieuwe producten en zo. En ja, dan heb ik dat eigenlijk een grote stap genomen en het zelf ontwikkeld.
0: Ja, want er bestaan wel al een paar veiligheidsoplossingen, hè, voor in het water. Alarmbandjes en airtags bijvoorbeeld, om er maar een paar te noemen. Maar jij vertrouwde die dan niet volledig?
1: Die waren vaak zijn ofwel zaken wat verouderd. Zo, er was een paar dingetjes uit de jaren 90 die niet hedendaags waren. Of bijvoorbeeld een airtag doet eigenlijk enkel afstand, maar die update ook niet elke seconde. Dus dat was voor mij ook niet voldoende. Voor mij was het ook belangrijk dat het echt om het kind ging en enkel dat het ontwikkeld was voor een kind. Dus ja, daar zit wel een groot verschil op. Dat Kido is echt wel gemaakt voor waterveiligheid voor kinderen.
0: En hebben jouw kinderen het al uitgetest?
1: Ja, massas. Ze zijn natuurlijk de inspiratie. Ik moet even ze dag zeggen, want ze zijn aan het meeluisteren. Felix en Clementine.
0: Schattig. Maar ja, het is wel best prijzig, hè, Valérie, als ik dat mag zeggen. Het is €210 voor een set. Niet elke ouder kan dat betalen. Is dat iets wat op termijn misschien gaat veranderen?
1: Ik begrijp dat volledig. We hebben er wel echt 2 jaar aan ontwikkeld met een Belgisch ingenieursteam. Het gaat echt om een veiligheidsproduct. Dus dat moet betrouwbaar zijn, dat moet goed functioneren, dat moet door certificatie. Dus daar komt wel een zekere investering bij kijken. Ja. De bedoeling is echt wel, we lanceren het. En als we het kunnen, natuurlijk, ja, voor mij is het belangrijk dat er zoveel mogelijk kindjes beschermd zijn, dat we het wel met een tijd kunnen verlagen in prijs. Ja.
0: Nee, ik zag dat jouw polsbandjes tegen verdrinking super populair zijn in Amerika. Waarom slaat dat daar zo aan?
1: Ja, dat is een beetje tweeledig. Er gebeuren jammer genoeg veel meer ongelukken in Amerika. Vooral zo in staten gelijk Florida. Er is jammer genoeg ook een influencer dat haar kindje aan verdrinking heeft verloren. Die ook wel dat is heel veel in het nieuws gekomen een jaar geleden. Ze hebben daar ook veel meer zwembaden en meren en dergelijke. En die hebben daar beter weer. Dus wij krijgen daar enorm veel vraag van Amerika. Dus ja, zij zijn daar ook wel echt mee bezig.
0: Oké, Valérie Stoop, dank je wel voor de uitleg over het polsbandje. Ik wens je nog een fijne namiddag.
1: Dank je om te bellen.

0: Ah, die kerel is zo goed. Somber en Homewrecker. Het is echt mijn favoriete lied van de zomer. Nu al.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En nu krijg je al het nieuws uit jouw buurt hier op Radio 2.
3: 17:30, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotte Rijn. De dodelijke brand in een loods in Anderlecht was waarschijnlijk een ongeluk, dat zegt het Brusselse parket. Bij de brand kwamen 4 mensen om het leven. Verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant krijgen Europese subsidies om openbare gebouwen energiezuiniger te maken. In Beerbeek bijvoorbeeld wordt het cultuurcentrum De Borre aangepakt en in Geetbets het ontmoetingscentrum De Poel. Grimbergen steekt 500.000 euro in de renovatie van de Sint-Amanduskerk in Strombeek-Bever, schepen Philippe Roze.
4: De plannen zijn om een bibliotheek in de kerk van Strombeek-Bever te bouwen als nevenbestemming. Dus dat betekent dat er ook nog een sacrale ruimte zal zijn. Dus een soort kerk voor ongeveer 80 à 100 kerkgangers. Maar de rest van de kerk zal helemaal omgetoverd worden tot een nieuwe bibliotheek van de toekomst. En het gebouw moet dan natuurlijk ook een stuk duurzamer gemaakt worden, want we zitten in een kerkgebouw met al zijn voordelen, maar ook zijn nadelen natuurlijk.
3: Leuven gaat het park aan de Philipszieten dan toch niet heraanleggen. 4 jaar geleden kondigde Leuven aan dat ze er nieuwe bomen, banken en sportinfrastructuur wou plaatsen. Maar de stad heeft beslist om het park zo leeg mogelijk te houden om het als evenementenruimte te kunnen gebruiken, zoals bij Leuven Marathon. Alle medewerkers van de gemeente Londerzeel hebben een AI-opleiding gevolgd. Ook op het gemeentehuis is artificiële intelligentie overal. Bijvoorbeeld om teksten te schrijven of vergaderingen samen te vatten, schepen Bart van Doren.
5: AI kan een vriend zijn en zo willen wij die ook benaderen. Maar we willen ook wijzen op de gevaren die het kan meebrengen. Wij gebruiken onder meer in onze communicatiedienst om te zorgen dat we een gemeenschappelijke schrijfstijl hebben. Als je weet dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijven al apps gebruiken om te kiezen welke thuisproducten er moeten aangevuld worden. En zo zal dat er komen. Hè.
3: En acteur en zanger Matthias Verghel schrijft een boek over het Pajottenland. Daarvoor verzamelt hij oude volksverhalen uit de streek. Het gaat niet alleen om waargebeurde verhalen, maar ook om legendes en mythes. Het verhaal waar ik nu op zoek ben, is dat van de hete neuzel, zegt Matthias.
6: Het zou gaan over een eenzaad die ineens opdook in het dorp. Die had krachten, speciale krachten, die was heel sterk. En mensen vonden dat heel raar, dus er werd al heel snel over gepraat, over die zonderling. En naar het schijnt zou die zijn opgestegen tijdens een misviering en ontsnapt zijn uit het raam van de kerk. Het verhaal gaat nog verder, weet ik. Het heeft iets met Keulen te maken. Maar bon, daar ben ik dus naar op zoek. Wat is het einde van het verhaal?
3: Vanavond kans op onweer met veel regen, op korte tijd hagel en windstoten bij temperaturen rond de 20 graden. Meer nieuws, dat vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
7: Radio 2 Spits.

0: Dat is nu eens het favoriete liedje van onze collega Shema Sai Sai. Ik ben er zeker van dat ze staan dansen heeft op dit moment. Master KG en Jerusalemma. Mirjam, hoe gaat het intussen onderweg?
1: Het blijft pittig en puffen onderweg. 1 uur op de Antwerpse ring richting Nederland. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Naar Antwerpen bijna 3 kwartier vanaf parkeerterrein in Kruijbeke en vanaf Melselen. Ook problemen op de E313. Een dik half uur tussen Geel en Herentals door 2 ongevallen op de linkerrijstrook. Verder vanaf Ransten 1 kwartier. Andere vertragingen naar Antwerpen zijn beperkt tot 1 minuut of 10. En 16 naar Mechelen. Een half uur aan de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel, 40 minuten 4 golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Ook nog 1/2 uur tussen Waterloo en Groenendaal, maar de weg is daar vrijgemaakt. Voor de binnenring een 25 minuten tussen Vorst en Jette en 3 kwartier tussen Strombeek en Groenendaal. In Sint-Stevens-Woluwe hinderd door een ongeval en in Tervuren ook nog een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen en dan in Gent een ongeval op het kruispunt van de Langerbrugge-Kaai en het Langerbrugge Eiland geeft veel hinder in de ruime omgeving. Je blijft daar dus beter weg. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht voor de Europese top.
0: Oei, oei, oei. Maar het voordeel is, als je nu stilstaat in de file, dan kunnen we het een beetje leuker maken voor jou, want over een dikke 5 minuten spelen we hier Raad het Nieuws, een leuk actualiteitsspelletje. Als jij nu belt naar 078 35 32 34, dan spelen we dat misschien wel met jou hier op de radio. Dus nu bellen 078 35 32 34.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Nu Jinto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jinto. Beter Belgisch design.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
5: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
9: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
9: Hoogstraten aardbeien. Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
11: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
12: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
13: Nee, jij blijft zitten.
12: Ik heb hier alles binnen handbereik.
14: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
15: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
16: Grando, Grando, Grando.
17: Elke dag telt voor 2.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Marleen Dome zit aan zee in Westende en daar is het onweer al gearriveerd. Ze stuurt een foto in de app van Radio 2, donderbliksem en vooral heel veel regen. Ja, je ziet zo echt een dreigende lucht boven de zee. Dus ja, weerman Bram had het gezegd, het gaat nog fel onweer vandaag. Maar hier gaan we nu spelen, Raad het Nieuws. En dat doen we vandaag met Simon uit Antwerpen. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Hoe probeer jij de warmte een beetje te counteren vandaag?
1: Ik ben in een ijskoud zwembad gaan dobberen in het wellnesscentrum.
0: Oh, wellnesscentrum. Maar ben je dan ook in de sauna geweest?
1: Ik ben ook in de sauna geweest, ja.
0: Allee, Simon. Dat is nu toch niet de moment.
1: Ja, het heeft... Maar als je dan uit de sauna komt, is het wat wel frisser dan dat het eigenlijk zou aanvoelen buiten. Dus dat is het wel mooi meegenomen dan.
0: Oké, maar de wellness, dat wil zeggen dat je helemaal zen bent om Raad het Nieuws te spelen zo meteen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, absoluut.
0: Schitterend. Je krijgt 3 muziekfragmenten te horen die iets te maken hebben met een nieuwsbericht van vandaag. Aan jou om de link te leggen en te raden wat we zoeken. Je neemt het op tegen Mirjam van het verkeer. En als je van thuis of in de auto zit mee te luisteren, speel gewoon lekker mee. Hier komt jullie eerste fragment. Drive safe. Doet dat een belletje rinkelen, Simon?
1: Nee, nog niet echt.
0: Mirjam?
2: Nee, bij mij ook niet.
0: Nee, oké, tweede fragment komt eraan, zie. Ja. Nieuws over veilig rijden en je telefoon. Simon?
1: Oké.
0: Graag nog een derde fragmentje?
1: Ja, graag.
0: Oké, komt eraan.

0: Ja, Simon, vertel. Wat gaat er door je hoofd?
1: Ja, iets met telefoneren en rijden, maar daar komt iets van voetbal bij en ik ken helemaal niets van voetbal. Dus
0: oké.
1: Okay. Ik kom er niet op.
0: Ik zie Mirjam intussen wel knikken. Mirjam?
2: Ja, ik ga de naam niet noemen, maar het gaat over een verkeersapp die de weg wijst en je begeleidt onderweg, maar die ondertussen ook de voetbaluitslagen of zo doorstuurt.
0: Maar zou wel zijn.
2: Of dat verkeersveilig is. Mm.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus inderdaad, de navigatie-app in kwestie, ik zal het maar zeggen, dat is Waze. En die stuurt live updates over de wedstrijden. Dus, en heel veel mensen zijn daar een beetje verontwaardigd over veel veiligheid.

0: expert zeggen, ja, doe dat toch niet. En er is nu ook gevraagd vanuit België om die meldingen in de Benelux uit te zetten. Mm-hmm. Wat denk je, Simon?
1: Ik denk dat het heel logisch is dat niet zo veilig klinkt. Het klinkt inderdaad niet veilig.
0: Maar gebruik je de app soms?
1: Ja, hij staat nu zelfs ook op, want ik zit nu in de auto.
0: Oké, maar ik denk, ja, er zijn geen wedstrijden bezig, dus hij zal nog niks gezien hebben.
1: Nee, anders zou ik heel raar hebben opgekeken, moest ik in één keer die melding gekregen hebben.
0: En wat brengt de dag nog verder voor jou?
1: Niet zo, ik ben nu onderweg naar huis en dan zal het puffen en zweten thuis worden. Niet te veel meer doen.
0: Oké, maar schitterend. Geniet van de warmte. En je weet het, als het te heet wordt, kruip dan gewoon in de sauna, want dat doe je toch al de hele dag. Merci, Simon.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen?
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om je nu vooral getijs te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Luisteren naar Radio 2.
8: Meekijken in de studio.
7: Stemmen, meespelen, winnen.
8: Je doet het allemaal op één plek.
7: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
9: Elke dag telt voor twee.
7: We zijn er altijd en overal.
8: Via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: VRT Radio 2.
7: Radio 2.
10: Alles klaar voor uw tuinfeest?
11: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
10: Lekker.
11: Alleen, ik heb geen barbecue.
10: Oei.
11: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
10: Allgreen.
11: Het zijn hier tuinpromoties.
10: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
12: Zo toevallig.
8: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Allgreen Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
9: En Peltmans.
8: Voorwaarden in de winkel.
13: Marcel.
14: Ja?
13: Hier staat een palet van 50.000. AA-batterijen in de gang.
14: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
13: Ja.
8: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Vlaams-Brabant.
15: De Tijdloze Tribute Festival.
16: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
15: De Tijdloze Tribute Festival.
16: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
8: IKEA-tip van de week. Shop de zomer. Deze zondag 21 juni bij IKEA Zaventem. Het is ook je laatste kans om min 15% te scoren op Pax kledingkasten en complementkastinrichting.
17: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Dus, Bavo. België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
19: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
18: Ja, ik heb dat opgevangen.
19: Waar?
18: Ah, in de regio.
19: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
18: Ja, de weideregio dan, hè.
19: Ze spelen in Seattle.
8: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
20: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
21: En Yannick Bovy komt langs en DJ-licious samen met Milo. En dan gaan we ook nog eens die 50ste verjaardag van Christophe en Laura Lin vieren. Maar jongens toch.
22: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
23: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Minister Annick de Ridder wil het busvervoer voor het buitengewone onderwijs bekijken, maar extra geld is er niet. Dit is voorlopig de warmste dag van het jaar. Morgen geldt code oranje. En in Nederland zijn explosieven gevonden in een gebouw waar asielzoekers zouden opgevangen worden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de besparingen in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn zal daar ritten in schrappen om te voldoen aan de besparingen van de Vlaamse regering. Het zou gaan om zo'n 200 ritten en daar is veel ongerustheid over. De Ridder benadrukt dat ze zich aan het budget moet houden, maar bekijkt wel of er nog aanpassingen tegen september mogelijk zijn. Daarna moet werk gemaakt worden van een grondige hervorming, zegt ze.
24: Het puur bijgeven van middelen is geen oplossing. Want je hebt dat in het verleden gezien, een verdubbeling van de middelen. Dat is nu 45.000 kindjes die zo worden begeleid. Maar er zijn betere manieren om dat te organiseren. En vandaar dat die hervorming zo belangrijk is.
23: Het is vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. Het KMI verhoogt de hittewaarschuwing ook voor morgen van code geel naar oranje. Enkele in West-Vlaanderen blijft code geel van kracht. Weerman Bram Verbrugge, in de rest van het land wordt het dus nog warmer dan eerst gedacht.
0: Ja, code oranje inderdaad, voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten. Nu, morgen wordt het dus nog warmer dan vandaag en dus kunnen die onweersbuien nog feller zijn dan vandaag. Morgenmiddag en morgenavond verwachten we hagel, forse valwinden en opnieuw lokaal veel regen op een korte tijd.
23: Dankjewel Bram. En wie hulp nodig heeft van de brandweer bij storm of wateroverlast, kan terecht op het nummer 1722. Voor levensbedreigende situaties bel je het noodnummer 112. En in Dessel, in de provincie Antwerpen, is vanmiddag Graspop Metal Meeting begonnen. De festivalgangers zoeken manieren om daar om te gaan met de hitte.
3: Een pet, ook al is ze zwart. En af en toe de schaduw opzoeken. En ja, voor de rest is het gewoon incasseren.
4: I have a camel back, on the back 3 liters on me.
5: Ik hou mijn haar nat en ik hou zo'n sjaal wat ik even over mijn schouders kan doen. Want het is niet te doen anders.
12: Goed drinken en drinken. En goed drinken. En vooral lekker genieten van de concerten en de shows.
23: De dodelijke brand in een opslagplaats in Anderlecht van bijna 2 weken geleden was vermoedelijk een ongeluk. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. Het ging om een uitslaande brand in een opslagplaats met verschillende huurders. De brandweer kon eerst niet binnen omdat het risico op instorting te groot was. Pas na de brand werden 4 mensen als vermist opgegeven. De brandweer vond hun lichamen uiteindelijk onder het puin. In Nuenen, in de Nederlandse provincie Brabant, zijn explosieven gevonden in een asielopvangcentrum dat in augustus zou moeten opengaan. Het gaat om vuurwerk en een licht ontvlambare pijpbom. Ze zijn intussen onschadelijk gemaakt. In Nederland moeten asielzoekers over het hele land gespreid worden, vertelt Jeroen Rijgaard.
25: Bijna elke keer als zo'n gemeente aankondigt dat er een asielcentrum komt, leidt dat tot heel veel protest en dat durft ook al eens uit de hand te lopen. Eerder werden er bijvoorbeeld al asielcentra in brand gestoken, het kwam ook al tot rellen en die tegenstanders krijgen ook actieve politieke steun van Geert Wilders bijvoorbeeld. Hij roept op om tegen asielcentra overal in Nederland te gaan demonstreren en zelf gaat hij ook regelmatig bij dat soort manifestaties een toespraak houden.
23: Rond deze tijd begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan op zoek naar hoe ze de Europese industrie beter kunnen beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit China. Dat schermt zijn eigen markt goed af en dumpt zijn goedkope producten op de Europese markt. En dat is onder meer voor onze autosector een bedreiging. Leen de Witte, daar willen de leiders dus op reageren. Weet je al hoe?
26: Nee, en zij ook nog niet. Het gevoel delen ze wel dat we lang misschien een beetje naïef geweest zijn tegenover die Chinese strategie van heel veel staatssteun geven aan eigen bedrijven die dan hun overschot aan dumpingprijzen naar de Europese markt sturen. 1/3 van de Belgische industrie wordt bedreigd. Dat schreef premier De Wever een tijd geleden al in een brief aan de commissie. Met daarin ook de vraag om forser op te treden. En intussen vragen ook Frankrijk, Nederland, Italië en Litouwen om oplossingen. Duitsland staat op de rem. Dat is heel afhankelijk van China en vreest voor vergelding. En de leiders gaan dat dus bespreken tijdens het diner vanavond. Dat officieel trouwens niet gaat over China, maar wel over macro-economische evenwichten. Maar eerst komt de Oekraïnse president Zelensky hier ook nog langs op Schuman.
23: Dankjewel, Leen. In de Baloise Belgium Tour was de overwinning in de 2e etappe voor Tim Merlier. Hij sprint op de dijk van Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier is ook de nieuwe leider. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Fransman Romain Grégoire de 2e etappe gewonnen. Hij was de snelste van een groepje vluchters waarin ook de Belg Emil Verstringen zat. Verstringen werd uiteindelijk 7e. Tadej Pogacar raakte niet meer bij de kopgroep. Hij werd 8e, maar blijft wel leider in het algemeen klassement. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika begonnen. Zuid-Afrika heeft onze landgenoot Hugo Broos als bondscoach. Beide ploegen hebben nog geen punten. Vanavond en vannacht kan het hevig onweren met veel neerslag, hagel en rukwinden. De minima liggen tussen 15 en 21 graden. Morgen erg warm tot 35 graden.
26: En vooraan de reactie van minister van Mobiliteit Annick de Ridder op de beslissing om ruim 200 busritten voor het buitengewoon onderwijs te schrappen. Daar was veel ongerustheid over. De Ridder wil bekijken of aanpassingen kunnen, maar zegt wel dat ze zich moet houden aan het budget. Meer op vrtnieuws.be.
1: 6 over 6, goedenavond. 189 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Beveren tussen Antwerpenhaven en de Liefkeshoektunnel door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen aanschuiven op de E17 in de Pinte door een ongeval op de linkerrijstrook en verder 35 minuten vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Melcelen 20 minuten, op de E313 35 minuten tussen Geel en Herentals. Daar is de weg vrijgemaakt en verder naar Antwerpen tot 10 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Zellik door een defect voertuig en 30 minuten tussen Stroombeek en Oudergem. Verder zijn er nog wat kleinere vertragingen. En in Gent is door een ongeval het kruispunt van de Langerbrugge-Kaai en het Langerbrugge-Eiland dicht. Je vermijdt beter die omgeving daar. En in Brussel is de Reijers Centrumtunnel afgesloten voor de Europese top.
2: Radio 2, olala.
6: Alles over muziek van bij ons.
2: Kim de Brie.
1: Is Yannick Bovie zo'n trouwe vriend? Wat is het geheim voor dat eeuwig jong zijn van DJ-licious en Milo? En hoe vieren Christophe en Lauraline allebei die 50ste verjaardag? Je komt het allemaal te weten hier.
2: Nee.

0: Christopher Holland. Alles. Wat een dag, wat een verjaardag. Heel bijzonder wat er vandaag in Schlagerland gebeurt. Want het is een dubbele feestdag. En Christophe en Laura-Lien die worden 50. Dat is samen een volle eeuw. Christophe en Laura-Lien, proficiat.
1: Dank je wel.
0: Zeggen ze in koor. Hoe voelt het, Laura-Lien? Ik ga bij jou beginnen. Hoe voel je je vandaag?
2: Wel, ik weet het nog niet goed. Het is een beetje dubbel. Eindelijk ben ik super blij dat ik 50 mag worden. En aan de andere kant dat ik zoiets van, oh nee, ik ben er al 50. Maar wel gelukkig.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Christophe, jij zei mij vorig jaar al, ik wil dat niet vieren. Ik vind het verschrikkelijk 50. En toch hebben we elkaar aan de lijn. Hoe voel je je?
1: Absoluut. Maar ik heb er mij een klein beetje bij neergelegd. En net zoals Laura al zei, ik ben heel blij dat ik 50 ben mogen worden al. Ik heb, als ik terugblik, toch al er een bijzonder leuke tijd op zitten. Ik heb al heel leuke dingen mogen doen. Dus ik ben eigenlijk wel dankbaar. En in tegenstelling tot mijn 40ste heb ik er minder over nagedacht. Ik heb het voor mezelf minder erg gemaakt in mijn hoofd. En ik heb gewoon gezegd van kom, laten we gewoon doorgaan. En nee, ik ga geen groot feest geven. Ik ga met mijn beste vrienden en mijn familie op vakantie. En tegen als ik terug ben, is hopelijk iedereen vergeten dat ik 50 ben.
0: Wat was het eerste wat je dacht toen je vanmorgen wakker werd, Christophe?
1: Goh, zo van, ben ik nu echt meer dan half weg? Dat was het eerste wat door mijn hoofd ging. Dus daar ben ik wel een beetje bang voor. Van, goh, ik ben de 50. En ja, hoe lang lopen wij hier nog rond? En ben ik nu echt al meer dan half weg? En heb ik eigenlijk het beste al uit het leven gehaald? Dat is zo mijn vraag.
0: Dat is de grote en diepe overpeinzing van de dag van deze 50ste verjaardag. Hoe is jouw dag al geweest, Laura-Lien?
2: Wel, ik ben al verrast met een lekker ontbijtje dat ik gekregen heb van de dochter. Dus dat is altijd super leuk.
0: Oh la la, ja, goed.
2: En ja, net zoals Christophe heb ik beslist om toch geen groot feest te geven. Dus straks is het gewoon een drink met de mama erbij en de dochter. Ik ben nog niet op het punt om een feest te geven. Ik zeg niet dat dat misschien nog niet gaat komen, want mijn ventje die wordt op het einde van het jaar 50. En dan dacht ik, ja, misschien een feestje samen 100.
0: Ah ja.
2: Maar ik moet eerst nog even de klik maken dat ik ook intussen al 50 ben.
1: Ja, ik denk het ook. Ik wil ook geen kaartjes open doen waar 50 op staat. Ik wil gewoon een kaartje waar gelukkige verjaardag op staat, maar ik wil niet constant eraan herinnerd worden aan die 50.
0: De confrontatie is te hard. Au, au, au.
1: Absoluut.
0: Zo dan. Zeg, ik vraag mij dan wel af, vrienden, samenjarig zijn, schept dat een band?
1: Absoluut, maar ik heb sowieso al een bijzondere band met Laura-Lien. We vieren niet alleen samen onze verjaardag, we hebben ook samen op school gezeten. We zijn slagerkoning en slagerkoningin van Vlaanderen. Dus allee, we hebben heel veel gemeen. En daarnaast zijn we ook nog eens vrienden. En want als er een leuk feestje is, dan moet Laura erbij zijn.
2: Ja, zalig hè. Zeg, en wat vele mensen niet weten, en ik vind dat zo bijzonder. Onze ouders die zijn op dezelfde dag getrouwd.
0: Mag.
2: Ik vind dat gewoon zo raar en zo bizar. En dan plots, even
1: ja,
2: later zijn we dan samen geboren.
1: Ja. En volgens mij zijn we ook op dezelfde dag gemaakt.
2: Oh. En wel zeg. En hopelijk niet op dezelfde plaats.
1: Nee, ik ergens in Oostenrijk.
0: En jij, Laura-Lien?
2: En wel, ze hebben het mij en ik nooit verteld. Dus ik weet, ik ga dat toch wel een keer vragen.
0: Wat een heerlijke openbaringen vanavond. Fantastisch, ja. Fantastisch. Zeg, samen een feestje organiseren. Denk daar eens gewoon even over na. Of nog beter, misschien samen eens een duet opnemen.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn.
2: Ja.
1: We hebben al samen duetten gezongen, maar nog niet opgenomen op plaat. Dus
0: nog niet officieel, hè?
2: Nee, dat is zo.
1: Laura,
2: dat is iets om over na te denken. Ja, gaan we doen.
1: Absoluut.
0: En wordt het dan een feestnummertje of zo eentje waar je kippenvel van krijgt?
1: Dat gaan we dan nog bezien. Hoe dat we in de mood zijn dan.
2: Ja.
1: We hadden jou zeker op de hoogte.
0: Ja, dat wou ik horen. Dat wou ik natuurlijk horen. Sowieso. Twee stemmen, twee carrières. Maar één grote passie. Allebei mensen gelukkig maken met muziek. Jullie weten, het is een pittige strijd. Deze week in onze Olala-lijst heb je kamp Christophe en kamp Laura-Lien. En vooral jongens, een Olala-lijst bestaat sowieso maar uit 3 nummers. Wie mag de overwinning straks naar zich toetrekken?
1: Ja.
0: En dan blijft het stil aan de lijn.
1: Ja, oh, moeten wij dan antwoorden?
0: Ah, ja, natuurlijk. Ik vraag het aan jullie. Jullie kunnen de fans nog beïnvloeden.
1: Weet je wat? Ladies first. Van mij mag Lara Lindat winnen.
2: En van mij natuurlijk Christophe, hè.
0: Nee.
2: We zijn lief, hè, toch? We zijn toch super lief.
0: Jullie zijn lief voor elkaar. Weet je wat? We laten het open. De fans mogen beslissen. Stuur die suggesties voilà. Maar door via onze Radio 2-app. En sowieso, verjaar nog goed vandaag, vrienden. Dikke, dikke merci.
1: Ja, we doen.
0: En 50 dikke zoenen voor elk van jullie. Dag, Christophe.
2: Dankjewel.
0: Dag, Laureline.
2: Merci, dag.
1: Doei, doei. Radio 2. Oh la la. Oh la la.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ja, ja, meteoor de nooduitgang. Maar wat een dag voor Christophe en Laura Lien. Samenjarig zijn die ouders dan blijkbaar ook op dezelfde dag getrouwd. En wie weet binnenkort een officieel duet samen. Het zou deze taak al net iets makkelijker maken.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Want op dit moment is het nog een echte battle, een echt muzikaal duel tussen Christophe en Laura Lien. In het voordeel van Christophe. 2-1. Christian Francis uit Dilse heeft er gisteren een ster bij gezet.
3: Die jou nooit meer verlaat.
0: Letterlijk en figuurlijk dus. Dit is nog de favoriet van Simon uit Kontich.

0: Christine de Haas uit Zandhoven. Oh la la, die heeft uit de biecht geklapt. Zeven zonden, maar jij hebt die allesbeslissende stem vandaag. Geef je Christophe een extra verjaardagscadeau of kies je toch voor muziek van Laura Lin om haar verjaardag nog net iets prettiger te maken? Stuur maar door via onze Radio 2-app.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
8: Amai, het is echt eenvoudig.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Deze week kom je bij Spar voor
11: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Elke dag telt voor 2.
5: Radio 2.

0: met ons Belle Perez. El Mundo Bailando. En dan leg je nu je haar maar even goed.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Voor de zingende kapper Yannick Bovie.
3: Dag Kim, goedenavond.
0: Dag,
3: ja, haar ligt heel mooi.
0: Oh, dankjewel. Ja?
3: Ja,
0: is het goed ook... de balayage en
3: ja,
0: zo?
3: Ja, dan zit wat kleurschakeringen.
0: Ze hebben gekeken naar de huid. Hè? Ja. Ik heb je raad opgevolgd.
3: We hebben het er vorige keer over gehad, ik weet
0: echt,
3: het.
0: Ja, echt.
3: Je ziet er altijd dashing aan.
0: Voilà, maar merci. En dat verwacht ik dan ook van een trouwe vriend. Een faithful friend.
3: Wat een mooie overgang.
0: Naar eigen zeggen, hè. Naar eigen zeggen. Faithful friend. Yannick Bovie, wat moest je kwijt aan de wereld?
3: Ja, dat je van jezelf moet houden, daar begint het bij. Als je van jezelf houdt, jezelf omarmt met alle mankementen, imperfecties, gewoon zoals je bent. Pas dan kan je ook echt goede liefde geven aan anderen, oprechte liefde geven en empathie aan de wereld. Maar het begint bij jezelf.
0: Maar dat komt van ergens, hè? Dat komt er niet zomaar.
3: Nee, dat komt er zeker niet zomaar. Ik heb dat nummer een jaar ongeveer geleden geschreven. En ik ben op zich gezond. Ik heb gezonde kinderen. Ik ben... gelukkig, maar geluk is niet echt een levensdoel, vind ik. Geluk is met momentjes dat je dat bij elkaar raapt en verzamelt. Tevredenheid, dat is een mooier doel, vind ik wel. Maar ik jongleer met prioriteiten. Ik heb mijn radioprogramma bij Radio Bene. Ik heb mijn carrière als zanger. Ik schrijf ook nog wat muziek. Ik heb 2 kapsalons die ik uitbaat. En dan heb ik ook nog een gezin met 2 kleine kindjes van 3 en 5 jaar oud. En dan zegt iedereen, hoe doe jij dat allemaal?
0: Ja.
3: Dat is wel echt heel tijdsrovend. En ik ben daar ook wel serieus door vermurwd geweest met al die tijdsbesteding. En je probeert ook te voldoen aan die verwachtingen van iedereen. Maar elke keer dat je tegen iedereen maar ja zegt en maar probeert het goed te doen, dan zeg je nee
0: tegen jezelf. Nee, exact.
3: En het is ook belangrijk om tegen de juiste dingen ja te zeggen. Zoals dat leuke programma Zalige Zaterdag dat ik mag presenteren bij Radio BNN in de zomer. De Red Pack ook. Daar zeg ik altijd volmondig ja tegen. Tegen mijn kinderen moet ik altijd ja kunnen zeggen als het gaat over
0: soms
3: liefde.
0: Soms ook is nee, hè. Ja, mannetjes, zeker. Dat mag niet, hè. Zo dat.
3: Maar als het gaat over leuke tijd, of de momentjes prikken wel. Op de momentjes prikken. En ik was ook best streng en hard voor mezelf. En... Het is zo belangrijk dat je van jezelf houdt. En er is ook meer nood aan bewustzijn voor mentale gezondheid.
0: Juni, het is de maand.
3: Het is de maand, het is de maand.
0: Waarop er wordt ingezet op die mentale gezondheid?
3: Ik had vanochtend nog een psychologe in mijn kapperstoel. Die haar heb ik geknipt. En die zei me dat de grootste doodsoorzaak bij mannen tussen de 30 en de 45 jaar, dat zelfmoord is. En... dat zijn duizelingwekkende cijfers. Want heel veel mannen durven niet echt praten over hun gevoelens. Ze hebben dat nooit echt
0: moeilijk
3: geleerd.
0: Moeilijk ermee, hè. Vrouwen zijn wat dat betreft toch nog net iets opener qua gevoelens. En qua dat een keer goed durven zeggen en is goed blij te zo.
3: Ja, dat moet zeker kunnen. En ik heb zeker een paar keer echt een oog uit geblit, zal ik zeggen, de voorbije 3 jaar, dat kapot was. En ik dacht van, hoe ga ik dat hier in godsnaam die berg van werk beklimmen en het allemaal gedaan krijgen. En... dan moet je aan jezelf werken en van jezelf houden en tegen heel veel dingen nee leren zeggen en ja zeggen tegen jezelf, kiezen voor jezelf, van jezelf houden. En zo is Faithful Friend ontstaan.
0: Ja, als ik het jou zo hoor vertellen, wie nood heeft aan een luisterend oor kan sowieso terecht bij Teleonthaal op het gratis nummer 106. Maar wij leggen ons oor nu te luisteren bij jou, Yannick Bovie, en bij die Faithful Friend.

0: Vanessa Daluwijn uit Antwerpen zegt, wat een goed nummer. Ik ben even gaan zitten om te luisteren, want dat verdien je, Yannick Poffy.
1: Oh, zo lief van Vanessa, ik ken haar. Ja, ja, ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Zij is klant bij mij, bij Next Generation. Het is een fantastische, lieve madame. Heel fijn dat ze luistert en bedankt Vanessa voor jouw lief berichtje.
0: Allee, dat is een gratis brushing. Dus de volgende keer. 3:30, 112 kilometer file. Om de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier trager tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Beveren-tunnel. Door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen 15 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de N6 van Sint-Niklaas naar Mechelen, een half uur file rijden aan de werken in Temse. De buitenring rond Brussel, 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring, 45 minuten tussen Dilbeek en Oudergem. In Gent is door een ongeval het kruispunt van de Langerbrugge-Kaai en het Langerbrugge-Eiland dicht. Je vermijdt beter die omgeving daar. En in Brussel is de Reijer Centrumtunnel nog altijd afgesloten voor de Europese top.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Frank Boeijengroep. Zwart-wit. Christophe en Lara Lindy worden 50 jaar vandaag. Dat staat sowieso zwart op wit.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Maar Yannick Bovie, voor jou is het ook een bijzonder jaar.
3: Ik ben van 1986. You do the math.
0: Voilà, 40 jaar in oktober.
3: Wist. Doet me niks. Nee. Nee,
0: Nu nog niet.
3: Ik voel me nog 25 en 40 is ook helemaal niet oud of zo. Ik heb collega's, medewerkers, die zijn 31. Oh, ik word al zo oud. En dan denk ik, maar manneke, toch zeg. Je ruikt nog naar het vruchtwater. Mag ik dat zeggen om de naam?
0: Ja. Zonder
3: zo jong dat je nog naar het vruchtwater ruikt, zeg ik altijd.
0: En er zit mogelijk wel iets leuks in op je verjaardag. Heb ik uit goede bron?
3: Ja, ik verjaar wel in oktober en we gingen dan normaal een tripje doen. Maar ik kreeg een telefoontje van mijn boekingskantoor dat ze een mail hadden gekregen of ik wil optreden op een jazzfestival in Thailand, Pattaya.
0: Het is wel
3: een speciale buurt, Pattaya, maar blijkbaar heel, heel toeristisch populair voor jazzfestivals.
0: Waarom speciaal?
3: Ja, omdat dat vlot bereikbaar is en dat het daar ook wel speciaal voor de seksindustrie ook wel een beetje. Hè? Dus ik mocht al niet alleen gaan, mijn vrouw die zei, ik ga mee.
0: Ja. Ja, chaperonnetje,
3: ik
0: kan geen
3: kwaad. Ja, nee, maakt op zich niet uit, want ik ga met al mijn muzikanten normaal gezien. Het is nog niet officieel bevestigd, want het boekingskantoor moest nakijken hoeveel de vluchten kosten voor ons allemaal.
0: Ja, dat is allemaal duur geworden, hè, ja.
3: Pokken duur. Maar ja, nu dat die oorlog hopelijk gedaan is tussen al die mannen daar, tussen Amerika, Midden-Oosten en zo, dan wordt het hopelijk bevestigd. En kunnen we voor mijn verjaardag er een beetje vakantie aan breien in november.
0: Dat zou fantastisch zijn, want dat is ongelooflijk zot. Hoe zot ze van jou zijn in Indonesië, China, Thailand.
3: Dat is fijn dat ik daar mag terugkomen. Mijn eerste twee albums hebben we daar heel lang geleden. Ondertussen was dat is van 2012 en 2014. We hebben het daar goed gedaan. En,
0: kan je er al de vinger op leggen hoe dat komt?
3: Ja, die muziek, misschien waren mijn nummers daar iets grotere hits dan dat ze hier waren.
0: Ja?
3: Maar je hebt vorige week mij nog gedraaid met Theoretical Love. Merci daarvoor.
0: Ja, graag gedaan.
3: Maar dat was wel een, dankjewel, dat was wel een behoorlijke hit in die landen daar allemaal. En ja, blijkbaar zijn ze mij daar nog niet vergeten.
0: Goed. Heel dus, fijn. 40e verjaardag. Mogelijkerwijs in Thailand vieren. Het is TBC, wordt vervolgd. Maar sowieso heb je dadelijk een echte primeur voor ons.
3: Zeker.
4: Amai, dat zijn veel sloten.
5: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
6: Nu, op VRT Max.
7: Als de muren konden praten.
6: Een podcast van Radio 2.
8: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
6: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
9: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
6: Maureen van Herbergen en Sieg.
10: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
6: Jelle Kleijmans.
11: Ik heb twee douches naast elkaar.
12: Je woont alleen.
11: Ja, ik weet het.
6: Tanja Dekster.
13: Hier is altijd een hele chille sfeer.
6: En Peter van den Bent.
14: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
6: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
15: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: We kennen ze allemaal. De grootste hits van Bart Peters en Dala Winner. Maar hoe klinken hun klassiekers, gebracht door de strafste artiesten van bij ons?
16: Ontdek het op de Radio 2 Eregalerij, want we vieren Bart Peters en Dana Winner voor een leven vol muziek.
6: Op woensdag 21 oktober in Concertgebouw Brugge.
16: Tickets via Radio 2 op VRT Max.
17: Je bent rustig op vakantie, tot plots.
18: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
19: Oh nee. En u?
20: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
21: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
20: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
22: Dat is lang geleden, cowboy.
23: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
24: Er is een pakje voor jou.
23: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
25: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
26: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
0: Scoor tot dinsdag ons varkensrund gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio 2. Radio 2.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
12: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
12: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Komt volgende week nog eens goeiedag zeggen. Deze Wim Soetaar. Nog wat herinneringen maken samen. Oh, la la. Maar ook vooruitblikken. Herinneringen gaan maken. 40 worden dus dit najaar. Yannick Bovy misschien in Thailand gaan vieren. Maar sowieso komt er een nieuwe theatertour.
1: Klopt, inderdaad. Ik ben er hard aan het werken. Niet alleen, ik doe dat nog met iemand die geweldige mooie arrangementen en zo kan schrijven. Dat is Dree Peremans, mag vermeld worden. En mijn idee was eigenlijk, ik heb het niet uitgevonden, want zelfs Frank Sinatra deed het al. Er zijn nog artiesten die het doen. Bublé doet het, Harry Connick Jr. deed het. Maar ik ben wat jonger en ik kom uit een beetje meer dit tijdperk. Dus ik ga nummers nemen die vroeger al in de mensen hun harten zaten en wat recenter ook. En die vorm ik om tot big band, jazzy, swingnummers om in mijn theatertour te steken. Dus bijvoorbeeld, waarom geen Come Be The Woman I Need van Olivia Dean, maar dan in een jazzy versie door Yannick Bovy.
2: Oh la la.
1: En dan gaan we From Pop To Swing. Dat is voor 99% met zekerheid de nieuwe titel.
0: Ja, na de zomer wordt dat definitief afgeklopt en ga je in 2027 de theaters mee bestormen. Maar, voor alle duidelijkheid, dat was nog niet de primeur.
1: Nee.
0: Want je hebt wel degelijk een primeur meegebracht, Yannick Bovy.
3: Radio BNE, The Red Pack.
0: 8 november, dan gaan wij al kerstmis vieren.
1: Ja, we brengen kerst een beetje vroeger in de tijd. We kunnen daarmee jongleren op de radio, kan alles. En we spelen natuurlijk de laatste keer de Red Pack Best of Christmas in die fameuze Koningin Elisabethzaal.
0: En dat is zo goed, dat is zo mooi. Ik heb het zelf al met eigen ogen gezien. Dat is een feestje. Ja, prachtig hè.
1: Mooi hè. Spijtig ja, dat het de laatste keer is. Wordt nog bekeken of er misschien ooit een kleinere versie van gaat komen of zo. Ik hoop dat toch thans. Maar het is wel de laatste keer in de Koningin Elisabethzaal.
0: Ja. Jij doet mee?
1: Ik doe mee. Helmut Lotti doet mee. Lies doet mee.
0: Dat wisten we al.
1: Dat wisten we al, inderdaad.
0: Maar, je komt hier net binnen en je zegt tegen mij, ik heb een paar nieuwe namen om toe te voegen.
1: Het is afgeklopt.
0: Wie, oh wie, gaat meedoen?
1: Mag ik het meedelen?
0: Ja, graag.
1: Heb jij het erom geroffel?
0: Ja, dat had ik daarnet al.
1: Ah, dat is
0: maar,
1: al geweest.
0: Maar ja, wacht. Okay. Ja. Ik ga gewoon, wat kan ik er nog tegenaan gooien? Misschien

0: mijn toeter.
1: Je mag niet meespelen met de VRT Big Band, denk ik. Toch zeker niet als Dre Peermans de dirigent is. Maar de volgende drie namen die meedoen. Een hele lieve, leuke collega van mij, ook bij Radio BNN. Het is Barbara Dex.
0: Die is erbij. Prachtig.
1: Geweldig.
0: Oh, straffe madame.
1: Goed, hè? Ja, heel fijn dat hij erbij is. Ik heb er al vaak mee op de planken gestaan. Vooral tijdens kerstperiodes. Heel fijn dat we haar zien. Wie er nog bij is. Fantastische, fenomenale stem. Dat is Loredana De Amicis.
0: Ah, de Italiaanse vibe komt van Loredana in de kerst.
1: Ja, die pakt het publiek ook altijd ongelooflijk in met die stem van haar. En haar verschijning ook natuurlijk met die prachtige kleur van haar natuurlijk. Beroepsmisvorming, dat zie ik ook. En dan om de mensen hun buikspieren, hun lachspieren nog wat te laten werken, zijn deze keer ook Kleimans en Van Geel.
0: Wat een line-up, jongens. Dat is fantastisch. Echt waar. Dus de vraag, ja, dat is gewoon een domme vraag, maar ik ga ze toch stellen. Waarom mogen de mensen Radio BNN, de Red Pack live in concert, Best of Christmas, een hele mond vol, goed voor Scrabble, maar zeker niet missen?
1: De titel zegt het zelf. Het is Best of Christmas. Dus voor de echte kerstfanaten, het is de laatste keer met die fameuze VRT Big Band in de prachtige Koningin Elisabethzaal. Met al die fantastische vocalisten. De geweldige presentatie door Vanessa van Hoven en ook een beetje van mezelf. En ik mag ook een liedje zingen. Dus tickets, die vind je natuurlijk volgens mij in de app van VRT Max bij het Radio BNN-kanaal.
0: Helemaal juist.
1: Juist, hè. Dus,
0: er is een middagshow en een avondshow op 8 november. Dus je kunt nog kiezen. Ga ik voor de pannenkoeken of ga ik erna?
1: Ja, ideaal toch?
0: Maak er gewoon een fantastische dag van. Oh, zo fijn. Wat een line-up. Ja, dat is op terugstellen. De toeter.

0: Dinky Toys, My Day Will Come. Yannick Bovie vult zijn dagen met zingen, nieuwe muziek schrijven, uitbrengen, knippen, kappen, balayage. Je presenteert bij Radio Bene. Je hebt thuis twee kinderen en een vrouw rondlopen. Je zei daarnet, Yannick, het draait om balans, om prioriteiten. Hm. Maar deze...
1: Radio 2.
0: Oh la la. Is een soort van muzikale erfenis voor de kinderen.
2: Ja, absoluut.
0: Hoe zie je dat, die Faithful Friend? Hoe pas je dat zelf toe in jouw gezin?
2: Als je luistert naar dat nummer, dan zit er in de bridge... Talk into the mirror like it's someone new and say, hey, I'm proud to be stuck with you. Dus spreek in de spiegel en wees gewoon lief voor jezelf en hou van jezelf. Dus hoe wij dat vertalen in ons gezin is, wij gaan echt, of ik toch thans, ik doe dat wel wat vaker, omdat ik dat als ja, papa van dochters of zo, heb ik dat wat meer opgeëist. Dan ga ik met hen voor de spiegel staan en dan laat ik hen echt affirmaties tegen zichzelf zeggen. Van, niet alleen uiterlijke dingen, vind ik ook belangrijk dat ze dat doen. Dat ze van zichzelf kunnen zeggen, ik heb mooie bruine ogen of mooie blauwe ogen. Ik heb mooi haar, hè, dat ook blond of bruin is. Of ik vind mijn neusje leuk, heel belangrijk. Maar ook
0: op zich hebben jullie picture perfect sowieso. Jullie zijn al een prachtig gezinnetje.
2: Merci daarvoor.
0: Ja, dat is wel...
2: niet vanzelfsprekend, maar ik hou er wel van.
0: Dat is wel zo, maar ook naar die binnenkant kijken dus. Hè.
2: Dat doen we ook en dan zeg ik ook dat ze... Ja, men moet nazeggen tegen zichzelf van... Je hebt een mooi hartje en ik ben lief en ik hou van mijn zus en ik hou van mezelf. En ik kan goed delen en ja, al die affirmaties eigenlijk. Ergens hoop ik dat dat zijn weg vindt naar dat kernzieltje. En dat dat daar blijft plakken voor later. Want ze hebben zichzelf nog heel hard nodig.
0: Hoe oud zijn ze?
2: 3 en 5.
0: Ja, voilà. Dus dat is er nu al zachtjes in, masseren in de hoop van die mentale gezondheid toch maar weer hè, helemaal op te krikken en bij te sturen. De mama, als die het nummer hoort, helemaal
2: dat is mijn grootste fan, hè. Dat is mijn grootste fan, maar die kent het nummer natuurlijk ook al een jaar. Misschien is het nu al wel wat beu gehoord, maar ja, ze zitten toch ook toch regelmatig echt op thuis en dan staan we er met ons gevieren. Ja, op alles op te geven is, dan we te dansen. En ja, we zijn er zelf heel blij mee. Voor ons is het onze zomerhit. We hebben hem in ons hart dragen al een jaar eigenlijk. En nu dat hij uit is, is hem voor jullie, voor de wereld, voor iedereen. En heel blij dat hij ook op Radio 2 zit.
0: Ja. Maar, je moet een kat durven noemen. Je zegt, we staan erop te dansen, we zijn vrolijk. Maar zelf ben je door een hele zware periode gegaan, hè?
2: Ja, toch wel. Ik heb 3 jaar lang eigenlijk niet geslapen. En dat is niemand zijn schuld, want een kind kan daar niet altijd aan doen. Maar onze jongste dochter, die werd gewoon heel vaak wakker. Die stond ook altijd aan ons bed. Die had dromen, heel levendige dromen. En we hebben daar van alles mee geprobeerd. En de oudste, die wou dan ook bij ons komen liggen. Dus resultaat, ja, ik sliep niet. En als je het dan heel druk hebt, en ik gebruik mijn stem 3 keer professioneel in mijn zaak, op het podium, in de studio... En voor de radio, dat is een beetje hetzelfde. En op een gegeven moment was die ook gewoon weg. Dus concerten moeten annuleren. Allerlei medicatie geprobeerd om het dan toch te proberen brengen. En dat was super pittig. En ook gewoon, ja, tijd is het meest kostbare dat er eigenlijk is. Tijd is de enige echte currency van deze wereld. Je denkt dat je er veel van hebt, maar het tikt elke seconde meer en meer weg. En ik moest wel iets gaan doen. Ik moest mijn leven beter gaan plannen en organiseren.
0: Hoe ben je eruit geraakt, ja?
2: Ik ben er terug uitgeraakt door nog gezonder te gaan leven, nog vroeger te gaan slapen. Ook wel een beetje het geluk nu hebben, sinds een tijdje dat die kinderen beter slapen ook wel. Nog beter avondritueel en tegen bepaalde dingen nee zeggen. Ik lig gewoon ook graag wel eens op tijd in mijn bed in de week. Oké, er moeten uitschieters tussen zitten, want die leuke zomeravonden met een goed glas wijn, dat hoort er ook bij voor het gevoel. Maar ja, tegen de juiste dingen ja zeggen.
0: Hulp durven vragen?
2: Hulp durven vragen, zeer zeker. Ik had bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld, met de feestdagen presenteer ik op Radio Bene ook wat kerstuitzendingen. En ik had 23 concerten die maand, de agenda stond overvol in de zaak. En ik moest mijn presentaties nog gaan voorbereiden om die opnames voor kerst te doen. Dat is 5 dagen lang kerst. En jij weet wat het is als presentatrice natuurlijk. Het komt niet vanzelf. Een goede voorbereiding, je hebt een goede show. Zo is dat. En ik geraakte er niet met mijn tijd. En toen heb ik Vanessa van Hoven en Peter Hermans gebeld. En die hebben mij geholpen met mijn presentaties. Ze hebben een beetje voorbereid voor mij, mij geholpen. En dat was veel zuurstof in een drukke maand december.
0: Voilà, belangrijke levenslessen die we hier vanavond van jou gekregen hebben, Yannick Bovie. Hulp durven vragen, op tijd een keer in de spiegel kijken, zeggen van we zijn goed bezig en vooral een faithful friend blijven voor elkaar. Merci.
2: Graag gedaan, merci.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
8: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Ah, sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
9: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
10: Jo, wat bedoel je daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
13: Proximus. Think possible.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Niks uitblazen hier, want Yannick Bovie die vertrekt. Maar DJ-licious en Milo staan nog voor onze deur. Dat bezoek is voor na 7 uur na het nieuws.
15: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
16: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het is voorlopig de warmste dag van het jaar vandaag. In Ukkel is 31,1 graden gemeten. Voor morgen verhoogt het KMI het waarschuwingsniveau voor hitte naar code oranje voor de hele dag. Enkele in West-Vlaanderen niet, zegt weerman Bram Verbrugge.
17: Voor recordtemperaturen morgen tot 35 of 36 graden. Het advies luidt dan om regelmatig water te drinken, de koelte op te zoeken en zware inspanningen te vermijden. Er is ook een code geel van kracht voor onweer. Vanavond verwachten we een paar lokale onweersbuien. En die kunnen pittig zijn met veel water op korte tijd, hagel en forse windstoten.
16: En wie hulp nodig heeft van de brandweer bij storm of wateroverlast, kan terecht op het nummer 1722. Voor levensbedreigende situaties bel je het nummer 112. De dodelijke brand in een opslagplaats in Anderlecht van bijna 2 weken geleden was vermoedelijk een ongeluk. Dat blijkt uit het eerste onderzoek. Het ging om een uitslaande brand in een opslagplaats met verschillende huurders. De brandweer kon eerst niet binnen omdat het risico op instorting te groot was. Pas na de brand werden 4 mensen als vermist opgegeven. De brandweer vond hun lichamen uiteindelijk onder het puin. Duitsland zal extra luchtafweersystemen leveren aan Oekraïne. Dat zijn beide landen overeengekomen tijdens overleg van landen die Oekraïne militair steunen. Duitsland is een van de belangrijkste leveranciers van luchtafweersystemen. Daarnaast vraagt president Zelensky om meer lange afstandswapens en drones. Daarmee treffen we succesvol de Russische olieinfrastructuur, zegt Zelensky, wat daar olietekorten veroorzaakt.
18: Our long-range sanctions are hitting Russian oil facilities very effectively. And Russia is already facing fuel shortages, but Putin is not stopping this war.
16: Afgelopen nacht nog raakte Oekraïne de olieraffinaderij van Moskou waar brand uitbrak. Rusland heeft gezegd dat het zal reageren. Sport in de Baloise Belgium Tour was de overwinning in de tweede etappe voor Tim Merlier. Hij sprintte op de dijk van Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier is ook de nieuwe leider. En in de Ronde van Zwitserland heeft de Fransman Romain Grégoire de tweede etappe gewonnen. Hij was de snelste van een groep vluchters waarin ook de Belg Emile Verstringen zat. Verstringen werd 7e, Tadej Pogacar blijft leider. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika aan de gang. Dat is de tweede wedstrijd in de groepsfase. Bij de rust staat het 1-0 voor Tsjechië. Bij Zuid-Afrika is Hugo Broos de bondscoach. Kans op onweer vanavond en vannacht met veel neerslag, hagel en rukwinden. De minima liggen tussen 15 en 21 graden. Morgen wordt het erg warm tot 35 graden. En ook in het weekend en begin volgende week halen we meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Amai zeg, poeh, wordt puffen. 3:07 op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 in Ranst uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen 20 minuten trager aan de werken in Temsen. Naar Brussel op de E40 in Sint-Denijs-Westrem door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten bumperen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Daar is de weg wel vrij. En op de binnenring 15 minuten nog langer onderweg tussen Sint-Stevens-Woluwe en Oudergem.
5: Hoogstraten aardbeien.
19: Radio 2. Radio 2, oh la la.
20: Alles over muziek van bij ons.

0: Johan Verminne die heeft zich zo eerlijk, zo kwetsbaar opgesteld tijdens dat interview dat ik met hem had in die legendarische toetsstudio. Als je het nog niet gezien hebt, echt waar, het is de moeite. Al zeg ik dat zelf, dat is een beetje raar. Maar de moeite om dat even te bekijken. Hele broze man, nog volop aan het revalideren, maar tegelijk zo vol strijdlust. Je bekijkt die video op het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, la la.
0: En ondertussen twee andere fijne jongens in de studio. Milo en DJ-licious. Goedenavond.
3: Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En Jonathan van den Broek en Wim Klukkers, jullie samen hier. Hoe is het zover kunnen komen, Jonathan?
4: Dat is een goede vraag, dat vraag ik mij ook af op dit moment. Wim,
3: hoe zijn wij hier
4: eigenlijk
3: geraakt?
4: Waar is het verhaal begonnen, Wim?
3: Ik wou eigenlijk al heel lang met Milo werken, gewoon basically. Je stond al heel lang heel hoog op mijn bucketlist.
0: Ja, wie niet, hè? Wie wil niet met Milo
3: voilà,
0: samenwerken?
3: Voilà, there you go, voilà, exact. Hè. En ja, ik heb de vraag gesteld en tot mijn grote verbazing zei hem ja.
0: De vraag is, waarom heb je ja gezegd, Jonathan?
3: Dat is een goede vraag, dat weet ik nog altijd niet.
4: Ik had een. Er was een nummer, een demo, zoals wij dat noemen. Een ruwe versie van een nummer, van een idee voor een song. En ik heb die beluisterd en ik voelde het eigenlijk meteen bij het nummer. Het was een prille versie van wat uiteindelijk Forever Young geworden is. En ik voelde meteen eigenlijk een raakvlak. En de timing was eigenlijk ook uitstekend. Wanneer was het, Wim? Was het in april of zo? Of maart?
3: Nee, we hebben in april gereleased, hè, vriend. We hebben elkaar in maart.
4: Was er geen paar dagen ervoor dat we dat... ja, maar zo ja, graag. Maar dus, volgens mij het is heel snel tot stand gekomen.
3: Ja, ja, dat wel.
4: Een soort vraag. Ja. Hier is een idee voor een nummer.
0: Ja, en we moeten daar werk van maken.
4: En als we het kunnen doen, dan gaan we eigenlijk meteen uitbrengen. Ja. En dat is eigenlijk heel leuk, want jammer genoeg wordt er in muziek soms veel te vaak overdacht en nagedacht. En dan nummers die eigenlijk heel leuk zijn, in de plaats van gewoon je gevoel te vormen, wordt dat dan kapot geredeneerd. En dan blijft dat 2 jaar liggen in de frigo, ja. En dan, om dan soms niet uit te komen. En dit was eigenlijk een heel leuke voorstel. Een toffe song met veel potentieel, waar ik meteen ideeën voor had. En het idee was ook, als we het kunnen doen, dan brengen we het gewoon meteen uit binnen een paar weken.
0: Vanuit een buik, echt.
3: Ja, yes.
0: Mijn buikgevoel zegt dan wel een beetje van, oeh, dat zijn twee verschillende werelden. Ik had jullie nooit op het eerste zicht samengezet. Ha.
4: Een gevoelige DJ zoals DJ-licious en een dance-artiest zoals Milo.
0: Ja, helemaal. Helemaal dat.
3: Nee, weet je, het ding is wel, ik ben altijd fan geweest van Jonathan. Dat steek ik nooit onder stoelen of banken. Maar wat wel, denk ik, bij mij het geval is, het is, noemen ze misschien wel dance-muziek of house-muziek of whatever, maar ik ben wel altijd uitgegaan van een song. Dus al mijn nummers zijn altijd in de basic gewoon een song die je met een gitaar of een piano kan spelen. Dus toen ik dat nummer, die een demo gemaakt had, dan dacht ik, ja, als Jonathan daar zijn sausje kan overgooien en dat verder kan polijsten, dan gaan we iets heel speciaals hebben.
0: Is het ook niet een beetje om zo de krachten te bundelen in de hoop om sterker te staan op zomerhit? Heel eerlijk.
4: Dus expliciet met zomer... Het is wel zo dat het de leukste samenwerkingen zijn samenwerkingen waarbij het geheel sterker is, uiteraard. Ik heb zeker ook al fijne samenwerkingen gehad met mensen die eigenlijk heel gelijkaardige muziek als mij maken.
0: Ja,
4: en dat is ook leuk.
0: Vorig jaar, Milo, was het ieder op zich met iemand anders erbij, in jouw geval? Nee. Dat is inderdaad jij, Wim, DJ-licious met de Alexa, zomerhit.
3: Yes.
0: En dan ook, hier zijn we.
4: Klopt, dat was...
0: Met Linda Ellis,
4: Ellis,
0: ons Zwitserse.
4: Ja, klopt. Een duet met haar. Dus dat was meer in het akoestische pop- of singer-songwriter genre eigenlijk gebleven. Dus nee, voor mij was het was ook een zomer. Ik heb de laatste anderhalf jaar getoerd met mijn vorige album, Boy Made Out of Stars. En ik had eigenlijk niet echt, ik was niet van plan een song uit te brengen zelf deze zomer. En dat lijkt misschien onbelangrijk, maar dat is wel belangrijk. Want jammer genoeg is er niet altijd ruimte om meerdere songs tegelijk uit te brengen.
3: Absoluut.
4: Dus toen dan het idee van Wim en van DJ-licious er was, leek eigenlijk wel leuk. Ik vond het eigenlijk ook tof, Kim, om nog eens echt iets met een Belgisch artiest te doen. En want vorig jaar stond ik hier aan met een Zwitserse artiest. Ik was aan het vertalen dat Nederlands.
0: Ja. En nu dacht hem gewoon, zomerrit, het is voilà, het gemak.
4: Ik vind het gewoon leuk. Ik voel me altijd zo geweest, een Belgische artiest. Door omstandigheden speel ik veel van mijn concerten buiten België. Ik voel dat af en toe ook uit het oog, uit het hart soms is. Dat mensen denken van, ben je nog bezig met muziek? Ik speel elk jaar mijn concerten, maar ik snap het ook wel. Mijn agenda zit soms vol in de zomer. tegen dat er aanvragen komen om in België te spelen. En ik vond het gewoon leuk om, ja, een Belgische samenwerking te doen. En opnieuw de song. Dus het voelde allemaal klopte. En ik had Wim nog nooit ontmoet. Ik heb jou gebeld, denk ik, een paar dagen later. Of ik wou eens even polsen. Want om een samenwerking te doen, moet het op zijn minst wel
0: klikken.
4: Ja, want anders zit je hier bij Radio 2.
0: Met een lang gezicht en tegen je.
4: Hij was traag. Wat zegt hij nu?
0: Maar,
4: En dus dat was eigenlijk, dat klikte. En ik kon me eigenlijk meteen ook voorstellen dat wij met ons twee ons achter die samenwerking kunnen zetten. Want heel veel duets zijn jammer genoeg virtuele songs. Dus mensen die elkaar iets opsturen, maar eigenlijk elkaar nooit ontmoeten. Ja. Nooit samen in de studio gezeten hebben. En ik kan toch wel zeggen dat... ik was op tour in Nederland op het moment dat we de song maakten. En ik ben wel degelijk in fysiek, niet in... hologram, maar wel degelijk fysiek bij Wim in de studio gegaan en hebben we aan de song gewerkt.
0: En dat is er aan te horen ook, zou ik zeggen. Vanuit een buik geschreven, heel snel, maar zo goed.

0: Te kort, maar krachtig. DJ Licious en Milo, wordt er gewerkt aan een andere, iets langere versie, jongens?
1: Ja, Jonathan zei juist dat ik dat moest doen. Dus bij deze zal ik morgen in de studio kruipen en een langere versie maken.
2: Een Nederlandstalige versie maken.
1: Nederlandstalige versie.
2: Franse versie.
1: Voor altijd jong.
2: Maar allemaal andere zangers, dus ik mag niet meer doen.
1: Jij kunt toch Nederlands zingen?
2: Dat is moeilijk.
1: Is dat moeilijk?
0: Moeilijk gaat ook. En ik bedoel, de party lights waren nog maar net opgewarmd en het liedje was al gedaan.
1: Ja, dus, kijk,
0: het gaat over het feit dat iedereen terug wil naar die gouden tijd. Hè, toen je nog een jong kind was, het leven zo eenvoudig leek. Wanneer was het leven het mooist bij jullie?
1: Dat is wel een zware
0: vraag. Zoeken de diepgang.
1: Als ik voor mijn eigen moet spreken... Ik denk zo rond mijn 14, 15, 16 jaar.
0: Tiener?
1: Ja, denk ik wel. Omdat op die moment zijn ze toch wijs genoeg of zo. Of weet al iets van het leven. Maar zijn ze toch ook nog niet te wijs om te beseffen wat er allemaal op je afkomt. Er is zo'n bepaalde lichtheid in je bestaan. Je kunt al heel veel, maar je moet nog niks. Of zo.
0: Vind ik mooi. Jonathan, Milo, kijk naar jou.
2: Zeker niet 15, 16 met mij. Van de middelbare school vond ik pittig. Dat was ik donkere gedachten en ik voelde me niet goed in mijn vel. Maar ik heb wel, toen ik 17, 18 was, dan ben ik een jaar uitwisselingsstudent in Californië geweest dan. En toen, daar ging de wolken braken open en daar heb ik echt het jaar van mijn leven gehad. Dat was ongelooflijk. Veel invloed gehad. Maar ik moet eigenlijk zeggen dat ik ook de fout maak dat we vaak doen, is dat je eigenlijk op momenten dat super gaat, dat je op dat moment pas later, als je terugblikt op die periode, dat je beseft wat een ongelooflijke fijne periode dat was. Dat zit er toch nog, het zit in ons om dan zo toch te focussen op die paar dingen die dan anders zijn dan je zou willen. En dan zijn je voorbij en dan kijk je terug. Oh man, wat een ongelooflijke toffe periode. Dus dat is iets dat ik zeker met de jaren probeer meer en meer op te letten. Om echt af en toe genoeg zo...
0: Dat is waar de jeugd ons nu een beetje op straft. Hè? Zo van, als je dan begint over... Ja, maar manneke, echt waar. Zij content. Maar... Ja, moeder, het zal wel zijn. Maar dat is wel zo. Hè? Dat is, maar ja, hoe kunnen we dat veranderen? Hè? Dat is dan ook de vraag.
2: Ik denk dat het wel kan helpen om zo echt bewuster dankbaar te zijn voor de dingen die goed zijn. Dat toch iets, dat een oefening is. Opnieuw, ik zeg het er, omdat ik weet, ik doe het zeker ook niet altijd. Maar ik denk wel dat je toch een soort van mentale oefening, een mentale spier kan trainen. Om dat echt te beseffen, denk ik. Ik probeer het, maar dat lukt de ene week of de ene maand al beter dan de andere, moet ik toegeven.
0: Dadelijk praten we verder.
3: Radio 2, oh la la.
4: Radio 2.
3: Kim de Brie.

0: heeft hier eergisteren de studio nog in vuur en vlam gezet. Het smult nog een beetje na, hè, zo. De rokerige geur van Niels de Stadsbader. Gaat ook dit jaar weer de Night of the Proms presenteren. Dat nieuws is gisteren ook bekendgemaakt. Niels, he's on fire in alle opzichten.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
3: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Mannekes,
6: Bompie,
5: ik ga schilderen.
6: Nee, Bompie, we gaan klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Schilderen.
6: Klussen.
5: Mannekes.
6: Moeder.
5: Schilderen is ook klussen.
6: Oh ja.
5: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
6: 25?
7: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
10: Ah ja, het is mosselseizoen.
9: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
10: En wel, met u ga ik graag in zee.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: proeven van ik, The World Is Mine. Het is op zijn minst een opvallende samenwerking. DJ Licious en Milo, is het plan om ook samen op Tomorrowland te staan?
1: Ik denk het niet, want ik denk dat Jonathan shows heeft dan.
2: Wordt het even nog niet uitgenodigd. Maar dat is oké.
0: Zou je dat willen? Okay. Zou je dat graag doen?
2: Ik ben nog nooit op Tomorrowland geweest.
1: Nog nooit geweest zelfs?
2: Nee, en ik weet dat dat is wel niet per se een festival voor live muzikanten. Hè, want
1: nee.
2: dat ziet er zo gigantisch. Hè, dat is het grootste contrast tussen hoe groot dat podium is.
1: Absoluut.
2: En dan hoe klein eigenlijk de plaats is waar ze staan. Maar ik ben wel benieuwd als Wim begint, of is al bezig aan een reeks zomer performances. Ik ben heel benieuwd wel om zo wat filmpjes te zien van als je het nummer draait en de reactie. Dat zou ik cool vinden.
0: Zo is een special act, zo'n keer een verrassing en daar dan toch.
1: Ik zal even naar Michiel Beers van Tomorrowland bellen.
0: Denk erover na, jongens. Sowieso, jullie zijn samen veertigers. De ene al wat priller dan de andere. Jullie zingen. Just remember, we're forever young. Forever young, maar is dat effectief het geval? Ik stel voor dat we even een medische check-up doen. Ja,
2: okay.
0: Voilà, en jullie zeggen gewoon hoe het zit, hè.
2: Fatty burpees, Wim.
0: Het gehoor.
1: Helaas is daar wel al wat verlies op de hoge tonen bij mij.
2: Oblief.
0: Ik wist het, Jonathan. En nu echt?
2: Niet dat ik weet eigenlijk. Maar ik kom uit een andere wereld. Hè. Dus bij mij is het niet volume of level. Ik heb het geluk gehad toen dat mijn carrière echt begon met hele goede geluidstechniekers die mij ook wezen op wat er bij andere zangers. Dus ik ben daar wel gedisciplineerd in. Maar ik denk dat al geluk, dat is echt iets waar je angst voor hebt als er ooit zo'n tinnitus of iets. Maar en wat is het met u?
1: Ik heb geen tinnitus, gelukkig. Houd afkloppen. Ik draag ook gehoorbescherming, voor alle duidelijkheid. Maar ja, natuurlijk, gehoorbeschadiging gebeurt niet alleen door volumes, maar ook door de lengte van blootstelling.
2: En de kwaliteit van je eigen muziek.
1: En de kwaliteit van... Wauw, en ik kan daar echt nog in mee. Ja, de kwaliteit van de speakers en het geluidssysteem hebben daar wel effectief iets mee te maken. Hè.
0: Ik weet niet hoe lang dat deze samenwerking nog kan blijven.
1: Ik wil bij deze de split aankondigen tussen... Nee. Maar alle gekheid op een stokje. Dus de duur van de blootstelling is ook heel belangrijk. En het probleem is natuurlijk, ja, vroeger zeker, dan denk ik avondvullende shows. En dan was dat soms 12 uur aan een stuk. Ja. En zelfs met gehoorbescherming is dat niet gezond.
0: Dr. Kim moet verder. Hoe zit het met het zicht?
1: Bij mij is alles oké.
2: Ja, bij mij ook.
0: De botten? Kraken die? De spieren?
2: Keep going, Kim. Wacht, de botten.
1: De
2: botten, ik weet niet hoe zit mijn botten.
1: Still good.
0: Als je morgens opstaat, is dat al wat gekraken?
1: Nee.
0: Oh, pas op, Jonathan?
2: Nee, niet de botten. Ik bedoel, ik doe graag veel sport als ik er tijd voor vind. En dan, dat spierpijn, dat kan. Maar de botten zitten nog, dat zit nog goed, denk ik.
0: De kilo's, komen die er al bij zonder veel te eten?
1: Nee.
2: Nee, eigenlijk.
1: Nee.
0: Goed. En de recuperatietijd, als je zo'n beetje langer op blijft.
2: Een certificaatje krijgen.
0: Ja, zeker. Straks het attest. Hè. Het gezondheidsattest heb je nodig om eventueel mee te doen met VRT Zomerhit.
2: Sorry, wat was de volgende vraag?
0: De recuperatietijd, hoe zit dat als je langer...
2: Ik moet zeggen, ik reis vaak en af en toe trap ik zeker op mijn adem. Dat is soms tussen die tijdzones en dan ook nog een gezin hebben. Dat is ook een tijdzone op zich. Dus, maar om nu te zeggen, dat valt goed mee, recuperatie, denk ik.
1: Ja, ik zou geen DJ worden als ik niet tegen slaaptekort kan, denk
2: exact,
1: ik.
2: Ja.
0: Voilà, ik denk dat...
2: en ik ook. Ik sta maximum 2 uur op het podium. Ik bedoel...
0: Er zijn zwaardere jobs eigenlijk. We durven benoemen. Hè.
2: Absoluut.
0: Ja, ik denk dat ik dat attestje kan schrijven, jongens. We zijn er klaar voor.
1: Alright.
0: Maar of deze samenwerking er een van langere termijn zou kunnen zijn, dat horen we straks.

0: attest gekregen. Maar toch ook wel een kanshebbertje, denk ik, voor deze zomer. Isabel A., smeek maar niet om mij. 7:45 naar Brussel, een kwartier file rijden op de E40 in Sint-Nijs-Westrem. Door een ongeval zijn twee rijstroken afgesloten. Naar Kortrijk op de E17 in Deinzen door een defect voertuig. De afrit is daar versperd. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen, 15 minuten trager aan de werken in Temse.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: van een andere orde, maar ook heel leuk. Bart Kael.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Bijzondere samenwerking, ik blijf het zeggen, tussen Milo en DJ-licious. De vraag is, jongens, hoe lang gaan jullie het samen uitzingen? Is er een plan op lange termijn? Of is dit eenmalig?
3: Dat weet ik niet.
4: Een beetje een gekke vraag. Wat zou een plan op lange termijn wat zou dat kunnen zijn?
0: Geen idee, daarom dat ik de vraag aan jullie stel. Dat is misschien
5: een door AI ChatGPT gegenereerde vraag.
0: Nee, als je elkaar vindt, is dat dan nu echt puur richting de zomer, richting zomerhit en dan het was fijn, bedankt, tot ziens? Of zeg je
3: wham, bam, thank you, man. Je weet nooit wat de toekomst brengt, natuurlijk. Maar we hebben allebei onze eigen projecten. En dat gevoel moet wel terug weer juist zitten dan of zo.
0: En er moet een mooie kans zijn.
3: En er moet een mooie kans. Voilà, en de song moet er zijn en al die dingen. Maar zeg nooit, ja, denk ik dan.
4: De verrassing zou natuurlijk weg zijn. Dus
3: voilà, dat zou waar.
4: Als we daarover zouden spreken, dat zou ons misschien wel weerhouden om hier voluit voor te gaan. Nee, dit is een hele leuke samenwerking. Ja. Ik heb het gevoel dat de meeste mensen het nummer nog moeten leren kennen. Dus als ik ben benieuwd waar deze reis ons zal toe leiden de komende weken.
0: Ik samen met jullie, maar de soloplannen, zoals je zelf al zegt, die zijn er zeker ook. Wim, ik kijk eerst en vooral naar jou. DJ-licious, wat korte termijn, wat festivaletjes uiteraard.
3: Er komen heel veel leuke festivals aan. Ik weet alleen nog altijd, Lokerse feest, dat mag ik zeggen.
0: De rest ook.
3: En Tomorrowland en zo, maar er zijn er nog een paar heel leuke die er nog aankomen, die ik nog niet mag aankondigen. Maar nee, een heel leuke zomer voor de boeg. Ja, ook een paar keer buitenland en zo, dus ja.
0: Waar ga je naartoe?
3: Sowieso terug naar Azië, maar dat zal voor na de zomer zijn. Voor de zomer was het door de geopolitieke struggles niet zo'n goed idee om naar Azië te gaan.
0: Exact.
3: Dus dat hebben we nu deze keer voor na de zomer gezet, als alles normaal is in die regio toch, dat zo blijft. Dan gaan we dat doen.
0: En Go West met Milo, het kan, hè? Dus
3: wie weet. Wie weet.
0: En bij jou, Jonathan, Milo?
4: Ik ben een beetje op het einde van mijn vorige albumcampagne. Maar zoals altijd ben ik al volop aan het denken wat mijn volgende muzikaal hoofdstuk kan zijn. Ik heb een goed gevulde zomer eigenlijk. Ik heb tot en met midden augustus iets van een 16 optredens. Helaas wel maar één in België. Dat is jammer. Ik vind dat zelf...
0: Dat heb je wel ook zelf in de hand toch ook?
4: Ja, niet stuk? Helemaal hoor. Dat is toch een beetje... Mijn agenda loopt dan vol en dan komt er ofwel te laat vragen. Maar alleszins, 1 augustus sta ik in Turnhout. Een avond met Direct uit Nederland en Clouseau ook. Dus dat wordt met mooi weer een geweldige avond. Dat is een beetje een herhaling van Martrock vorig jaar. Dat was ook die affiche ongeveer. Dus daar kijk ik naar uit. En dan in het najaar denk ik dat ik nog in de buurlanden nog een verlof ga breien aan mijn Boy Made Out of Stars Unplugged tour.
0: Ah, toch
4: dus
0: nog?
4: Ja, want het was eigenlijk enkel in België.
0: Nog niet en moe en niet uitgespeeld.
4: Nee, dat proefde naar meer. Maar ik denk wel, als ik in het najaar doe, dan gebruik ik die concerten ook om wat nieuwe nummers uit te testen. En ja, daar ben ik nu meer en meer mee bezig. Dat is allemaal nog te pril om daar te veel over te kunnen zeggen. Maar
0: ja, maar toch, laat mij zo eens heel even in jouw hoofd kijken. Dat nieuwe muzikale hoofdstuk, wat flikkert daar?
4: Wel, ik ben aan banale nieuwe songs bezig. Nog zeker niet in de opnamefase, maar wel in de schrijffase. En ik ben bijzonder blij wat eruit komt. En ik verschiet er zelf van hoeveel er al is uitgekomen. Want eigenlijk is het nog maar iets meer dan een jaar geleden met de vorige plaat.
0: Het zijn veel woorden om niks te zeggen.
4: Ik denk dat de kans groot is. Ik heb de laatste twee albums, was telkens 3 jaar tussen. En dat was, door corona was dat dan. En ineens is het zo om de 3 jaar een album. En ik denk, dat zou me niet verbazen, als het misschien wel eens veel minder lang zou duren met het volgende album vergeleken met het vorige. Dus dat is iets dat mij inspireert, want niks zo leuk als een hoofdstuk afronden om dan een nieuw te kunnen starten. Mm-hmm. En dat blijft iets heel inspirerend om zo met gewoon een nieuw hoofdstuk starten dat inspireert en dat doet weer dromen. Dus dat is de reden ook dat ik mezelf niet snel zie stoppen met het maken van nieuwe muziek en het maken van nieuwe albums.
0: Sowieso, het hoofdstuk Milo DJ-licious is nog lang niet afgerond.
3: Zeker
0: merci
3: niet
0: om hier vanavond te zijn. En wie weet, tot in Blankenbergen.
4: Dankjewel. Yo.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Sergio en Sandy luisteren meer naar hun lichaam. Misschien nog niet genoeg, is Sergio. Maar kijk of er effectief een medisch rampenplan klaar ligt tijdens de optredens van Touch of Joy. Bekijk zeker het filmpje op onze socials van Radio 2.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
6: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Oei, nog maar tot 21 juni?
7: Yep, info op telenet.be.
9: Radio 2.

0: zo goed als helemaal uitverkocht, zeg. De Radio 2 Eregalerij. Concertgebouw in Brugge zit zo goed als vol. Echt heel straf, maar dat krijg je dan als Dana Winner en Bart Peters worden gevierd en geëerd.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: We vieren ook mee met Christophe en Laura Lien. Zijn allebei jarig vandaag. Samen 100, netjes verdeeld, 50-50.

0: prachtig. Maar hoe gaat het verder met die muzikale battle tussen de Slagerkoning en de Slagerkoningin? Anne-Katrien Poelmans, daar in Oudenaarde. Het lot ligt in jouw handen, Anne-Katrien. Dat is wel wat, hè?
1: Ja, dat is wel wat.
0: Daar is goed over nagedacht. Zeg het eens.
1: Er is heel goed over nagedacht.
0: Vertel.
1: Ja, ik word dit jaar ook 50, dus dat speelt misschien wel een beetje mee dat ik wel voel wat dat is.
0: Ja,
1: om
0: ja,
1: dat te worden.
0: Ja. Zie jij er tegenop?
1: Maar ik... Ja, eigenlijk wel. Maar ik vond dat er geen winnaar mocht zijn.
0: Maar...
1: Allee, of geen verliezer.
0: Ja,
1: dus maar... ik ben gaan zoeken naar een duet.
0: Want een officieel duet, ze hebben het daar straks gezegd, ik had ze allebei aan de lijn, een officieel duet is er nog niet.
1: Nee, maar ik heb er wel eentje gevonden. Dus ik dacht, dat is dan toch misschien de tussenoplossing.
0: Ja, en...
1: En dan hebben ze alle twee anderhalf.
0: Ja, en dan is het schoon gelijk verdeeld en dan... Voilà, dat is een hele mooie verjaardagscadeau. Zowel voor Christophe als voor Laura-Lien. Dan is er natuurlijk nog eentje dat eruit moet. Dus, Anne-Katrien, jij beslist mee. Je weet, het is 2-1.
1: Die mag blijven.
0: Die mag blijven, dat is duidelijk. Laat ons dan hopen dat deze ook mag blijven.
1: Ik weet niet meer waar ik gekozen heb.
0: Ah ja, het is ofwel Zeven Zonden nog van Christophe, ofwel deze. Anders is het van Laura Lindt.
1: Deze. Ja, ik zie waar dat er nog kwam. Sorry.
0: Ik snap het helemaal.
1: Die gaat eruit.
0: Dus die gaat eruit, voilà. Oké, perfect. Ja. Ik ben zeer, zeer benieuwd naar dat duet. Het is ook, het is natuurlijk niet geen fatsoenlijke kwaliteit, zal ik maar zeggen, want we hebben het van YouTube geplukt. Maar... het is toch en Laura-Lien en Christophe. Dankjewel, Anne-Katrien. En voor die 50ste nu al proficiat, hè.
1: Dankjewel.
0: Ja, dit is het.

0: Ja, echt waar, waar wachten ze nog op? Als je dit hoort, Laura Lin samen met Christophe, dat is toch fantastisch. Dus een stukje al van het niet-officiële duet, dankzij Anne-Katrien Poelmans en in blijde verwachting van een mogelijk officieel duet. En dus nu nog voluit een beetje Christophe en een beetje Laura Lin.
1: Radio 2.
2: Oh la la.

0: Arrivederci!
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De Zoete Inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Elk jaar kopen heel wat Belgen een tweedehands auto. Maar waar let je zoal op? Controleer om te beginnen de drie onmisbare documenten. De verplichte carpas, een geldig keuringsbewijs en het onderhoudsboekje dat de werkelijke geschiedenis van de auto weergeeft. Check voor je de baan opgaat zorgvuldig het koetswerk en kijk ook even naar de banden. De slijtage moet gelijkmatig zijn. Maak een proefrit, let op elk verdacht geluid en test zeker ook alle bedieningselementen. En tot slot, ook goed om te weten, koop je bij een professional, dan heb je recht op 1 jaar wettelijke garantie. Zo rij je al zeker 1 jaar in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: En zullen we nu gewoon eens even uitpuffen tot 10 uur met Radio 2 Relax. En Duran Duran, zo meteen komen eraan op nieuws van 8 met Save a Prayer.

0: Ismet Brecht Schabriks. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder weerlegt de kritiek dat ze Antwerpen zou voortrekken als het gaat over budgetten voor infrastructuurwerken. Een rapport van het Rekenhof zegt dat er veel te weinig transparantie is over hoe dat geld besteed wordt. De Ridder krijgt van de oppositiepartijen al langer kritiek dat ze vooral denkt aan de grote Oosterweelwerken in Antwerpen en niet aan broodnodige wegenwerken in kleinere steden en gemeenten. Maar in het parlement zei de minister dat dat onzin is.
1: Diegenen die verklaren links en rechts, en of het begint zo wat een running gag te worden, maar het klopt gewoon niet, dat ik met potjes lustig kan sleuren en slepen allemaal richting Antwerpen, dat klopt dus niet. Tot op de miljoenen ligt dat vast. Collegiaal beslist op regeringsniveau.
0: Oostende en Knokke-Heist hebben hun zomerdrukteplan nu al geactiveerd. Door het erg warme weer worden komend weekend heel wat dagtoeristen verwacht aan de kust. In Knokke-Heist komen er extra agenten om het verkeer in goede banen te leiden. De politie zal ook streng optreden tegen mensen die overlast veroorzaken, zegt burgemeester Cathy Koedieser.
2: Dit weekend gaan we ons politietoezicht opschalen, vooral aan het station van Knokke, op die hele drukke plekken. En we vragen niet alleen meer respect voor onze inwoners, voor onze gemeente, maar het is vanaf nu een voorwaarde om in Knokke-Heist te verblijven.
0: De eerste Zeeuwse mosselen van bodemcultuur zijn uit de Oosterschelde gehaald. Dat is voor het tweede jaar op rij vroeger dan normaal. Mosselen die op de bodem worden gekweekt volgens de traditionele methode zijn normaal pas rij begin juli. Na twee moeilijke jaren verwacht de sector een goede oogst, zegt mosselkweker Anthony Riedijk. Ze zijn wel iets kleiner.
3: We hebben nu meer volume als het jaar daarvoor. Dus dat is natuurlijk heel positief. De mosselen zijn van het jaar wel ietsje kleiner dan vorig jaar. Maar we hebben een mooie hoeveelheid. Ja, een goed gevulde schelp met een hele mooie kleur vleesgewicht.
0: De hangcultuurmosselen die aan touwen in het water groeien liggen al enkele weken in de winkel. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen. Dat is gebeurd op bevel van president Trump. Amerikaanse marineschepen blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht, getekend in Versailles. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. En op het WK voetbal is vanuit de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika afgelopen. De wedstrijd is geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Na twee wedstrijden hebben beide landen nu 1 punt in groep A. Vanavond en vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen vannacht tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Yes, dankjewel. 3 over 8. Toch nog even de weg op, want op de binnenring rond Brussel vertraag je een kwartier op dit moment in Machelen door een defect voertuig op de rechterrijstrook.

maandag 26 oktober ga je al die hits van Duran Duran kunnen meebronnen in de ING Arena in Brussel. Want dan komen ze nog eens naar ons land na 14 jaar opnieuw. De mannen van Duran Duran, Save a Prayer in Radio 2 Relax. En het is echt puffen en zweten nog steeds op dit moment om 7 over 8. Kans zit er ook in dat er trouwens straks zo'n warmte-onweer aankomt. En Lisa Delbo, ja, die zoekt al dekking op dit moment, hoor. Stilletjes.

ben je al eens in het openluchttheater geweest in Deurne, in Antwerpen. Dat is echt een superfijne locatie. In het midden van het Rivierenhof in Deurne. Heel gezellige setting daar om eens een concert mee te pikken. En binnen 2 weken staat daar Laura Pergolizzi, ook wel LP, voor te vrienden. Dat gaat daar een heel bijzondere avond worden tussen de bomen. En vooral met die mooie stem van LP. En wil je daarbij zijn? Dat kan. Nu even naar ons Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Daar even doorklikken op Doe Mee. En dan ben je er misschien wel bij op dinsdag 30 juni om dus al die hits van LP mee te zingen. Onder andere deze Last on You zal ze ongetwijfeld brengen. VRT Max, Radio 2-kanaal. Succes.

0: Deze Last on You kan jij dus meezingen, hè, in het Openluchttheater van Deurne op dinsdag 30 juni binnenkort. Want LP staat daar dan. Tickets die kan je heel simpel scoren door nu naar ons Radio 2-kanaal te gaan op VRT Max. En daar even doorklikken op Doe mee en dan ben je er misschien wel bij.
1: Radio 2, relax. Radio
2: 2, relax. Michael Joostens.
0: Zeg dan vooral nu even die ogen sluiten na zo'n drukke donderdag. Doe dat even de ogen dicht doen. Denk dat je op een of andere highland staat in Schotland, waar het op dit moment geen 34 graden is. En we gaan vooral richting bestemming Marco Borsato.

Ah, Nora uit Edegem zit hier met Kiekeboebos te luisteren. Lees ik in de app van Radio 2. Blijft toch wel binnenkomen, hè? Die stem van Marco Borsato. Je kreeg De Bestemming. En dan nu vooral richting De Bestemming, Lady Lynn. I Don't Wanna Dance. Radio 2.

0: Ik weet dat het is vandaag donderdag 18 juni. De zomer moet eigenlijk nog... beginnen. Het is natuurlijk al volle bak bezig. Maar toch al even vooruitkijken naar oktober.
1: Radio 2, Eergalerij.
0: Naar 21 oktober, woensdag. 21 oktober uiteraard weer onze Radio 2 Eregalerij gaat door dit jaar in Brugge, in het mooie concertgebouw. Met twee feestvarkens natuurlijk, die worden gevierd door collega's en vrienden voor een leven vol muziek. Hè. Met dit jaar Bart Peters en ook Dana Winner. En je weet dat als je bent, al eens bent langs geweest naar de Radio 2 Eregalerij, al eens bent gaan kijken de afgelopen jaren, dan weet je ja... dat daar altijd zeer straffe versies uitkomen van die collega-artiesten die dan songs herwerken op dat podium van de Radio 2 Eregalerij. Nu, als Dana Winner ruim mag denken, dan heeft ze eigenlijk al wel een idee wie dat voor haar mag doen, die 21ste oktober.
2: Dan zou ik dadelijk zeggen Bruce Springsteen, maar ik ben ongelooflijk... Ja, ik hou van zijn stem. Ja. En iemand die nogal heel getriggerd wordt als ik een goede stem hoor. En hij brengt dan ook nog eens muziek die ik heel graag hoor. Dus als hij een versie zou maken van een van mijn nummers, dan zou ik ongelooflijk vereerd zijn. Maar ja, the sky is the limit, hè.
0: Maar toch, stel je voor, opeens Bruce Springsteen op dat podium, hè? In het Concertgebouw van Brugge. Die woensdag 21 oktober. Tickets, er zijn er niet zo heel veel, maar als je snel bent... kan je misschien toch nog scoren. Radio 2 kanaal. Op VRT Max.

0: De Bos in Radio 2 Relax and the River. En zometeen dan een prachtige herwerking van Onderweg van Abo door Tobe. Een van de Like Me jongens. Maar eerst is het 8:30. Toch nog even de weg op. Want door werken is de E40 van de kust naar Brussel dicht in Jabbeke. Zowel komende vanuit Jabbeke als vanuit Oostende.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

voor dit, hè. Er zijn intussen al honderden herwerkingen geweest, toch wel van deze onderweg van Abel, maar deze vind ik toch bijzonder, hoor. Komt van Tobe, een van de jongens van Like Me. Deed ook een paar jaar geleden mee aan The Voice van Vlaanderen en toen draaiden alle stoelen in één keer om. Dus ja, om maar te zeggen, straffe gast, straffe songs. Het is ook een mooie versie van Abel en Onderweg in het West-Vlaams was te doen. Hè. Dit dan is Chris Isaak, Wicked Game.

0: En zo klonk het live, hè, een paar jaar geleden.
1: Dank je, Samos.
2: Voilà, zo. Gavin James, The Book of Love.
0: En ook wel iets om in jouw agenda te duwen. Dat is een zondag, 8 november. In Antwerpen is het aan te doen in de Koningin Elisabethzaal voor Radio BNE, de Red Pack Live in Concert. Dubbelpunt, Best of Christmas. Met andere woorden, ja, de ideale opwarming voor de feestdagen met de mooiste muziek. Want het gaat geweldig worden, hè. Intussen nu al bevestigd, Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie is ook weer van de partij. Tijdens Radio BNE, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas was trouwens daar straks de gast, onze Yannick Bovie, bij Kim de Brie tijdens Radio 2 Olala. Om nog wat...
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Ja, en onze Lies, die was al aangekondigd natuurlijk, die gaat er ook zijn. Gaat ook straf zijn hoor.

je wegdromen. Op donderdagavond op Radio 2 met Noordkaap en satelliet Suzy. En dan denk je, ja, die Dolly Parton, intussen 80 jaar, die gaat op pensioen. Nee, ze heeft onlangs haar eigen koffiemerk nog uitgebracht. Ja, die vrouw die blijft gaan. Het is ongelofelijk hoor.

0: nog straf hoor. Die Dolly Parton, intussen 80 jaar, maar die blijft ook maar gaan. Hè. Ik heb gezien dat ze zelfs nog wat optredens heeft toegevoegd en dus haar eigen koffiemerk heeft, hè, sinds kort.
1: Radio 2, relax. Radio 2, relax.
2: Michael Joostens.
0: We hebben nou zometeen een jarige in Radio 2 Relax. Alissa Mooie van Yazoo wordt vandaag 65. Ik heb ze nog eens meegepakt. Maar eerst Matthias Vergos, één keer voor altijd. Ze draait.

0: zware akkoord deze. Matthias Vergos.
1: Eén keer voor altijd.
0: En dan is dan Alissa Moye die vandaag 65 jaar wordt en dat komt vieren met de rest van de bende van Yazoo in de AB in Brussel op 28 september dan.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
0: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
4: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
5: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleimans.
6: Ik heb twee douches naast elkaar.
0: Je woont alleen.
6: Ja, ik weet het.
2: Tanja Deksters.
7: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
8: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. En
9: wij gaan nog 1 uur relaxen samen voordat eventuele onweer of de regen er toch zal uitbarsten. Zo meteen aan 9 uur met Stevie Wonder.
10: Elke dag.
11: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens is opgeheven. Alle schepen mogen verder varen, dat is gebeurd op bevel van de Amerikaanse president Trump. Marineschepen van de VS blijven voorlopig wel in de buurt om te controleren of Iran zich aan de afspraken houdt van het akkoord van afgelopen nacht dat Trump heeft getekend in Versailles in Frankrijk. Het is een belangrijke stap in de volledige heropening van de Straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldeconomie. Zowat 20% van de wereldwijde olieconsumptie passeert via die zeestraat. Op dit moment gaan de stroomprijzen op de groothandelsmarkt door het dak. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Nu is dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen. De zogenaamde hitseflaute. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
12: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
11: Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika geëindigd op 1-1. Tsjechië kwam op voorsprong in de eerste helft. In de tweede helft maakte Zuid-Afrika gelijk via een strafschop. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, is trots op zijn team.
13: I'm very proud of my team. This is Bafana Bafana. We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
11: Beide ploegen hebben nu 1 punt na 2 wedstrijden in groep A. En in groep A is de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina zo net begonnen. In Dessel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
14: Aan weerszijden van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
15: Veel te warm, maar maakt niet uit. Dat helpt ons. Weet je, en wat bier erbij.
16: Drinken, werkt altijd en het lekker nat maken. But I'll tell you what I got.
14: Bij tanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
17: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, water drinken, water drinken. Schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen 2 optredens.
14: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
18: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
11: En kan vanavond en vannacht ontweren met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen van 8 tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel en heet tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op onweer met felle windstoten. Meer op vrtnieuws.be.
9: 9:03. Intussen toch nog even de weg op, want door werken is de E40 van de kust naar Brussel dicht in Jabbeke. Zowel komende vanuit Jabbeke als vanuit Oostende.

van Stevie afhangt, dan gaat hij nooit op pensioen, heeft hij onlangs gezegd in een interview. Heeft hij geen zin om op pensioen te gaan, wil doorgaan tot zijn 100 jaar en terecht natuurlijk. Hè. En wij zijn vooral aan het ontspannen met Radio 2 Relax, nog tot 10 uur. Met nu die warme stem van Jasmin. Hou me vast.

gaat er sneller zijn dan je denkt, hoor. Die comeback-concerten in september van Céline Dion in Parijs. Trouwens, mocht ze nog een achtergrondzangeres zoeken daar in Parijs? Mijn dochter van 3 is wel kandidaat, denk ik, hoor. Dat is hier een vlekkeloze imitatie. Al zeg ik het zelf, van deze Olivia Dean met So Easy.

0: we zien hem heel graag komen natuurlijk in Radio 2 Relax. Rob de Nijs. Liever dan lieveling. En ik reed vanmiddag naar de redactie van Radio 2 met een van onze podcasts. Radio 2. Namelijk de podcast Mens erger je niet met onze Shema Saisai en ook Xavier Taverne natuurlijk over de ergernissen in het leven. En deze week hebben ze topchef Peter Goos was te gast in Mens erger je niet. Het gaat uiteraard ook over eten. En vooral, topvraag eigenlijk van Xavier en Shema, want ze wilden ook wel eens weten wat Peter Goossens eigenlijk thuis klaarmaakte. Is dat echt frieten of is dat echt zo high-end eten? Wat eet Peter Goossens thuis?
1: Thuis eet ik gewone simpele dingen. Hè.
2: Ja, wat zijn gewone simpele dingen voor Peter Goossens?
1: Allee.
2: Is dat met zalfjes en toefjes en petjes en sausjes en spuma's?
1: Nee, totaal niet. Totaal niet. Nee. Ik maak gewoon de dagelijkse keuken. Nu met dat zomerweer maak ik de lekkere salade. Alleen gewoon Caesar saladje. Maar belangrijk is dat je een goede Caesar dressing maakt. Met anchovies, met kapperken, met mosterd, met een beetje parmesan. Maar dat duurt even lang als dat slecht te doen.
2: Is dat zo?
1: Dat vergt evenveel tijd. Je moet gewoon een keer nadenken.
0: Allee, bon, kijk, Caesar saladje. Dat komt misschien wel van pas natuurlijk bij dit hete weer. Hè. De podcast, die kan jij volledig herbeluisteren natuurlijk. Nu staat die al volledig op ons Radio 2 kanaal op VRT Max. Dit zijn de mannen van Blue. If you come back.

0: volle 6 minuten en een half genieten van Don Henley, New York Minute uiteraard. Zo meteen krijg je ook nog Ronnie van Soeze. En kom bij mij in Radio 2 Relax, maar eerst 9:30 even de weg op. Want doorwerken is de E40 van de kust naar Brussel dicht in Jabbeke. Zowel komende vanuit Veurne als vanuit Oostende. En nog eentje op de E19 van Brussel naar Antwerpen. Belangrijk, want daar is de Kraaibeekstunnel opnieuw dicht op dit moment.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: hier redelijk druk daar straks in de studio van Radio 2, tijdens Radio 2, oh la la. Want Kim de Brie had bezoek van Yannick Bovy over zijn nieuwe song Faithful Friend, maar nadien ook toch bezoek van twee andere kleppers. You and me forever young, we're forever young. Namelijk Milo en DJ-licious samen. Die hebben op dit moment deze zomerhit uitgebracht, Forever Young. En dat is toch wel een bijzondere combinatie, want ja, Wim Klukkers, zo heet hij trouwens, DJ-licious, heeft tegen Kim verteld dat hij eigenlijk al heel lang met Milo wou samenwerken. Hij heeft ook gewoon de vraag gesteld en Milo zei meteen, ja, kei toffe track, kei toffe instrumental, we gaan erop zingen, we gaan mijn stem daarop duwen. En we gaan wel zien wat het resultaat wordt natuurlijk. En kijk, dit is het resultaat geworden, die Forever Young. Ja, toch wel een leuke zomerhit. En ja, ook nog een goede vraag van Kim de Brie. Zouden ze samen op Tomorrowland gaan staan deze zomer? Die plannen waren er nog niet, maar Wim zei, DJ-licious, toch wel een strak plan. We gaan het wel zien natuurlijk. Hè. Ik heb Milo nog eens meegepakt in Radio 2 Relax Solo met Nobody Needs You Like I Do.
1: Radio 2 Relax.

ik heb eigenlijk te doen met Germijn in de app van Radio 2. Die stuurt: Michiel, goedenavond. Op dit moment buiten nog 35 graden bij ons. Binnen 254 graden. En we hebben geen airco of isolatie op dit moment in ons huis. Ja, veel sterkte. En

Het heeft iets verfrissend, maar toch ook iets opzwepend, hè? Deze Vaitimbora. Komt dan de Braziliaanse zangeres Marie Froes samen met de Fransmannen van Trinix.

gezongen van Crowded House. Want ja, het moet niet altijd uiteraard Weather With You zijn of Don't Dream It's Over. Dat is ook mooi, deze Into Temptation. Morgen vroeg bezoek bij Goedemorgen Morgen van Jeremy Vrielink. Hij komt live die nieuwe song van hem spelen op weg naar mezelf. Zeer straf nummer. Ik heb nog voor jou, net voor 10 uur, Regina Spektor.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 40.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vanavond zijn de stroomprijzen op de groothandelsmarkt opnieuw door het dak gegaan. 1 megawattuur elektriciteit kostte vanmiddag nog 11 euro. Rond 9 uur vanavond was dat 550 euro, 50 keer meer dus. Dat komt door de vele airco's die draaien, terwijl zonnepanelen nu niets opbrengen, de zogenaamde hitseflauwte. Matthias de Temmerie van energieleverancier Elindus legt uit.
1: Dat komt enerzijds door de grote hitte die we meemaken en de vraag naar airco-koeling op het moment. En aan de andere kant, de stroomproductie in de avond dient opgevangen te worden door gascentrales die heel snel moeten opgestart worden na deze zonnige dag. De zon is weg 's avonds. En net die opstartkost van die gascentrales is heel duur en zorgt voor die enorme avondpiek.
0: En vooral mensen met een dynamisch contract kunnen de prijzen voelen in hun factuur. De meeste mensen hebben een vast of variabel contract. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel als mogelijk vooruitgaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van die toetreding officieel geopend. De Europese leiders willen vooral geen stappen overslaan. Leen de Witte.
2: We willen zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
3: Of course we will discuss 5 next very important steps for Ukraine, 5 next clusters.
2: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan. Als Oekraïne doet wat moet, wij ook, zei ze.
4: We hope that during the summer we can open more clusters because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
2: Zelensky kreeg op de G7 opnieuw meer steun van Amerikaanse president Trump, die beloofde om de economische druk op Rusland op te voeren. Dat is net de strategie van de EU en die strategie werkt, zegt von der Leyen.
4: The impression the tide is turning and that Ukraine has a very strong moment.
2: Wie met de Russische president Poetin moet praten, voor echte onderhandelingen is het nog veel te vroeg. Dat zegt de Nederlandse premier Jette.
5: Nou, tot nu toe zien we vanuit Poetin eigenlijk geen enkele bereidheid om serieuze onderhandelingen te starten. Wij zullen als Europa ook moeten nadenken, wat is uiteindelijk onze inzet? Het is nu nog veel te vroeg om te bepalen wie die Europese onderhandelaar zou kunnen zijn.
0: Nog in Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie verliezen Amerikaanse steun. Ja, Lucas de Kluze, waar komen die dreigementen vandaan?
6: Erg verrassend zijn die uitspraken niet. We weten al langer dat de VS wil dat de Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%. Maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: Dank je, Lucas. Op het WK-voetbal spelen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina hun tweede groepswedstrijd. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Eerder vanavond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. En in Dessel is de eerste dag van het festival Graspop aan de gang. Het weer is broeierig en straks kan het onweren. Saskia de Schutter ging kijken.
7: Aan weerszijden van het podium en op het midden van het terrein staan watervernevelaars en die worden optimaal benut.
8: Veel te warm, maar maakt niet uit. Dat helpt ons. Een beetje en wat bier erbij.
9: Drinken, werkt altijd en het lekker nat maken. But I'll tell you what I got.
7: Bijtanken kan je bij het Rode Kruis. Ze hebben liefst 1000 vrijwilligers paraat om tussen beiden te komen.
10: Mensen moeten vooral voor zichzelf zorgen en goed voor elkaar. Water drinken, water drinken, water drinken. Schaduwplekken opzoeken en op tijd rust nemen tussen twee optredens.
7: Op de verschillende campings logeren vanavond 20.000 mensen. Mocht het straks onweren, dan wordt dat spannend.
11: We hebben een noodcentrum waar alle instanties samen zijn. Daar is een weerman. We hebben de brandweer, we hebben het Rode Kruis, de politie. Wij zijn klaar om in te springen waar nodig.
0: Vannacht is er lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden bij temperaturen tot 21 graden. Morgen wordt het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken, mijn handen wegen zwaar als lood.

Helena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn

Mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ben je wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis, om met mezelf alleen

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen berecht Schabrigs. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de VS. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Zijn vader, de vorige leider Ali Khamenei, is omgekomen bij een aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. En Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend. Morgen gaan beide partijen verder onderhandelen over de nucleaire activiteiten van Iran. In Brussel heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, een grondige doorlichting aangekondigd van de NAVO. Er was een bijeenkomst van defensieministers van het bondgenootschap. Landen die te weinig investeren in defensie, zegt Hegseth, verliezen Amerikaanse steun. Dat regiment is geen verrassing, vertelt Lucas Lecluze.
1: We weten al langer dat de VS wil dat de Europese landen meer gaan investeren in hun defensie. Maar nu wil Hegseth ook een duidelijke lijst van wie op dit moment het minst doet. En hij koppelt daar ook gevolgen aan. Zo dreigt hij om veel geld, militairen of wapens uit net die landen weg te halen. En voor ons land vormt dat mogelijk wel een probleem. België geeft op dit moment een stuk minder uit aan defensie dan het zou moeten. Ons land haalt net de oude NAVO-norm van 2%, maar moet die investeringen nog een stuk verder opschroeven. En als dat niet lukt, dan kunnen die Amerikaanse dreigementen wel eens van toepassing zijn op ons land.
0: In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk officieel geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
2: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na één keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
3: Ik zou het samen als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: En op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zege gaat Zwitserland voorlopig aan de leiding in groep B met 4 punten na 2 wedstrijden. Vannacht is er in diezelfde groep nog de wedstrijd tussen Duitsland, Canada en Qatar. Vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen tot 21 graden. Morgen is het zwoel met zon en wolken en tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer met hagel en felle windstoten. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken, dat zou je eigenlijk...

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaberis. Op de tweedaagse top in Brussel bespreken de Europese leiders hoe zij forser kunnen optreden tegen de oneerlijke handelspraktijken van China. De Europese Unie is erg afhankelijk van China, maar ziet onder meer de eigen auto- en chemiesector bedreigd. En dat moet veranderen. Van op de top, Leen de Witte.
4: China voert meer uit naar de Europese Unie dan omgekeerd. En het verschil loopt intussen op tot 1 miljard euro per dag. De Europese Unie beseft dat ze naïef was over de strategie van China, dat eigen bedrijven veel subsidies geeft en overschotten op de Europese markt dumpt. En daar moeten we fors tegen optreden, zei premier De Wever eerder al, en niet bang zijn voor de prijs die we daarvoor betalen. En dat vindt ook de Nederlandse premier Jette.
5: Je moet niet alleen maar op de korte termijn nadenken. Vooral wat zijn manieren om de komende 10 jaar als Europa en China op een eerlijke manier met elkaar zaken te kunnen doen. Want uiteindelijk hebben Europa en China elkaar ook nodig op heel veel vlakken.
4: Duitsland wil wel harder optreden, maar is erg afhankelijk van China en bang voor vergelding. Spanje en Griekenland willen vooral de dialoog met China openhouden, net zoals Luxemburg.
6: And that we tell them that of course we have an interest in trade relations, but they must be fair and therefore it cannot be a one-way street.
4: Handelsrelaties moeten eerlijk zijn, zegt premier Frieden.
3: De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de Verenigde Staten. In een brief schrijft Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Zijn vader, de vorige leider Ali Khamenei, is omgekomen bij een aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De VS heeft de blokkade van Iraanse havens opgeheven. En Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend. De eerste olietankers zijn er doorgevaren. Morgen onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. In het Verenigd Koninkrijk is een man van 30 opgepakt voor poging tot moord op een jongen van 3. Het kind werd zwaargewond teruggevonden in een Engelse dierentuin in het verblijf van de krokodillen. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de man het jongetje naar beneden heeft gegooid. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee elkaar kenden. Het is nog niet duidelijk of de krokodillen het jongetje ook hebben verwond. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkerode een levensgrote doorkijkkerk officieel geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
7: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na één keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
8: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid. Van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering. Omdat het natuurlijk iets is dat... Ja, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
3: En op het WK-voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Dankzij die zege gaat Zwitserland aan de leiding in groep B met 4 punten na 2 wedstrijden. In diezelfde groep is rond deze tijd de wedstrijd begonnen tussen gastland Canada en Qatar. Vannacht lokaal kans op onweer met veel neerslag, hagel en rukwinden. Temperaturen tot 21 graden. Morgen zwoel met zon en wolken en tot 36 graden. Tegen de avond opnieuw kans op stevig onweer. Zo, donderdag 18 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Radio 2, relax.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lang voor dat jaar kreeg je bijna het al afgescoren, net over het stuur.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De opperste leider van Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het akkoord van afgelopen nacht met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij de deal uiteindelijk heeft goedgekeurd, omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan. Khamenei is al een tijd lang niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. Intussen zijn de eerste gevolgen van het akkoord zichtbaar. De Verenigde Staten hebben de blokkade van Iraanse havens opgeheven. Iran heeft de belangrijke straat van Hormuz geopend en de eerste olietankers zijn er doorgevaren. Vandaag en de volgende dagen onderhandelen beide partijen verder over de nucleaire activiteiten van Iran. De autopsie op het lichaam van Liana, het Franse meisje van 11 dat dood was teruggevonden in een graansilo, wijst uit dat ze is verkracht. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. Het meisje was eind mei verdwenen in de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk. Enkele dagen later is ze dood teruggevonden. Een man van 41 is opgepakt. Veel Fransen zijn boos, omdat tegen de man al 2 keer eerder klacht was ingediend voor misbruik van een minderjarige. De Oekraïense president Zelensky wil zo snel mogelijk vooruit gaan met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Dat heeft hij gezegd op de Europese top in Brussel. Begin deze week werd het eerste hoofdstuk van de toetreding officieel geopend. Oekraïne wil nu zo snel mogelijk praten over de volgende stappen om lid te worden, zei Zelensky.
1: Of course we will discuss 5 next very important steps for Ukraine, 5 next clusters.
0: Commissievoorzitter von der Leyen hoopt dat dat tegen de zomer kan, want als Oekraïne doet wat het moet, dan de EU ook.
2: We hope that during the summer we can open more clusters, because when Ukraine delivers, we also have to deliver.
0: Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen en heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarover. Nu geldt in Ierland nog een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt voor een eerste consult. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht en hun beslissing genomen voor ze naar zo'n kliniek stappen. En dus is een verplichte bedenktijd niet nodig. Het wetsvoorstel moet nog de verdere parlementaire procedure doorlopen voordat het echt van kracht kan worden. Op het WK voetbal heeft Zwitserland Bosnië-Herzegovina verslagen met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. Dankzij die zege gaat Zwitserland aan de leiding in groep B met 4 punten uit 2 wedstrijden. Op dit moment speelt Canada tegen Qatar. Daar is de stand nu tijdens de rust 3-0 voor Canada. Om 3 uur start ook nog de match tussen Mexico en Zuid-Korea. Het kan nog onweren met mogelijk intense regen. Later in de nacht wordt het droog. Het blijft ook warm, minstens 18 graden. Daarna krijgen we een hete dag met lokaal pieken tot 35 graden. Tegen de avond opnieuw kans op een stevig onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Goedenacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. In Engeland is een man van 30 opgepakt voor poging tot doodslag op een jongen van 3. De kleuter raakte zwaar gewond nadat hij in het krokodillenverblijf van een dierentuin terechtkwam. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kende de verdachte het kind niet. Er zijn vermoedens dat hij het kind naar beneden heeft gegooid in het krokodillenverblijf. Ook is nog niet duidelijk of de krokodillen de jongen hebben verwond. Het onderzoek loopt. Een jihadistische groep heeft gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden. Het zou gaan om 11 militairen en 2 burgers. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. Een terreurgroep gelinkt aan Al-Qaeda heeft de aanslag opgeëist. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Niger wordt al meer dan 3 jaar bestuurd door een junta, een militaire dictatuur, die moeite heeft om het jihadistische geweld te onderdrukken. In Hasselt is op de oude abdijsite van Herkenrode een levensgrote doorkijkkerk geopend voor het publiek. Het kunstwerk is een stalen reconstructie van de kerk die daar precies 200 jaar geleden is afgebrand. Het ontwerp is meer dan 50 meter hoog en 70 meter lang en bedacht door architecten Pieter-Jan Gijs en Arnoud van Varenberg.
4: Het nodigt echt uit om het tegemoet te treden, om het te betreden, om rond te kijken. En we hopen eigenlijk op die manier dat bezoekers niet ook na 1 keer klaar zijn en nog eens gaan terugkomen.
5: Ik zou het samenvatten als natuurlijkheid, van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering, omdat het natuurlijk iets is dat, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
3: De regering van Cuba wil staatsbedrijven gaan privatiseren en ook grotere privébedrijven toestaan met meer dan 100 werknemers. Dat staat in een pakket met economische hervormingen dat premier Manuel Marrero Cruz heeft voorgesteld aan het Cubaanse parlement. Het is de bedoeling om meer mogelijkheden te bieden aan private investeerders, buitenlands kapitaal aan te trekken en het staatsapparaat te doen krimpen. Die keuzes zijn opmerkelijk, want Cuba heeft al bijna 70 jaar een communistisch regime met een planeconomie die gecontroleerd wordt door staatsbedrijven. Ook Noord-Korea, Iran en Libië werken met zo'n staatsgeleid systeem. De hervormingen kregen eerder al de steun van de communistische partij in Cuba, maar moeten nu nog worden goedgekeurd door het parlement. Op het WK voetbal heeft Canada zo net Qatar verslagen met 6-0. Gisteravond klopte Zwitserland Bosnië-Herzegovina met 4-1. Aan de rust stond het nog 0-0. En over